0: dat de taxichauffeurs hebben aangekondigd te gaan staken. Het weer dan nog, vannacht minimaal rond 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden. Vrijdag doen we er nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Rock Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. Eerder woensdag werd er al gepraat over de centenindex. In de ochtend wordt het debat hervat. Normaal gezien zou de pensioenhervorming en de programmawet met daarin die centenindex later vandaag goedgekeurd worden. De centenindex is eigenlijk een beperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan nog volledig worden geïndexeerd. Het plan is omstreden en zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zijn er tegen. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van de woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De Gucht vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De PS, de partij van de betrokken schepen, verzet zich daartegen. En dat leidt tot spanningen binnen de Brusselse regering. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media melden eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. En de Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen zal moeten betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit de olie-export terugdringen. En Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Het weer vannacht niet frisser dan 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Ook vrijdag wordt het zoel, dan maximaal tot 32 graden. En vanaf de namiddag kans op onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer. Radio

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Radio 1, live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Israëlische leger heeft vannacht opgeroepen om de stad Tyrus in het zuiden van Libanon te ontruimen. In het zuiden van Libanon is de pro-Iraanse militie Hezbollah actief. Waarschijnlijk volgen er nieuwe aanvallen. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit in het zuiden van Libanon. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is op het terrein weinig van te merken. En zowel Israël als Hezbollah beschuldigen elkaar ervan het bestand te schenden. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. Eerder woensdag werd er ook al gepraat over de centenindex. Deze ochtend wordt het debat hervat. Normaal gezien zou de pensioenhervorming en de programmawet met daarin die centenindex later vandaag goedgekeurd worden. De centenindex is eigenlijk een beperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden geïndexeerd. Het plan is omstreden en zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zijn er tegen. Tegen 2050 zou meer dan de helft van de vraag naar kritieke grondstoffen in Europa uit afvalstromen kunnen komen. Het gaat om grondstoffen die belangrijk zijn voor elektrificatie en de omslag naar hernieuwbare energie. Vaak zijn ze terug te vinden in oude batterijen, afgedankte elektrische apparaten en afval uit de industrie. De Europese Unie is op dit moment nog sterk afhankelijk van landen zoals China en Congo voor zulke grondstoffen. Maar volgens experten zou inzetten op een betere recyclage die afhankelijkheid sterk kunnen terugdringen. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer dan nog. Vannacht minimaal rond 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Vrijdag nog wat warmer, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: leven opbouwen, alles doen zoals gepland en dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Nou, van zo'n scenario heb ik geen schrik, want de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
1: Onstopbaar, ik moet en ik zal toegeven aan een vrouw.

0: Bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.

0: begint bij luisteren.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Het Israëlische leger heeft vannacht opgeroepen om de stad Tyrus in het zuiden van Libanon te ontruimen. In Zuid-Libanon is de pro-Iraanse militie Hezbollah actief. Mogelijk volgen er nieuwe aanvallen. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is op het terrein weinig van te merken. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger op een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek precies het doelwit was, is niet bekend. De VS zouden ook 4 drones vanuit Iran hebben onderschept die Amerikaanse militaire doelen in de regio wilden raken. Iraanse media meldden dat er explosies gehoord zijn ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas, dichtbij de straat van Hormuz. Officieel is er ook daar een tijdelijk bestand tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. En gisteren werd ook al gepraat over de centenindex. Straks wordt het debat hervat. Normaal gezien zouden de pensioenhervorming en de programmawet met daarin de centenindex dan later vandaag goedgekeurd worden. Die centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden geïndexeerd. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. En er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat op 11 juni van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk doordat er valse schaarste gecreëerd wordt, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes ze hebben in het stadion. Het weer nog. Het wordt opnieuw zonnig en erg warm vandaag, tot 31 graden. En ook morgen zwoel, tot 32 graden dan, met vanaf de middag wel kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
2: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
2: Met Lieven van den Houten.
3: Hartelijk welkom. Het nieuws van de dag is dat je in Japan goedkoop kunt eten als je maar stalen zenuwen hebt. Dat zit zo. Nog niet zo lang geleden kon je in veel restaurants in Japan een 1-muntmaaltijd bestellen. Een maaltijd die je met 1 muntstuk van 500 yen, ongeveer 2,7 euro, 2,70 euro, 500 yen, kon je daarmee betalen, die maaltijd. Maar ook in Japan wordt het leven duurder en dus verdwijnen die 1-muntmaaltijden. In Tokio is er gelukkig nog 1 restaurant dat niet met de traditie van goedkope maaltijden wil breken. Al moet je er wel wat extra moeite voor doen. Wie erin slaagt om de ober te verslaan in een spelletje bladsteenschaar, die krijgt eenmalig een barbecue harami of een barbecue yakitori voor 500 yen. Een enorm succes. Al is dat relatief, want de obers zijn wel erg goed in het spelletje. Het aantal klanten dat het kortingstarief tot nu toe heeft gekregen, kun je op 2 handen tellen. Maar dus conclusie, obers kunnen bliksemsnel reageren. En dat is toch wel een nieuw feit.
2: En dit zijn de nieuwe feiten.
3: Ook gorilla's die moeten soms naar de kiné. We vinden een woord voor de plek waar je de vuile vaten achterlaat in een zelfbedieningsrestaurant. Een Nederlander wint het Oer-Engelse kaasrolkampioenschap. En wat gebeurt er met een gepensioneerd sportpaard? Vraag het aan Gilles. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: De zomer vangen, dat is precies wat wij aan het doen zijn. Maya Fadiva. Nieuwe feiten.
1: Radio 1.
0: De held van de dag is Alexander de Laat, kinesist in Antwerpen, die sinds kort een wel heel bijzondere patiënt heeft. Goedemiddag, Alexander.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Waar zit het probleem bij Tandy?
2: Dus Jonas, de dierenarts, had mij gecontacteerd en had het uitgelegd van dat ze gevochten had met de zilvergorilla. Die had een groot stuk uit haar kuit gebeten.
0: Ai.
2: En voor dat ongeluk was er ook al een ander ongeluk gebeurd waarbij dat ze haar onderbeen had gebroken.
0: Dus Tandy is een vrouwtje en het is een gorilla.
2: Ja, een gorilla inderdaad. Dus,
0: maar jij behandelt meestal menselijke enkels.
2: Ja, dus dat is nog niet veel gebeurd, denk ik, dat iemand een gorilla behandeld heeft. Dus toen hij dan vroeg van wat zou ik bij een mens doen, omdat de anatomie ook heel hard overeenkomt bij de mens. Zo heeft hij mij dus gecontacteerd om met die vragen.
0: Ja, en Jonas is de dierenarts van de Zoo in Antwerpen. En ja. Jij bent aan huis geweest. Ik bedoel, Tandy is niet bij jou in de praktijk gekomen.
2: Ja, hij vroeg mij eerst wat zou je dus doen bij de mens? En dan heb ik dat uitgelegd. Ik zou eens kijken van de enkelmobiliteit of de verkleving. Want er was veel fibrosering, dus veel verklevingen. Ook van die bijtwonden. En dan nadien vroeg hij, zou je het niet zien zitten om toch eens langs hier te komen om het ons te laten zien. Zodat wij het nadien eventueel kunnen verderzetten, moest het nog nodig zijn.
0: Ja. Dus je bent gegaan?
2: En dan ben ik gegaan. Echt, zo'n voorstel krijg je er maar één keer in je leven, denk ik.
0: Ja?
2: En dan moeten we gewoon grijpen, die kansen.
0: Ja. En toen jij daar aankwam, ja, Tandy die was al geopereerd en alles. Dus,
2: Ja, dus de pinches waren er al uitgehaald ervoor. Nu was het meer de wondzorg dat er nog moest gebeuren. Ook van de resterende letsels nog. Dus ze moest sowieso onder verdoving. En daarom zeiden ze dus van de volgende dag al te komen, omdat ze dan onder verdoving moest en dan kon ik ook mijn behandeling ineens laten zien.
0: Oké, dus de eerste behandeling die je Tandy hebt gegeven was toen ze onder verdoving was?
2: Ja, het is altijd onder verdoving, want je kan de gorilla niet manipuleren of behandelen terwijl ze wakker zijn.
0: Ah ja, heb je dat geprobeerd toen ze al wakker was?
2: Nee, dat is een te wild dier. De verzorgers zouden dat ook niet doen of zo. Er zit altijd een tralies tussen als hij wakker is.
0: Ja, ja. En hoe voelt zo'n beest? Want jij kent natuurlijk het menselijk lichaam door en door. Hoe voelt dat zo een voet van een gorilla en een enkel?
2: Ja, dus eerst was het belangrijk dat ik wist wat er nodig was bij haar om te kunnen. Hè. Dus terwijl ze de gorilla in slaap deden, heb ik ook wel naar de andere gorilla's gekeken. Hoe dat die stappen, hè? Dus, hoe ver moet die een enkel buigen, hoe gaan die handen, hoe gaan de knieën, een soort bewegingsanalyse waarbij dat er, de criteria vastzetten, vastleggen in mijn hoofd om te zien waar ik moet rekening mee houden om in mijn behandeling.
0: Ja, want die voeten die buigen anders, die enkels die buigen anders.
2: Die buigen wel anatomisch zo hetzelfde. Natuurlijk de duim, de dikke teen eigenlijk bij haar, is ook een duim. Hè. Dus eigenlijk is het al meer een hand ook bijna.
0: Juist. Het is flexibeler.
2: Het is flexibeler, inderdaad. Dus ze gaan verder naar achter in hun voeten dan wij. Ja, ze gaan verder met hun knie over hun tenen. En dat is ook op zich wel logisch, omdat ze heel de tijd op handen en voeten wandelen. Ze kunnen ook wel recht wandelen, maar niet heel vaak.
0: Ja.
2: Dus daar was de grootste blokkage wel. En dat heb ik dan ook wel aangepakt. En dat was het probleem eigenlijk ook, dat ze haar voet niet wou neerzetten. Waarmee dat Jonas mij contacteerde.
0: Ze wou haar voet niet neerzetten?
2: En nadien wandelde ze toch wel terug.
0: Ja, ja.
2: Nee, ze wou haar voet niet neerzetten. Ze had ook nog een gips rond wel. Maar ze mocht wel steunen, maar dat heeft ze dus niet gedaan. Ze heeft de hele tijd omhoog gehouden. Dus wel een bijzondere, een leuke ervaring. Om te
0: ja, het lijkt me ook een enorme ervaring om zo'n been vast te nemen.
2: Ja, het is ook een heel gespierd been natuurlijk. Hè. Dus het weegt niet heel veel, maar je voelt de spieren heel hard zitten. Hè.
0: Dus, veel meer dan bij een mens.
2: Ja, nu haar kuit, omdat er een stuk uit was, was er ook een stuk atrofie, heet dat, dus spiervermindering. Juist. In het onderbeen. Dus die spier waren wel wat weggekwijnd. Maar ik kan altijd vergelijken met de andere kant en daar zit echt wel heel groot. Dus vooral die bovenbeenspier zijn...
0: En voelt dat niet heel erg ruw aan zo'n gorilla?
2: Zelfs de haartjes waren ook wel, ja... Niet ruw, nee. Dus de voet ook. Was ook heel zacht. Dat is echt... een aangename verrassing is veel gezegd misschien, maar ik was er wel door verrast. Ja.
0: Zachte voetjes, een gorilla.
2: Dat een gorilla zachte voetjes had. Ja. Maar ondertussen heb ik al wat kunnen over nadenken. Ik denk dat dat zal zijn, omdat die op vier poten wandelen. Dus die hebben minder druk op hun voeten alleen natuurlijk ook. Hè.
0: Ja.
2: Dus die kunnen dat wat verdelen en daardoor blijven die wat zachter waarschijnlijk.
0: Goed, dus je hebt kunnen oefenen en onderzoeken en manipuleren onder verdoving. Maar ja, dan later moet die, om die verklevingen los te maken en zo, om die voet weer helemaal los te maken, moet die oefeningen gaan doen. Ja, hoe doe je een gorilla oefeningen doen? Hè? Hoe kun je hem oefeningen laten doen? Dat is toch, ik kan niet zeggen, doe mij na. Of misschien juist wel, ik weet het niet.
2: Ja, bij de mensen... geven dan een intensief oefenprogramma om die verklevingen en de gewrichten los te houden. Bij een gorilla kunnen we inderdaad niet uitleggen wat dat ze moeten doen. Dus dat is echt uitlokken op basis van gedrag. Een gedrag proberen uitlokken door een matras te leggen of een instabiele ondergrond. Of ergens iets bovenaan hangen dat ze hem op hun tenen moeten gaan staan. Op een helling laten op en af wandelen. Zo'n zaken allemaal. Dus hebben we met de verzorgers en de dierenarts goed over nagedacht.
0: Ah, ja.
2: Om dat allemaal toch uitlokken om maar enkel los te houden dat ze die moet gebruiken.
0: Dus op een helling, bovenop de helling ligt dan een beloning en dan gaan ze vanzelf de helling op.
2: Ja, bijvoorbeeld. In het buitenkot is ook een helling, hebben we nu gezien. Dus dan gaan ze ook wel goed op en af.
0: Ja. Goed, Alexander, jij kunt dus een specialisatie toevoegen, hè, op je cv.
2: Ja, inderdaad.
0: Gorilla's en mensen. Ik doe gorilla's en mensen. Hoe gaat het met Tandy intussen?
2: Ik heb ze gisteren nog even gezien. En ze zet haar voet nog wel wat naar buiten. Dus ze vermijdt toch een beetje die plooiing naar achter nog. Maar dat is ook wel normaal. Ze heeft nog wat tijd nodig om te genezen ook, denk ik. Hè. Dus, bij mensen spreken we toch wel van een jaar, denk ik. Dus daar zijn we nog niet.
0: Oké, dus maar ze is op goede weg en ze blijft oefenen. Mag je heel veel succes wensen met Tandy en de rest van je patiënten natuurlijk. Hè. Alexander
2: Dank
0: de Laat, kinesist in Antwerpen. Nog een fijne dag.
2: Goedendag nog. Dag.

0: want to be like you, you know.
1: It's all well.
2: No, you don't, bud.
1: Kijk eens aan. I want to be like you in de versie van Robbie Williams.
3: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
1: Zeker wel, en dat doet hij ook in de gloeiende hitte. Goedemiddag, Wouter de Pree.
4: Goedemiddag, lieve. We mogen niet versagen.
1: Hè? Nooit versagen. Zeker niet wat het ontbreekwoord betreft. Goedemiddag ook, Ruud Hendricks.
5: Hey, goedemiddag.
1: Hoofdredacteur van Vandalen en chef van het ontbreekwoord. Ja, jij hakt de knopen door als ze moeten worden doorgehakt. En zo heb jij ooit schimmen gekozen. Weet je nog wat schimmen betekent, Ruud?
6: Wacht even, had dat iets...
1: Het werkwoord.
6: Ja. Had dat iets te maken zoals met... Ghost run?
1: Nee. Ghosten.
6: Ja, ghosten.
1: Ghosten.
6: Ja.
1: Het is een waarschijnlijk tot mislukken gedoemde poging om dat Engelse woord alsnog te vernederlandsen.
6: Ja, dat is echt iemand echt doodzwijgen bijna.
1: Ja, niet meer op berichten antwoorden, gewoon ghosten.
6: Ja.
1: Schimmen. Dat is een heel mooi woord. Fantoomplek, Wouter.
4: Och, even jouw kennis. Och, een plek die enkel nog in je herinneringen bestaat.
1: Ja. En naarmate je ouder wordt, krijg je meer fantoomplekken.
4: Meer en meer fantoomplekken, ja.
1: En soms denk je dan wel eens terug aan die plek, maar dat huis staat al lang niet meer. Een fantoomplek. Goed, wij zoeken weer zo'n ontbreekwoord. Een ding dat nog geen naam heeft en dat we een naam gaan geven. Wat was de opdracht? Want de luisteraar die redt ons natuurlijk weer elke week.
4: Ja, het was een vraag van luisteraar James. Die heeft in zijn bedrijvencentrum een plek in de kantine waar mensen een vuile vaat kunnen zetten. En hij vroeg zich af, hoe zouden we die plek kunnen noemen?
1: Juist. Kantines, zelfbedieningsrestaurants. Die hebben zo'n plaats waar je de vuile vaten achterlaat.
4: Ja.
1: Ding heeft nog geen naam, we moeten dat naam geven. En zijn er veel inzendingen?
4: Ja, een goede 400 toch weer.
1: Kijk eens.
4: En veel woordspelingen natuurlijk. Hè. De aanwas in plaats van de afwas. Dat vond ik wel geestig.
1: Aanwas, ja.
4: En de vaat die daar staat, ja, die plek is de vaat wel.
1: De vaat wel.
4: Dus de uitvaat.
1: De uitvaat, ach wat zijn we grappig.
4: Ja, de debarakar. De debarakar.
1: De debarakar, omdat het als het een kar is.
6: Als het een kar is.
4: Als het een kar is, ja.
1: Het vaat geborgde.
4: Ja, het mag bijna naar de hel van de keuken. Dus heb je het vaat geborgde.
1: Het vaat geborgde.
4: En de teljoorgang. Ook wel geestig, toch?
1: Teljoorgang.
4: Ik vind altijd, het mag flauw zijn, maar ik heb jullie horen lachen. Dus het heeft
1: gewerkt. Teljoorgang vind ik fantastisch. Teljoorgang. Waar is de teljoorgang?
6: Ja, maar dat hoef ik niet te beoordelen.
1: Nee, we zijn nog niet aan de top 6 of top 7.
6: Nee.
4: Veel verwijzingen naar het feit dat zo'n kar of zo'n tafel of zo'n plek de neiging heeft om totaal te ontsporen.
1: Juist.
4: De afwastoren.
1: De afwastoren.
4: Het smikkelstort.
1: Smikkelstort.
4: Neem me mee als je twijfelt. Smulstort.
1: Ja.
4: De afwasdumper.
1: Ja.
4: En dan ook redelijk veel uitspraakoefeningen toch ook weer. Die zeker voor West-Vlamingen moeilijk zijn. Lucas, zelf nogthans uit Brugge, die stuurt in het fretrestrek. Fretrestrek.
1: Het fretrestrek.
4: En Bart Piqueur die gaat daar nog boven met vetrestvertrekrek.
1: Een vetrestvertrekrek.
6: Zegt ook veel waar die mensen gaan eten. Hè?
4: Ja.
1: West-Vlamingen, je weet het niet.
4: En dan op de C en de H, het schropschap. Of het schotelschap. Ook moeilijk. Heel functionele benamingen, maar die misschien net daardoor wel kans hebben om door te breken. De vaatwachtplaats.
1: Ja.
4: Het afruimpunt. Restjesrek. Het afruimrek. Of het VVV. Het vuile vaatvak.
1: Het VVV.
6: Het vuile vaatvak. Ja.
4: Redelijk veel klankspel. Drekrek. Het plateaudepot en de afwaskas.
1: Zijn je nu drekrek?
4: Drekrek, ja. Is drek de... Nou ja, dat is misschien nog het stadium ervoor, hè? Ja.
1: We gaan snel
4: naar de alliteraties. Plateauparking, de klikjeskar, de plateauplaats.
1: Ja.
4: En dan de poëten, de vaatvallei, de talorentoren. En een beetje middeleeuws, maar wel mooi vind ik. De vuilborderij.
1: Vuilborderij. Hé, maar die neem ik mee. Echt, sorry hoor. De vuilborderij vind ik leuk, sorry.
4: Voilà, dit zei ze. En dan beginnen we nu aan de top 6. Hè. Maar neem vuilborderij alsjeblieft mee.
1: Ja. Het wordt sowieso al een top 7, want ik ga voor vuilborderij.
4: Ja. En taljoorgang kan ook nog altijd.
1: Taljoorgang, ja.
4: De afwasdom.
1: De afwasdoom.
6: Ja.
1: Maar dus doom als in
6: doom een koepel, zoals
4: een afwasdoom.
1: Ja. Met een hoedje erop.
4: En iedereen noemt de afwasdoom sowieso afwasdoom.
1: Afwasdoom.
6: Ja. Ja, ja, leuk voor één keer, maar...
1: Pseudo-chique zo, hè. Als Nederlanders zeggen... Een chique markt is een markt met een Q. Markt. Een winkelketen markt.
6: Oh, wauw. Is dat ook zo? Geen marktdoom?
1: Ja. Zo'n beetje Hollanders proberen Frans... Pseudo-chique zo, hè. Als Nederlanders zeggen... Een chique markt is een markt met een Q. Markt. Een winkelketen markt.
6: Is dat ook zo? Geen marktdoom?
1: Ja. Zo'n beetje Hollanders proberen Frans.
6: Oké.
4: De Vaathaven van

0: Parkeerhaven hebben we ook. Ja, dus, ja, ik vind het wel goed. Hè. Ik vind het heel goed, hè? Ja, ja.
1: En er zit toch, het tilt er toch een beetje op, hè?
0: Vaathaven. En om de een of andere reden denk ik meteen aan een vaathaven. Een schuilplaats voor de afwas.
1: Ja, ja, oké.
2: Okay. Het is een min of meer.
0: Ja, maar dat, oké, maar ik neem hem zeker mee. Ik vind het een heel geschikt woord.
2: Ik vind hem heel goed.
0: Ja.
1: Joris Hollebos, Raf van den Berg, Lieve, Jan van den Eet, Goedele Peters, Katja Nagels, Bas van der Veken, De Vaatstraat.
2: De Vaatstraat?
0: Oh, dan heb ik zo dat beeld van zo'n lopende band. Van de Wasstraat. Ja. Zo waar je met de auto inrijdt en dan wordt die auto voorgesleept tot die gewassen is. Dat beeld heb ik met de Vaatstraat.
2: Ja, juist, maar soms is het geen lopende band, maar is het gewoon...
0: Ja, maar juist.
2: Is het geen, heeft het niks met een straat te maken, maar is het gewoon een rek? Waar
0: ja, maar het is dus wel een prachtig woord voor zo'n lopende band waar je de afwas op zet. Ja. Het is misschien iets te specifiek voor wat we zoeken, mooi gevonden.
1: Dan geldt de kritiek misschien ook voor de volgende inzending, maar hier heb ik het meeste uitspraakplezier aan beleefd. Van Tom 10 Pond. De Brolly-trolly.
2: De Brolly-trolly.
0: Maar inderdaad, is ook alleen maar voor
1: de Brolly-trolly.
2: Maar leg dat eens uit in Nederland.
0: Juist, ja.
2: Goed, daar hoeven we geen rekening mee te houden.
0: Nee, het zou misschien wat makkelijker zijn als het de Brol-trolly was. Maar met Brol heb ik niet zozeer het gevoel van etensrest.
2: Nee, Brol is rommel.
0: Rommel, hè? Maar rommel in van... waardeloos
2: verloren.
0: Ja, niet zozeer restjes of zo, of afval van eten.
2: Maar het is het mooiste woord.
0: Het is zeker een mooi
2: woord. Een brolly-trolly.
1: Oké, nummer 5. Ben van den Borre, Anja VDB, Annemieke Bulteel, Het bord stort.
0: Oei!
1: Dat
0: vind ik net iets te heftig.
2: Ik zie de scherven vliegen.
0: Juist. Ik heb ook zo'n beeld zo van gooi het bord maar achterover. Zo van,
1: Ja, te heftig. Maar het zou kunnen dienen om te beschrijven als de vuilborderij uit de hand is gelopen.
0: Ja,
2: het is een echt bordstort.
0: Het
2: de vuilborderij is een echt bordstort geworden.
0: Prachtig toch eigenlijk. Man, wat zijn we echt mooie
2: Radio 1 luisteraars. Ja. Het is een taalmachine.
0: Maar het blijft toch ook opvallend hoe we daar meteen bij die woorden een beeld bij krijgen, hè, van wat het is. Hè.
2: Ja, goed, maar laten we nog een laatste
1: woord. Nico Vrees en Mark Bruneel, Het afruimeiland.
0: Dat vind ik ook goed.
1: Dat is goed, echt.
0: Dat vind ik zelfs heel goed. Want je bezwaar tegen de Vaatstraat en zo is dat het heel specifiek is.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Maar... net zoals met die vaathaven, is dit wel af.
2: Ja.
0: Is algemener.
2: Mm-hmm. Ja, een afruimeiland is sowieso een plek.
0: En zo ergens midden in de ruimte waar je... daar zie ik echt een beeld van zo, een soort meubel ook, waar je plastic bekers in kunt gooien en je, je dienblad achterladen.
2: Vaathaven zo nog net iets mooier. Maar ik beslis natuurlijk niet. Het is... Ruud die gaat beslissen.
0: En wel nu voor het afruimeiland.
2: Het afruimeiland.
0: Met heel veel mooie alternatieven.
2: Ja.
0: Ja, echt waar.
2: Afwaseiland, afruimeiland.
0: Ja, kan ook.
2: Afwaseiland gaan.
0: Maar je kunt er ook meer dan... Het is ook afruimen, hè?
1: Afruimen,
2: Ik heb nog geprobeerd.
1: En teljoorgang in de volksmond.
2: Teljoorgang mag ook wel eens gezegd worden. Maar officieel dopen we die plek bij deze.
0: Het afruimen.
2: Tot afruimeiland. Dat betekent, Wouter, dat wij een nieuwe opgave nodig hebben.
1: Ja, ik hoorde van Matthias, van onze gewaardeerde redacteur, hoofdredacteur, dat er een liedje in je hoofd zit.
2: Of meerdere.
1: Ja, en dat je er niet kan opkomen welk liedje het precies
2: zijn er
1: is.
2: Ik heb er eentje die ik al bijna 40 jaar meedraag.
1: Nee.
2: En ik heb het nog niet gevonden.
1: Nee.
2: Ja, ik kan het zingen, maar ik kan het niet doen.
1: Jawel.
2: Nee, ik kan het niet doen.
1: Zingen.
0: Eigenlijk vind ik dat nu ook wel.
2: Nee.
0: Misschien kunnen we helpen.
1: Ik kan je tekst zingen erbij ook?
2: Hoe gaat de tekst ook alweer? Nu ben ik het vergeten.
0: Vergeet je ook.
2: It's not something you've done. It's not... It's only me, I feel the need to run. Dat zit erin. Mm. Ja. Iets van dat.
0: Heb je al gezocht via zo van die
2: lyrics? Alles geprobeerd.
1: Ja, maar dit is misschien dit zal wel opgelost worden, zeker.

0: wel. Ja. Ik heb het met een flart Frank Boeien, denk ik, waarin hij zingt: neem me mee naar een zomer aan het eind van de 20e eeuw. En ik vind het ook maar niet terug. Ja. Help mij alsjeblieft.
1: Ja, maar misschien dat er mensen zijn die jou kunnen helpen, maar de hoofdvraag is natuurlijk: ja,
0: wat zoeken we?
1: Een woord zoeken,
0: we zoeken
1: voor
0: een liedje dat in je hoofd zit, maar waar je niet op kunt komen. Welk liedje het precies is.
1: Je hoort het.
0: Je hoort het. Een flarttekst.
1: Je kent misschien soms een flarttekst en niemand kan je helpen. En dat blijft maar zeuren in je hoofd.
0: Ja.
1: Heel interessant. Als er mensen zijn met ideeën, laat ze weten via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal op VRT Max. Heren, dankjewel en tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Ja, hoe heet dat liedje? Wat is dat liedje? Is het een plaaglied, Gilles?
1: Vind ik al geen slechte suggestie.
0: Een plaagliedje. Een liedje waar...
2: Fantoomlied.
0: Een fantoomlied, maar misschien zijn er luisteraars met een veel beter idee.
1: Ongetwijfeld.
0: Laat het ons weten via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of via het Radio 1-kanaal. Op VRT Max. En het zal je misschien niet verbazen, Gilles, maar ik heb post gekregen voor jou.
3: If you have a problem.
4: No one else can help.
5: Als niemand het antwoord weet...
6: Wordt dan echt niemand, hè?
5: Vraag het aan Gilles.
0: Dag Gilles. Hier Lore. Ik las dat Intermezzo met pensioen gaat. Een legendarisch Belgisch sportpaard dat twee keer heeft meegedaan aan de Olympische Spelen en dat 2 jaar geleden de wereldbeker won. Ik heb geen idee, schrijft Lore, hoeveel zo'n paard waard is. Maar wat gebeurt er na zijn pensioen? Wordt hij dan een anoniem paard op een anonieme Vlaamse weide? Of kun je hem misschien kopen? Is er een soort van oldtimermarkt voor paarden? Help mij, met vriendelijke groeten, Lore. Die volgens mij er stiekem van droomt.
1: Ja, die al een stal aan het bouwen is in de achtertuin.
0: Het stro ligt klaar.
1: Ja.
0: Zij wil haar dijen vleien op zo'n legendarisch sportpaard. Dus dat, Intermezzo, dat klopt, hè? Die gaat op pensioen.
1: Intermezzo is inderdaad een dressuurpaard en gaat deze zondag op pensioen tijdens het Belgisch kampioenschap dressuur. Gaat hij een ereronde doen in Lier.
0: Hoe oud is hij?
1: Dat is, Intermezzo is 18 jaar oud.
0: En 18, dat is veel, hè?
1: Dat is veel. Dat is een normale leeftijd eigenlijk voor een dressuurpaard. Bij jumpingpaarden loopt die pensioengerechtigde leeftijd ongeveer gelijk. Renpaarden zijn dan weer een geval apart. Die gaan meestal rond hun 6e op pensioen. Dat is niet omdat die dieren dan per se afgeschreven zijn of helemaal uitgeput zijn. Maar op een bepaald moment gaan die prestaties achteruit en je verwacht van...
0: Op 6 jaar al?
1: Ja, want je verwacht van een topatleet natuurlijk dat die topprestaties...
0: Nu, de vraag van Lore is duidelijk. Wat gebeurt er met Intermezzo na zijn pensioen?
1: Wel, dat heb ik eens aan de eigenaar van Intermezzo, Mark Steno, gevraagd.
7: Dus die staat ook al 10 jaar of meer, nee, al 13 jaar bij de ruiter. En die blijft in zijn box, in de vertrouwde omgeving, blijft die gewoon staan. En die blijft eigenlijk in zijn routine, zijn dagelijkse routine van nu. Hè. 'S morgens een paar uurtjes op de wei. Namiddag binnen op zijn gemakje eten, dan terug wandelingsje doen, bos ingaan, ontspanning, relax eigenlijk. En dan terug de wei op. Hè.
0: Ja, het antwoord is eigenlijk niets. Alles blijft hetzelfde.
1: Ja, Intermezzo blijft bij zijn ruiter, Domien Michiels. Dat is ook degene die Intermezzo heeft bereden op de Olympische Spelen. Domien is niet de eigenaar, maar omdat Intermezzo het zo gewoon is om in die stallen te leven, blijft hij daar, want ja, dat dier is dat gewoon. Hij blijft ook niet de hele dag op de wei, heb ik geleerd, want zo'n sportpaard, dat blijft eigenlijk best alleen doorheen het leven.
0: En,
1: ja, omdat die dieren zijn natuurlijk heel veel geld waard, zeker een paard op dat niveau. En dus zet je die niet gewoon in een wei waar dat die gebeten kunnen worden, getrapt kunnen worden door
0: een ander paard. Asociaal geworden daardoor.
1: Ja, die zijn het dan gewoon om vaker binnen te zijn en dus vervelen die zich ook sneller op een wei. Dus daarom gaan die af en toe naar binnen en daarom zijn die het ook gewoon om alleen te blijven. Dus je denkt van ja, ik steek zo'n paard dan op een wei met andere paarden, wordt die lekker blij van? Nee, dat dier is zo gewoon geraakt aan mensen en... Ook al kan er wel een natuurlijk contact zijn met de andere paarden in de stal, zal die dat toch niet appreciëren als je die dan gewoon op een wei laat met andere paarden.
0: Wauw.
1: Ja. En een sportpaard kost natuurlijk ook heel veel. Hè. Lore vroeg hoeveel kost zo'n paard. Ja, je hebt van die dressuurpaarden die een paar duizend euro kosten, maar het duurste dressuurpaard ooit is verkocht voor 21 miljoen euro. Dus ja, dan begrijp je wel dat je dat niet...
0: En dat geld, blijft dat zoveel waard, zo'n paard?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet, want dan op een bepaald moment gaan die prestaties natuurlijk achteruit. Intermezzo is nog in shape. Zal ook wel nog gebruikt worden door het petekind van Domien als trainingspaard. Ah. Hij is blijkbaar een zeer verdienstelijke ruiter. Maar het is natuurlijk handig als je kan trainen op een paard dat alle kneepjes van het vak kent, in plaats van een dier dat het nog helemaal moet leren of dat... onervaren is. Dus intermezzo zal bereden
0: worden.
1: Blijven.
0: En is dat een klassieke oplossing voor zo'n gepensioneerd dressuurpaard? Dat jonge sporters die het nog moeten leren, dat eigenlijk als soort oefenpaard gebruiken?
1: Dat is een van de mogelijkheden. Natuurlijk is de band tussen ruiter en paard heel sterk. En die ruiters zullen heel goed voor dat dier blijven zorgen. Kweken wordt dan weer minder gedaan. Omdat, zeker in het geval van hengsten, ja, als die een bepaald topniveau bereiken. Dat sperma is dan al over de hele wereld gegaan. Dus daar is dan na de sportcarrière minder vraag naar. Bij merries gebeurt dat iets vaker. Want ja, een zwangerschap is natuurlijk zeer intensief. En tijdens zo'n sportcarrière is dat iets moeilijker. Dus daar wordt dan iets meer mee gekweekt. Maar meestal blijven die gewoon bij de eigenaar. Gaan ze naar de eigenaar terug. Blijven ze bij de ruiter. Omdat die dieren natuurlijk enorm graag zien.
0: Ja, en omdat zo'n dier natuurlijk speciale verzorging nodig heeft, neem ik aan, dat houdt niet van verandering. Dat moet eigenlijk in zijn routine blijven.
1: Ja, en in het geval van extra verzorging valt dat blijkbaar in het geval van intermezzo dan nog goed mee, omdat dat dier dus in zulke goede vorm is. Het kan zijn dat nu natuurlijk zo'n sportpaard wel bepaalde gewrichtsproblemen bijvoorbeeld heeft en dan dat er misschien wat extra medicatie of zo nodig is. Sommige dieren hebben een minder goed gebit en dan krijgen die een soepje voorgeschoteld omdat hooi kauwen wat moeilijker wordt. Een soepje met stukjes appel en stukjes wortel. Er is natuurlijk ook nog het renpaard. We hebben daar in België buiten Waregem koersen niet per se een traditie in. In Engeland is dat meer een ding. Daar heb je in Zuid-Engeland bijvoorbeeld een specifiek tehuis voor renpaarden. De Racehorse Sanctuary and Rehoming Center.
0: Oké, een bejaardenhuis voor paarden.
1: Ja, want ieder jaar nemen er blijkbaar 2000 renpaarden afscheid van hun sport. Dat is een zeer groot verloop, ja, omdat die op jonge leeftijd al op pensioen gaan. En die hebben iets meer verzorging nodig, simpelweg omdat een renpaard, zoals bijvoorbeeld ook een atletiekloper, die hebben natuurlijk speciale spieren getraind. Dat moet wat extra training krijgen om dat te compenseren, om dat af te leren. En ook een renpaard zal altijd de nek en het hoofd iets meer naar beneden houden om te kunnen balanceren met die zwaardere ruiter op de rug. Dus dat zijn allemaal houdingen en spieren, getrainde spieren die opnieuw getraind moeten worden om dan uiteindelijk terug als een normaal paard in de wei te kunnen leven.
0: Dus dat is geen zaak voor amateurs. In Engeland hebben ze daarvoor zelfs een speciaal rusthuis voor sportpaarden. Helder, dankjewel, Gilles Wijkmans. En als er mensen zijn met nog vragen voor Gilles, ze blijven natuurlijk welkom op nieuwefeiten@radio1.be.

0: Nog vragen voor Gilles? Blijf uiteraard welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Ben Rudnick en Friends en My Horse.
1: Radio 1.
2: Nieuwe Feiten.
0: En dan neem ik u nu mee, geestelijk, naar de Provence. We zitten in de Provence, in een dorp, op een dorpspleintje. Prachtig idyllisch pleintje. En er staat een fonteintje en we spreken zelf nauwelijks Frans. Maar we genieten van de Frans.

0: Heerlijke muziek bij een heerlijke film. Een van de leukste films die je op Netflix kunt zien. Je m'appelle Agnetha. Dit is Grof Geschut.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraar.
2: Je kent ze wel. Van die mannen die op de hoek van de straat staan. Met zo'n lange ijzeren paal. En op die paal een soort apparaatje. Een soort camera-achtig ding. Altijd eind de 50, die mannen. Altijd man. Altijd een fluohesje en een muts op. Of een wit helmpje.
4: Mirthe heeft het natuurlijk over...
2: kabouters. Met hun pinnenmuts. Een soort tuinkabouter van de straat. Straatkabouters. En ik wist heel lang niet wat ze deden met die paal.
4: Maar ze durfden het ook niet te vragen. Niet aan die beste man, maar ook niet aan mij.
2: Nee, ik dacht dat dat misschien algemene kennis was. Iedereen weet wie dat zijn, maar niemand praat erover. Heel geheimzinnig. En als ik probeer contact met ze te leggen, kijken ze ook altijd weg. En ze staan daar heel stilletjes met die paal. Heel mysterieus allemaal.
4: Dus Mirthe ging googlen.
2: Dus ik ging googlen. En naast dat je niet moet googlen wat doen die mannen met die paal in hun hand op straat, niet googlen, kreeg ik, na wat specifieker te zijn, een antwoord van AI.
4: Landmeter, of voor de taalliefhebbers geodeet. Ze zijn essentieel bij de aankoop van grond, de start van een bouwproject en het oplossen van grensgeschillen.
2: En sinds ik heb gegoogeld naar landmeter, krijg ik nu telkens jobaanbiedingen. Ik wist het eigenlijk allang, maar het werd nu zwart op wit voor mij bevestigd. Er is een nieuwe generatie grensgeschiloplossers nodig.
4: Dat is natuurlijk wat er is misgelopen het afgelopen decennium. Mirthe heeft per ongeluk de oorzaak van alle geopolitieke problemen gevonden. Ik dacht dat wij in een tijdperk van extreme polarisatie, van bullies en dictators zaten. Maar nee, zonder dat we het goed en wel beseften, zaten wij gewoon... pal in het midden van een onderbelichte grensgeschiloplosserschaarste.
2: Probeer dat maar eens 3 keer achter elkaar te zeggen.
4: De Krim had nog bij Oekraïne gehoord. Poetin wilde dat helemaal niet annexeren. Die mens wist gewoon niet meer waar dat Rusland stopte en Oekraïne begon.
2: Die kolonisten op die westelijke Jordaan-oever, die hebben geen nood aan extra wapens, meneer Trump. Die hebben nood aan zo'n paal. Met zo'n ding erop.
4: Oei mannetjes, volgens mij zitten wij al veel te ver. Piep, piep, piep, piep, piep, piep.
2: Netanyahu maakte er een puinhoop van, maar Bibi heeft het voor hem opgelost.
4: Zwijndrecht had nog gewoon bij de provincie Antwerpen gehoord. Die fusie met Kruibeken en Beveren, daar zat niemand op te wachten. De straatkabouters zouden die kwestie op 1 nachtje hebben geregeld.
2: Dus, als je nu zit te luisteren en je bent totaal verlamd door dit tijdsgevricht en je vraagt je af, hoe kan ik in godsnaam op een positieve manier bijdragen aan deze verknipte wereld?
4: Zet je muts op, grijp die paal en ga de straat op.
2: Want ik geloof dat straatkabouters de wereld kunnen redden.
3: Tot morgen.
0: En ze hebben een heel zwaar leven, die kabouters. Dat kan ik je verzekeren. Dankjewel. Grof Geschut. Voor dit middagjournaal, morgen weer.

nobody move, nobody get hurt. On the hook now.

0: Geertie, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 6 uur, goedemorgen, Veertien Nieuws met Gert van Boksel. De Belgen zijn bezorgd over de toestand van de economie en over hun eigen portemonnee. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB, in opdracht van Veertien Nieuws, De Standaard en RTBF. Volgens de ondervraagden is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Een grote meerderheid van de mensen denkt dat die het afgelopen jaar verslechterd is. En heel wat Vlamingen geven ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
2: In 2026 was dat 17%, vorig jaar was dat 18%. Dus eigenlijk zien we daar weinig verandering, ondanks het feit dat, ik zou zeggen, de economische donderwolken door wat er gebeurt in Iran, door de stijgende energieprijzen zijn toegenomen. Over het persoonlijke rondkomen zien we eigenlijk weinig verschillen tussen 25 en 26, maar 17% is natuurlijk een substantieel aandeel van de Vlamingen die zeggen dat ze het persoonlijk in hun gezin moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
1: In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming en de centenindex. Straks wordt het debat hervat en volgt er normaal gezien een stemming. Die centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Alleen het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden aangepast aan de stijgende kostprijs van het leven. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. Het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met nieuwe aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus al opgeroepen om die stad te verlaten. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij zijn 31 mensen gedood. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens Iran werd daarbij de luchthaven van de havenstad Bandar Abbas geviseerd. Iran zegt dat het daarop zelf aanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse militaire basissen in de regio. De VS zelf hadden eerder ook al gemeld dat ze Iraanse drones hadden onderschept in de regio, en Kuwait meldt dat het nu wordt aangevallen met drones en raketten. Officieel is er een tijdelijk bestand van kracht tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. Afgelopen weekend waren er ook hoopvolle berichten over een mogelijke verlenging van dat bestand, maar het staat dus onder druk. Sport. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale Rayo Vallecano uit Madrid met 1-0. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer warm opnieuw tot 31 graden en ook zonnig, met na de middag enkele stapelwolken langs de Franse grens en zeer plaatselijk een onweersbui. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag. Ook zaterdag is het nog onstabiel. Vanaf zondag wordt het minder warm, tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
3: De Ochtend.
0: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
4: Een hele goede morgen. Die zwoele zomernachten zijn toch niet het meest geschikt om te slapen, maar nu is het wel lekker fris. Dus vroege vogels, die hebben gelijk, sowieso. Fijn dat u er al bent. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: de Bee Gees en Staying Alive. Dat is weer gelukt. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: En een verspak kranten hebben we er ook bij. Hè? Wat lezen we vanmorgen?
1: Ja, we kunnen beter zeggen wie zien we overal staan. Want dat is kroonprinses Elisabeth. Onze afgestudeerde kroonprinses staat op alle voorpagina's. Sommige Franstalige kranten, zoals La Libre Belgique, geven zelfs een volledige voorpagina aan de prinses. Maar bij ons in Vlaanderen nog ruimte voor andere titels. Het nieuwsblad Demir wil slavernijpraktijken au pairsbureaus aanpakken. De Tijd Electrabel laat nog eens meer dan 10 miljard naar Parijs vloeien. Gazet van Antwerpen pakt uit met Bornem rouwt om Arthur en Mohamed, naar aanleiding dus van het treinongeval in Buggenhout. De Standaard Belgische kiezers wijzen massaal hogere BTW en centenindex af. En dat gaat dan over het onderzoek De Stemming natuurlijk, samen met VRT Nieuws. En voor die centenindex en pensioenen is het vandaag dan wel weer de D-Day. Dat kopt het laatste nieuws. De morgen nog maar mei en toch al tropische hitte in West-Europa. En het belang van Limburg, 3 op de 4 ondernemers hebben geen pensioenplan.
0: Gevarieerde voorpagina's. Die stemming die is inderdaad gebeurd samen met VRT Nieuws. Gaan wij het vanmorgen ook nog over hebben?

0: Paul McCartney en Ringo Starr, Home to Us.
1: De ochtend.
0: Vandaag belangrijke bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen. In Cyprus is dat en ze gaan spreken, Jeroen, over de rol die de Europese Unie zou kunnen spelen bij onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne.
2: Ja, want de hamvraag wordt: moet Europa onderhandelen met de Russische president Poetin of niet? En ja, als het van het Vlaams Belang afhangt, dan is het antwoord alvast ja, we moeten onderhandelen met Poetin. Dat zei Gerolf Annemans gisteren in de afspraak. Hij is parlementslid dus voor Vlaams Belang in het Europees Parlement.
3: Sinds in het begin van die oorlog pleiten we al voor de-escalatie en vredesgesprekken. En liefst een vredesverdrag, maar dat was op dat moment toen wij dat de eerste keer hebben gezegd, dan werden wij nog als Poetin-vriendjes weggezet en zo. Dus dat was onmogelijk. Er was geen enkele ruimte om dat te doen. En nu is die ruimte er. Door de Wever onder andere. Er is alleen maar een uitzicht op oplossing als er aan tafel wordt gezeten en op een diplomatieke manier wordt gesproken over hoe dat kan beëindigd worden, onafgezien van in welk kader dat moet gebeuren en binnen welke grenzen dat moet gebeuren.
0: Er zijn nu wel al heel wat landen, hè, die dat willen met Rusland onderhandelen.
2: Ja, Frankrijk bijvoorbeeld, hè, die hebben dat al een paar keer gezegd en zoals we daarnet ook hoorden van meneer Annemans, ook Bart De Wever, onze premier, wil dat. Maar toch zijn er landen die dat niet willen. Hè. Die willen nog altijd niet onderhandelen met Rusland. Dat zei Barbara Moens ook in de afspraak. Zij is politiek journalist bij de Financial Times.
4: Degene die vooral nog op de rem staan, zijn de Baltische Staten en Polen. Omdat zij bang zijn dat er mogelijk te veel toegevingen zouden worden gedaan naar Rusland toe in zo eventuele vredesonderhandelingen. En ook wel een diep wantrouwen in die landen tegenover de figuur van Poetin en tegenover Rusland. En dat als Rusland in een te sterke positie staat bij de start van die onderhandelingen, dat het wel eens een valstrik zou kunnen zijn dat Poetin daar zit te wachten en zegt: kom maar af, wat hebben jullie te bieden?
2: Ja, het blijft dus wel afwachten, maar mogelijk gaan die landen dus toch akkoord. Mm-hmm. En als dat gebeurt, heeft dat vooral te maken met de houding van Oekraïne, want ook die is veranderd, zegt nog eens Barbara Moens.
4: In het begin van de oorlog was er absoluut geen opening vanuit Zelensky, vanuit Kiev, om rechtstreeks met Poetin te gaan onderhandelen. Zij vooral hebben die enorme menselijke tol van die oorlog, de economische impact. En zij hebben het gevoel dat ze nu ook in een redelijk een positie staan die sterk genoeg is om via Europa mee aan tafel te gaan. En dus die twee factoren hebben het debat veranderd.
0: Ja, en dus wordt er gesproken over onderhandelen met Rusland? Ja dan nee. Vraag is dan toch ook, ja, wie gaat dat doen?
2: Ja, er zijn al heel wat namen gepasseerd en daar wordt vooral gekeken naar de categorie oud-bondskanselier van Duitsland. Gerhard Schröder is onder andere al genoemd, want die heeft hele goede banden met Poetin. Maar daar werd niet iedereen zo enthousiast over. Een andere oud-bondskanselier duikt ook op natuurlijk, Angela Merkel. Maar zij heeft al duidelijk laten weten dat ze zichzelf niet naar voren schuift. Een andere naam die we al horen vallen hebben, Mario Draghi, oud-premier van Italië en oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank. Maar wie volgens Gerolf Annemans de onderhandelingen moet leiden, ja, dat wil hij zelf nog niet zeggen.
3: We gaan die niet in een televisiestudio benoemen. We zullen in ieder geval een gezaghebbend iemand nodig hebben die dat langs Europese kant goed bewaakt. Ik denk niet dat er in de huidige raad mensen zijn die daarvoor in aanmerking komen. Laat ons niet vergeten dat buitenlandpolitiek is geen Europese bevoegdheid. Er is een akkoord om iemand aan het woord te laten. Maar die mevrouw Callas is toch een beetje een miscast. En we hadden op die plaats iemand nodig die we kunnen vertrouwen als die zo'n onderhandeling moet starten.
0: En dat moet niet de buitenlandvertegenwoordiger zijn volgens Gerolf Annemans. Wie onze minister van Buitenlandse Zaken dat ziet doen, Maxime Prévot, we kunnen het hem vragen na 7 uur, want hij is erbij in Cyprus.
5: Het feit dat men omringd is, dat men niet alleen is, het er zijn, op een authentieke manier er zijn, dat is waar het echt over gaat.

0: Jan Jello en Sef en in de achtergrond ook Dirk de Wachter zoeken naar wat liefde. 18 over 6 en op de binnenring rond Brussel 20 minuten extra tellen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En daar is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook, maak daar een reddingstrook. En ook vertragen naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring naar Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro. De ochtend.
0: In de Maghreb-landen Marokko, Tunesië en Algerije, daar worden opvallend minder kinderen geboren. Als we teruggaan naar de jaren 70, toen kreeg een vrouw daar gemiddeld 7 tot 8 kinderen. Maar vandaag zitten die landen op een historisch dieptepunt. Wij kunnen naar Marokko, naar correspondent Samira Jadir. Goedemorgen, Samira.
2: Goedemorgen.
0: Want dat historisch dieptepunt in aantal kinderen, hoeveel is dat? Hoeveel kinderen krijgt een vrouw nog gemiddeld?
2: Nou, in Tunesië krijgt bijvoorbeeld een vrouw gemiddeld nog 1,5 kind. In Algerije zijn dat net geen 2. Dat laatste geldt ook voor Marokko. En dat cijfer is sinds de jaren 70 flink gedaald. Toen kregen vrouwen in Marokko bijvoorbeeld nog gemiddeld 7 kinderen of meer. Uh-huh. Nou, het land zit daarmee net onder het vervangingsniveau van gemiddeld 2,1 kinderen per vrouw. En dat is het aantal dat nodig is om de omvang van de bevolking op lange termijn stabiel te houden.
0: Ja. En dat blijft vreemd, hè? In commagetallen spreken over kinderen, maar als we dat naar de maatschappij brengen, hoe zie je dat? Zie je dat in de straten, dat er minder kinderen zijn?
2: Ja, het is heel duidelijk zichtbaar. Grote gezinnen zie je hier steeds minder. Zeker in de grote steden. Waar vroeger gezinnen met 5, 6 of meer kinderen heel normaal waren, zie je nu dus vaker gezinnen met kinderen. Kinderen, Marokkanen pas op latere leeftijd, namelijk in hun 30e jaren meestal, of soms helemaal niet. En dus schuift ook de leeftijd waarop mensen hun eerste kind krijgen steeds verderop.
0: Ja, en dat zijn feiten natuurlijk. Hè. Weten we hoe dat komt? Wat erachter zit?
2: Nou, het lijkt voornamelijk erop dat het om economische factoren gaat. Op cultureel gebied is er ook veel veranderd. Vrouwen studeren langer, ze gaan later trouwen en hebben ook meer zeggenschap over de gezinsplanning. Vroeger werd er nog wel eens aangeraden van hoe meer kinderen, hoe beter. Mm-hmm. Maar dat is dus nu echt totaal anders. Maar in Marokko speelt ook vooral de economie een grote rol. Er zijn hoge woonkosten, dure opvoeding, werkloosheid en onzeker werk maken een groot gezin voor veel mensen gewoon onbetaalbaar. Dus jongeren stellen kinderen dus vaker uit totdat ze financiële stabiliteit hebben. Uh-huh. Volgens mij is dat ook een ontwikkeling die wereldwijd gaande is.
0: Ja, inderdaad. Maar zie je het dus ook in Marokko, want kinderen zijn duur. Dat wordt overal gezegd, denk ik. Maar je zegt, het heeft ook te maken met onderwijs. Hoe komt dat dan? Is dat zo anders dan pakweg België of Nederland?
2: Ja, veel gezinnen investeren in privéonderwijs of bijles. Dus veel kinderen gaan naar een privéschool. Vooral in de grote steden. Nou, ik bedoel, daar heb je een rangorde van bijvoorbeeld van 100 euro per maand tot 20.000 euro per jaar. Dus daar zit wel een hele grote rangorde in. Maar heel veel ouders investeren daar dus in. Maar ook op het platteland, waar bijvoorbeeld onderwijs meestal gratis is, moeten ouders bijvoorbeeld wel betalen voor de schoolbus. En dat zijn meestal arme gezinnen. En dat kan dus wel een flinke hap zijn in het huishoudpotje.
0: Ja, met die grote impact tot gevolg dan. Je hebt het veel over steden, maar je ziet het dus ook in het platteland dat er minder kinderen geboren worden. Want daar zou nog wel een verschil kunnen zijn.
2: Ja, er is een verschil tussen stad en platteland. En nog steeds zijn de gezinnen op het platteland wat groter. Vrouwen krijgen gemiddeld meer kinderen dan in de steden. Maar ook daar dalen de cijfers snel. Terwijl in de steden wonen en onderwijs duurder is, werken vrouwen bijvoorbeeld vaker buitenshuis en is de toegang tot anticonceptie wat groter dan op het platteland. En op het platteland zijn de gezinnen dus wel traditionele grootte. Maar je ziet ook dat daar toch wel een verschuiving plaatsvindt.
0: Ja, met gevolgen, hoor. Economisch ook. Want als je ziet dat die daling erg snel gaat, wat kan dat voor gevolg hebben voor de Marokkaanse economie?
2: Ja, voor op de korte termijn zou je kunnen zeggen dat er minder druk is op scholen en basisvoorzieningen. Maar op de langere termijn vrezen onderzoekers voor vergrijzing. Meer ouderen, meer ouderen, minder jongeren, minder arbeidskrachten. Er komt druk op pensioenen en gezondheidszorg. En eigenlijk wat eigenlijk best wel interessant is, is dat er dan een veranderde gezinsstructuur komt. Nu is de verwachting in Marokko heel erg van kinderen die zorgen later voor hun ouders. Mm-hmm. Maar als er minder kinderen zijn, wie gaat er dan voor die ouderen zorgen op voor de ouderen in de samenleving. Maar tegelijkertijd benadrukken ook wel onderzoekers dat Marokko nog steeds een relatief jonge bevolking heeft. En dat de effecten vooral op de langere termijn voelbaar worden.
0: Oké, maar dus wel in het achterhoofd moeten gehouden worden. Doet de overheid iets? Probeert die in te grijpen?
2: Nou, vooralsnog is er geen uitgesproken beleid om gezinnen aan te sporen om meer kinderen voor te brengen, zoals dat in sommige Europese of Aziatische landen zijn. Mm-hmm. En de nadruk ligt eerder op economische hervormingen, zoals werkgelegenheid en de uitbreiding van het sociaal vangnet. Wel wordt hier steeds vaker het debat gevoerd. Nou, dat rapport is recent uitgekomen. Dus er wordt hier nu wel een debat gevoerd over de gevolgen van die lage geboortecijfers en de vraag of wonen, kinderopvang voor. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Lust for Life en Iggy Pop.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Half zeven, een hele goede morgen. De Belgen zijn bezorgd over de toestand van de economie en ook over hun eigen portemonnee.
3: Ja, en dat blijkt uit De Stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Volgens de ondervraagden is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land en 1 op de 6 Vlamingen geeft aan niet

0: rond te komen tot het einde van de maand. Het Israëlische leger zegt dat het nieuwe aanvallen uitvoert op de pro-Iraanse militie Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus al opgeroepen om de stad te verlaten. Een nacht eerder voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio, waarbij 31 mensen om het leven kwamen. En de Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft voor het eerst een Europese beker gewonnen. De club uit Londen haalde het in de finale van de Conference League met 1-0 van Rayo Balciano uit Madrid.
1: En het weer, we gaan weer naar 30 graden, denk ik.
0: 31 zelfs. Oh. Ja, zonnig met na de middag enkele stapelwolken langs de Franse grens. Morgen wordt het zwoel, met kans op onweer na de middag. Ook zaterdag nog onstabiel. En zondag wordt het dan voor de fans wat frisser tot 24 graden.
1: Klinkt goed.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Vijf over half zeven met Juliana Hetfield en een krantenoverzicht, Jeroen. Je hebt die allemaal van voor naar achter uitgeplozen. Eén vrouw beheerst de kranten blijkbaar.
1: Kroonprinses Elisabeth, gisteren afgestudeerd in Harvard. Alle kranten hebben er uitgebreid paginabreed aandacht voor. En wat ze vertelt is dat ze blij is dat ze op haar leeftijd tenminste weet wat haar toekomst wordt. Dat is natuurlijk het voordeel als je geboren wordt als kroonprinses. Ja. Maar we moeten nu niet onmiddellijk rekenen op een troonswissel. Dat liet ze ook duidelijk verstaan. Mijn vader doet dat goed. En ze gaat dus sowieso een jaar op sabbatjaar, maar ze gaat dus niet zeilen. Nee, het nieuwsblad was daar deze week heel zeker van, maar nee, dat wordt het dus niet. Het laatste nieuws heeft een lang interview met de prinses vandaag. Het eerste grote interview, een paar citaten. Ik had niet de meest normale jeugd, maar ik heb wel veel kansen gekregen, blikt ze terug. Ze is ook niet altijd de meest gedisciplineerde student geweest, geeft ze toe. Nee, ze zei, want ik had ook naast de universiteit een leven in de VS.
0: Gewoon slim.
1: Voilà. Dat vond ze trouwens ook het fijne aan dat leven in de VS, dat ze niet constant herkend werd, maar de chocolade vond ze dan weer niet te vreten in Amerika, maar dan mooier uitgedrukt. En volgens Royalty Watchers maakte ze een goede beurt gisteren daar in Harvard. En Leen, we dalen een klein beetje af, niet te veel, op de protocolaire rangorde naar de eerste burger van het land.
0: Aha, de Kamervoorzitter.
1: De Kamervoorzitter Peter de Rover. In een interview met knak.be pleit hij ervoor om de antiracismewet nog eens te herbekijken. Het is niet de eerste keer, deed hij ook als parlementslid. Want die schiet volgens hem zijn doel nu voorbij. En hij zegt dat naar aanleiding van de veroordeling van Dries van Langenhoven. Ik ben het voor alle duidelijkheid niet eens met zijn ideeën, voegt hij er nog eens aan toe, maar daar gaat het ook niet om, volgens de Rover. Het recht op vrije meningsuiting waarborgt ook het recht op meningen waar je het dus ook niet eens mee bent. En vooral het stukje aanzetten tot haat in die antiracismewet is een probleem, volgens de Rover. Aanzetten tot geweld zou veel logischer zijn, ook juridisch. Het interview op knak.be vandaag.
0: Oké, naar de tijd dan. Electrabel laat nog eens meer dan 10 miljard euro naar Parijs vloeien.
1: Naar Engie dus, naar het moederbedrijf. En dat is onder meer een gevolg van de nucleaire deal. En Electrabel heeft ook nog een afslanking doorgevoerd. Intussen trouwens, in dezelfde categorie is het ook gedaan met gratis stroom en gas voor duizenden gezinnen. Dat schrijft het nieuwsblad. Integendeel, de kater komt achteraf met een uitgestelde factuur. Wat was het probleem? Ja, Fluvius kon door technische problemen met zogenoemde geblokkeerde meters bij sommige mensen niet aflezen wat ze verbruikten aan gas en elektriciteit. Simpel samengevat, die gegevens kwamen niet door. Nu dus wel, en zo krijgen sommige mensen meteen een factuur van een paar jaar en een paar duizend euro. Oorspronkelijk waren er duizenden problemen, nu zijn er nog 233 dossiers niet opgelost. En intussen werken premier De Wever en de minister van Begroting, Vincent van Petegem, is dat aan een startnota voor die begrotingsgesprekken waar we het al vaak over gehad hebben. Dat schrijft de Standaard. Er zijn wel al even informele gesprekken geweest, onder meer door de premier, maar zo'n nota was er nog niet. En een belangrijk strijdpunt, zoals dat hoort bij begrotingsgesprekken, zou deze keer wel eens opnieuw de BTW-hervorming kunnen worden. CD&V namelijk wil er een, de MR gruwelt er dan weer van. En voor de rest liet premier De Wever een klein stukje in zijn kaarten kijken, gisteren in het parlement. Want op een vraag van de voorzitter van de PvdA, Raoul Hedebouw, in het parlement, zei de premier gisteren, ik ga in alles ongeveer het omgekeerde doen van wat u voorstelt.
0: Dan krijgen we daar toch een beetje zicht op wat de plannen zijn. Vandaag dus die idee, voor de centenindex, voor de pensioenen in het parlement.
1: Ja, want hoewel we van die centenindex dus niet veel moeten weten, zoals uit de stemming blijkt, konden we daarnet al horen, in het nieuws zou die er wel moeten komen, want vandaag wordt inderdaad eindelijk over de programmawet gestemd in het parlement, waar dus onder meer de centenindex, maar ook de hervorming van de pensioenen in staan. Ja. En dat gaan vieren als politicus, Leen, wil je misschien wel graag doen met een pint achteraf, een pint in de hand. Mm-hmm. Veel politici laten zich ook graag met zo'n biertje fotograferen. En in de Standaard schrijft Jan van Hey, hij is politoloog, maar ook zitoloog, in een opiniestuk waarin hij beide specialisaties voor de gelegenheid combineert, dat politici dat vaak doen om het beeld van de macht menselijker te maken. Er staan onder meer foto's van politieke beroemdheden, politieke grootheden in als Gerhard Schröder, Boris Johnson, Barack Obama en Frederik de Gucht. Het was een bijzondere lijst. Maar mensen doortrappen dat snel, zegt Jan van Hey. Maar als je dan toch Café Theater wil gaan opvoeren, dan kan je dat best doen bij Jill van Café Het Kapiteintje in Blankenbergen. Want zij heeft gisteren de AB InBev Award voor de best getapte pint gewonnen. Een jaarlange droom, zegt Jill. Mm-hmm. En als beloning mag ze nu pinten gaan tappen op het tennistoernooi in Wimbledon. Misschien komt Boris Johnson dan nog eens langs voor een nieuwe foto.
0: En hopelijk houdt zij dan van tennis. Alhoewel, misschien heb je daar helemaal geen tijd voor als je moet tappen. Wij nog even terug naar afgelopen nacht zo meteen. Want opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. En het conflict is nu 90 dagen bezig. Wij halen Jens Fransen daar zo meteen bij.

0: Trixie Whitley en Building Fences.
1: De ochtend.
0: Nieuwe aanvallen dus van het Amerikaanse leger op Iran afgelopen nacht. En Iran zegt dat het daarop zelf aanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse militaire basissen in de regio. En dat net terwijl er toch voorzichtig beweging leek te komen richting een akkoord tussen de VS en Iran. Na intussen 3 maanden oorlog in Iran. Het Midden-Oosten en de wereldpolitiek is grondig herschud. En dan rijzen de vragen, hè, wie staat er sterker vandaag en wie heeft zich mispakt in die oorlog? Vragen die we kunnen voorleggen aan onze Midden-Oosten-kenner Jens Fransen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar toch beginnen met die aanvallen, hè, Jens. Waarom waren die er vannacht opnieuw?
2: Het is voor de derde dag op rij al dat er beperkte bombardementen zijn van de Verenigde Staten. Deze keer op Bandar Abbas. Dat is een stad die wel heel erg strategisch gelegen is. Want als je die straat van Hormuz hebt, hè, dus die nauwste zeeengte waar dan al die olietankers ooit eens door moeten, daar heb je aan Iraanse zijde een stad liggen, Bandar Abbas. En het zou daar zijn dat Iraanse strijdkrachten drones aan het lanceren waren. Al dan niet op Amerikaanse marineschepen die daar in de regio liggen. Of op olietankers die al dan niet dan zouden willen doorvaren zonder toestemming van Iran. En het zou die site zijn die de Verenigde Staten gebombardeerd heeft. Ja, opnieuw een aanval, maar al bij al natuurlijk een relatief kleine gerichte aanval. In niets te vergelijken met die grote, zware bombardementen die we gezien hebben. Bijvoorbeeld eind februari, begin maart.
0: Oké. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zei daarover, ja, dat hoeft ook niet per se zo'n grote impact te hebben op een mogelijk akkoord.
2: Nee, exact. Hè. Dus het is helemaal anders dan wat we een maand of twee geleden zagen. Dit is een site van waar, zeggen de Amerikanen toch, van waar raketten of drones worden afgevuurd. En zeggen ze, kijk, omdat wij die straat van Hormuz veilig willen maken voor verkeer, lees, wij willen ook onze eigen marineschepen, dat die niet zomaar beschoten worden met drones, gaan wij waar er drones worden gelanceerd, gaan we die meteen die sites beginnen bombarderen.
0: Oké. Die zeestraat die blijft heel belangrijk. Hè? Iran zegt dan, wij zouden dat samen met Oman willen beheren. Stel dat dat lukt, is dat dan een overwinning voor Iran?
2: Ja, nee. Het hangt ervan af wat er juist wordt bedoeld met wij willen dat samen met Oman gaan beheren. Je moet weten, Oman is een beetje het Zwitserland van het Midden-Oosten. Is een land dat goede relaties houdt met een beetje iedereen. Zowel met het Westen, maar ook bijvoorbeeld met Iran. Omdat het van oudsher heel wat handel heeft gevoerd met Iran. Ze liggen, als je naar die straat van Hormuz bekijkt, ze liggen eigenlijk elk aan de andere kant. Dus ze kunnen dat samen beheren. De vraag is, willen ze dat controleren? Vooral duidelijkheid, Oman zal dat niet willen doen. Ja. Als Iran zegt, kijk, wij willen schepen na een akkoord veilig door die straat van Hormuz even leiden, ja, dan is dat geen probleem. Maar gaat het echt om controleren en bijvoorbeeld tol heffen, ja, dan zou dat echt wel een overwinning voor Iran zijn. Want dat zou dat betekenen dat die straat van Hormuz, die tot 27 februari gewoon vrij was, waar alle schepen vrij konden doorvaren. Ik ben daar zelf met een Belgisch marineschip nog doorgevaren 2 jaar geleden. Dat is een gewone internationale zeestraat die is eigenlijk wel vrij. Die was ook vrij tot voor de oorlog. Als dat niet zo zou zijn en dat in dat akkoord opgenomen is dat Iran dat kan controleren, ja, dan is dat duidelijk een verlies voor de internationale gemeenschap en zeker bijvoorbeeld voor een relatief klein land als ons land, maar een land dat wel grote zeehavens heeft en een grote vloot. Want natuurlijk, dat zou betekenen dat alle landen die liggen aan dit soort strategische plekken, dat die dan in de toekomst tol zouden kunnen gaan heffen. Ja, en dan gaan we terug naar de nieuwe tijden.
0: Absoluut. Het is nog wachten, hè, op dat akkoord, maar we zitten intussen 3 maanden ver in die oorlog. Het is moeilijk, hè? Er zijn heel veel dingen tegelijk aan de gang. Er wordt ook op communicatieniveau straffentaal gesproken. Kunnen we dat zeggen? Wie nu gewonnen heeft en wie verloren op dit moment?
2: Ja, ik denk het wel. De grootste verliezer, heel duidelijk, is het Iraanse volk. Niet noodzakelijk het Iraanse regime. Want Iran is militair natuurlijk wel heel zwak geworden. De marine is weggebombardeerd, de luchtmacht is weggebombardeerd. Maar het Iraanse regime overleeft op dit ogenblik wel. En voor het Iraanse regime is overleven ook een stukje winnen. Ook al is dat Iraanse regime niet meer hetzelfde als 3 maanden geleden. Hè. De grote, oude, sterke mannen, Ali Khamenei, die is intussen tijd gedood bij die bombardementen. Zijn zoon heeft overgenomen, maar zijn zoon overleeft, zwaar gewond, heeft daar een grote politieke prijs voor betaald. Maar die Iraanse revolutionaire garde blijft hem volgen. De repressie tegen het volk is steeds harder geworden. De economie staat op instorten, maar ze blijven aan de macht. Kijk dan nog, wie verliest er nog? Ja, dat is eigenlijk de Amerikaanse president Trump. Mm-hmm. Want die is een oorlog begonnen zonder duidelijke doelstellingen. Wat waren die doelstellingen nu ook weer? Was dat een ander regime? Ja, niet gelukt. Was dat eigenlijk dat Iran geen kernwapen kon bouwen? Ja, oké, een groot deel van die infrastructuur is gebombardeerd. Maar dat had je ook kunnen doen met onderhandelingen wellicht. Hè? Wie wint eigenlijk dan? Ja, dan moet je kijken naar Israël. Hè? Israël is mee betrokken. De Israëlische premier Netanyahu, ondanks het feit dat het Iraanse regime er nog zit, die kan wel zeggen, kijk, Iran is eigenlijk geen grote bedreiging meer voor ons. Ja, het kan nog raketten afvuren, ja, het kan nog drones afvuren, maar eigenlijk zit het land militair gezien op de knieën.
0: En dat zijn alle betrokken partijen, dan moeten we ook naar de lachende derde kijken, want er zijn twee leiders niet rechtstreeks betrokken, hè? Die ook winnen, denk ik. Ja. De Russische president, de Chinese ook.
2: Voilà, de Chinese, Russische as. Hè, eigenlijk strategisch gezien een stukje de tegenstanders van die westerse as. Hè, van Europa en de Verenigde Staten. Vooral duidelijkheid, Europa doet er in dit verhaal niet heel erg toe. Ja, je ziet voor de Russische president Poetin is deze oorlog een afleiding voor het Westen. Hè, de Verenigde Staten, die vroeger nog afweerraketten stuurden naar Oekraïne, waarvoor Europa moest betalen, die afweerraketten, die gebruiken ze nu zelf of die worden naar Israël gestuurd. Dus dat is goed nieuws voor de Russische president Poetin, ook omdat de olieprijs een stuk is opgedreven door dat conflict. En natuurlijk de lachende derde, de grote winnaar van dat conflict is, vreemd genoeg misschien wel, de Chinese president Xi. Want ja, de Chinese economie die betaalt op korte termijn wel omdat die olieprijs wat duurder is, maar op lange termijn, en dat is altijd waar men in China naar kijkt, op lange termijn wint natuurlijk China. China kan zeggen van kijk, de Verenigde Staten, Europa zijn nog maar eens afgeleid door wat men in China zegt, een nutteloze oorlog die nooit gevoerd had moeten worden. Kost veel geld ook voor het Westen, voor de Verenigde Staten. En op lange termijn kunnen de Chinezen zeggen, kijk, wij zijn de enige grote internationale supermacht die zich houdt aan de internationale regels. Wij vallen geen landen binnen, wij voeren geen oorlog. Integendeel, beste wereld, als jullie met ons handel willen doen, doe dat maar. Dat is een boodschap die zelf ook heel duidelijk naar Europa wordt gebracht. Hè. Beste Europa, met ons kunnen jullie rustig handel voeren. En moet je eens kijken wat jullie oude bondgenoot daar, hè, de Verenigde Staten, wat een dolle hond dat is geworden, hè. Jullie worden uitgescholden. Jullie worden vernederd door jullie bondgenoot. Richt jullie tot ons. Wij zijn op zijn minst betrouwbaar.
0: En of de wereldpolitiek door elkaar geschud is, heb je heel erg duidelijk gemaakt. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Ik
0: ben er bij VRT Nieuws, Jens Fransen. Op de binnenring rond Brussel intussen bijna een uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Door een ongeval op de linker- en de middenrijstrook van Gent naar Hasselt rij je beter om via Antwerpen. Ook vertragen naar Brussel op de E40. Een kwartier erbij vanaf Afligem en naar Antwerpen. Een half uur extra op de E313 vanaf Massenhoven. En een klein half uur op de E19 vanaf Loenhout.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. De ochtend.
1: Radio 1.
0: En we gaan meteen naar Steffi voor het sportnieuws. Goedemorgen, Steffi.
4: Goedemorgen.
0: Want even vooruitblikken naar zaterdag, dan is er nog de Champions League finale. Dan hebben alle Europese voetbalbekers hun winnaar. De Conference League is ook toegekend, hè?
4: Ja, voor Crystal Palace, dat versloeg in de finale gisteravond Rayo Vallecano uit Spanje met 1-0 dankzij een goal van Jean-Philippe Mateta. En Crystal Palace sluit zo echt een wonderjaar af met ook winst in de FA Cup, dat is de Engelse beker, en Community Shield, dat is een soort supercup in Engeland. Het is de eerste Europese bekerwinst ook voor de club in de geschiedenis, dus toch wel historisch.
0: Ja, goed gevierd worden waarschijnlijk.
4: Absoluut.
0: Over atletiek willen we het ook hebben. Een opvallend verhaal, omdat het Belgische record van Bashir Abdi op de halve marathon geschrapt wordt, omdat het parcours te kort was.
4: Ja, klopt. Er is een hermeting geweest en de finishlijn bleek op 8 maart 200 meter te vroeg te liggen. Het doet een beetje denken aan de marathon van Kortrijk, enkele weken geleden. Die bleek toen ook te kort. Er was de dag zelf in Gentbrugge wel al verwarring, hoor, want de organisatie had 's morgens een beetje in paniek de streep 200 meter vroeger gelegd. Maar intussen blijkt na controle van World Athletics dat de oorspronkelijke finishlijn wel degelijk de juiste was. Nu, gelukkig stond daar een extra backup klok, waardoor de tijden kunnen aangepast worden nu. Bashir Abdi die reageert op zijn social media.
5: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect. Verandert dat iets van mijn motivatie? Helemaal niet. Ik zal hard blijven trainen voor de volgende doel. En kijk ik enorm op voor mijn volgende wedstrijd, volgende stop.
4: Ja, Bashir Abdi's tijd was aanvankelijk 23 seconden beter dan zijn eigen oude nationale record op de halve marathon. Maar intussen is die tijd bijgesteld naar 1 uur en 6 seconden. Dus dat oude record blijft gewoon staan. Ja.
0: Naar Roland Garros moeten we dan ook. Hè? België in actie vandaag?
4: Ja, Elise Mertens en Raphaël Collignon, de twee overgebleven Belgen in het enkel, die spelen hun duel van de tweede ronde. En Mertens komt ook nog in actie in het dubbelspel. En met Wim Fissette loopt er in Parijs ook een Belgische coach rond. Jarenlang stond hij aan de zijde van sterren, hè, zoals Kim Kleisters, Naomi Osaka, Iga Swiatek, noem maar op. Maar nu heeft hij voor een jong toptalent gekozen. De 19-jarige Canadese Victoria Mboko. Iemand met heel veel potentieel, zo vertelt Fissette.
6: Ik ben echt heel blij met mijn nieuw project. Een jonge speelster die een jaar geleden nog 250 van de wereld stond. Ja. En nu nummer 9 van de wereld. Het is iemand die echt wel een enorm potentieel heeft, maar waar ook nog heel veel werk aan is. Als speelster moet zij gewoon nog ontwikkelen. En om echt zo de beste speelster van de wereld te worden, daar staat ze nu niet. De bedoeling is dat op lange termijn zeker Grand Slam te winnen. Maar dat hoeft, het hoeft zeker dit jaar niet te gebeuren. Nee.
4: Ja, ze hebben geduld. Tot maart had Fissette nog Iga Swiatek onder zijn hoede, hè, de huidige nummer 3 van de wereld. Met hem won zij Wimbledon, maar de Australian Open, dat lukte niet. En Fissette heeft de breuk intussen een plaats kunnen geven, zegt hij.
6: Kijk, het project met Iga was, voordat het begon, was het gewoon een heel moeilijk project. Hè, waar dat het onmogelijk was om betere resultaten te hebben dan voordien. Waar zij tot mei alleen maar met Poolse mensen had gewerkt. En bij mij was eigenlijk alles heel nieuw. Het hoofddoel was leren succes te boeken op snelle ondergronden. En ja, dat is iets dat we heel duidelijk hebben gerealiseerd. Maar voor de rest was het moeilijk, waar de verwachtingen niet altijd heel, heel realistisch waren.
4: Ja, en nu werkt Wim Fissette dus met Victoria Mboko, voorlopig tot na Wimbledon. Het is een soort van testperiode. Okay. En nog op Roland Garros Lane plaatste Novak Djokovic zich gisteravond voor de tweede ronde met in het publiek Charlotte Ketelaere. Nog even ontspanning blijkbaar voor hem, voor hij eraan begint met de Rode Duivels, want dat is dit weekend al.
0: Ja, kunnen hem geen ongelijk geven. Dankjewel, Steffi.

0: Coldplay en Violet Hill. De EU wil praten met Rusland. Minister Prevost schuift aan.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En daar heb ik gesprek bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
2: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
9: Onrust stijgt bij bedrijven.
10: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
2: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
11: Eindelijk even rust.
12: Bankafschriften.
11: Nee, hè.
12: Kredietkaartafschriften.
11: Niet nu.
12: Loonboekingen.
13: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Krevel.
16: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
15: Krevel. Leef beter.
17: Knaldi.
18: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
19: Check de promo.
18: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Belgen maken zich zorgen over onze economie. Nieuwe aanvallen zetten het bestand tussen de VS en Iran nog meer onder druk. En Crystal Palace wint met de Conference League zijn eerste Europese voetbalbeker. De Belgen zijn bezorgd over de toestand van de economie in ons land in het algemeen en hun eigen portemonnee in het bijzonder. Dat blijkt uit De Stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen, uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Lonne van Erp, wat zeggen de ondervraagden?
22: Wel, volgens de mensen die bevraagd werden, is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Al leeft dat nog meer in Franstalig België dan in Vlaanderen. Zo denkt 2/3 van de Vlamingen dat de economische toestand het afgelopen jaar verslechterd is, terwijl in Wallonië zelfs 3/4 van de ondervraagden daarvan overtuigd is. En ook op andere vlakken zijn er duidelijke regionale verschillen, dat zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
23: Eigenlijk zijn de Vlamingen degene die zich het minst zorgen maken over de economie, dus over stijgende prijzen. Ze maken zich daar uiteraard ook veel zorgen over, maar Walen en Brusselaars doen dat nog veel meer. En de Vlamingen zijn dan weer meer bezorgd over die, zal ik zeggen, die staatshuishoudkundige kant van de economie, namelijk budget en begroting.
22: Toch geeft ook een groot deel van de Vlamingen aan dat ze zich zorgen maken om de eigen portemonnee, want 17% van hen zegt niet rond te komen aan het einde van de maand.
21: Dankjewel, Lonne. In de Kamer is nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming en de centenindex. Straks wordt het debat hervat en volgt normaal gezien een stemming. Die centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Alleen het bruto loon tot €4000 zal dan volledig worden aangepast aan de stijgende kostprijs van het leven. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief gebruikt. Anders voorzitter Frederik de Gucht dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van Pano blijkt dat de toekenning van die sociale woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting en niet alleen gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De partij van de betrokken schepen, de PS, verzet zich tegen een onderzoekscommissie en dat leidt tot spanningen binnen de Brusselse regering. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Deze keer bij de havenstad Bandar Abbas, bij de straat van Hormuz. En Iran heeft daarop naar eigen zeggen tegenaanvallen uitgevoerd. Steven de Kranen, wat is er de afgelopen uren gebeurd?
0: Verschillende Amerikaanse media melden dat het Amerikaanse leger 4 Iraanse drones heeft neergehaald en ook luchtaanvallen heeft uitgevoerd op een militaire basis in het zuiden van Iran. Er zou daarbij een doelwit geraakt zijn dat een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het daarop een Amerikaanse legerbasis in de golfregio heeft aangevallen. En kort daarna maakte Kuwait bekend dat het zijn luchtafweer inzet tegen inkomende raketten en drones.
21: Ja, er is toch een tijdelijk bestand tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds.
0: Dat klopt en er lopen ook nog vredesonderhandelingen. Afgelopen weekend kwamen er zelfs nog optimistische geluiden over die gesprekken, maar nu heeft Amerika dus voor de tweede keer op 3 dagen tijd Iran aangevallen. Het akkoord staat dus onder druk. En de Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Iran er nu van de onderhandelingen met opzet te vertragen. Het is nu afwachten of de wederzijdse aanvallen zullen stoppen of dat het geweld opnieuw verder uitbreidt.
21: Dankjewel, Steven. En het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met nieuwe aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht had Israël de bewoners van Tiris al opgeroepen om die zuidelijke stad te verlaten. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij zijn meer dan 30 mensen gedood. In Oostenrijk heeft een geradicaliseerde Syriër van 24 levenslang gekregen voor een aanslag in het stadje Villach vorig jaar. Hij stak toen 6 mensen neer, 1 jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdkoerier, reed de dader aan en die kon zo opgepakt worden. Volgens correspondent Michael de Wert is het niet verrassend dat de man levenslang krijgt.
3: Omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar hij heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. Zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
21: Kroonprinses Elisabeth studeert straks af aan de Universiteit van Harvard en voor de gelegenheid heeft ze een interview gegeven aan enkele Belgische kranten. Pascal Mertens, wat is jou opgevallen in die interviews?
9: Wel, kroonprinses Elisabeth vertelt voor het eerst hoe ze kijkt naar haar rol als troonopvolger. Ze heeft inderdaad niet het meest normale leven, zegt ze, minder vrij dan iemand anders. Maar ik heb ook kansen gekregen en ik heb altijd geweten dat het zo zou zijn en dat maakt het ook wel makkelijker om het te aanvaarden. En ze zegt, ik ben juist blij om te weten wat ik de rest van mijn leven ga doen. Het is ergens wel mooi om te weten, dit is mijn weg. Het is wel al intens geweest met het studeren, zegt ze. Dus ze neemt nu wat tijd voor zichzelf om na te denken over wat er op haar afkomt. Ze heeft nog geen idee of ze misschien stages zal doen of vrijwilligerswerk. Ze zal in elk geval veel reizen, maar niet de Atlantische Oceaan overzeilen, zoals deze week in een krant stond. En over de troonswissel zegt ze nog, dat is nu niet aan de orde. Mijn vader doet het heel goed nu, alles op zijn tijd.
21: Dankjewel, Pascal. Sport, de Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese beker. En er komt een gerechtelijk onderzoek naar de tickets voor het WK-voetbal dat op 11 juni start in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. Na berichten over torenhoge prijzen van tickets en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes ze hebben in het stadion. En Bashir Abdi heeft in maart dan toch geen nieuw Belgisch record gelopen op de halve marathon. Die wedstrijd vond plaats in Gent-Brugge. Abdi liep er een tijd van 59 minuten en 28 seconden. Dat zou een verbetering geweest zijn van zijn eigen record, maar het telt niets, want bij een nieuwe controle bleek het parcours 200 meter te kort. Het weer, warm opnieuw tot 31 graden, zonnig ook, met na de middag enkele stapelwolken langs de Franse grens. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag, ook zaterdag nog onstabiel. Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden. De Belgen vinden de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Dat blijkt uit de stemming, de jaarlijkse bevraging. Ook over de eigen financiën is er bezorgdheid. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
4: Een sombere de stemming, dus we vragen uitleg aan professor Walgraven. En wie moet met Rusland gaan praten volgens minister Prevot? U hoort het naast Soul Sister. Welkom.

0: Soul Sister, heerlijk. And the way to your heart.
1: De ochtend.
0: Moet de Europese Unie met Rusland aan tafel gaan zitten en praten over een einde aan de oorlog in Oekraïne en over een toenadering in het algemeen? Of niet? En als het antwoord ja is, wie sturen we dan naar Moskou? Dat zijn de vragen waarover de Europese ministers van Buitenlandse Zaken vandaag samen zitten in Cyprus. En voor ons land is dat Maxime Prévot. Goedemorgen, meneer Prévot.
2: Goedemorgen.
0: Daar wordt in de wandelgangen al regelmatig over gesproken, maar nu voor het eerst echt formeel. Praten met Rusland. Wat gaat u zeggen? Wat wil België?
2: Ten eerste moeten we zeggen dat dat is de eerste keer dat duidelijk op het internationale toneel hebben de VS aangekondigd dat zij hun rol in de onderhandeling te willen poseren. En dus dat creëert een momentum voor Europa om eindelijk aan de onderhandelingstafel te zitten en niet langer slecht in toeschouwer te zijn. Natuurlijk mogen wij niet naïef zijn over de toekomstige relaties met Rusland. Mm-hmm. Ondanks economische problemen zijn er tot nu toe geen duidelijke signalen dat Poetin wil stoppen met de oorlog en wil onderhandelen op een eerlijke manier. Maar het is zeker een goede opportuniteit voor de Europese landen om een strategie te kunnen identificeren, een gezamenlijke strategie en misschien een politiek onderhandelaar op hoog niveau ook te kunnen identificeren.
0: Om klaar te zijn voor het moment dat dat dan zou kunnen gebeuren. Wat moet daar dan in zitten? Want er was al een hele discussie bij ons omdat premier De Wever pleitte voor een normalisering. Dat is later wat bijgestuurd. U zei toen ja, dialoog, normalisering, nee.
2: Wat ja, exact.
0: Moet dat dan zijn?
2: De premier heeft zijn standpunt al toegelicht. Hè. Hij heeft verduidelijkt dat hij pas na een vredesakkoord over normalisering sprak. Tot nu toe is het nog niet het geval. Hè. We zijn zo ver van een normalisering situatie. Maar we moeten echter wel de dialoog gaande houden. En daar zijn onze ambassades voor. En daarvoor zijn onze diplomatieke kanalen bedoeld.
0: En die zijn er nog, die diplomatieke contacten met Moskou op dit moment?
2: Ja, er bestaat niet veel. U hebt gezien dat ik gisteren ad hoc de Russische ambassadeur geconvoqueerd.
0: Ja.
2: Hij had onaanvaardbare woorden gebruiken. Ik vond unacceptable dat onze Belgische diplomaten en in het algemeen de Europese diplomaten bedreigd worden door mogelijke Russische aanvallen.
0: Mm-hmm.
2: En het is de reden waar mijn ministerie, de ambassadeur, heeft duidelijk de les gegeven en duidelijk gemaakt dat dergelijke dreigementen niet meer mogen voorkomen. Maar vandaag denk ik dat het zou belangrijk zijn met alle onze Europese partners in Cyprus over onze relatie met Rusland te kunnen spreken en een gezamenlijke strategie te kunnen identificeren. Tot nu toe bestaat het niet.
0: Nee, en het is wel een vreemd moment, toch? U haalt zelf net aan dat u de ambassadeur op het matje roept omdat hij onaanvaardbare uitspraken doet. Hoe geloofwaardig is dat dan? Er zijn ook net die zware aanvallen op Kiev.
2: Ja, het is een van de redenen waarom wij absoluut de druk op Moskou moeten blijven opvoeren. Sancties versterken, de maatregelen tegen de schaduwvloot te nemen en de Oekraïnse verdediging blijven steunen. Maar tegelijk moeten wij ook onze diplomatiek voorbereiden om onze Europese positie te kunnen definiëren in volle transparantie met Oekraïne.
0: Oké, met Oekraïne, zegt u. Want dat is belangrijk natuurlijk. Hè? In welke mate gaat er rekening gehouden worden met wat Oekraïne wil? Want onderhandelen is toegeven. Hè? Mag Oekraïne beslissen waar de rode lijnen liggen?
2: Ik denk dat het belangrijk is om gealigneerd te blijven met Oekraïne natuurlijk. Maar we weten ook dat zelfs na een staakt het vuur zal Rusland een dreiging blijven. Dus het is een van de redenen waarom ik denk dat het is de juiste moment om een meer leidende rol te spelen uh-huh. in de onderhandelingsproces, om te vermijden dat in de toekomst de Europese veiligheidsarchitectuur alleen maar van onder land beslist worden. We maken niet over onze hoofden heen beslist worden.
0: Zoals nu het geval is. De vraag blijft natuurlijk exact. Zelfs als Europa zich klaarmaakt waarom Rusland zou willen praten. Want u zegt het zelf, die sanctiepakketten blijven elkaar opvolgen. 4 jaar oorlog intussen en eigenlijk geeft Poetin geen krimp. Dat toont toch aan dat hij Europa misschien gewoon niet nodig heeft?
2: Ja, maar de verschillende sancties dat wij tot nu toe hebben genomen, hebben wel gevolgen op economisch niveau in Rusland. Maar natuurlijk, het is misschien niet genoeg. Het is de reden waarom wij absoluut de sancties moeten versterken. Mm-hmm. Maar we hebben ook kunnen zien dat op militair vlak staat Rusland ook onder druk en heeft geen enkele succes geboekt.
0: Op verschillende vlakken is het goede moment, zegt u. Dan zal het zaak zijn om die 27 landen op één lijn te krijgen. Niet altijd makkelijk. We zien nog een aantal landen hè, die echt wel weigerachtig staan tegenover gesprekken met Poetin, omdat ze zeggen die is niet te vertrouwen. Hoe wil u hen overtuigen? De Baltische Staten bedoel ik en Polen bijvoorbeeld?
2: Maar ik ben van overtuigd dat wij absoluut met de verschillende Baltische staten, ook met Polen, met Finland, met Zweden, Roemenië, Bulgarije, wel met de landen die de directe buren van Rusland zijn, een initiatief moeten nemen. Niet alleen maar een initiatief van de E3, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Koninkrijk. Uh-huh. Omdat veel landen hebben slechte herinneringen aan het Minsk-format. Waarbij de E3 onderhandelde. En dat heeft toen niks opgeleverd. Dus ik vind het belangrijk dat volgende initiatief van Kaja Kallas, die blijft de hoge vertegenwoordiger, en die dus in naam van de EU kan spreken, in een groep van diverse mensen uit Noord, Zuid, Oost en West-Europa kan in de plaats nemen. Het is belangrijk om de verschillende gevoeligheden kunnen begrijpen.
0: Maar u zegt, die zijn wel verzoenbaar. Want u haalt mevrouw Kallas aan, hè? Die wordt in Rusland als heel erg anti gezien. Is zij dan iemand die in naam van de EU kan gaan praten?
2: Het is de reden waar ik ben van overtuigd dat Kaja Kallas kan de initiatief nemen om een groep onderhandelaars te kunnen identificeren. Maar meer dan waarschijnlijk, zij kan niet de leider zijn van de onderhandelingsproces.
0: Naar wie kijkt u dan? Er gaan heel wat namen rond.
2: Ik heb geen naam die specifiek alle kwaliteiten en troeven kan hebben. Maar er zijn vele mensen in gans Europa die in het verleden hebben kunnen leidende rol kunnen hebben. Dus misschien moeten wij aan deze persoon denken.
0: Oké, we gaan geen namen noemen, maar ik wil nog even de kritiek voorleggen dat de Europese Unie vaak met zichzelf bezig is. Dat klinkt hier ook een beetje, terwijl ondertussen de wereld verder draait. Hoe snel wordt dit concreet? Wanneer staat de Europese Unie met een heel concrete onderhandelaar klaar?
2: Dat weet ik nog niet, eerlijk gezegd. Dus,
0: hoe snel moet dat gaan, wat u betreft?
2: Ja. As soon as possible. Ik denk dat wij moeten absoluut de ruimte, de momentum voor met de pauze van de betrokkenheid van de Verenigde Staten op een smarte manier te kunnen gebruiken en ook proberen resultaten te kunnen bereiken op korte termijn.
0: Oké, u zucht geeft wat achtergrondinformatie. Vandaag in elk geval dat eerste formele overleg onder ministers van Buitenlandse Zaken in Cyprus. Dank u wel om tijd te maken voor ons vanmorgen, Maxime Prevot.
2: Graag gedaan en fijne dag.
0: Voor u ook. Wij naar de weg. 208 kilometer file. Nog altijd een uur en een kwartier vertragen op de binnenring. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Door een ongeval op de linker- en de middenrijstrook. Van Gent naar Hasselt rij je beter om via Antwerpen. Files naar Brussel ook. 20 minuten op de E40 vanaf Aalst. Een kwartier op de E314 tussen Holsbeek en Winkselen. 20 op de E40 vanaf Heverlee. En ook op de E429 vanaf Tubeke.
1: Naar Antwerpen een half uur erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier op de E34 van Oelichem tot Randst, een klein half uur op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 van Loenau tot Brecht door een eerder ongeval 20 minuten erbij.
3: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.

0: on with the show, zegt Celeste.
1: De ochtend.
0: Zullen we doen. Onze kroonprinses Elisabeth die mag in Harvard haar diploma in ontvangst nemen straks. Want ze studeert daar af als master in openbaar beleid. En koning Philip en koningin Mathilde die reisden ook al af naar Boston om dat grote moment bij te wonen. Wij halen onze royalty-experte Pascal Mertes erbij. Goedemorgen, Pascal.
2: Goedemorgen.
0: Want jij zit hier, maar je weet wel wat daar op het programma staat. Hè? Wat gebeurt daar allemaal vandaag?
2: De dag begint vandaag met een academische processie in stoet eigenlijk. Kroonprinses Elisabeth die wandelt samen met haar medestudenten door de straten van Cambridge. En dat doet ze natuurlijk al in haar zwarte toga met die rode kraag en ook dat typische vierkantige hoedje. En ze gaan dan naar Harvard Yard, dat is het hart van de universiteit. En daar is er een ochtendceremonie van bijna 3 uur met verschillende sprekers. Onder andere ook komiek en tv-presentator Conan O'Brien, die ook een oud-student is van Harvard. En dat gaat echt een massa-event zijn. Dat is voor alle afgestudeerden van Harvard en hun gasten, dus meer dan 30.000 man gaat daar zijn, ook inderdaad koning Philip en koningin Mathilde. Zij gaan op de eerste rij zitten in het publiek natuurlijk en Elisabeth die gaat ergens tussen haar medestudenten zitten. Een opvallend moment dat er dan zal gebeuren is dat zij op een gegeven moment met opblaasbare wereldbollen zullen zwaaien en zo'n opblaasbare wereldbol, dat is eigenlijk een symbool van hun faculteit, de Harvard Kennedy School. Staat er eigenlijk voor dat ze wereldwijd, over heel de wereld eigenlijk. Een opvallend moment dat er dan zal gebeuren is dat zij op een gegeven moment met opblaasbare wereldbollen zullen zwaaien en zo'n opblaasbare wereldbol, dat is eigenlijk een symbool van hun faculteit, de Harvard Kennedy School. Staat er eigenlijk voor dat ze wereldwijd, over heel de wereld eigenlijk impact willen hebben en levens beter willen maken. Ah. En dan

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: Radio 1 live.
6: Het oog van haar trotse ouders, dat gebeurt rond 7:15 onze tijd. En daarna is er feest en gaan de hoedjes de lucht in. Het is nog wel grappig ook, want die ceremonie bij Harvard, die wordt genoemd de Harvard Commencement, het begin, omdat erna eigenlijk studenten beginnen aan hun professionele loopbaan.
7: Ja, dat is ook zo voor Elisabeth. We lezen heel wat krantenartikels vandaag, interviews met haar, want ja, ze is afgestudeerd en dan volgt het leven zeker.
6: Het leven is nog niet meteen haar professionele loopbaan, want ze zegt inderdaad in de krant dat ze eigenlijk een jaar de tijd gaat nemen. Het is nogal veel geweest met het studeren, nogal intens geweest, en ze wil nu eigenlijk een jaar de tijd nemen om na te denken en te zien wat er op haar afkomt. Uh-huh. Ze wil niet meer studeren. Ze wil iets anders doen. Wat precies, dat weet ze ook nog niet goed.
7: Zeilen niet, want daar ging het over.
6: Zeilen inderdaad niet. Ze heeft dat nu ook bevestigd dat niet klopt. Ze zegt wel van ik zou het geweldig vinden, maar dat behoort op dit moment niet tot de plannen. En het is wel iets wat ze vroeger gedaan heeft, zeilen. Maar het is al jaren geleden dat ze dat nog echt... dat ze dat nog serieus gedaan heeft. En toen ze aan de KMS zat, toen heeft ze daar wel over gesproken dat ze dat wel zou willen doen, de Atlantische Oceaan overzeilen. Maar dat gaat ze dan nu toch niet doen. Het is ook al 5 jaar geleden dat ze daar voor het eerst aan dacht.
7: Intussen heel wat andere dingen gedaan. Hè. Studeren niet meer, zeg je. Professionele leven beginnen ook niet. Waar gaan we haar dan zien opduiken het komende jaar? Want ja, ze is wel nog altijd troonopvolgster. Hè. Komen we daar toch een aantal dingen bij kijken?
6: Daar komen sowieso een aantal dingen bij kijken. Sowieso zal ze sowieso zijn op de 21ste juli en andere momenten van de koninklijke familie. Maar wat ze nu precies gaat doen het komende jaar, dat weet ze zelf ook nog niet, zegt ze. Ze zullen het een beetje op haar af laten komen. Uh-huh. Of dat dan stages zijn of vrijwilligerswerk zal zijn, zoals haar ouders vroeger bijvoorbeeld gedaan hebben. Dat is eigenlijk nog niet duidelijk. Alles ligt nog open op dit moment. En ik denk dat ze ook op dit moment het gewoon even... gewoon even geen druk wil voelen van niks of niemand en het gewoon allemaal wil laten op zich afkomen. En wat als wel gaat doen, is veel reizen.
7: Ja, kan je begrijpen, denk ik. Maar het zal misschien ook afscheid nemen zijn, niet alleen van dat studentenleven, maar toch ook van dat leven in relatieve anonimiteit, denk ik dan. Maar aan Harvard was ze nu niet meteen toekomstige koningin, toch?
6: Nee, inderdaad. En daar zegt ze ook over in de interviews dat ze in Harvard eigenlijk echt gewoon Elisabeth kon zijn, zichzelf kon zijn. Ze wisten misschien wel wie dat ze was, maar niemand keek daar eigenlijk van op. Dus ze heeft daar gewoon op een heel spontane manier kunnen leven zonder zich bekeken te voelen. En ze zegt daar wel van dat dat ook wel heel belangrijk is geweest voor haar. Dat had ze in Harvard, dat had ze ook in Oxford. En bijvoorbeeld, ze heeft daar meegedaan aan de halve marathon. Ze heeft in New York ook meegelopen aan de marathon. Niemand herkende haar als ze op straat rondliep. Ze zegt wel waar ze naar uitkijkt als ze terug in België is, dat ze dan een zomerdag kan beleven in Brussel en door de straten kan lopen. Maar onherkend zal ze hier in elk geval niet kunnen rondlopen.
7: Moeilijker inderdaad dan in de Verenigde Staten. Maar eerst afstuderen, hè, dat gebeurt vandaag dan officieel. Dankjewel, Pascal Mertes.
2: Nick Cave and the Bad Seeds. Zondag 28 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Een concertervaring om nooit te vergeten. Samen met Licky Lee, Johnny Marr, Benjamin Clementine, Anna van Housewolf en Das Pop. Tickets en info liveislive.be. Samen met Radio 1.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
9: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen.

0: Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
3: Goedemorgen, 1 over half 8 intussen. De Belgen zijn bezorgd over de toestand van de economie en ook over hun eigen portemonnee.
4: Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB. Volgens de ondervraagden is de toestand van de economie het belangrijkste probleem in ons land. Walen en Brusselaars maken zich daar overigens meer zorgen over dan de Vlamingen. Maar 1 op de 6 Vlamingen geeft wel aan niet rond te komen op het einde van de maand. We hebben het straks ook na het nieuws over de stemming. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming en de centenindex. Straks wordt het debat hervat en volgt normaal gezien een stemming. Die centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering, alleen als het bruto loon tot 4000 euro zal volledig aangepast worden aan de stijgende kostprijzen van het leven. De rest krijgt er dan geld bij. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. En het bestand tussen de VS en Iran staat onder druk na nieuwe Amerikaanse aanvallen op een Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. Het was een doelgerichte aanval, dat vertelde Jens Fransen daarnet bij ons. Hij is Midden-Oosten-expert bij VRT Nieuws.
5: Het is voor de derde dag op rij al dat er beperkte bombardementen zijn van de Verenigde Staten. Deze keer op Bandar Abbas. Dat is een stad die wel heel erg strategisch gelegen is. Want als je die straat van Hormuz hebt, daar heb je aan Iraanse zijde een stad liggen, Bandar Abbas. En het zou daar zijn dat Iraanse strijdkrachten drones aan het lanceren waren. Al dan niet op Amerikaanse marineschepen die daar in de regio liggen, of op olietankers die al dan niet dan zouden willen doorvaren zonder toestemming van Iran. Ja, opnieuw een aanval, maar al bij al natuurlijk een relatief kleine gerichte aanval. En niets te vergelijken met die grote, zware bombardementen die we gezien hebben, bijvoorbeeld eind februari, begin maart.
4: En intussen voert het Israëlische leger opnieuw aanvallen uit op de pro-Iraanse militie Hezbollah in het zuiden van Libanon.
3: Dat is het overzicht voor het weer. Sabine, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Leen.
3: Met opnieuw 30 graden, meer?
6: Ja, toch wel hoor. We geraken tot 30 graden op verschillende plaatsen waarschijnlijk. Dat zal dan vooral in het westen van het land zijn. Of wie weet lokaal een 31 graden. Dus snikheet weer alweer vandaag met veel zon, wat hoge sluierwolken. Misschien een paar stapelwolkjes. En dat is dan vooral langs de grens met Frankrijk en in de Ardennen. En mogelijk later namiddag of avond valt er een bui of een onweer. Maar de kans is veel meer klein. En dan krijgen we er weinig wind bij. Aan de kust uit het noordoosten, in het binnenland een oostelijke wind of uit veranderlijke richting. Vanavond en vannacht zijn er dan brede opklaringen. In de loop van de nacht wat meer wolken vanaf het westen. En kans op een mistbank in sommige Ardense valleien. Het koelt wel goed af s'nachts. Uiteindelijk gaan we naar minima tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw redelijk wat zon en opnieuw snikheet tot 30 of 31, hier en daar 32 graden. Mogelijk in de late namiddag komt daar wat gedonder van. En dan vooral zaterdag wordt het zeer wisselvallig met geregeld regen of onweersbuien. Het blijft wel nog warm. In het centrum van het land rond zo'n 27 graden. Het uiterste zuiden kan het nog gaan tot een tropische 30 of 31 graden. En dan zondag nog kans op een onweersbui in het zuidoosten. Op de meeste plaatsen blijft het al wel droog. En we gaan dan naar 25 of 26 graden. Dus al wat koeler. Maar begin volgende week wordt het nog koeler. Maandag grotendeels droog. Vanaf dinsdag geregeld een regen of een bui. En vanaf woensdag op de meeste plaatsen zelfs geen 20 graden meer.
3: Oeh, dat is een groot verschil. Dankjewel, Sabine.
7: Alphabet. Your mobility made easy. Radio 1.
2: De ochtend.
7: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Met vooraan in het radionieuws vandaag. De grote meerderheid van de Belgen die denkt dat de economie er slechter aan toe is dan een jaar geleden. Uit het onderzoek De Stemming blijkt dat. En uit datzelfde onderzoek haal ik nog enkele resultaten. Een kwart van de Belgen kan zich geen nieuwe auto of onverwachte uitgaven permitteren. En de maatregelen van de regering die de koopkracht aantasten, die vallen op een koude steen. Allemaal resultaten uit die stemming. Een peiling bij meer dan 5000 Belgen, uitgevoerd door de Antwerpse Universiteit en de ULB, in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de UA, Stefan Walgraven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent daar hard mee bezig geweest met de stemming de voorbije tijd, dus u weet daar alles over. Ik wil er zo meteen induiken. Maar eigenlijk eerst graag even polsen bij u. Wat is voor u de belangrijkste vaststelling?
1: Wel, ik denk inderdaad die algemene somberheid van Vlamingen en Belgen, dus ook Walen en Brusselaars, niet alleen over de economie, maar ook over de maatschappij in het algemeen, waar onze maatschappij naartoe gaat. Mensen zijn heel nostalgisch bijvoorbeeld. Zeggen, vroeger was het beter, zowel op cultureel vlak, sociaal, er waren meer hechte gemeenschappen, politiek werkte beter, we waren er economisch beter aan toe. Mensen zijn pessimistisch over de toekomst ook. Dat zijn, eigenlijk zie je die grote maatschappelijke somberheid is voor mij, dat had ik niet verwacht.
0: Nee.
1: Dat
0: heeft mij er gebeurt naast. Natuurlijk veel in de wereld, hè? Dat beangstigt heel wat mensen.
1: Ja, die grote turbulentie. Ik denk dat een heel deel van die somberheid te maken heeft met die internationale toestand. En waardoor eigenlijk mensen ook twijfelen of het economisch wel oké zal blijven. Eigenlijk, mensen hebben het meest schrik over hun eigen koopkracht, over hun eigen materiële welzijn. En je hebt langs de ene kant die grote internationale turbulentie, waardoor het zou kunnen dat prijzen zouden stijgen. En langs de andere kant wellicht de combinatie met het gevoel dat er geen centen zijn, dat de staat ons eigenlijk niet kan beschermen. Dus als er iets zou gebeuren, staat België als arm, lastig land met lege handen. En dat is eigenlijk ook wat de regering, wat dat de Wever ook voortdurend zegt. Van kijk, er is geen geld.
0: Nee.
1: En dat betekent dat die turbulentie, die mogelijke kosten die er komen, niet gecompenseerd kunnen worden. De staat zal niet inspringen. Ik denk dat die combinatie is die eigenlijk tot die grote somberheid leidt.
0: Ja, voor donkere wolken zorgt. U zegt het ook, het gevoel is er bij mensen dat het economisch slecht gaat. Maar in hoeverre stemt dat ook overeen met de werkelijkheid?
1: Wel, er zijn nogal wat economische parameters die op negatief staan, maar ik denk dat het gevoel zeker negatiever is dan de werkelijkheid op dit moment. Dus je ziet bijvoorbeeld, als je vraagt aan de Vlamingen en aan de Belgen in het algemeen in welke mate de economie er het laatste jaar op vooruit op achteruit is gegaan, dat 2/3 van de Vlamingen zegt dat de economie veel slechter is geworden. In Wallonië gaat dat naar de 4/5 van de bevolking. En dat zijn natuurlijk zeer hoge cijfers.
0: Ja.
1: En het interessante is, als je vraagt naar hun eigen huishouden, dat Belgen eigenlijk niet veel pessimistischer zijn geworden. Het is niet zo dat ze in 26 zeggen dat het veel moeilijker is om in hun eigen inkomen rond te komen. Dus dat is eigenlijk relatief stabiel. Al jaren zegt een substantiële groep zegt dat het moeilijk is om rond te komen. Maar dat is veel minder. Mensen zijn dus veel pessimistischer over de toestand van de economie in het algemeen dan over hun eigen leven. Het is alsof ze pessimistisch zijn over de toekomst. Ze denken, het zou mij persoonlijk kunnen treffen.
0: Ja.
1: Maar het is nog niet het geval. Dus het is meer angst voor de toekomst, voor wat er zou kunnen gebeuren, dan echt een reële bezorgdheid over het hier en nu. Dat het nu al lastig is om rond te komen.
0: Want als we zien dat die zorgen dan toch nog opvallend groter zijn in Wallonië en Brussel, dan heeft dat ook niet per se te maken met verschillen in levensstandaard, of toch? Wat zit daarachter?
1: Wel, voor een stukje wel natuurlijk. Hè. Als ik me niet vergis, hebben de Walen ongeveer een inkomen dat 15% lager ligt dan de Vlamingen. Dus Walen worden meer getroffen door economische rampspoed, zullen daar meer het slachtoffer van zijn, hebben minder overschot, hebben minder buffers. Dus dat is een deel van de verklaring. Dat zie je ook in Vlaanderen. Mensen met een lager inkomen maken zich veel meer zorgen over de economie dan mensen die een hoger inkomen hebben. En als het dan doortrekt, dan verklaart dat ook voor een stukje. Het zou ook algemeen pessimisme van Walen kunnen zijn, maar daar doe ik absoluut geen uitspraak over. Dus laat ons eruit vinden dat een deel van de verklaring inderdaad gewoon de levensstandaard in Wallonië en Brussel is die lager ligt dan in Vlaanderen.
0: Oké. U haalde het al aan, hè? Die desastreuze begrotingscijfers, de boodschap die de premier daar ook regelmatig bij vertelt, er is geen geld, er wordt wel op zoek gegaan en er zijn maatregelen genomen om die begroting bij te sturen. Hoe wordt daar naar gekeken, naar die maatregelen?
1: Er zijn een heel pak maatregelen die op steun kunnen rekenen.
0: Welke vinden daar genade?
1: Ja, in 2025 was dat ook al het geval. En soms in 2026 is er nog meer stand. Bijvoorbeeld het inperken in de tijd van de werkloosheidsvergoedingen. Grote steun. Pensioenbonus, pensioenmalus. De pensioenen van de ambtenaren gelijk trekken met die van de andere werknemers. De meerwaardebelasting, wat dan weer een linkse maatregel is. Langdurig zieken meer controleren. Grote steun. Verwerven van de Belgische nationaliteit moeilijker maken. Al die maatregelen die we al gezien hebben. En dat was ook in 2025 in ieder geval. Daar is grote steun voor. Die steun is soms toegenomen. Maar er zijn een aantal maatregelen. En vooral de maatregelen die nu op de radar staan. Die de regering meent te zullen nemen. En waar men nu over bezig is. Daar ziet het er helemaal anders uit.
0: Ja, nu gaat het over de centenindex. Hè, die alleen de hogere lonen geld zou kosten. Ook over btw-verhoging. Daar is geen steun voor dan?
1: Nauwelijks. Ja. Nauwelijks. Eigenlijk is er een heel duidelijk patroon. Als er maatregelen worden getroffen die bepaalde groepen treffen. Dat werklozen bijvoorbeeld, of ambtenaren, dan is er in het algemeen steun, omdat mensen wellicht zeggen, wel, het is niet meer als fair dat die mensen die misschien te veel gekregen hebben, nu een beetje moeten inleveren. Uh-huh. Maar zodra je in de zakken van iedereen zit, maatregelen neemt die iedereen treft, bijvoorbeeld morrelen aan de index, of inderdaad de btw verhogen, dan is het protest bijzonder groot. En eigenlijk zie je, of de weerstand bijzonder groot, en eigenlijk zie je dat de maatregelen zijn die de regering op dit moment wellicht zal nemen, omdat je door bepaalde groepen gericht aan te pakken wellicht het budget niet op orde krijgt. Dus je zult niet anders kunnen. Wellicht, ik ben geen econoom, maar om iedereen te laten meebetalen. En dan zie je de steun heel sterk afkalven, ook in Vlaanderen. Dus ik denk dat de bitterste pil voor de regering nog te slikken is, wat economische maatregelen betreft.
0: Maar die hervormingen die worden wel nog altijd gesteund.
1: De grootste hervormingen worden gesteund. Ja. Zeker de hervormingen die al beslist zijn. Ook interessant is dat de steun voor de stijging van het defensiebudget, die vorig jaar zeer hoog was, op dit moment een serieuze snok naar beneden heeft gekregen. Dus er is veel minder steun. Natuurlijk, het defensiebudget vorig jaar spraken we over 2%, nu spreken we over 5%. Maar ook daar zie je dat die maatregel toch meer omstreden is geworden. Dus defensie is meer omstreden nu dan een jaartje geleden.
0: Omdat het in krappe begrotingstijden, waarin dan iedereen getroffen wordt, de vraag pertinenter wordt of het dan belangrijk en zinvol is om daar geld in te stoppen.
1: Ja. Ja, en dus het idee is, what's in it for me? Wat zijn de gevolgen voor mij? Zal mijn koopkracht, mijn materieel welzijn en mijn gezin getroffen worden? En zodra dat het geval is, zijn mensen veel minder enthousiast.
0: Blijkt uit de stemming. We gaan er de komende dagen nog op door. Ik wil u kort nog even voorleggen. Er is de voorbije weken wel wat heibel geweest over een ander VRT-onderzoek, de foto van Vlaanderen. Hoe representatief de resultaten daarvan waren. Kunt u ons wat inzicht geven in de manier waarop deze peiling gebeurd is?
1: Wel, eigenlijk doen we dat in zeer grote mate op dezelfde manier. Hè. Dus wij proberen, de stemming probeert uitspraak te doen over wat de Vlaming denkt en voelt over politiek. En we doen dat door maar een deeltje, een klein deeltje te bevragen. Dus we werken met een steekproef. En we proberen die steekproef zo representatief mogelijk te krijgen.
0: Ja.
1: Maar die is nooit helemaal representatief. Dus bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd en ondervertegenwoordigd. En we lossen dat op in grote mate door bepaalde groepen die ondervertegenwoordigd zijn een hoger gewicht te geven. We hebben bijvoorbeeld relatief weinig mensen die lager geschoold zijn. Hoe lossen we dat op? Want we hebben er nog altijd voldoende door die een groter gewicht te geven in de analyses. Dus door te wegen kun je in grote mate het niet-representatief karakter of het minder representatief karakter van je steekproef oplossen. En dat doen we. En we herwegen dus op geslacht, leeftijd, woonplaats en opleiding.
0: En dat maakt u zeker van de resultaten, zegt u?
1: Ja, dat maakt de resultaten veel representatiever en betrouwbaar. En dus een betere afspiegeling van de bevolking in zijn geheel. Natuurlijk, er zijn sommige dingen krijg je niet helemaal rechtgetrokken. We hebben bijvoorbeeld heel wat mensen met een migratieachtergrond. Die zelf een andere nationaliteit elders zijn geboren. Of ouders hebben die elders zijn geboren. Maar sommige groepen, sommige landen, sommige herkomstlanden zijn daarin ondervertegenwoordigd. En we hebben beslist om niet te herwegen op migratieachtergrond. Omdat die groep enorm divers is. Uh-huh. En omdat je uit sommige van die herkomstlanden ook met echt kleine aantallen zit. En we willen ook kunnen vergelijken door in de tijd. Dus we willen de stemming van 26 vergelijken met de vorige versies van de stemming. En bovendien, het meeste sociaal-wetenschappelijk onderzoek herweegt niet op migratieachtergrond. Dus en in lijn daarvan hebben wij beslist om dat niet te doen. En we doen dan ook helemaal geen enkele uitspraak over de verschillen in mening tussen mensen met een migratieachtergrond en anderen.
0: Dat is helder. Dank je wel voor de toelichting bij de stemming. Stefan Walgrave, hoogleraar politieke wetenschappen aan de UA.
1: Een goeiemorgen, dag.
0: Vertragen op de binnenring, nog altijd een uur tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde door een eerder ongeval. Op de buitenring traag bij Waterloo en naar Brussel files op D40 vanaf Aalst, 20 minuten extra. Op de E19, 10 minuten erbij vanaf Peuty. Op de E314, 20 minuten tussen Holsbeek en Winkselen. Ook 20 op de E40 vanaf Heverlee, op de E411 vanaf Jezusijk en op de E429 vanaf Tubeek.
2: Op de Antwerpse ring dan richting Nederland verlies je 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De ochtendfiles naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 35 minuten erbij. Op de E34 van Oelegem tot Ranst. In Oelegem is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. 20 minuten file. Op de E17 uit Gent vanaf Kruibeke 25 minuten. En op de E19 vanaf Loenhout een half uur. En in Wallonië verlies je meer dan 1 uur op de E42 van Bergen naar Luik tussen Oudet en Manage.
3: Een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.

0: Party. Van Floris, Francis, Arthur.
1: De ochtend.
0: Normaal gezien zou het lang verwachte proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht vandaag van start gaan. Maar Jeroen, het is opnieuw uitgesteld.
2: Omdat de advocaat van een van de beklaagden gisteren een wrakingsverzoek ingediend heeft tegen de rechter die de zaak behandelt. En zo loopt het proces dus naar alle waarschijnlijkheid inderdaad opnieuw maanden vertraging op. De rechtszaak, nog even samenvatten, gaat over de overname van Anderlecht door Mark Koeken. Die beweert dat hij zwaar misleid werd over de financiële gezondheid van de club toen hij die in 2017 kocht. Verschillende oud-toplui van de club moeten zich nu verantwoorden voor mogelijke oplichting. Het gaat onder meer over voormalig manager Herman van Holsbeek, ook oud-CEO Jo van Biesbroek en spelersmakelaar Christophe Angotin. Het is de advocaat van die laatste dus, van Christophe Angotin, die gisteren dat wrakingsverzoek tegen de voorzitter van de rechtbank indiende.
0: Die wilde geen commentaar geven. We hebben de advocaat van meneer Koeken in dit proces te gast, Walter van Steenbrugge. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, mevrouw.
0: Welke reden heeft u gekregen voor dat wrakingsverzoek?
3: Wel, het wrakingsverzoekschrift als dusdanig heb ik nog niet kunnen inkijken en dat zal voor de volgende dagen zijn. Maar in ieder geval kan ik ervan uitgaan dat het is gebeurd naar aanleiding van correspondentie die via mail werd uitgewisseld. Het is namelijk zo dat dinsdag wij een lange brief kregen van de raadsman van meneer Anrotin, waarin die uitlegde dat hij het heel druk had. En dat kan ik begrijpen. Dat is een heel goed advocaat die vaak gesolliciteerd wordt. En die zegt, ja, voorzitter, u zou moeten een van de vier vastgestelde dagen schrappen uit de agenda, want ik kan niet aanwezig zijn. Waarop dat de voorzitter dan een zinnetje heeft geschreven. Er wordt vandaag, en dat is maar goed ook, om het goed te managen, de zittingen, gaat de voorzitter antwoorden en zegt, ja, ik vermoed dat dit een plaisanterie, dat dit een grap is eigenlijk, dat dit niet toch gemeend is, omdat, ja, wij hebben 3 maanden geleden alles eraan gedaan om een strikte agenda te kunnen organiseren. En nadien, nadat de voorzitter die zin weergeeft in een mailbericht, gaat ze eigenlijk nog de raadsman ter willen zijn om te zeggen, ja, ik zal ervoor zorgen dat u dan in aanwezigheid van uw cliënt de ondervraging kunt bijwonen, dat u ook kunt pleiten op een dag dat u schikt. Dus eigenlijk gaat die voorzitter echt wel mee met een aantal verzuchtingen van de raadsman, van meneer Anrotin. En dan krijgen wij gisteren het bericht dat er een wrakingsverzoekschrift tegen die voorzitter is neergelegd, waardoor dat de zaak natuurlijk niet kan doorgaan deze ochtend.
0: Ja, en dan gaat het over een gewettigde verdenking over de geschiktheid van de rechter in kwestie. Heeft u daar begrip voor?
3: Ik weet niet wat de grond is. Ik kan mij daar niet veel bij voorstellen, omdat ik vind dat je kunt het doen als er een vorm van vijandigheid is of wanneer dat recht een schijn van partijdigheid komt. Maar een voorzitter die reageert en die zegt, ja, dit kunnen we niet ernstig nemen. Dit gaat de ganse organisatie van een proces dat bestaat uit vele partijen, dat gaat dat onderuit halen. En dus gaat ze dan nog in de namiddag pogingen ondernemen om het toch nog te regelen. En dan krijgt ze het deksel op de neus.
0: Heel kort voor die zitting zou van start gaan, is dat gebruikelijk eigenlijk? Want die timing is toch opvallend?
3: Wel ja, het is natuurlijk zo dat bij vorige gelegenheden een aantal partijen die in de verdediging zitten er alles aan gedaan hebben om de zaak te vertragen, om dossiers te laten voegen, om eventueel ook nog andere zaken erbij te slepen. Dus het gaat van de ene poging naar de andere
0: om het te vertragen.
3: En dit is natuurlijk het culminatiepunt waar dat wij over zeggen dat dit toch niet gaat.
0: Nee.
3: Dit is niet ernstig. Dit is voor mijn cliënt en ook voor alle partijen die zich maanden, wekenlang hierop hebben voorbereid. Dat gaat om tienduizenden bladzijden met stukken strafdossier, ook voor de rechtbank en zo meer voor alle partijen, is dit een echte kaakslag.
0: Want het is nu afwachten, hè, of dat verzoek ingewilligd wordt of niet. Welke is de concrete impact op het proces?
3: Wel, het is zo dat de voorzitter nu 2 dagen de tijd heeft om daarop te antwoorden. Ofwel gaat ze mee met de wraking en zegt, ja, ik moet mij terugtrekken. Ik verwacht dat niet. En de andere optie is dat ze dus zegt, nee, er zijn geen gronden om meer van de zaak te zetten. En dan zal de zaak wellicht voorkomen voor het Hof van Beroep in Brussel, die dan uiteindelijk moet beslissen of dat het wrakingsverzoekschrift gegrond is. En dan is het ook nog zo dat er nog steeds een onmiddellijk cassatieberoep bestaat. Wat betekent dat als het Hof van Beroep zou zeggen de zaak kan doorgaan, dat men daartegen nog een ander rechtsmiddel kan aantekenen. Zodanig dat we dan toch nog even zullen moeten wachten op iets waar we al jaren naar uitkijken om dit effectief te behandelen. Dus,
0: opnieuw uitstel.
3: Opnieuw uitstel,
0: dat wrakingsverzoek. U heeft er weinig begrip voor, maar u heeft dat ongetwijfeld ook al ingediend in het verleden.
3: Ik heb tot nu toe, mevrouw, ik ben bijna 40 jaar advocaat. Ik heb het 11 keer gedaan, 9 keer met succes. Ik vind dat een belangrijk middel. Dat moet bestaan, maar ik denk dat de procedure aan modernisering toe is. Dat dit zou moeten heel snel kunnen afgewikkeld worden.
0: Ja, want de perceptie is nu dat dit wordt ingezet in een juridisch steekspel en dat het op dit moment goochelen met procedures wordt, om processen te vertragen.
3: Ja, maar ik denk dat die perceptie ook overeenstemt met de realiteit. Dit zou niet mogen, maar goed, dat middel staat in de wet ingeschreven. En ik vind dat er zou, en er liggen een aantal wetsvoorstellen op tafel, dat alles zou moeten kunnen versneld worden. Dat een wrakingskamer dat heel snel zou moeten kunnen afhandelen, zodanig dat er heel weinig vertraging komt. Maar het ziet er niet naar uit dat dit in deze zaak zo zal zijn, omdat er ook nog een onmiddellijk cassatieberoep openstaat. En dan zitten we nog met het gerechtelijk verlof. Dus ik vermoed dat we niet meer voor de zomer deze belangrijke zaak kunnen behandelen. En als ik dan denk aan de andere zaken uit de voetbalwereld. Ik was betrokken in de omkoopzaak van Waasland Beveren Mechelen. En dan ook
0: daar vertraging.
3: Operatie Propere
0: Handen. We gaan het moeten afwachten. Maar ik dank u voor uw tijd vanmorgen. Advocaat Walter van Steenbrugge.
1: Vanavond op VRT1.
4: Britse brandweerwagens.
5: Onderweg naar Oekraïne.
6: Dat zal wel echt waar zijn, zeker?
7: Ja, ik denk dat er daar af en toe wel iets brandt momenteel. Denkt u niet?
5: Ja, ik vind het toch maar een heel raar verhaal.
1: Op VRT1 in de noodcentrale komen er verrassende oproepen binnen. Op VRT Canvas maken de studenten zich klaar voor de kwartfinale van Campus Cup. Of op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond. Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
8: Vrijwijs.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vrijwijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vrijwijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend. Richie.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Belgen maken zich zorgen over onze economie. Nieuwe aanvallen zetten het bestand tussen de VS en Iran nog meer onder druk. En Crystal Palace wint met de Conference League zijn eerste Europese voetbalbeker. De toestand van de Belgische economie en de eigen portemonnee, daarover maken de Belgen zich zorgen, blijkt uit de stemmingen, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB, in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Lone van Erp, wat leren de resultaten precies?
8: Wel, volgens de mensen die bevraagd werden, is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Al leeft dat idee nog meer in Franstalig België dan in Vlaanderen. Zo denkt 2/3 van de Vlamingen dat de economische toestand het afgelopen jaar verslechterd is, terwijl in Wallonië zelfs 3/4 van de bevraagden daarvan overtuigd is. Heel wat mensen geven ook aan dat ze bezorgd zijn om hun eigen portemonnee. In Vlaanderen zegt zo'n 17% van de mensen dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. En dat heeft gevolgen, merkt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
18: Dan zijn er ook heel wat Vlamingen die zeggen van kijk, wij kunnen geen nieuwe auto kopen, wij hebben het lastig om nieuwe kleren te kopen. Dus je ziet dat ook aan Vlaamse zijde, opnieuw meer aan Waalse en Brusselse zijde, maar ook aan Vlaamse zijde zie je dat die economische bezorgdheid zich vertaalt in het zich bepaalde dingen niet kunnen permitteren.
8: In alle delen van ons land is er dus duidelijk een gevoel van economische crisis.
17: Dankjewel, Lonne. In de Kamer is nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming en de centenindex. Het debat wordt straks hervat en normaal gezien volgt er ook een stemming. De centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Alleen het brutoloon tot 4000 euro zal dan volledig worden aangepast aan de stijgende kostprijs van het leven. Vakbonden en werkgevers zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. Airco's leiden vanavond tot een piek in de elektriciteitsprijzen in ons land. De prijs voor elektriciteit op de groothandelsmarkt stijgt tussen 8 en 10 vanavond tot boven de 300 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau dit jaar. Het is een samenloop van omstandigheden, zegt Matthias de Tremmery van energieleverancier Elindus.
19: Enerzijds de heel warme temperaturen die we op vandaag hebben, die zorgen dat er heel veel vraag is naar koeling. En anderzijds het feit dat energiecentrales die normaal doorheen de dag ook draaien, zoals gascentrales, nu afgeschakeld worden omdat die vraag er toch niet is en dat overaanbod van die zonnestroom er wel is overdag. Maar in de avondpiek moeten die gascentrales natuurlijk wel aangeschakeld worden. En is die opstartkost ook heel duur voor die aantal uur. Dus die combinatie zorgt voor die prijzenpiek.
17: Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's namiddag. Vanmiddag liggen de groothandelsprijzen dicht bij 0 euro door de zonnepanelen. Anders, voorzitter Frederik de Gucht dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van Pano bleek dat de schepen van huisvesting in Anderlecht de toekenning van sociale woningen beïnvloedt. De partij van de betrokken schepen, de PS, verzet zich tegen een onderzoekscommissie en dat leidt tot spanningen binnen de Brusselse regering. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, deze keer bij de havenstad Bandar Abbas, bij de straat van Hormuz. Iran heeft daarop naar eigen zeggen tegenaanvallen uitgevoerd. Steven de Kranen, wat is er precies gebeurd?
20: Het Amerikaanse leger bevestigt dat het 4 Iraanse drones neergehaald heeft die vannacht door Iran gelanceerd werden op het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Toen Iran zich klaarmaakte om een 5e drone te lanceren vanuit de militaire basis van Bandar Abbas, bombardeerden de Amerikanen die basis. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het daarop de Amerikaanse luchtmachtbasis in de golfregio heeft aangevallen. En de golfstaat Kuwait, een bondgenoot van Amerika, meldde vanmorgen dat zijn luchtafweer verschillende inkomende raketten en drones onschadelijk heeft gemaakt.
17: Ja, veel geweld dus. Er is toch een tijdelijk bestand van kracht.
20: Ja, dat klopt. En er lopen ook nog vredesonderhandelingen. Afgelopen weekend kwamen er zelfs nog optimistische geluiden over die gesprekken. Maar nu heeft Amerika voor de 2e keer op 3 dagen tijd Iran aangevallen. Het akkoord staat dus meer dan ooit onder druk. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Iran er nu van om de onderhandelingen met opzet te vertragen. Het is nu afwachten of de wederzijdse aanvallen zullen stoppen of dat het geweld opnieuw verder uitbreidt.
17: Dankjewel, Steven. Het Israëlische leger zegt dat het opnieuw aanvallen uitvoert op de pro-Iraanse militie Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht had Israël de bewoners van Tyrus al opgeroepen om die zuidelijke stad te verlaten. De vorige nacht had Israël ook al zware aanvallen uitgevoerd op die regio. Daarbij zijn meer dan 30 doden gevallen. In Oostenrijk heeft een geradicaliseerde Syriër levenslang gekregen voor een aanslag in Villach vorig jaar. Hij stak toen 6 mensen neer met een mes. 1 jongen van 14 was daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdkoerier, reed de dader aan en zo kon die worden opgepakt.
2: In Kenia zijn bij een brand op een school zeker 10 leerlingen omgekomen. De brand brak vannacht uit in een slaapzaal van een internaat voor meisjes in de regio Nakuru. De politie kan nog geen exacte dodencijfer geven en ook nog geen duidelijkheid over de oorzaak van de brand. Kroonprinses Elisabeth studeert straks af aan de Universiteit van Harvard, waar ze de afgelopen 2 jaar een master in public policy heeft gevolgd. En voor de gelegenheid heeft ze een interview gegeven aan enkele Belgische kranten. Pascal Mertens, wat is jou opgevallen in dat interview?
21: Wel, kroonprinses Elisabeth vertelt voor het eerst hoe ze kijkt naar haar rol als troonopvolger. Ze heeft inderdaad niet het meest normale leven, zegt ze, minder vrij dan iemand anders. Maar ik heb ook kansen gekregen. En ik heb altijd geweten dat het zo zou zijn. Ze zegt, ik ben juist blij om te weten wat ik de rest van mijn leven ga doen. Het is wel al intens geweest met het studeren, zegt ze. Dus ze neemt nu wat tijd voor zichzelf om na te denken over wat er op haar afkomt. Ze heeft nog geen idee of ze misschien stages zal doen of vrijwilligerswerk. Maar ze zal in elk geval veel reizen, maar niet de Atlantische Oceaan overzeilen zoals deze week in de krant stond.
2: Dankjewel, Pascal. Sport: Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De derde Europese beker is dat. De Engelsen klopten in de finale Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese beker. En Bashir Abdi heeft in maart dan toch geen nieuw Belgisch record gelopen op de halve marathon. Die wedstrijd vond plaats in Gent-Brugge. Abdi liep er een tijd van 59 minuten en 28 seconden. Dat zou een verbetering geweest zijn van zijn eigen record, maar het telt niet, want bij een nieuwe controle bleek het parcours 200 meter te kort. Het weer warm opnieuw tot 31 graden. Zonnig ook met na de middag enkele stapelwolken en kans op een plaatselijke onweersbui langs de Franse grens. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag. Ook zaterdag instabiel. Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden nog. De Belgen vinden de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land, blijkt uit de jaarlijkse bevraging De Stemming. Ook over de eigen financiën is er bezorgdheid. 1 op de 6 Vlamingen geeft aan tot op het einde van de maand niet rond te komen. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 1.
22: De Ochtend.
15: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
0: Goedemorgen. En we kijken uit naar morgen. Want vanaf dan kun je gaan kijken naar de operaklassieker Carmen, maar wel in de handen van Wim van de Keibus. En morgen leggen premier De Wever en minister van Begroting van PTGM ook een startnota op tafel. Start van de zoektocht naar 7 miljard betekent dat besparingen, maar ook een probleem van inkomsten. Zometeen meer.

0: Lily Allen. Of er veel gelachen zal worden tijdens die zoektocht naar 7 miljard euro, dat is nog maar de vraag. Maar de federale regering is er dus stilaan aan begonnen. En het is nodig om de begroting opnieuw op koers te krijgen. En het debat focust bijna altijd op besparen. Maar er is nu een nieuwe studie en die zegt dat een groot deel van het probleem dat aan de andere kant zit. Er komen minder belastinginkomsten binnen dan vroeger. We gaan erover praten met Paul de Grauwe, professor aan de London School of Economics. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want u heeft dat berekend, hè? De regering zou elk jaar 21 miljard euro mislopen. Hoe kan dat?
1: Wel, dat heeft te maken met het feit dat de belastingopbrengsten sinds vooral 2013 systematisch elk jaar dalen als een percent van het bruto binnenlands product. Dus de belastingbasis, met andere woorden, dat waar de overheid uit puurt, als het ware, die krimpt voortdurend in. En dat heeft te maken met het feit dat veel mensen hun activiteiten verplaatsen van werknemer naar een statuut van een mensen die met vennootschappen werken. En het gevolg is dat ze geen... Dat ze nu wel vennootschapsbelasting betalen, maar dat is veel minder natuurlijk dan de personenbelasting en de sociale bijdrage. Dus die beweging van werknemer naar vennootschappen heeft tot gevolg dat mensen veel minder belastingen betalen.
0: Veel minder, want op dat bedrag van 21 miljard, om daaraan te komen, hoe gebeurt dat? Hoe bent u daaraan geraakt?
1: Ik heb gewoon gekeken naar de ontvangsten. Een totale ontvangst en dan de ontvangsten vanuit de personenbelastingen, de sociale bijdrage, patronale bijdrage en indirecte belastingen. Dus je hebt ook een ander fenomeen, namelijk dat de overheid patronale bijdragen heeft gebruikt om allerlei andere doelstellingen na te streven. Bijvoorbeeld de competitiviteit van ondernemingen verbeteren of bepaalde doelgroepen te pousseren, dus jongere mensen meer kansen te geven om te werkstelling te vinden. En dat heeft geleid dus ook tot een lappendeken van allerlei verschillende patronale bijdragen, met het gevolg ook dat er minder inkomsten zijn voor de overheid.
0: En dat iedereen eigenlijk de minst belaste weg gaat zoeken. Maar het is een weg die mag, toch? Het kan, geen belastingontwijking, hè?
1: Nee, het is belastingontwijking, maar geen ontduiking. Dus wettelijk, de mensen die dat doen, die doen niks mis, wettelijk bedoel ik. Maar natuurlijk stelt wel een probleem dat de overheid te weinig belastinginkomsten genereert. En de wetgeving kan ook veranderd worden om te beletten dat dat zo systematisch gebeurt. Mm-hmm. Want het laat ook, ik wil eraan toevoegen, het zijn vooral de mensen met hogere inkomens die daarvan profiteren. Hè. Dus
0: naar welke beroepen kijkt u bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk bijvoorbeeld aan advocaten, aan dokters, aan notarissen en ook mensen die een hoge positie innemen in bedrijven. Die krijgen steeds meer, nemen het statuut van vennootschap en die profiteren daar dus van. Maar de meeste mensen kunnen dat dus niet. Hè? Ja. Dus het gaat dus wel degelijk om, laten we zeggen, de top 10% van de inkomens die daar kunnen van profiteren. En dat leidt dus tot een situatie waarbij de top 10% minder belastingen betalen als een percent van hun inkomen dan de modale Belg. En als ik nog verder ga voor de top 1% van de bevolking, inkomens, die betaalt nauwelijks 23% aan belastingen, terwijl de modale Belg ongeveer het dubbele betaalt. Dus dat is toch iets waar we iets moeten aan doen. Dat kan toch niet, dat is toch onaanvaardbaar.
0: Ze zijn minder eerlijk geworden, de belastingen, zegt u.
1: Ja, ik denk het, ja. Minder eerlijk en tegelijkertijd minder opbrengsten voor de staat, met het gevolg dat de andere, dus de modale Belg, wel heel veel meer moet ondergaan en dus veel moet saneren. Ja.
0: Het is niet dat er niets aan gebeurd is. Hè? De regering heeft vorig jaar toch die managementvennootschappen al weliswaar iets minder aantrekkelijk gemaakt, maar u zegt dat is niet voldoende.
1: Ja, precies. Dus hij heeft daar dus een aantal dingen gedaan die het minder aantrekkelijk maken, maar het blijft toch nog altijd aantrekkelijk. Dus, en dat zal nauwelijks een verschil maken, volgens mij.
0: Wat zou er dan wel moeten gebeuren?
1: Ik denk dat we inderdaad de wetgeving moeten aanpassen. En dus mensen die ten onrechte het werknemersstatuut verlaten om een statuut aan te nemen langs vennootschapsbelastingen, dat we daar een halt aan toe roepen en zeggen nee, uw inkomen zullen we beschouwen als een werknemersinkomen en daar gaan we de normale belastingtarieven aan opleggen. Dus personenbelastingen en ook sociale bijdragen, zoals wij dat ook moeten doen. Dus het is hier niet dat ik pleit om de belastingtarieven te verhogen. Nee, om gewoon ervoor te zorgen dat iedereen aan hetzelfde statuut wordt onderworpen. En dus dat we stoppen met een geprivilegieerde klasse te creëren. We hebben echt een klasse gecreëerd van geprivilegieerde mensen die minder belastingen moeten betalen.
0: Dus het systeem is oneerlijk, zegt u. Maar het is ook vooral belangrijk dat er opnieuw meer belastinginkomsten binnenkomen. Het feit dat die verlagen, dat is al een tijd aan de gang. Hè? U zegt het kantelpunt is 2013, wat is er toen concreet veranderd?
1: Ja, dus we hebben een financiële crisis gehad, hè, 2008. En dan ook de schuldencrisis van 2010, 2012. En dat is zo'n kantelmoment geweest, ook voor vele andere fenomenen. Dus ik constateer gewoon dat vanaf dat moment echt versneld.
0: Mm-hmm. En ziet u daar bewust beleid achter? Of is wat we nu zien een soort gevolg van accident de parcours?
1: Ja, ik denk niet dat bewust beleid is, behalve die elementen waar ik het daarnet over had, namelijk de sociale bijdrage. Daar hebben we dikwijls beleid gehad van, laten we voor bepaalde doelgroepen iets speciaals doen. Maar die verschuiving van personenbelasting naar vennootschappen, dat is eigenlijk iets dat ontstaan is, een trigger eigenlijk op een bepaald moment en zo'n sneeuwbaleffect dan, dat begint dan door te draaien. Men ziet dat sommige mensen dat doen, anderen kopiëren dat. En zo krijgt dat een dynamiek waarbij dat eigenlijk oncontroleerbaar wordt.
0: Daar wil u een duidelijk signaal geven. Die zoektocht van de federale regering die moet eigenlijk nog echt beginnen. Enkele miljarden zoeken ze. Vandaag wordt dan normaal gezien toch eindelijk die centenindex gestemd. Kan dat geld of voldoende geld in het laadje brengen?
1: Dat zal wel wat geld in het laadje brengen, maar daar ook zie je, dat was zogezegd een maatregel om de hogere inkomens te treffen. Ja, het treft natuurlijk wel de hogere inkomens binnen de middenklasse, maar de echt topinkomens worden daardoor niet getroffen, want die hebben zich al onttrokken aan het statuut van werknemer en dus die zitten in een vennootschap en dus die worden daar helemaal niet door getroffen.
0: Een duidelijk pleidooi. Blijkt ook uit uw studie dat de belastinginkomsten fors verminderd zijn in vergelijking met vroeger. Paul de Grauwe, professor aan de London School of Economics. Dank u wel om toelichting te geven vanmorgen.
1: Graag gedaan.
0: Vertragen op de binnenring nog altijd. 40 minuten liefst trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier erbij tussen Waterloo en Tervuren. En file rijden naar Brussel. Een half uur op D40 vanaf Aalst. Ook 20 minuten op de A12 vanaf Londerzeel. Een klein half uur op de E19 vanaf Peutie. 20 minuten op de E314 tussen Holsbeek en Winkselen. En op de E40 opletten vanaf Heverlee tot aan de Rijers Centrumtunnel aanschuiven. Die tunnel is dicht trouwens. Een half uur extra op de E411 amai vanaf Jezusijk. En ook ruim een half uur erbij op de E429 vanaf Tubeke.
2: En op de Antwerpse ring naar Nederland een half uur erbij tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En dan naar Antwerpen op D19 vanaf Loenhout 40 minuten. E313 vanaf Massenhoven 35 minuten. E34 van Oelegem tot Rans 20 minuten. En op D17 vanaf Kruijbeke een half uur. Op D34 richting Knokke staat er een kwartier file in Kemzeke door een ongeval op de rechterrijstrook. Maak er een reddingstrook vrij. Er staat ook een defect voertuig op de E17 naar Gent in Deinze op de linkerrijstrook. 15 minuten file vanaf Kruishoutem en in Wallonië nog bijna 1 uur extra op de E42 van Bergen naar Luik tussen Oudet en Manage.

0: Label van het zesde metaal.
1: De ochtend.
0: 15 juni hebben we aangestipt in de agenda. Het is de dag, Jeroen, dat TikTok een eigen webshop lanceert in België.
2: Ja, want als je nu nog een product wil kopen nadat je bijvoorbeeld een video gezien hebt op TikTok, ja, dan word je omgeleid naar een website. Maar die laatste stap die valt dus weg. Je zal rechtstreeks in de TikTok-shop kunnen kopen vanop de app van TikTok. En daar maken influencers trouwens nu al reclame voor. We gaan even luisteren.
3: You guys know that I'm obsessed with this viral duo, which is the Born This Way Too Faced Concealer and the Huda Beauty Powder, and you can shop both of these right now through the TikTok app and so many other viral trending products. Go and follow TikTok Shop UK to find out more. They have some amazing products and discounts available.
0: Ik word er een beetje ongemakkelijk van. Maar in andere landen bestaat het dus al, die TikTok-shop.
2: Ja, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, ook in het Verenigd Koninkrijk. In dat laatste leen is TikTok-shop zelfs het tweede grootste platform om online te shoppen. Ja, en zoals verwacht is die shop natuurlijk ook heel populair bij jongeren. En dat komt om, door de producten die ze aanbieden. Dat zegt Els Breugelmans, zij is retail-expert aan de KU Leuven.
4: Beautyproducten, schoonheidsproducten, lippenstift, alles voor de verzorging van het gezicht en van de huid. Kleding, elektronica, dus je ziet dat dat echt wel geconcentreerd is op die productcategorieën voor een doelgroep die daar heel veel interesse in heeft. En dat is een zeer jonge doelgroep.
2: Ja, dus de Amazons en Bol.com'en van deze wereld hebben er zo'n concurrent bij. Maar die concurrentie zal voor die platformen als Bol.com bijvoorbeeld al bij al wel meevallen, zegt Breugelmans.
4: Je gaat daar impulsief kopen. Je gaat daar kopen omdat je de dingen plots ziet en het met één klik op de knop onmiddellijk in je boodschappenmandje zit. Daar waar een platform zoals een Bol en zoals een Amazon vandaag nog vaker gebruikt wordt om zeer doelgericht te kopen, om iets te kopen waar je naar op zoek bent en niet zomaar iets waar dat je toevallig tegen aankijkt of tegen loopt als je er op surft.
2: Ja, maar het zijn net die impulsieve aankopen die voor testaankoop dan weer een probleem zijn. Jongeren krijgen bijvoorbeeld voortdurend producten te zien die ze graag willen en als ze niet meer moeten doorklikken, ja, dan vallen alle drempels weg. We luisteren even naar Laura Kleins, zij is woordvoerder van testaankoop.
5: En dat maakt impulsieve aankopen zo gemakkelijk dat we schrik hebben dat mensen die financieel wat kwetsbaarder zijn, dan hebben we het over jongeren, dan hebben we het ook over mensen die financieel nog niet voldoende rationaliteit hebben om te beseffen hoe ze worden aangespoord.
2: Maar we zullen het dus allemaal zien vanaf 15 juni, want dan komt de TikTok-shop naar ons land.
0: Zo is dat. En wij gaan zo meteen

0: Julian Cope hoorde nu nog in Beautiful Love.
1: The world is a vampire.
2: Na twee uitverkochte shows in Antwerpen geeft Billy Corgan op vrijdag 4 september een extra concert in Bozaar. De frontman van de Smashing Pumpkins brengt A Night of Melancholy and Infinite Sadness met koor en symfonisch orkest. Billy Corgan, op 4 september in Bozaar, Brussel. Tickets vanaf vrijdag via gratialive.be, samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
5: Meer merk.
6: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
5: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
7: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
8: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
10: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
11: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij Lab 9 ging dat vanzelf, met advies in mensentaal.
10: Ik moet 100 iPhones beheren voor mijn team. Lab 9 Pro regelt alles. Toestellen, integraties en beveiliging.
11: Meer info op lab9.be.
12: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
12: En dan met een promo die kan tellen.
13: Tegen de honger die komt.
12: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
14: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
15: VRT Radio 1. De Ochtend.
0: Een heel goedemorgen. Ruim 8:30 intussen en het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran staat onder druk.
16: Omdat het Amerikaanse leger vannacht verschillende Iraanse drones neergehaald heeft en ook een militaire basis bestook nabij de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het daarop zelf een Amerikaanse legerbasis in de golfregio heeft aangevallen. En Israël voert vanmorgen nieuwe aanvallen uit in Zuid-Libanon tegen de Iraansgezinde militie Hezbollah. De Belgen zijn bezorgd over de toestand van de Belgische economie. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen. Walen en Brusselaars maken zich meer zorgen dan Vlamingen. Maar 1 op de 6 Vlamingen geeft wel toe dat ze niet rondkomen tegen het einde van de maand. Professor Walgraven van de Universiteit Antwerpen leidt het onderzoek en hij vindt 1 ding dit jaar zeer opvallend.
17: Die algemene somberheid van Vlamingen en Belgen, dus ook Walen en Brusselaars, niet alleen over de economie, maar ook over de maatschappij in het algemeen, waar onze maatschappij naartoe gaat. Mensen zijn heel nostalgisch bijvoorbeeld. Zeggen, vroeger was het beter. Zowel op cultureel vlak, sociaal, er waren meer hechte gemeenschappen.

0: gemeenschappen. Politiek werkte beter, we waren er economisch beter aan toe. Mensen zijn pessimistisch over de toekomst ook. Dat zijn, eigenlijk zie je die grote maatschappelijke somberheid is voor mij, dat had ik niet verwacht.
1: Professor Walgraven zei dat daarnet bij ons zo'n uurtje geleden. We zetten het hele gesprek online in de app van Radio 1 of het Radio 1-kanaal op VRT Max. En de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken vandaag in Cyprus of en hoe de Europese Unie gesprekken kan aanknopen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Kaja Kallas, heeft de lidstaten al aangespoord om één blok te vormen. Rusland had al gesuggereerd om de Duitse oud-bondskanselier Schröder als bemiddelaar aan te stellen, maar dat is volgens Kallas een valstrik om de Europese Unie uit elkaar te spelen.
2: Goedemorgen Sabine.
3: Goedemorgen.
2: Geen valstrikken in het weer, hè? Gewoon warm, zonnig.
3: Ja, puffen en zweten. Onder een stralende zon, af en toe wat hoge sluierwolken ervoor. En in de loop van de dag vooral langs de grens met Frankrijk en voor de Ardennen ook misschien een paar stapelwolkjes. En misschien geeft dat tegen de later namiddag of avond lokaal een bui of een onweer. Al is die kans veel eer klein. En dus opnieuw zeer warm weer met temperaturen tot 30 of 31 graden, vooral in het westen van het land. En daar hoort een zwakke oostelijke wind bij. Aan de kust waait het iets harder uit noordoosten later. En ook daar wordt het eigenlijk wel warm. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Vanaf het westen meer wolken. En misschien een mistbank in sommige Ardense valleien. Het koelt wel nog redelijk goed af. Langzaam naar minimaal tussen 12 en 19 graden. Ook morgen is er behoorlijk wat zon. In de late namiddag misschien hier of daar een onweersbui. En opnieuw wordt het heet met maximaal tot 32 graden. Vooral zaterdag wordt het zeer wisselvallig met hier en daar buien, al dan niet met onweer erbij. Blijft ook nog warm. 27 graden voor het centrum van het land, maar in het uiterste zuiden gaat het nog naar een tropische 30 of 31 graden. Zondag blijft het op de meeste plaatsen al droog. Vooral over het zuidoosten kan nog een onweersbui vallen. En dan hebben we maximaal tot 25 of 26 graden. En begin volgende week gaan we de wisselvallige toer op. Maandag blijft het nog meestal droog, maar vanaf dinsdag krijgen we geregeld wat regen of een bui. En stilaan wordt het ook wel koeler, want tegen woensdag bijvoorbeeld hebben we op de meeste plaatsen al geen 20 graden meer.
2: Nou, het zal aanpassen worden. Dankjewel Sabine.
4: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Deep Purple en Smoke on the Water. En dan maken we een sprongetje.
1: De ochtend.
0: Naar de opera van Antwerpen. Vanaf morgen kun je daar gaan kijken naar wat Opera Ballet van Vlaanderen zelf een van de grootste producties ooit noemt. De opera-klassieker Carmen. En die klinkt misschien wel bekend in de oren.

0: ga ze onderbreken en u gaat het mij vergeven als ik u vertel waarom. Want deze voorstelling zal er toch iets anders uitzien. Want ze is in handen van Wim van de Kuypes geweest. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En u vertelde net dat er gisteren generale repetitie was. Hoe was het?
1: Ja, spannend. Goed. Omdat hier, ja, het is ontzettend groot. Ook met kindercast, met dubbele cast voor Carmens, omdat dat heel intens is om te zingen. Carmens, José, Escamillo en Micaela zijn dubbele cast. Ja, het is gigantisch, maar het was heel fijn.
0: Ja, het is een heel grote stap, denk ik dan als leek, van dansgezelschap naar een opera regisseren. Als u dat dan allemaal samen zag komen, dacht u... Ja,
1: ja, ik zie mezelf niet zo meer als een choreograaf, maar wel als een regisseur. Want je moet ook weten, het is een drama, er is een script, er is een tragedie die past, er is rebellie. En je moet daarop dansen, omdat Carmen muziek is ja, ontzettend dansbaar. Daarom ook heb ik het gekozen. Mm-hmm. We hebben alle choreografieën heel hard voorbereid. En dan, ja, als het koor komt en zo, wordt het natuurlijk moet alles aangepast worden en gedaan. Maar ja, het is een soort totaalspectakel, heel vergelijkbaar met filmen eigenlijk. Als ik Galloping Mind deed, stond je ook op set met paarden, met kinderen. En eigenlijk is opera iets heel gelijkaardig, dat je heel veel dingen hebt die samenkomen. En dan moet je heel goed weten, hoe kunnen we die puzzel maken dat haalbaar en overzichtbaar is.
0: Nou, en voor u is dat evident, want ja, bij Ultima Vez, wereldberoemd dansgezelschap, heeft u al die ervaring opgebouwd? Waren al die operazangers daar in het begin ook van overtuigd? Van ja, dit is dansbaar en ik ga dat vooral kunnen dansen?
1: Ja, het is zo. Je hebt dus 13 dansers van Opera Ballet Vlaanderen en 4 van Ultima Vez. En wij bereiden dat heel goed voor. Eigenlijk weten we op voorhand wat waar moet gebeuren voor die mensen. Natuurlijk is het een uitdaging om ja, operazangers die denken ook aan hun adem. Zodra ze echt iets fysiek moeten doen, moeten ze een aantal seconden hebben om te kunnen ademen. Want dat is het belangrijkste voor hen. En dat moet je ook zien als het belangrijkste. Maar je moet ook weten dat het eigenlijk toch wel heel goede acteurs zijn ook. Omdat ze ook heel goed weten wat ze zingen. En het is, we trachten echt te vermijden dat het een soort concert wordt. Het wordt echt een stuk dat omringd wordt door een community. We hebben ook een Black American Ryan Bryce Davis en Josie Santos, die de tweede Carmen is. Dus we zijn met een heel diverse cast. Het gaat echt over community.
0: Ja, die danst, want dat is toch de extra laag die u erop legt, hè, op die opera die al zoveel keren is opgevoerd.
1: Ja, je moet weten ook, natuurlijk iedereen kent de Habanera en waarschijnlijk Toreador, maar de opera duurt 2:45 uur. Dus er zijn ontzettend veel dingen dat we niet kennen van Carmen. Ik ben verliefd geworden op Carmen toen ik de film van Carlos Saura zag, als ik heel jong was. Maar de helft was flamenco-muziek met Carmen-muziek gemixt. Als ik dan dit kreeg, dan had ik zoiets van, oei, hier is het totaal iets anders eigenlijk. En het goede is dat je eigenlijk alles is beslist. Je kunt alles op de muziek zetten, het op de tel. En dan daaraan beginnen werken. En dat is met dansers, ja, dat is heel goed dat dansers eigenlijk ook op een ander medium, maar toch ook heel muzikaal zijn.
0: Ja, er zijn heel veel mensen die eraan meewerken. U bent er ook al heel lang mee bezig. Zo, ja, als dat dan een van de grootste producties ooit genoemd wordt. Hoe moeilijk is dat dan? Brengt dat extra druk mee?
1: Ja, in het begin ben je heel alleen. Hè. Je gaat met je setdesigner aan de slag. Mm-hmm. Je gaat met je kostuumdesigner aan de slag. Met je assistenten om dingen te analyseren. Met de dramaturgen. Koen Bollen, die eigenlijk u begeleidt ook van wat je soms niet ziet. En dan is het meer een soort shifting. Ik doe dat heel intuïtief. Ik begin niet alle Carmens te bekijken die er in de wereld zijn, want dit jaar zijn er 150 of zo, hè, omdat het een soort verjaardag is. En ik tracht zoveel mogelijk in mijn wereld te blijven en dan ook dingen toe te voegen. En dan zeggen, moet Carmen echt op de grond liggen als een femicide op het einde, moet dat? En dan vinden we een weg dat zij eigenlijk een soort beschermengel heeft, dat een soort stier is die geïntroduceerd wordt in het begin. En je gaat aan de slag vooral met de entr'acte, omdat de entr'acte is een soort muziek om op te vullen, maar wat soms heel goede muziek is. En daar ga je op dansen. En dus je begeleidt je publiek eigenlijk constant met elementen, zoals de monks, het natuurelement, het lot. Je begint dingen te vertalen die eigenlijk emotioneel zijn en in dans. En natuurlijk ook de spirit van de Toreadors. Maar we hebben totaal weggegaan van het Sevillaanse, van de balkonnetjes of zo. Het wordt eigenlijk een abstracte woestijnlandschap met rollende muren die constant veranderen. En de set is van Sylvie Olive, die ook bij Jaco van Dormaal Mr. Nobody heeft gedaan. Dus ook mensen met ervaring. Dat is heel belangrijk in de opera.
0: En dat komt allemaal samen vanaf morgen in de Opera Antwerpen. Tot eind juni ook naar het Concertgebouw in Brugge. Zijn er eigenlijk nog tickets?
1: Weet ik niet, niet zoveel denk ik. Ik denk dat ze wel een langere versie hadden kunnen plannen. Maar misschien komt er nog wel terug, hè.
0: Operaballet.be en Concertgebouw.be. Daar kan wie interesse heeft om te gaan kijken nog terecht. En ik dank u alvast voor de komst, Wim van de Keibus, en heel veel succes. Dan ook nog wel wat hinder op de weg van morgen. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten extra tussen Grotbijgaarde en Vilvoorde. Ook op de buitenring filegolven tussen Itre en Zaventem. En in Brussel meer dan een half uur vertragen op de kleine ring richting Zuid. Tussen de Annie Cordie-tunnel en de Kunstwet-tunnel richting Koekelberg 20 minuten daarbij. Tussen de Hallepoort en de Kruidtuintunnel, daar staat een defect voertuig. Naar Brussel ook vertragen op de E40. Een klein half uur erbij vanaf Aalst. 20 minuten op de A12 vanaf Londerzeel. Een half uur op de E19 vanaf Semst. En ook op de E40 vanaf Heverlee. Een klein half uur op de E411 vanaf Jezusijk. En ook 20 minuten, dat is op de E429 vanaf Tubeke.
2: De Antwerpse ring dan richting Nederland. Een half uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ochtendfiles naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job. Een dik half uur op de E313 vanaf Massenhoven hetzelfde. Op de E34 20 minuten van Oelegem tot Ranst. En op de E17 een half uur vanaf Kruibeke. Op de E34 Antwerpen-Knokken staat er een kwartier file in Kemzeke door een ongeval op de rechter rijstrook. En er staat een defect voertuig op de E17 naar Gent in Deinze. 25 minuten extra vanaf Kruishoutem in Wallonië. Bijna 1 uur extra op de E42 van Bergen naar Luik tussen Oudij en Manage.
3: Alphabet. Your mobility made easy.

0: She's like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me.
1: Paolo Nutini en Scream, dat straffe Belgische record van Bashir Abdi, dat toch niet geldt, gaan we het zo meteen nog over hebben.
2: De ochtend.
1: Maar eerst de bezorgde werkgevers over het gebruik van artificiële intelligentie van kandidaten tijdens sollicitaties. Lezen we over vanmorgen in De Morgen en het blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Partena Professional. En we hebben Jonas Polet aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Van Partena, want het is dus een probleem dat kandidaten AI gebruiken.
3: In de bevraging die we hebben gedaan, is er inderdaad een bepaalde bezorgdheid. Het is niet zozeer een probleem, maar we merken toch dat werkgevers die op zoek zijn naar het juiste talent, toch aangeven dat, dat het moeilijker wordt door het gebruik van AI om bepaalde motivaties, bepaalde matching met bepaalde resources die ze zoeken, om die inderdaad te gaan beoordelen.
1: Omdat
3: er is een soort van inschatting dat
1: zijn brief en cv gewoon via AI laat opmaken dan. Is dat de vaststelling?
3: Niet iedereen. Hè. Er is zelfs een minderheid van de potentiële kandidaten die aangeeft dat ze in de laatste 2 jaar gebruik hebben gemaakt van AI. Dus het is zeker nog geen wijdverspreid fenomeen. Maar er is wel een bezorgdheid bij de werkgevers, omdat ze het moeilijker vinden om dat te gaan. Hè. Ze geven aan dat er een soort van grijze zone wordt gecreëerd, waarbij dat iedereen op elkaar begint te lijken, waarom dat de persoonlijkheid van de persoon soms moeilijker te achterhalen is op basis van de motivatiebrieven. En dat er dus meer en meer getwijfeld wordt aan de echtheid, of aan de oprechtheid liever, van bepaalde motivatiebrieven en bepaalde cv's.
1: Ja.
3: Zelfs de inhoud van bepaalde cv's. Ja.
1: Oké, de lijn is niet altijd even goed, maar het heeft dus wel gevolgen voor werkgevers die het dan moeilijker krijgen om de juiste kandidaten eruit te halen?
3: Ja, klopt. En dat is wat we noemen een fenomeen van AI slop, hè, in het Engels. Waar er verwacht wordt dat AI in principe het proces...
1: Ja, meneer Polet, de lijn valt weg. Hoort u mij nog?
3: Kandidaat en vacature... Ik hoor u nog. Ja.
1: De lijn is heel instabiel. Maar u zegt dus dat het effectief moeilijker is om die sollicitaties dan af te ronden. Nog heel kort probeer ik even of u tips heeft hoe werkgevers zich dan kunnen aanpassen, wat zij moeten doen of kunnen doen om dit te vermijden.
3: Het is voornamelijk het vermijden van AI tegen AI. Hè. We gaan of AI gaan integreren die bepaalde matchings of gaan onderbouwen. Hè? Waar dat je natuurlijk een situatie krijgt waarbij de werknemer of de potentiële kandidaat, hè, een AI gaat gebruiken. En dat die beoordeling van die cv's en die motivatiebrieven dan eigenlijk ook door AI worden gescreend, ja, om te zien of die match er al dan niet is. En dan krijg je natuurlijk een wereld waarin bots tegen elkaar of elkaar gaan beoordelen.
1: Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. En ook niet bevorderlijk niet voor werkgevers en werknemers. De lijn is helaas te slecht. We moeten hier afbreken. Maar toch bedankt om ons even te woord te staan vanmorgen. Jonas Polet van HR-dienstverlener Partena Professional.
4: De ochtend.
1: En dan naar dat hele straffe Belgische record van Bashir Abdi op de halve marathon in Gent-Brugge. 23 seconden sneller dan de vorige bestijd, die ook op zijn naam staat. Alleen blijkt vandaag dus dat parcours daar 200 meter te kort was. En Abdi reageerde heel open op zijn sociale media.
5: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
1: Een hele open Abdi inderdaad. Bert Misplon, een goedemorgen.
6: Goedemorgen, hallo.
1: Van de organisatie daar in Gent-Brugge. Ja, hij reageert eigenlijk heel begripvol, hè, maar wat is er misgelopen? Te kort was te kort.
6: Wel, er was eigenlijk twijfel, want ons parcours is wel degelijk opgemeten. We hadden ook een certificaat van World Athletics dat het de afstand correct was. Maar bij de opmeting was er twijfel. Omdat er een aantal... De eerste opmeting was het parcours iets te kort. Er is dan een stuk bijgevoegd. De finish en de aankomst zijn een klein beetje verlegd. En daardoor is wat een twijfel ontstaan. En eigenlijk de dag voor, of de avond voor de wedstrijd, is dan beslist door de timing in samenwerking met de jury om de timing van de finish 200 meter of juist buiten het stadium te leggen.
1: Ja.
6: Maar we hebben ook sowieso de andere afstand behouden die oorspronkelijk was opgemeten. Dus we hadden eigenlijk als organisatie gezegd, we willen sowieso die twee tijdsregistraties behouden. En na de wedstrijd bleef ook die twijfel, zowel bij atleten als bij ons. En samen met Belgium Athletics en met World Athletics hebben we eigenlijk beslist om het parcours herop te meten met een internationaal genomeerde opmeter die ook het parcours van de Londen Marathon en van de Olympische Marathon in Parijs heeft opgemeten.
1: Dus dat was op jullie vraag, dat achteraf gecontroleerd werd?
6: Ja, dus wij wouden zeker ook dat daar gewoon juist en correctheid was, dat daar geen twijfel meer over bestaat.
1: Uh-huh.
6: Want als dat record altijd blijft staan en er zou twijfel blijven, dan is dat een beetje een onherender record. En ik denk dat vooral atleten belangrijk is dat het correct is. Dus we hebben het parcours heropgemeten en denk dat de originele opmeting toch correct was. Dus alle atleten hebben tot daar gelopen. We hebben ook die tijden worden nu ze zijn al gepubliceerd. En dat is dan geen buisrecord meer voor Bashir, jammer.
1: Nee,
6: maar zoals
1: helaas,
6: Bashir ook zelf zegt,
1: liever eerlijk,
6: liever eerlijk dan dat er een record blijft staan voor eeuwig, dat die klopt.
1: Nou ja, maar het is wel bijzonder toch dat de Marathon van Kortrijk dat ook al enkele weken geleden aan de hand had. Hoe komt dat nu vaker lijkt voor te komen in elk geval?
6: Goh, nee, denk ik niet. Ik denk dat het wel een andere situatie is. In Kortrijk was er niet opgemeten, dus daar was op Strava gebaseerd. Dus dat is nog iets anders. Bij ons was het echt gewoon door twijfel en door een menselijke fout. Zonder iemand de steen willen toewerpen, want dat is allemaal het goede bedoelingen gedaan.
1: Ja.
6: Is er daar een twijfel ontstaan en die twijfel heeft gezorgd dat eigenlijk de timing is gedaan buiten, op de plek dat ze toen dachten, of uit berekeningen waar de aankomst lag. En dat klopte niet uit op de nameting. Dus voilà.
1: Dat hebben jullie dan aangepakt.
6: Dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
1: En wat richting de volgende editie? Wat leren jullie hieruit?
6: We hebben denk ik één belangrijke les geleerd. Hebben ook met de opmeters zelf afgestemd. Is dat we in één lust alles opmeten. Dus dat we nooit meer gaan stukjes meten, dan een stukje bijtellen, een stukje aftrekken. Maar dat we altijd, als dat voorvalt, het parcours nog één keer helemaal doen, van start tot finish. Dat daar sowieso geen twijfel kan over bestaan. Dat is wel een les dat we meepakken, waar we als organisatie ook op gaan staan. Want zeg, wij staan al 6 jaar. Het is de 6e editie geweest voor kwaliteit. We hebben echt een topwedstrijd hier in Gentbrugge neergezet. En we gaan ook de komende jaren blijven doen. En ik zeg dat we die opmeting extra controleren en daar extra waakzaam over zijn. Dat is denk ik iets dat we zeker meenemen uit deze situatie.
1: Open kaart spelen, dat is belangrijk. Ook nadat het toch hele straffe Belgische record dan toch niet overeind blijft. Maar ook een begripvolle Bashir Abdi, dat helpt misschien ook. Bert Misplon van de
6: Absoluut.
1: Organisatie in Gentbrugge. Dankjewel voor je tijd vanmorgen.
6: Oké, maar veel plezier. Goeiedag.
4: De Ochtend.
2: Radio 1.
1: Aanloop naar een belangrijke dag voor de regering De Wever vandaag. Want zonder nieuwe verrassingen in elk geval, zal het nog even afwachten, dan worden de twee grootste hervormingen van die federale regering goedgekeurd.
7: En dat gaat dan natuurlijk om de pensioenhervorming. Hè. Het debat daarover begint zo meteen in de Kamer. En over de programmawet, waar onder andere de centenindex onder valt. Ja, daarover is de afgelopen weken en maanden al veel gezegd en geschreven. Nog eens samengevat, concreet betekent het: wie meer dan 4000 euro bruto verdient, krijgt geen volledige indexering. En dat zal 2 keer het geval zijn. Dat is wat daarachter zit. Belangrijk dat de hervormingen nu worden goedgekeurd, want de regering wil de centenindex al op 1 juni, dat is maandag al, invoeren. Een uur geleden hadden we politicoloog Stefan Walgraven hier te gast over het onderzoek De Stemming, dat je ook op onze website vindt. Hij zei dat er voor die centenindex maar weinig steun is bij de bevolking.
8: Zodra je in de zakken van iedereen zit, maatregelen neemt die iedereen treft, bijvoorbeeld morrelen aan de index of inderdaad de btw verhogen, dan is het protest bijzonder groot. En eigenlijk zie je dat de maatregelen zijn die de regering op dit moment wellicht zal nemen, omdat je door bepaalde groepen gericht aan te pakken wellicht het budget niet op orde krijgt. Dus je zult niet anders kunnen.
7: Maar het wordt dus eerst afwachten of die programmawet en de pensioenhervorming vandaag effectief goedgekeurd raken, want dat hebben ze al een paar keer beloofd.
1: Dat gaan we eerst moeten zien gebeuren voor we daar zeker van zijn. In elk geval niet veel tijd om achterover te leunen. Normaal gezien, dat is toch de verwachting dat die regering morgen dan begint, hè, aan die begrotingsgesprekken?
7: Ja, en dat wordt geen eenvoudige klus, geen wandeling in het park. Dat zei ook David Clarin-Val vanmorgen. Hij is de minister voor werk voor de MR. Hij was de gast hier wat verder bij onze collega's van Matin Première op de RTBF. En belangrijk, zei hij, een verhoging verhoging van de BTW, dat is voor de MR nog altijd geen optie.
9: On était les seuls contre l'augmentation de la TVA dans les discussions budgétaires. On avait finalement accepté de passer quand même en partie sur le take-away. On a vu ce que ça a donné. Donc nous maintiendrons notre ligne qui est aucune augmentation de TVA. C'est vraiment pour nous une très mauvaise idée.
1: Wij houden onze lijn aan. Dat is een duidelijke minister van werk voor MR. En zo blijft iedereen voorlopig op de standpunten. Beloven moeilijke onderhandelingen te worden. Morgen dat officiële startschot van die begrotingsgesprekken. Vandaag al in Cyprus overleg over of en wie dan met Rusland moet gaan spreken vanuit de Europese Unie. Hadden we het over met minister Prevot. Kunt u herbeluisteren in de app.
10: Cactus Festival. Op 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met onder andere Editors. Madness, Zwang Regie, Goose, Action Bronson, The Afghan Whigs, Elvis Harding en veel meer. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en Radio 1.
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4.000 directe korting. Relax.
12: Het is Toyota.
11: Info en voorwaarden op toyota.be.
13: Eindelijk even rust.
14: Bankafschriften.
13: Nee, hè.
14: Kredietkaartafschriften.
13: Niet nu.
14: Loonboekingen.
15: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
17: Nog maar eens een nieuwe biografie over de Stones. Jazeker, Amerikaan Bob Spitz heeft er een geschreven. Het is een bijzondere. We praten zo meteen met hem in Classic Stories na het nieuws van 9 uur.
2: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
18: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken vandaag in Cyprus of en hoe de Europese Unie gesprekken kan aanknopen met Rusland over de oorlog in Oekraïne en over een mogelijke toenadering in het algemeen. Voor ons land is minister Prevot aanwezig. Ook al is het einde van de oorlog in Oekraïne nog niet in zicht, hij vindt het wel nodig om na te denken over onze relatie met Rusland.
19: Tot nu toe is het nog niet het geval. Hè. We zijn zo ver van een normalisering situatie. Maar we moeten echter wel de dialoog gaande houden. En daar zijn onze ambassades voor en onze diplomatieke kanalen bedoeld. Vandaag denk ik dat het zou belangrijk zijn met alle onze Europese partners over onze relatie met Rusland te kunnen spreken en een gezamenlijke strategie te kunnen identificeren. Tot nu toe bestaat het niet.
18: Vanaf 15 juni kunnen ook TikTok-gebruikers in ons land rechtstreeks producten aankopen op het platform zonder dat ze die app moeten verlaten. Influencers promoten kledingstukken, beautyproducten of reisbestemmingen op TikTok. En wie het aangeprezen product wil kopen, moet nu nog via een link doorklikken naar de website van het merk. Met TikTok Shop zal dat niet meer nodig zijn. Consumentenorganisatie Testaankoop vreest dat dat zal leiden tot meer impulsieve aankopen, zegt Laura Klaes.
20: We scrollen allemaal wel eens een keer op TikTok en nu gaan we daar zelfs niet buiten moeten. Wat maakt dat je gewoon s'avonds vanuit die luie zetel, als je dan toch even nog scrolt, gewoon een heel winkelmandje vol kan hebben geladen en besteld hebben. Alles wat die drempel al te veel verlaagt, is een groot risico en zeker voor mensen die financieel nog niet zo sterk in hun schoenen staan. En dat gaat dan over jongeren ook.
18: De Antwerpse politie heeft een jongen van 15 opgepakt die tijdens de oudejaarsnacht politieagenten had belaagd met vuurwerk. De jongen was op de vlucht gegaan, maar na een opsporingsbericht en een tip is hij uiteindelijk gevonden. De jeugdrechter heeft de tiener in een gesloten instelling geplaatst. De pensioenlijn kreeg dit jaar al een kwart meer oproepen van toekomstige gepensioneerden dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door de nakende pensioenhervorming van de federale regering. Mensen vragen zich bijvoorbeeld af of ze nog met pensioen kunnen gaan zonder dat die hervorming impact heeft. Of ze willen weten of het wel een slim idee is om nog niet met pensioen te gaan als dat al wel mag. Vandaag ligt de pensioenhervorming opnieuw ter stemming voor in het federaal parlement. En in Kenia zijn bij een brand op een school zeker 15 leerlingen omgekomen. Er zijn ook veel gewonden. De brand brak vannacht uit in een slaapzaal van een internaat voor meisjes in de regio Nakuru. De politie kan voorlopig nog niks zeggen over de oorzaak van de brand. Het weer, het is opnieuw warm tot 31 graden. Ook zonnig, na de middag wel enkele stapelwolken langs de Franse grens. Morgen is er kans op een onweer na de middag. En ook zaterdag is het onstabiel. Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden nog. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Ik heb voor u de uitslag van de lototrekkingen van gisteravond. Het zijn de winnende nummers 5, 14, 19, 20, 44 en 45. En het reservegetal is 34. En er was ook een Joker Plus drukking. 3, 2, 0, 3, 4, 0 is daarvan het winnende nummer. Het symbool is kreeft. Alle winstverdeling kun je nalezen op lotto.be.
0: Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
21: Radio 1.
22: Classic Stories.
21: Met Floris Dalemans.
17: Jazeker, een heel goedemorgen. Welkom bij Classic Stories, waar we vandaag gaan praten over de Rolling Stones. Er is een nieuwe biografie geschreven door Amerikaan Bob Spitz. Ik praat zometeen met hem over die nieuwe bio. We hebben ook een jukebox natuurlijk, heel de week lang is dat al de Ancien Belgique. Ook vandaag nog een bijzonder verhaal over de AB. En er is zometeen ook nieuws over de Cramps. Maar eerst nog Just Jack, Stars in the Eyes.

0: Stars in the Rise and Just Jack.
1: Classic Stories.
0: Jazeker, fijn nieuws over de Cramps. Heerlijke, coole band toch, uit de jaren 70 en 80 vooral. Ze leken eigenlijk voorgoed verdwenen, de Cramps. Ze stopten ook in 2009, na het plotse overlijden van Lux Interior, de frontman van de Cramps. Sindsdien kwam er ook geen nieuwe muziek of archiefmateriaal meer uit. Maar een paar jaar geleden waren ze ineens toch weer viraal op TikTok met een ander nummer, weliswaar met Goo Goo Muck. Dat begon een heel eigen leven te leiden op het internet dankzij een dansscène van Jenna Ortega in de Netflix-serie Wednesday. De band pikte hier toen niet op in met een reunie of zo, of een reissue van oudere muziek, maar nu is er dus toch nieuws, want in augustus verschijnt Gravest Gravy, een soort verloren plaat met opnames uit 77 toen ze Gravest Hits hebben opgenomen, hun eerste EP. Die zijn nooit eerder uitgebracht, die andere opnames. En het zijn dus exact dezelfde sessies waar ook Surfing Bird en Human Fly zijn gemaakt, met Alex Chilton destijds als producer, de man van Big Star. De tapes lagen jarenlang ergens stof te vangen, maar zijn nu eindelijk afgewerkt en klaar voor release. Ik ben daar wel heel benieuwd naar, want ze zouden dus wat in de sfeer van dit moeten zitten, wat destijds in diezelfde sessies is opgenomen. Dit is dat heerlijke Human Fly van

0: blijft toch een echte classic. The Cramps, een Human Fly.
1: Classic Stories.
2: Radio 1.
0: Er is een splinternieuwe biografie uit over de Rolling Stones. Oh!

0: Na 5 jaar onderzoek en vele honderden interviews is Bob Spitz zijn Rolling Stones biografie uit vanaf vandaag. Je hoorde hem net vertellen en ook kiezen voor deze geweldige song als zijn favoriet. De Stones en Start Me Up. Nog 212 kilometer file. Op de binnenring rond Brussel gaat het 40 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Strombeek is op de zijrijweg 1 rijstrook afgesloten door een ongeval. Op de buitenring 1 uur en 1 kwartier file rijden tussen Eigenbrakel en Groenendaal door een ongeval. Maak daar zeker een reddingstrook. In Brussel verlies je 20 minuten op de kleine ring richting Zuid tussen de Annie Cordie en de Kunstwettunnel. Richting Koekelberg 10 minuten extra tussen de Hallepoort en de Kruittuintunnel door een defect voertuig. Heel wat files naar Brussel nog. Op de E40 vanaf Aalst, dat is 20 minuten extra. Ook 20 op de A12 vanaf Londerzeel en 1 half uur op de E19 vanaf Zemst. Op de E40 vanaf Heverlee ook 1 half uur. Op de E411 vanaf Jezuseik tot aan het Leonardkruispunt. Een defect voertuig staat daar in de weg, 1 kwartier file. En op de E429 vanaf Tubeke 20 minuten. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En naar Gent 1 kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het vertraagt naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job 1 half uur. Op de E313 vanaf Massenhoven 35 minuten. Op de A12 in Wilrijk door een ongeval op rechts. En op de E17 vanaf Kruijbeke 20 minuten. In Wallonië sta je nog bijna 1 uur extra stil op de E42 van Bergen naar Luik tussen Oudin en Manage.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: De beelden van Anthony Gormley beginnen als schetsen. Dan groeien ze uit lood en ijzer en communiceren ze met landschappen en architectuur.
3: It's not about occupying or possessing or controlling a space. It's just about activating a space, making it more alive.
2: Compagnie Merkpoel bezoekt Geestgrond. De grote tentoonstelling in het KMSKA Antwerpen van Anthony Gormley.
4: White floors, white walls, very high ceilings.
2: Morgenochtend vanaf 10 uur op Radio 1.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder download.

0: Maar schat, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Radio 1 Live.

0: Tame Impala, The Less I Know, The Better. En Patrice Rushen daarvoor. En een disco classic, Forget Me Not. Ik sprak onlangs met Roland The Gift van Fine Young Cannibals. Roland Gift was aan de lijn toen omdat hun eerste plaat 40 jaar jong was. Hij is vandaag zelf 65 jaar jong geworden. Ik vroeg hem destijds in dat gesprek naar de bandnaam Fine Young Cannibals, want dat was destijds echt een soort van iconisch ding geworden.
1: I do remember actually some friends, when I told them the name of the group, some said, oh, you'll go nowhere with that. That you won't go anywhere. It's too complicated. It's too stupid. But there you go.
0: Het lijkt nergens op, maar het is wel wereldberoemd geworden. Die vrienden hebben ongelijk gekregen en hij gelijk. Gelukkige verjaardag, Roland Gift. Dit is Fine Young Cannibals en Johnny Come Home.

Vandaag 65, Roland Gift van Fine Young Cannibals, Johnny Come Home, hoorden we nog eens een echte parel uit de jaren 80. Dit is een parel van wat later, van de jaren 90 eigenlijk. Toen begon Stone Gossard, de gitarist van Pearl Jam, met een paar vrienden een afsplitsing in, een soort van een band, zeg maar, waar ze wat mee konden experimenteren. Dat werd Brad, met ook de geweldige stem van Sean Smith, zaliger, zeker op dit nummer, The Day

0: Can't Cry Anymore van Sheryl Crow en Brad, daarvoor The Day Brings.
1: De jukebox van
0: de Ancien Belgique in Brussel. Een van onze meest legendarische concertzalen. Deze week duiken we in hun geschiedenis. En veel artiesten stonden in Brussel vaak nog voor ze al groot waren. We hadden het al over Elvis Costello en Suicide in 78 deze week. En ook over de Red Hot Chili Peppers gisteren nog, die daar al in 88 speelden. En bijna 18 jaar geleden stond er ook iemand die toen echt nog niet veel mensen kende. Op 4 maart 2008 in de kleine zaal van de AB stond ze haar debuutplaat voor te stellen met de titel 19, tijdens haar eerste Europese tour ooit. Ik heb het over Adele natuurlijk. Die had toen in haar thuisland, het Verenigd Koninkrijk, net een Brit Award gewonnen als meest beloftevolle artieste voor haar single Chasing Pavements. We spelen toen in de AB een korte set van een nummer of 7. Een ticket kostte amper 10 euro. Maar ze was wel goed voor een item in het programma De Rode Loper destijds.
2: Doorbraak van Adele kwam er met het nummer Chasing Pavements. Die hit zingt ze met een stem die lijkt op die van een doorleefde soul diva.
3: Me at the moment, it's been mad over the last couple of months. I'm enjoying it and I get to come to Europe, you know, it's been amazing in the UK. It's not over in the UK at all, but you know, it's time to come other places. Got to number one there. We try and get to number one here.
0: Een stukje uit de Rode Loper destijds. Got to number one in the UK, zegt ze. And now I'm trying to get to number one here in Europa, dus op het vasteland. Ze klinkt redelijk zelfzeker, maar ze barstte blijkbaar van de zenuwen. Backstage stond ze over te geven in een vuilnisemmer, zo hebben we gehoord. En ook op het podium liep het niet zoals je zou willen, want ze scheurde ook haar broek op een bepaald moment. Gelukkig zat ze de hele set op een kruk, dus niet zo erg. Maar goed, ondanks de zenuwen en kapotte broek was er die avond in de club van de AB iets heel duidelijk. Het publiek voelde meteen dat daar iemand stond met uitzonderlijk veel talent. Ook onze Radio 1-collega Ilse Liebes, die was er die avond bij.
4: Ja, je voelde van, oké, we staan hier aan het begin van iets.

0: ze zat daar alleen met nog één iemand op het podium. Dus in het begin, denk ik, speelde ze zelf gitaar. En dan waren er een aantal nummers met een pianist erbij, maar dat was het. Dus je moet je voorstellen dat je alleen een piano hebt en haar stem. In die AB-club die sowieso een fenomenaal geluid heeft, met een aantal mensen rondom u die allemaal beseffen van, nou ja, dit is wel echt een hele goede avond.
1: Ze liebes, toen ze Adele kon interviewen in de AB-club, toen ze daar speelde, ze sprak toen met de zangeres onder meer over dat overgeven voor de show, dat was van de stress. In die tijd was het blijkbaar heel vaak zo, zelfs voor een publiek van amper 300 man daar in de AB-club. 8 jaar later stond ze al meermaals in het toenmalige Sportpaleis voor meer dan telkens 15.000 man, maar de eerste keer dat ze echt een publiek vasthield bij ons in het land, dat was in Brussel, in de Ancienne Belgique. Dat zat deze week met verhalen in onze jukebox. En dit is dus Adele.

Can't Seem to Make You Mine van The Seeds. En daarvoor die heerlijke stem van Adele, die toen ook al geweldig innemend kon zingen en dat nog altijd kan. We hoorden haar doorbraaknummer bij ons, Chasing Pavements. Dit is een telg uit de Marley-familie, ook een van de bekendere, Ziggy Marley namelijk. Dit is Tomorrow People.

0: 13 kinderen had Bob Marley, 13 waarvan hij er 3 had met Rita Marley. En dit was er eentje van. Ziggy Marley hoorde je en Tomorrow People. Zometeen is er het nieuws van 10 uur en daarna is het aan de wereld van Sophie.
1: 2 bijzondere concertavonden in de Roma. Op 23 juni Ben Harper, meesterlijk gitarist en singer-songwriter. En volgend jaar, 20 april, de legendarische Britse band Tindersticks. Grotendeels uitverkocht, dus koop snel je tickets via deroma.be. Samen met Radio 1.
2: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
3: Energievoorziening komt in het gedrang.
4: Bedrijven wachten op stroom.
5: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
9: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
10: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
11: Backstage Productie stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
12: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
11: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
12: Aspe, het slotakkoord.
11: Met onder andere Francesca van Tielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
13: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
14: Want knock, knock.
13: Who's there?
14: Justin.
13: Justin who?
14: Justin, time to start investing.
13: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
14: Justin, time, Adam.
13: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
15: Een zeer goede morgen. Zometeen de wereld van Sophie, die voor 2 uur lang de wereld van de cello zal worden. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst is er het nieuws van 10 uur.
16: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
17: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De stad Gent stijgt naar de top 10 op een ranglijst van innovatieve technologiesteden wereldwijd. In Europa komt Gent zelfs op de 4e plek na Cambridge, Londen en Stockholm. Dat heeft te maken met heel wat kleine nieuwe bedrijven, zegt schepen Sophie Bracke.
18: De start-ups van een aantal jaren geleden zijn echt aan het doorgroeien en worden grotere en impactvollere bedrijven. En ook onze universiteit speelt een zeer grote rol. Heel veel universiteitsalumni richten zelf een bedrijf op. En dus dat begin je te zien in de economische impact van die technologiesector en dus ook in dit rapport.
17: Over een 2-tal weken kan je ook in ons land rechtstreeks producten aankopen op TikTok zonder de app te moeten verlaten. Tot nu toe konden gebruikers alleen aankopen doen door via een link naar de website van het merk te surfen. Met TikTok Shop zal dat niet meer nodig zijn. E-commerce platforms als Amazon en Bol hebben er zo een concurrent bij, maar volgens retail-expert Els Breugelmans van de KU Leuven zal die concurrentie wel meevallen, omdat die platformen heel anders zijn dan TikTok Shop.
19: Je gaat daar impulsief kopen omdat je de dingen plots ziet en het met 1 klik op de knop onmiddellijk in je boodschappenmandje zit. Daar waar een platform zoals een Bol en zoals een Amazon vandaag nog vaker gebruikt wordt om zeer doelgericht te kopen, om iets te kopen waar je naar op zoek bent. En niet zomaar iets waar je toevallig tegenaan kijkt als je erop surft.
17: De internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer omhoog gegaan na de nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en de Iraanse tegenaanvallen. Een vat Brentolie werd bijna 4% duurder en kost nu net geen $100 per vat. De afgelopen dagen daalden de prijzen nog, omdat er toen net hoopvolle signalen kwamen over een verlenging van het staakt het vuren. Daardoor zakken morgen de prijzen bij ons nog aan de pomp. Er gaat zo'n 10 cent per liter gemiddeld af. En Brazilië gaat voor het eerst in 10 jaar tijd naar olie boren in het Amazonewoud. Dat hebben president Lula da Silva en oliemaatschappij Petrobras aangekondigd. Er zal geboord worden in het belangrijkste olie- en gasveld op het land, in het hart van het grootste regenwoud ter wereld. President Lula is nochtans een voorstander van een uitstap uit fossiele brandstoffen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Maar hij zegt dat zijn land de opbrengsten van fossiele brandstoffen nodig heeft om de overgang naar groene energie te betalen. Brazilië was vorig jaar de op 8 na grootste olieproducent ter wereld en de meeste olievelden liggen in zee. Het weer warm tot 31 graden en zonnig ook, na de middag enkele stapelwolken. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag. Meer op vrtnieuws.be.
4: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
16: Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
16: Met Sophie Lemaire.
15: Een zeer goedemorgen. We zitten midden in de finale week van de Koningin Elisabeth wedstrijd. En dus willen we het heel graag eens hebben over de cello, haar celliste en haar componisten. Maar we gaan beginnen met The Clash. Welkom

0: Rock the Casbah van The Clash. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is al serieus zweten geweest de voorbije dagen voor iedereen in het land. Maar voor sommigen is het toch nog een tikkeltje extra zweten deze week, want zij spelen de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Onze meest prestigieuze muziekwedstrijd. Een historische verjaardagseditie is het, want het is de 75ste verjaardag van de wedstrijd. En dit jaar vieren we ook nog eens de 150ste geboortedag van Koningin Elisabeth zelf. En dit jaar staan voor de derde keer de diepe, meeslepende klanken van de cello centraal. En over dat schitterende instrument wil ik het heel graag hebben vandaag in de wereld van Sophie. Een zeer goedemorgen, Nicole van Opstal.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Jij volgt, presenteert de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor Clara. Mm-hmm. In welke fase van de wedstrijd zitten we vandaag?
2: We zijn nu aan de, vierde dag van de finale. Dus dat betekent dat ze toch al ettelijke weken bezig zijn. Om niet te zeggen, misschien wel een jaar. Want het is een zeer zware wedstrijd. Dus er is veel voorbereiding aan. Maar dus we komen in die finale fase.
0: Ja, inderdaad. Vanavond vierde dag. Er zijn dus nu nog 12 kandidaten in de running?
2: Ja, vanavond spelen er 2, morgen 2 en zaterdag nog eens 2. Zijn er 12 in totaal. En dan zaterdagnacht weten we wie de winnaars zijn.
0: Ja, wat speelden de kandidaten tijdens de finale?
2: Tijdens de finale spelen ze een groot concerto met het Nationaal Orkest van België. Dat is een keuzeconcerto, dat konden ze al opgeven bij hun inschrijving. Maar heel bijzonder aan deze wedstrijd is dat er ook een verplicht werk bij is. Dat is speciaal geschreven voor deze editie door Man Fang dit jaar. En ze krijgen dat werk pas een week voor ze moeten spelen. Mm-hmm. En ze gaan dan een week in afzondering in de kapel. In Waterloo, de kapel Koningin Elisabeth.
0: En dan moeten ze de eerste keer voor publiek laten horen wat ze ervan gemaakt hebben.
2: Ja, want die week geen gsm's, geen internet, dus echt puur op zichzelf met de andere kandidaten die 2x2 komen binnencijpelen in de kapel, kunnen ze even samen overleggen. Het schijnt dat de vriendschappen daar wel groot zijn of
0: dat
2: groeien.
0: Dat zal wel.
2: Ja. Allemaal in hetzelfde schuitje. En dan moeten ze laten zien wat ze in die week met dat werk gedaan hebben.
0: Is het een mooi verplicht werk? Een goed stuk?
2: Wel, er zijn wat discussies over.
0: Is dat?
2: Ja, ja, ja. Maar het is zoals met alle verplichte werken een beetje wennen. Voor het publiek toch. Hè? Mm-hmm. Dus wij kennen het ook niet. Het is de eerste keer dat we het horen. En keer na keer krijgt het wat meer vorm. Het is door een Chinees-Amerikaanse componiste gemaakt. Die er een heel poëtische benadering ingebracht heeft. Of een heel poëtisch thema. De titel is Odes van aan wat de bloemen ons vertellen. Mm-hmm. En een beetje uitleggen misschien. Dus het bestaat uit 4 delen. En ze baseert zich op een gebruik in het oude China. Waarbij men het jaar indeelde in periodes van 5 dagen. 72 periodes van 5 dagen. En het begin van elke periode van 5 dagen markeerde het tot bloei komen van een bloem. En dus zij heeft er 4 uitgekozen die dan toevallig ook het begin van de seizoenen markeren. Mm-hmm. Dus we hebben 4 stukken die een bloem illustreren of laten voelen wat er gebeurt in de natuur bij het ontluiken van die bloem en bij het ontluiken van dat bepaalde seizoen.
0: Mooi idee. Ja. Zaterdag komen we te weten wie wint. Zijn er favorieten, duidelijke favorieten op dit moment al?
2: Wel, toch al een paar die zich hebben laten opmerken, die ook in de halve finale al van zich lieten horen of zich lieten opmerken. Zo is er Yoki Tamura, die dinsdagavond speelde. In de halve finale was die ook heel opmerkelijk met een concerto dat hij daar moest spelen. Plots klonk dat heel wauw, zo kan het ook. En dus hij heeft dat nu bevestigd. Hij heeft een heel mooi concerto van Prokofjev gespeeld. Gisteravond was ook opmerkelijk Ettore Pagano, een Italiaan, heel jong, 23 jaar, maar goed, ze zijn allemaal piepjong hoor, die datzelfde werk heeft gespeeld, waar je ook kon van zeggen, wauw, zo kan het ook. Dus ja, dat zijn al een paar favorieten, maar er komen er nog.
0: Ja, het is dat. Er zijn er nog die moeten spelen. Er zijn geen Belgen hè, die deelnemen dit jaar. Ik zag een filmpje passeren, ergens in de loop van de wedstrijd, van een celliste die plots begon mee te zingen. Dat klonk zo.

0: heel bijzonder, want dat gebeurt normaal gezien niet. Wie is zij?
1: Anna Meiparjani, een zeer jonge Georgische celliste. Knappe dame. En dat bedoel ik ook als celliste, uiteraard. En zij gaf er haar eigen draai aan, aan dit concerto. Het is een klassiek concerto uit de late 18e eeuw. En dat is zeer ongewoon dat je daarin begint mee te zingen.
0: Ja.
1: Maar goed, dat was haar eigen benadering. En dan waren de meningen wel verdeeld van wauw, dat doe je niet in zo'n concerto.
0: Ja, sommige mensen vonden het wat ongepast.
1: Ja, toch wel. Je houdt je aan de partituur. Mm-hmm. Maar er was ook wel veel sympathie van ja, ze heeft dat heel persoonlijk aangepakt.
0: Ja.
1: Waarom niet?
0: Was het een ingeving van het moment of had ze dit wel echt zo ingestudeerd?
1: Ja, ik vermoed toch wel ingestudeerd hoor. Want, maar het is wel moedig om dat dan op zo'n moment te gaan doen. Want je zet wel wat op het spel.
0: Ja, is er nog bij?
1: Nee, ze is er niet bij. Maar ze is 18, ze kan nog een paar keer meedoen.
0: Zeker, ja. Waren er nog bijzondere momenten, opvallende momenten in de wedstrijd?
1: Wel, een Duits cellist, Lionel Martin, heeft zich ook laten opmerken. Met verschillende dingen, maar onder meer ook een heel bijzonder werk dat hij speelde, waarin hij illustreerde, of de componist van dat werk illustreert, wat je allemaal met een cello kan doen. Het was solo, dus niet met piano. En ja, ik denk dat elk deeltje van de cello bespeeld is, dus niet de gebruikelijke manier met de snaren en eventueel pizzicato pitsen op de snaren. Maar er werd geklopt, er werd op alle plekken van de cello. Dus dat was wel een zeer opmerkelijk stuk.
0: Kan ik ook even laten horen. Dit is Lionel Martin.

0: bijna drummen dat hij deed.
1: Ja, mooi, ja. Hè?
0: Ja. Ja, indrukwekkend om te horen.
1: Van Penderecki, ja.
0: Ja, Penderecki is het? Ja. Capriccio voor Siegfried Palm, zeg ik erbij staan.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, okay.
1: Bijzonder werk. Hij heeft wel meer bijzondere werken geschreven voor het instrument.
0: Ja, ja. Er was ook een Duitse cellist wiens snaar brak tijdens het spelen. Dat klonk zo. Daar ergens hoorden we die knal, het breken van de snaar. Dan moest de presentatrice het publiek op een gegeven moment toespreken.
2: Ladies and gentlemen, it seems that the candidate had just changed one of his strings yesterday. Meaning he doesn't have a spare one. Does anybody have an A string? We are really desperate to find a solution. So if we could find any A string in the audience...
0: Heeft iemand toevallig een reservesnaar bij op zak? Wie was de pechvogel die dit meemaakte?
1: Dat was Alexander Wolheim. Die inderdaad blijkbaar de dag voordien een snaar gewisseld had. En dan geen meer had. En dat op zo'n moment. Dus dan was er wel grote consternatie in de zaal. Maar ook wel medeleven van wauw... Als je dit voor hebt op zo'n moment.
0: Ja, ja, ja. Het zal zijn lesje wel leren voor alle volgende concerten.
1: Ik denk het ook. Ja, ik denk het ook.
0: Hebben ze het opgelost gekregen?
1: Ja, ja. Dus de oproep heeft wel iets opgeleverd. Een van de cellisten van het orkest, dat net ervoor gespeeld had in de concerto's, was nog in Flagey. En ze hebben hem nog kunnen contacteren. En daar is een snaar vandaan gekomen. Ja. En Wolheim heeft zijn gebroken snaar ingekaderd gekregen.
0: Echt?
1: Als een souvenir, ja.
0: Ja, en als een reminder.
1: Zorg voor een paar pakketjes extra snaar.
0: Ja. Absoluut. De Koningin Elisabeth-wedstrijd viert haar 75ste verjaardag. De cello die is er pas later bijgekomen als instrument. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Aanvankelijk, denk ik, heeft men het niet gekozen, of heeft men de cello niet gekozen, omdat het instrument ook niet zo gigantisch veel solo-repertoire heeft. Mm-hmm. In de loop van de muziekgeschiedenis is de cello pas laat echt ook een solo-instrument geworden. Het was meer een begeleidend instrument. In de loop van de 20e eeuw is er heel veel repertoire bijgekomen, onder meer die Penderecki die we net hoorden. Mm-hmm. Het instrument heeft zich in de loop van de 19e eeuw geëmancipeerd tot solo-instrument. Voilà, dat zal een verklaring zijn. Maar nochtans was koningin Elisabeth ook wel met Pablo Casals innig bevriend. Dus ze had wel connecties met de cello. En dat zal meegespeeld hebben in het feit om die cello er dan inderdaad maar 9 jaar geleden toch bij te halen. En ook het feit dat het op die manier kansen biedt aan alle laureaten om samen te gaan musiceren. Dus laureaten, wat doen die met die prijs? Hoe verzilveren ze die? Ze geven concerten. Maar als je die dan met een orkest moet concerten geven, dat kost enorm veel geld. Mm. En dit geeft dan aan organisatoren de kans om hen samen te laten optreden. Viool en piano was er al. Zet daar een cello bij. En je hebt ineens enorm veel meer repertoire.
0: Mm.
1: Voilà.
0: Oké, okay. Die Pablo Casals is een belangrijke naam hè, voor de wereld van de cello. In kort, wie was hij? Waarom is hij zo belangrijk?
1: Casals was een Catalaan. Ik wou zeggen Spanjaard, maar ik denk dat hij zelf liever Catalaan had. Omdat het ook zo'n heel geladen tijd was toen hij leefde. Eerder begin 20e eeuw. En in de loop van de 20e eeuw leefde hij. Casals was een legendarisch cellist. Dus dat staat buiten kijf. Heeft ook het cellospel verder ontwikkeld. De techniek en zo vernieuwingen aangebracht. En zelf was hij ook een fenomenaal cellist. Maar daarbij was hij ook nog meer. Hij was een groot voorvechter van vrede. Dus hij was ook een heel bijzonder persoon. Dat zal ook wel de band met koningin Elisabeth een beetje versterkt hebben. En hij heeft constant opgeroepen voor wereldvrede, heeft lezingen gegeven voor de Verenigde Naties en dus zijn bekendheid als cellist en muziek ook gebruikt om die boodschap te brengen. En daarnaast zijn we hem ook dankbaar omdat hij de cello-suites van Bach, die nu zo populair zijn, onder de aandacht heeft gebracht. Want die waren na de dood van Bach toch een beetje weggedeemsterd. Werd beschouwd als misschien wat studiemateriaal enzovoort. Maar de echte schoonheid ervan drong niet door of werd niet gezien. En Casals heeft dat aangepakt, heeft daar een opname van gemaakt. Zelf gezegd van wauw, hier heb ik toch wel zeer lange tijd, een decennium moeten op studeren om dit te durven vrijgeven. En voilà, zo heeft de wereld die cello-suites terug gekregen.
0: Waarvoor we hem zeer dankbaar zijn.
1: Zeker weten.
0: Dat we van dat stuk kunnen genieten, gaan we het straks in het volgende uur nog uitgebreid over hebben, over die cello-suites. De winnaar van de wedstrijd, die mag een tijd lang, 4 jaar geloof ik, spelen op dat instrument van Casals. Wat valt er nog zoal te winnen?
1: Wel, de eerste prijs krijgt 25.000 euro, denk ik. Dus er zijn wel wat geldprijzen. De eerste 6 krijgen dus een extra prijs. En de andere 6 worden niet meer gerangschikt.
0: Hè. Ah ja, die zijn zevende met z'n allen.
1: Ja, zoiets. Ja. Maar ze mogen zich allemaal laureaat noemen. Maar dan heb je eerste, tweede laureaat enzovoort. Die eerste 6 krijgen ook een geldprijs. Maar natuurlijk, wat ook zeker zo belangrijk is, concertkansen. Mm-hmm. Die zijn er in het begin heel veel. Vanuit de wedstrijd. Er volgen meteen laureatenconcerten. Dus een weekje rust en dan hop, de concertzalen in hier in België. Liefhebbers kunnen zeker die laureaten gaan beluisteren op allerlei manieren. En dan later in het jaar ook zijn er concertreizen. Ik weet dat vorig jaar gingen de pianisten naar Korea. Er wordt voor hen gezorgd.
0: Mm-hmm. Ja. Voor wie wint, is er een voor- en een na de Zeker. Koningin Elisabeth-wedstrijd.
1: Toch wel.
0: Eeuwige roem valt de winnaar te beurt en misschien ook wel de tweede en de derde plaats.
1: Zeker, ja.
0: Ja, we zullen zien, hè, wie dat fantastische instrument van Casals even in zijn living of in haar living mag zetten. De ontknoping van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is de komende dagen live te volgen, uiteraard via Clara, op Canvas en op VRT Max. Heel erg bedankt voor deze stand van zaken, Nicole van Opstal.
1: Graag gedaan.
3: Radio 1.

0: Maite met Nimmen zonder Daai. We gaan het hebben over de cello vandaag. Als je graag wil reageren, kan en mag via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. 153 kilometer file nog naar Brussel. Op de E40 vanaf Ternat, kwartier erbij. Op de E19 vanaf Vilvoorde, 10 minuten. Op de E40 vanaf Everberg, een kwartier. De buitenring rond Brussel, 20 minuten extra tussen Eigenbrakel en Waterloo. En op de binnenring, 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job, kwartiertje. Op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke, 10 minuten. En op de A12 is in Wilrijk de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring, kwartiertje trager, richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne, richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In Wallonië, 3 kwartieren extra op de E42, van Bergen naar Luik bij La Louvière. En ook in de omgekeerde richting verlies je daar 3 kwartier.
1: Alphabet, your mobility made easy. Wereld van Sophie.
0: We zitten midden in de finale week van de 75ste Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Dat is een werkelijk prachtig instrument dat klanken als een soort zachte sjaal om je lijf heen breidt. En dus besloten we het instrument vandaag en haar spelers eens goed te gaan bestuderen. De Gentse-Nederlandse of Gentse-Nederlander Frans Grapperhaus speelt al bijna zijn hele 61-jarige leven cello. Je kan hem kennen van zijn eigen muziektheatervoorstelling Ik wou dat ik twee hondjes was, van zijn samenwerkingen met Wannes Capella, Comilfo en Wouter de Pre. En gisteren was voor hem een heel bijzondere dag, want zijn favoriete cellobouwer Vincent de Grande kwam net een nieuwe cello voor hem leveren. Een nieuw muzikaal lief om nog vele jaren in de armen te sluiten, zou je kunnen zeggen. En dus was de muzikant als een kindje zo blij. Bart Bogaert, die was daarbij.
2: Frans, ik tref je blijkbaar op een heel spannend moment.
3: Dit is inderdaad een heel bijzonder moment. In deze kist zit de vierde cello die Vincent gemaakt heeft.
2: Vincent, de cellobouwer?
3: Ja, Vincent de Grande. Ik speel op zijn eerste, de eerste die hij ooit gemaakt heeft. En ik ben daar ongelooflijk blij mee met die cello. En hij zegt dat deze nog mooier is.
2: Dus het is voor jou ook een spannend moment, neem ik aan.
4: Ja, het is altijd spannend, natuurlijk. Frans is een vrij muzikaal mens. Daarom is dat spannend voor mij.
3: Hij heeft een hele mooie koffer al voor gekocht.
2: Knalrood.
3: Ja.
2: Daar is hij.
3: Maar het is voor de eerste keer dat ik hem daar vast heb. Ja, je staat aan het begin van een heel lang leven, hè? Ja. En dat is bij een geboorte ook. Het is eigenlijk een soort geboorte dat je zo'n ding voor het eerst ziet.
2: Is dit een extra cello of is dat...
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Meer merk.
5: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
7: Radio 1 live.
3: 40 jaar op gespeeld heb. Tot ik die van Vincent kreeg. Dat is nou dikke 10 jaar geleden. 11, 12 jaar geleden.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Bij VAR krijgt je merk
3: meer aandacht.
2: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
4: Radio 1 live.
5: Of echt in bed gaan leggen om niet door te blijven gaan. Het was een,
6: ja. Dat is bijna verliefdheid, hè? Dat is altijd erbij willen zijn.
5: Je krijgt iets waar je niet van bewust van was dat het bestond. Je had wel een vermoeden, maar ja, ik wist niet dat het mogelijk was dat je door het instrument zo uitgedaagd wordt en zo meegesleurd in een wereld waar je zo lang naar verlangd hebt eigenlijk. Met die oude cello ben ik nooit in die wereld geweest. En nou ben ik wel heel benieuwd hoe die klinkt.
6: Ik laat je hem ontdekken.
5: Ja.
6: De glimlach is er nu al.
5: Ja.

0: veelbelovend.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Ja, inderdaad. Ja.
1: Kan je je dat herinneren, Frans? Wanneer dat in jouw leven gebeurd is, dat je voor het eerst voelde... Ah, de cello, dat is mijn ding.
0: Ja, die oude cello die ik nog heb... die heb ik daadwerkelijk bij ons thuis op zolder gevonden. Omdat mijn opa, die was kleiner gaan wonen... en was die cello bij ons terechtgekomen. En er zaten 3 snaren op. En ik had eerst piano gespeeld. Mijn moeder was pianist. En die had me toen ik 4 was al piano geleerd. Maar ik kon daar geen rol van. Daarna was mijn grote droom was fluit te spelen. Maar daar was ik nog te klein voor. Mijn handje werd te klein. En toen ik 8 was, vond ik dus die cello. En ik ben daarop gaan spelen. En dat was... Ik vond dat ding vooral erg lekker ruiken. Dus fysiek klopte het. Dat was thuiskomen.
1: Ja. Klankmatig ook?
0: Daar luisterde ik echt helemaal niet zo naar. Ik speelde liedjes en dat was prettig. Maar ik zat niet te denken van, oh, dit klinkt geweldig. Nee, helemaal niet.
1: Maar dat is dan wel later gekomen, neem ik aan.
0: Ja, en nu helemaal. Ik ga er ook steeds meer van genieten. Steeds meer van genieten.

Ik ken hem te kort om het verschil te merken direct. Je moet je vrouw ook niet direct zeggen van je, het is beter als je blauwe oog make-up opdoet. Hè? Want je moet er eerst een beetje leren kennen en dan kun je dat soort opmerkingen maken. Hè?

0: Ja.
1: Bestaan er, Frans, clichés over cellisten? Je hebt zo in rockbands de drummer die een beetje het buitenbeentje is. Bestaat zoiets over cellisten ook?
0: Een bekende uitspraak van Anner Bijlsma. Hij was zelf mager, intelligent en hardwerkend. Maar hij zei, cellisten zijn dom, dik en lui.
1: Herken je jezelf?
0: Zeker enkele van de aspecten herken ik mezelf. Ja. Het visuele aspect, daar voldoe ik volledig aan. En ik, echt slim ben ik, kan ik mezelf ook niet noemen. En lui, ja, daar moet je slim voor zijn.

0: om luisterkunde te mogen wezen?
1: Ik denk dat ik het antwoord op de vraag al ken, maar wat brengt de rest van de dag nog?
0: Ja, ik moet nog een paar kastjes in elkaar steken en ik ga ook op deze kasten mezelf vermaken.
1: Ik geloof nooit dat die kastjes er komen, maar goed. Dankjewel.
0: En jij ook bedankt.
2: Als een kind zo blij, Frans Grapperhaus met zijn gloednieuwe cello in de armen. En voor lui zijn moet je slim zijn. Dat is toch ook een levensles om mee te nemen. De reportage was van Bart Bogaert.

0: helemaal tot het einde natuurlijk. Om de cello van Cher te kunnen laten horen. Bang, bang, my baby shot me down.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over de cello vandaag, nu we volop in de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello zitten. Luister even naar...

0: Dat was een stukje Souvenir de Spa. Uitgevoerd door de Argentijnse celliste Sol Gabetta en geschreven door Adrien François Servet, een van 's werelds beroemdste cellisten. De Paganini van de cello werd hij genoemd. En hij is een Belg, wist u dat al? Dat wij hier een van de strafste cellisten ooit gekend hebben. Een absolute superster in zijn tijd. En spijtig genoeg, vandaag helemaal niet meer zo goed gekend. Gelukkig weet Peter François alles over de man. Een zeer goedemorgen, meneer François.
1: Goedemorgen.
0: Historicus, muzikoloog en voorzitter van de VZW, Servet. U doet al 25 jaar lang onderzoek naar Servet, maakt een doctoraat over de man. Wie was hij? Wat moeten we allemaal over hem weten?
1: Wel, Servet werd in Halle geboren op 6 juni 1807... heeft geleefd tot 1866 en is uitgegroeid tot een van de belangrijkste cello-virtuozen van Europa en van de 19e eeuw. Niet evident als men weet dat hij heel bescheiden begonnen is in Halle als lid van het plaatselijke kerkorkest.
0: Ah ja, hij kwam van een vrij eenvoudig gezin.
1: Inderdaad, de vader was een schoenlapper. De moeder die hielp in het huishouden van enkele rijke families in de buurt. En de muziek was zelfs noodzakelijk om het gezinsinkomen aan te vullen. En zo was de vader ook lid van het kerkorkest. En als de jonge Servet 12 jaar was, dan is hij ook elke dag naar de kerk gegaan om muziek te spelen.
0: Ja, speelde hij dan meteen ook al de cello?
1: Nee, daar was nog absoluut geen sprake van. Hij is begonnen op de klarinet en op de viool. En het is pas als hij 19 jaar was dat hij de cello ontdekt heeft en les is beginnen volgen bij Nicolas Platel in Brussel. Op anderhalf jaar is hij dan afgestudeerd, werd hij assistent van zijn leraar, ook solo-cellist van het orkest van de Muntschouwburg. En zo was zijn carrière vertrokken.
0: Ja, ik noemde hem in de inleiding een superster. Hoe moeten we zijn beroemdheid inbeelden? Hoe beroemd was hij in eigen land en in andere landen?
1: Wel, in eigen land heeft hij in alle steden opgetreden met zeer veel succes. Was hij een van de belangrijkste Belgische muzici, maar hij heeft ook enorm veel gereisd. Hè. Gedurende 33 jaar heeft hij letterlijk Europa afgereisd. Zeer vaak was hij in Parijs, in Londen, in Amsterdam. Maar hij heeft ook grote reizen ondernomen naar Rusland, Oekraïne, Polen. Zelfs in Turkije, waar hij voor de sultan heeft opgetreden. En telkens met veel succes voor grote zalen met een enorm enthousiast publiek.
0: Ja, overal waar hij kwam stonden mensen blijkbaar echt in vuur en vlam voor het idool dat voor hun neus verscheen.
1: Ja, het is zelfs voorgevallen dat sommige vrouwen flauw vielen en dat er de mensen echt in extase waren door wat dat ze hoorden, maar ook wat dat ze zagen, omdat Servet ook zijn hele lichaam gebruikte als hij cello speelde.
0: Ah ja, vol overgave. Het was ook een goed performer.
1: Absoluut, ja. We zitten in de volle romantiek. En de muziek van Servet heeft zelf heel wat gecomponeerd voor de cello, waar de cello als mooi, prachtig solo-instrument tot uiting komt. Hij had ook een weelderige haardos. Hij gebruikte echt zijn hele lichaam. Hij sloot soms zijn ogen omdat hij zodanig overweldigd was door het gevoel dat hij aan het uitdrukken was. Dus dat kon hij perfect overbrengen op het publiek.
0: Doet een beetje denken aan hoe men over Franz Liszt wel eens spreekt. Als een echte superster, als een soort popidool van zijn tijd.
1: Absoluut. En Servet en Liszt hebben elkaar ook regelmatig ontmoet, ook het podium gedeeld. Dus dat is inderdaad wat men over Liszt vertelt, die zogenaamde Listomania, kan men ook doortrekken naar Servet. Absoluut.
0: Ja, moeilijk om er een mania achter, dus klinkt minder goed. Maar goed, ik las ergens dat ook bakkers, wanneer hij in de stad kwam, dan gebak naar hem gingen noemen en zo, om mee te kunnen deinen op die succesgolf die hij dan met zich meenam.
1: Ja, dat gebeurde bijvoorbeeld in Wenen. En in Wenen was hij enorm populair. Als hij daar in 1842 aankwam, gaf hij het ene concert na het andere. En het was ook op dat moment dat er een eerste concert zou plaatsvinden van wat men nu de Wiener Philharmoniker noemt. Een van de belangrijkste symfonische orkesten van de wereld, gaf toen het eerste concert en men was onzeker of dat wel zou aanslaan. En men heeft Servet aangezocht om mee op het programma te staan. En het is ook dankzij Servet dat eerste optreden een succes is geworden. En dus in zekere zin is het aan een Belg te danken dat dat orkest na 185 jaar nog volle zalen trekt.
0: Onvoorstelbaar. Wat een prestatie is die man. Hij was een goed performer, hij was extreem populair, maar wat maakte hem muzikaal zo bijzonder of zo anders dan de anderen?
1: Wel, toen Servet jong was, was de cello nog vaak enkel maar bedoeld als een begeleidend instrument. En Servet was een van die cello-pioniers die het instrument echt op de voorgrond hebben gezet. Hij was de solist en het orkest was daar om te begeleiden. En Servet heeft ook heel wat cello-technieken verfijnd of op een hoger plan gebracht. Denken we aan die hele hoge tonen of het veel soepeler gebruik van de strijkstok. Hij heeft ook de pin in Europa eigenlijk geïntroduceerd, dus de cello pin onder het instrument, om nog virtuozer te kunnen spelen. Dus voordien was het zo dat het instrument op de kuiten rustte. Maar Servet heeft dus een houten pin gebruikt onder de cello. En nu speelt bijna elke cellist met een pin, maar Servet was een van de eerste en eigenlijk de eerste cellist die consequent met zo'n pin optrad. En via zijn vele reizen in heel Europa heeft hij die manier van spelen ook getoond aan de andere cellisten en mondjesmaat hebben zij die speelwijze dan overgenomen.
0: Mm-hmm. En zo kreeg hij dan ook blijkbaar de titel de Paganini van de cello naar de Italiaanse virtuose violist, omdat hij natuurlijk zelf ook een virtuose speler was, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Servet is erom bekend dat hij de ene moeilijkheid na de andere uit zijn instrument toverde. De variaties die hij bracht. En Paganini had net voor dat Servet aan zijn carrière begon eigenlijk hetzelfde gedaan op de viool. En Hector Berlioz heeft Servet horen spelen. Mm-hmm. Rossini ook. En zij zeiden: wij beschouwen Servet als de Paganini van de cello. Was een eretitel die op den duur ook in heel wat andere artikels opdook. En dus Servet is de geschiedenis ingegaan als de Paganini van de cello.
0: Mm-hmm. Ik gaf ook les. Veel mensen die naar hem toe kwamen om speciaal van hem les te kunnen krijgen.
1: Absoluut. Hij is docent geworden in het conservatorium van Brussel. En al snel kwamen de jonge cellisten van over heel Europa naar Brussel, speciaal om van Servet les te krijgen. Waren op zich al heel goede cellisten, maar die waren er graag bij om van Servet nog de kneepjes van het vak te krijgen.
0: Mm. Het is een ongelooflijk grote naam, een ongelooflijk belangrijk muzikant, componist geweest, Adrien François Servet. En toch klinkt zijn naam niet als een klok, zelfs niet in eigen land. Hoe valt dat te verklaren?
1: Wel, onder de cellisten is zijn naam nog heel erg bekend. Mm-hmm. Omdat in de conservatoria vaak zijn caprices of zijn etudes nog gebruikt worden. Iets minder, maar af en toe toch ook wel zijn grotere concertwerken. Het is een hoge drempel, omdat zijn muziek heel technisch moeilijk is om te spelen. Dus zelfs een professionele cellist heeft heel veel repetitietijd nodig. Dus dat is een verklaring waarom dat zijn muziek relatief weinig wordt gespeeld. Maar de muziek is wel heel eenvoudig om naar te luisteren. En dat geeft aan dat als de muziek gespeeld wordt, het publiek heel enthousiast is. Mm-hmm. Het gebeurt helaas nog te weinig. Het is ook wel zo dat er recent ook, er is een fragmentje laten horen van Sol Gabetta. Een aantal cd's zijn opgenomen met zijn muziek, dus zijn populariteit gaat wel in stijgende lijn. En ja, hij is over de hele wereld bekend, maar in eigen land inderdaad nog iets te weinig. Ik denk dat Belgen van nature uit ja, misschien te bescheiden zijn, niet fier genoeg zijn op de muzici van eigen bodem, want Servais is toch wel van wereldformaat.
0: Ja. In Halle zijn ze hem zeker niet vergeten. Daar kan je blijkbaar zijn huis nog gaan bezoeken.
1: Ja, hij heeft op zijn 40ste, dankzij het geld dat hij verdiend had van al zijn buitenlandse reizen, een prachtige villa kunnen bouwen. De Villa Servais, waar hij heel wat muzikale vrienden heeft ontvangen. Die villa is sinds enkele jaren prachtig gerestaureerd. Wordt nu regelmatig gebruikt voor concerten en andere culturele evenementen. Maar men kan er ook gaan ontbijten of een afternoon tea, omdat dat er ook enkele gastenkamers nu aan verbonden zijn. En zoals Servais zijn vrienden te gast had, kan men dus nu ook logeren in Villa Servais. We zijn daar blij mee, want het is een prachtig gebouw en men kan zo terug in de tijd van Servais duiken.
0: Kijk, we weten weer wat doen. Hij heeft er ook een standbeeld staan, hè?
1: Ja, wel kort na zijn overlijden al werd er geld ingezameld om een standbeeld te maken. Dat staat nog steeds na 160 jaar op de Grote Markt van Halle. Is het eerste standbeeld van een cellist. Hij wordt daar ook 4 meters hoog afgebeeld met zijn cello. Dus dat is blijft een bijzonder beeld. Gemaakt trouwens door zijn schoonzoon Cyprien Godebski.
0: En zijn naam duikt nu ook op in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. De kandidaten moesten bij aanvang een stuk van hem spelen, als ik het goed begrepen heb.
1: Klopt, dus de 185 cellisten die zich hebben kandidaat gesteld voor de wedstrijd moesten allemaal een étude van Servais opnemen, naar de jury in Brussel sturen. En mede op basis van dat werk van Servais heeft men dus 66 cellisten geselecteerd die dan aan de eerste ronde konden deelnemen. Dus Servais heeft mee voor gezorgd wie dat uiteindelijk naar Brussel kon komen om zich te laten horen. Dus toch wel belangrijk dat cellisten wereldwijd een étude van Servais hebben moeten spelen.
0: Ja, het had eigenlijk niet anders gekund. Ik ben zo blij dat we hem door u leren kennen. Het is een van onze grootste sterren die we ooit hebben gekend. Adrien François Servais, de Paganini van de cello. Heel erg bedankt, Peter François, om ons hem zo goed voor te stellen. En heel veel succes met uw doctoraat.
1: Met veel plezier, hartelijk dank.

0: Erica Badu met Apple Tree. Zeg, is het nu cello of cello of cello? Ik zal zeggen hè, dat de officiële uitspraak in het Nederlands cello is. In het Italiaans kan je cello zeggen. Maar wij hebben het zo wat verbasterd hier. Dus heel wat mensen in België, Vlaanderen, Nederland zeggen cello. Ga ja, het is niet officieel juist. Maar daarom mocht je je vragen stellen waarom wij cello zeggen. Omdat het zo moet. Dat is eigenlijk de enige correcte uitspraak. Maar wat mij betreft, doet u ermee wat u wil. We hebben het over het instrument, de cello, haar celliste en haar belangrijke stukken. Straks gaan we het nog hebben over de cello-suites. En gewoon ook over het instrument en hoe het gebouwd is. Dat is voor na het nieuws van 11.
1: 100 keer hartzeer. 100 keer dezelfde scène. 100 keer een nieuwe tegenspeler.
2: Ik kijk er naar uit dat ik het ga kunnen.
1: The Second Woman. Een internationaal vermaarde Tour de Force. 24 uur lang theater door Nathalie Broods. Op 13 juli in de Vooruit in Gent.
2: Maar dat komt goed.
1: Reserveer nu je ticket via 404.gent. Samen met Radio 1.
3: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
10: Ricci, citroen, net framboos. Bekijk.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF in Antwerpen is veroordeeld voor zware pesterijen op het werk. De man had een 21-jarige nieuwkomer vernederd, uitgescholden en fysiek belaagd. Het extreme pestgedrag eindigde met een poging tot wurging. De ploegbaas is over de hele lijn schuldig bevonden, zegt Christian Clément, advocaat van het slachtoffer.
5: De rechtbank heeft besloten dat de man voor alle telastleggingen schuldig kan worden verklaard. Dat wil zeggen, niet alleen de slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, niet alleen het pesten op het werk, maar toch ook de onterende behandeling, iets dat door de beklaagde nog betwist werd. En ja, wij hopen dat met dit vonnis heel duidelijk het signaal wordt gegeven dat eenieder die een vorm van verantwoordelijkheid heeft over collega's, zich daar ook naar gedraagt.
4: De rechter heeft een werkstraf opgelegd van 160 uur. Dat is een zwaardere straf dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. Hij sprak over normvervaging en noemt het pestgedrag toxisch en onaanvaardbaar. Het slachtoffer krijgt ook een schadevergoeding. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben vandaag informeel overleg in Cyprus over welke rol de Europese Unie zou kunnen spelen in vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne. Er is de voorbije weken druk gespeculeerd of de Europese Unie een soort vredesgezant zou moeten afvaardigen om mee aan tafel te gaan zitten. Rusland zelf stelde de Duitse oud-kanselier Gerhard Schröder voor. Maar volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Unie, Kaya Kallas, is dat een valstrik en moet de Europese Unie eerst goed nadenken wat het inhoudelijk zou willen bijdragen.
6: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable or who is not. Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. That's why the substance is much more important than who.
4: De Oekraïnse president Zelensky is intussen in Zweden om te onderhandelen over de aankoop van Zweedse gevechtstoestellen. Oekraïne wil tot 150 toestellen van vliegtuigbouwer Saab kopen. Maar omdat de levering van die toestellen pas over enkele jaren kan, bekijkt Zweden nu of het enkele gevechtsvliegtuigen van de eigen luchtmacht al vroeger kan leveren als tijdelijke overgangsoplossing. En bij de brand in een meisjesinternaat in Kenia zijn 16 doden gevallen en meer dan 70 gewonden. De brand brak uit in een slaapzaal. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is weer warm vandaag, tot 31 graden. Zonnig ook, met na de middag enkele stapelwolken langs de Franse grens. Morgen wordt het zwoel en is er kans op onweer na de middag. Ook zaterdag is er kans op onweersbuien. Vanaf zondag wordt het minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
2: Radio 1.
8: De wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
9: Een zeer goeiemorgen. En welkom bij Radio 1. Welkom in de wereld van Sophie.

0: Pickback met Papa's Got a Brand New Pickback. Goedemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is 28 mei en dat is specifiek voor Dilshod Narzilaev en Alvaro Lozano Kamesh een zotspannende dag. Want zij spelen vanavond hun finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd Cello. Een hele week geven de 12 overgebleven finalisten nog eens het beste van zichzelf. En komende zaterdag ontdekken we dan wie dit jaar die felbegeerde prijs zal winnen. En daarom hebben we het vandaag in de wereld van Sophie over de Cello. De grote winnaar van die wedstrijd, die wint 25.000 euro. Eeuwige roem, die kan een leven met die titel op het cv wereldwijd concerten gaan spelen. Maar die mag ook 4 jaar lang spelen op de cello van Pablo Casals. En dat instrument even mogen omklemmen, dat is voor cellisten een immense eer. Een zeer goeiemorgen, Jan Strik.
2: Goedemorgen.
0: U bent viool- en cellobouwer bij Maison Bernard in Brussel. Die cello van Casals die is al even bij jullie in bewaring geweest, tot de winnaar die dan zal meenemen. Die cello van Casals gaat over een Matteo Goffriller cello, als ik het goed begrepen heb. Wat maakt dat instrument zo bijzonder?
2: Matteo Goffriller is de bekendste, een van de grootmeesters van de Venetiaanse school. En hij is geboren in de 17e eeuw. Mm-hmm. Deze cello die is gebouwd rond 1700. We weten het niet juist. Er is geen origineel etiket in. Mm-hmm. Dat we de datering niet perfect kunnen doen. Maar Goffriller is erg bekend voor zijn zeer goed klinkende cello's vooral. Dus er zijn meerdere cellisten die Goffrillers gebruikt hebben in hun carrière, waaronder natuurlijk Pablo Casals, de meest befaamde. Mm-hmm. En dus die cello die hier bij mij is nu op dit moment, dat is die Casals cello.
0: Ja.
2: En dus ik kan u verzekeren, dat ding dat is exceptioneel in toon. Dat is zo exceptioneel dat de mensen van de jury van de competitie, dat zijn natuurlijk allemaal exceptionele muzikanten en cellisten, dat elke avond vechten die om de cello bij hun te mogen hebben in de hotelkamer.
0: Ah, en dus dat mag ook eventjes dan?
2: Ja, dus daar is een verzekering voor natuurlijk. En dus elke avond gaat de cello van één kamer naar de andere kamer. Dan mogen die daar dus een tijdje op spelen en ze zijn verbijsterd van ja, het is precies dat zij Pablo Casals in hun rug hebben. Hè? Mm-hmm. Het is magnifiek. Ze zijn heel blij.
0: Ja, dat instrument was 65 jaar lang Pablo Casals' dierbaarste vriend. Zo noemde hij dat instrument. Weten we waar hij het gehaald heeft? Hoe hij dat instrument in handen gekregen heeft?
2: Ja. Daar hebben we wel. Dus Pablo die heeft in Parijs gewoond. In 1912 komt hij bij een vioolbouwer, die heet Caressa. En daar moet hij op die cello gespeeld hebben, want hij had eigenlijk al 2 heel mooie cello's. En ik denk dat hij gewoon bij die vioolbouwer is binnengestapt en hij is op die cello beginnen te spelen en heeft gezegd, ja, dat is mijn stem. En dat wordt het. En dan heeft hij die cello gekocht en heeft die nooit meer afgegeven.
0: Dat is mijn stem, zegt u. Is dat hoe een cellist zijn instrument gaat zoeken, spelen tot hij voelt, deze klank past bij mij?
2: Ja, helemaal. Maar er zijn een hoop aspecten aan een instrument. Wij als publiek, wij horen het instrument. De cellist zelf die heeft de toon die rechtstreeks naar zijn oor komt. Die hebben een heel andere perceptie van de toon. Hè? Mm-hmm. En dat is heel delicaat. Dus een muzikant die wil die directe toon die naar zijn oor komt, die wil dat hebben op een heel specifieke manier. Hè? Dat is heel persoonlijk allemaal. Mm-hmm. En dus soms heb je ook een toon die rechtstreeks het oor binnenkomt, die erg krachtig is, maar dan de projectie van die toon naar het publiek toe kan dan soms veel minder zijn. Dat is heel raar.
0: Ja, ja.
2: Dus de projectie en de toon die rechtstreeks in je oor komt, dat zijn twee verschillende zaken.
0: Ja, als u zegt, dit instrument nu, wat de winnaar zal meenemen, voor een tijdje, heeft een exceptionele toon. Waardoor wordt die toon bepaald?
2: Dat is eigen aan het instrument. Maar dus, hoe kan ik u uitleggen de toon? Want gisteren heb ik nog de cello gehoord door een andere member of the jury. Mm-hmm. Het was ja, ongelooflijk. Dus die toon, die zegt bijna oeh.
0: Oeh.
2: Oeh, ja.
0: Dat is fascinerend, dus, ja.
2: Ja, en dikwijls zeggen de tonen, die zeggen eerder Maar hier hebben we dus een echte oeh-klank. Ik heb het zelden gehoord dat een cello zoveel oeh-klank heeft.
0: Mm,
2: ik kan dus, het niet anders exprimeren.
0: Ja, ja. Is dat dan ronder, charmanter, warmer
2: ja,
0: dan een ander instrument?
2: Je zegt het echt perfect, ja.
0: Ja. Okay.
2: En, ja. En dus met die rondheid heeft hij ook een exceptionele kracht ook.
0: Mm-hmm. Is dat...
2: Dus ik begrijp helemaal dat hij op die cello 65 jaar gespeeld heeft. Ik begrijp het totaal.
0: Ja, en dat al die andere leden van de jury daar nu om vechten om dat ook eens even te kunnen doen. Maar dus het wordt niet per se bepaald door de houtsoort of door de maker of door de snaren
2: ja,
0: of
2: dat
0: het
2: heeft
0: vernis?
2: Ja, dat heeft daar natuurlijk allemaal mee te maken. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Maar Mathieu Gouffreler was een exceptioneel goede bouwer. Dus hij zocht natuurlijk exceptioneel hout. Hij had een exceptioneel mooie lak. Dus dat is allemaal daar. Dat is er in het instrument.
0: Mm-hmm. Gaat de ouderdom van een cello ook het instrument beter doen klinken?
2: Dat is een heel, heel moeilijke vraag. Luister, ik maak zelf nieuwbouw ook.
0: Mm-hmm.
2: Dus het zou ergens moeilijk zijn voor mij om te zeggen dat een instrument oud moet zijn om goed te klinken. Bijvoorbeeld, gisteren is er een van de kandidaten, die heeft met een nieuwbouwcello gespeeld.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dus dat kan ook. Er zijn erg goed klinkende nieuwbouwinstrumenten. Maar ja, een exceptioneel instrument blijft een exceptioneel instrument. En dit hier, die Casals, is werkelijk exceptioneel. Nog iets speciaals met deze cello.
0: Mm-hmm.
2: Deze cello die was oorspronkelijk veel groter.
0: Ah ja?
2: Dus ja, oorspronkelijk was deze cello, kunnen we zeggen, bijna 5 centimeter groter en 3-4 centimeter breder als zij vandaag is.
0: Is die gekrompen?
2: Ja, maar die is gekrompen omdat daar in de 19e eeuw een vioolbouwer heeft die cello ersneden om die een vorm te geven waardoor dat de snaarlengte bespeelbaar is vandaag. Dus de originele snaarlengte van die cello, mm-hmm, was zo groot dat je daar onmogelijk de virtuositeit op kunt doen die vandaag nodig is met al die heel moeilijke concertos.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat is ergens heel spijtig, maar ergens ook goed in die zin dat hij bespeelbaar is voor de moderne muziek vandaag. Wat hem absoluut niet zou geweest zijn, moest hem niet hersneden zijn.
0: Mm-hmm. Ik las en ik zag de foto, want inderdaad, het valt op de foto op vrtnieuws.be kan je het instrument zien. Het is niet zo, het ziet er ook inderdaad klein, compact uit. Maar ik zag ook dat die 5 miljoen euro waard is. Is dat dan een van de topprijzen voor cello's of zijn er nog duurdere?
2: Ja, weet je, dat is die prijzen van die exceptionele instrumenten, dat is een collectie-item geworden. Maar dus de instrumenten van Stradivarius en Guarnerius, die zijn nog veel duurder.
0: Ah ja? Ja. Want inderdaad,
2: ja,
0: Stradivarius is inderdaad de naam wat snareninstrumenten betreft. Wat maakt een Stradivarius zo uitzonderlijk? Is dat de zeldzaamheid ervan? Of zijn dat gewoon exceptioneel goede instrumenten?
2: De Stradivarius is een telg die uit de vioolbouwfamilies van Cremona komt. Dus in Cremona, dat is de, zullen we zeggen, de plaats waar dat de perfecte viool ontstaan is door een bouwer die heet Andrea Mati. En Diamati-telgen die zitten in vier generaties. En Stradivarius zal denkelijk een leerjongen geweest zijn van die Amati-atelier in de derde generatie dan. En Stradivarius die is dan, heeft zichzelf gevestigd als bouwer, zijn eigen atelier geopend. En hij heeft die technieken van de Amati's en die vormen van die violen eigenlijk nog verbeterd en alles nog een wat mooier en beter gemaakt. Dus het is werkelijk een, ja, het is gewoon de topper van ons vak, hè. Het is het puntje van de ijsberg, hè.
0: Ja, wat is het indrukwekkendste instrument dat u als bouwer zelf al in handen heeft gekregen?
2: Oei, ik heb dagelijks natuurlijk instrumenten die mij fascineren. Soms heb je gewoon oude Vlaamse violen van de 17e eeuw, die exceptioneel mooi zijn. Dus wij hebben hier ook een heel mooie vioolbouwschool. Maar zullen we zeggen, het duurste instrument waar dat ik jaren mee werk, dat is een Stradivarius, die heet de ex-Feuermann. Dat is een Stradivarius cello, die is van de Nippon Foundation, dat is een Japanse stichting. En die cello die onderhoud ik nu toch al bijna 10 jaar. En ja, dat is werkelijk iets voor iemand, voor elke vioolbouwer, is dat een exceptioneel mooi instrument. Ook in een toestand, want je moet toch niet vergeten, dat is 300 jaar oud, in een toestand die bijna puntgaaf is.
0: Ja. Indrukwekkend. Wat een boeiende wereld, hè, die van de cello. Ik ken er niks van, maar als ik u zo hoor, lijkt het me een fantastische job die u heeft. Die instrumenten mogen verzorgen, mogen afgeven, mogen bouwen. Jan Strik, ik ben heel erg blij dat we met u konden spreken van Maison Bernard. U volgt de Koningin Elisabeth-wedstrijd, neem ik aan, op de voet.
2: Ja, dus de cello die exposeer ik elke avond in de bazaar, hè. Dus
0: Ja.
2: die staat daar. Dus ik moet eigenlijk langs mijn vitrineke staan, hè. Ik
0: Ja,
2: moet
0: ja.
2: zorgen dat die cello veilig is daar.
0: Het moet erbij
2: Maar
0: zijn.
2: ik heb dan nog mensen die klaar komen en dan heb ik toch de mogelijkheid om de zaal binnen te glippen en mee te luisteren. Ja.
0: Ja, heeft u al een favoriet?
2: Ja, mag ik dat zeggen?
0: Dat weet ik niet, van mij wel.
2: Maar weet je, één ding is vaststaand feit. De kwaliteit is zo hoog dat eigenlijk dus van de zes concurrenten die we nu gehad hebben, dat ze eigenlijk bijna, kunnen we zeggen, alle zes zouden kunnen winnen. Het is heel moeilijk om voor mij dan, hè, om te zeggen, luister hier, dat is de beste. Maar dan natuurlijk op muzikaal vlak, iedereen heeft zo'n beetje zijn manier van interpretatie, eigen gevoel, et cetera. Heb ik toch wel iemand die ik ja, liever heb als de rest. Maar ik kan je dan niet zeggen wie.
0: Ah, du. Ik was maar aan het hopen. Maar ja, nee, alle begrip, geen probleem. U moet daar ook nog verschijnen, natuurlijk, hè? Tussen al die mensen, tussen al die
2: Ja, dus
0: juryleden. Ja.
2: ik moet een beetje
0: Tuurlijk.
2: open en diplomatisch blijven daarin, ja.
0: Ik begrijp het. Zegt u het mij na het interview maar. Nee, heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. Het was heel interessant om zoveel te weten te komen. Jan Strik, nog een heel prettige dag voor u.
2: U bent bedankt. Dag.
3: Radio 1.

0: Mooi, hè? De celloversie van Hurt van Nine Inch Nails, gebracht door Two Cellos. 152 kilometer file, kwartiertje extra rijden op de buitenring rond Brussel tussen Waterloo en Groenendaal. Dat komt door een defect voertuig. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook naar Antwerpen op de E19 vertragen vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Randst. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En in Wallonië is er in beide richtingen drie kwartier vertraging bij La Louvière op de E42 Bergen-Luik.
1: De wereld van Sophie.
0: Over de cello hebben we het vandaag, midden in de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Het is een instrument dat vaak in één adem genoemd wordt met Bach, uiteraard, met zijn wonderschone cello-suites. Misschien wel de allerbekendste cello-compositie wereldwijd. En dus wilden we het ook daar eens over hebben. Benjamin Glorieux is cellist en Bach-kenner. Hij speelde de cello-suites van Bach al verschillende keren integraal, dat is gemakkelijk, 3 uren muziek, los uit het hoofd. In december 2022 stapte hij zelfs met zijn cello op de rug, letterlijk in de voetsporen van Bach, van Arnstadt naar Lübeck in Duitsland. Hij vertelde aan Anke van Meer wat er zo geniaal is aan de cello-suites van Bach.
2: Ja, ik denk, als mensen spreken over de cello-suites van Bach en ze zijn niet per se cellist, dan kennen ze hoogstwaarschijnlijk het allerbegin van het allereerste deel van de allereerste suite. Zonder te beseffen dat eigenlijk, als je puur muziek speelt zonder pauze nemen, dat nog ja, een kleine 3 uur...

dan kabbelen we het verder. Cello-suites van Bach.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
4: Radio 1 live.
5: Ik stam nog uit de tijd dat er nog cassettes in omloop waren. En ik weet nog, mijn eerste cassette, dat was door André Navarra. Dat is zo'n cello-icoon. En ik was waarschijnlijk 11, 12. Ik herinner mij nog altijd die dijk van een toon uit een cassette, uit de cassettespeler, mijn oor er tegen. En mijn leraar die zei, koop maar dat boek en je mag daar nu ook aan beginnen. Want uiteindelijk is het relatief makkelijk, zou je kunnen zeggen. Ja, omdat het eigenlijk ook progressieve etudes zijn. Hè. Ze beginnen makkelijk en ze eindigen eigenlijk in de hoge regionen met een ander instrument, een vijfsnarige cello. Dus het wordt eigenlijk op een of andere manier steeds moeilijker. Ze zijn ook altijd een beetje langer. Elke nieuwe suite is iets uitgebreider dan de vorige. Dus je kan dat ook zien als een soort oefenboek. Maar dat zou misschien ook een beetje de kwaliteit ervan teniet doen als je het louter zo zou zien. Want het is ook wel ongelooflijke muziek. Ja, we hebben niet zoveel, hè, op cello. Ja, als je bijvoorbeeld de muziek van Bach voor klavier bekijkt, keuze te over. Voor viool eigenlijk ook. Cello is het al moeilijker. Puur solo voor ons instrument is er niet zoveel. We zitten een beetje benepen qua repertoire, zou je kunnen zeggen. Maar terzelfde tijd, in die kleinheid toont zich de grootheid. Want er moet een reden zijn waarom dat wij nog steeds zijn muziek spelen. Hè. Daar zit zoveel in. Dat vertelt over zoveel dingen. Je kan er de seizoenen misschien in zien. Een levensloop van een mens in zien. Ja, ik zie er veel Maurits Escher in eigenlijk. Die lithografie Trappenhuis van hem. Die stijgende trappen en dalende trappen. Die zitten eigenlijk ook in die muziek als je... Het zijn eigenlijk trapjes die naar beneden gaan, maar steeds ook gaan ze naar boven. Maar je kan niet blijven naar beneden gaan, want dan heb je maar vier snaren. Dat je naast je cello te spelen. Dat is nu maar een tipje van de sluier van de mogelijke inspiratie die je daarin kan zien. En je kan er echt je leven mee vullen. Zonder probleem, ongelooflijk. Met die muziek opnieuw te spelen, opnieuw te checken. Er is ook een gepaste verhouding aan onduidelijkheid. Ja, waarom schreef hij dat? Voor wie? Een adellijk persoon die dit besteld heeft. Of Bach dacht, hey, dit past in mijn cycli van progressieve etudes voor klavier, voor viool. En die cello als basinstrument, eigenlijk kan je daar ook mee weg op solo vlak, zeg maar. Zijn handschrift zijn we ook kwijt. God weet waar het zit. We hebben vier bronnen, kopieën eigenlijk. Maar omdat die verschillende bronnen ook verschillende boogstreken tonen. Boogstreken zijn voor ons de manier waarop dat je die stok heen en weer beweegt en hoeveel noten dat je linkt aan elkaar. Dat bepaalt heel veel natuurlijk van hoe iets klinkt als je bijvoorbeeld speelt. Of je doet het. Het geeft een compleet ander karakter. En in die handschriften zijn er suggesties, zijn er opties, zijn er dingen getekend die eigenlijk niet kunnen. Die we dan denken, zijn die fout? Of speelden ze toen echt zo? Ik bedoel, we zijn echt wel drie eeuwen verder. Er is een groot deel onduidelijkheid over die muziek en daardoor kunnen we blijven zoeken. Misschien wel een leven lang, maar ook onder cellisten. Iedereen speelt het op zijn manier. Maar ik denk ook wel, als we zouden kunnen opnames horen uit die tijd, zouden we echt wel van onze stoel vallen over hoe het nu echt gespeeld werd. Speelden ze even hoog als nu? Of speelden ze hoger? Eigenlijk is het een staalkaart, denk ik, van alles wat je volgens hem op een cello moet kunnen. Zonder vingers, met vingers, maar ook herstemmen. Scordatura heet dat. Dus voor de vijfde suite moet je je cello herstemmen in een andere toonaard. En dan ook die zesde suite met die extra snaar erbij. Dat vond hij moet je ook kunnen. Hij gebruikt die vijfsnarige cello trouwens ook in een paar van zijn cantates. Omdat je eigenlijk zo hoog speelt dat je een soort diffuus instrument hebt. Een soort queer cello. Je kan even diep, maar je kan ook heel hoog als een viool. Ik ga ook eens moeten stemmen.

Dus dat is die vijfsnarige waar je echt die diepe bassen nog altijd hebt. De gewone, maar de extra snaar is dus een mi. En dan heb je bijvoorbeeld... Van zijn

Snap je? Het is echt hoog, maar het is echt een cello. En ik denk dat hij met die suites dus ook een staalkaart gaf van hoe diep of hoe ijl kan je op een cello. Van, ja, dan zijn we weer bij de vergelijkingen met iemand zijn leven of de natuur. Ja, een leven lang dus. Als ik ze speel, speel ik ze graag alle zes in één concert. Als een soort weg, pad, cyclus. En dan voel je dat er zowel bij mijzelf als natuurlijk publiek, dat er een soort beleving ontstaat, waarbij je samen ergens heen gaat. En tezelfde tijd is dat eigenlijk heel intiem, want ja, het is één cellist, één instrument. En je luistert naar één kronkelend pad, zeg maar, dat zich sonoor vormgeeft. Dus het is eigenlijk een soort meditatie misschien. Het zou kunnen dat dat een van de redenen is waarom dat die muziek nog steeds overeind blijft en dat mensen nog steeds die muziek willen horen. Omdat ze dus verwijst naar iets waar we allemaal naar op zoek zijn. Een soort samen eenzaamheid. We doen samen een pad, maar we doen het ook wel alleen. En terzelfde tijd zijn er in de geschiedenis altijd periodes geweest waar dat mensen gedacht hebben, ah, maar wacht, we moeten die muziek herdramatiseren. Zo is er het beroemde verhaal van Casals, Pablo Casals, de cellist die eind, denk ik, 19e eeuw of begin 20e eeuw een kopie ontdekt heeft van die suites en die ze op die manier terug onder de aandacht heeft gebracht. Maar dat zou dus gegaan zijn over een kopie of een editie van die suites, niet van Bach, maar van Grützmacher. Friedrich Grützmacher was een eind 19e eeuwse cellist die eigenlijk een eigen versie van die suites gemaakt heeft. En ik kan u zeggen, die is redelijk onherkenbaar toegetakeld, maar ook op een heel fijne manier. Omdat in die tijd mensen dus nog een keer dachten dat ze die muziek moesten, ja, enhancen. Die Bach alleen is eigenlijk niet voldoende. We moeten dat hipper maken, meer akkoorden, luider, noten toevoegen, ritmes veranderen. En het is die Casals heeft ontdekt. En pas daarna zou hij dan de pure versie die wij allemaal kennen, hebben leren kennen. En heeft die dan ook verspreid natuurlijk. Maar dus ik wil maar zeggen, we leven nu in een tijd dat we heel hard teruggaan naar die bron. Maar het is niet altijd zo geweest. Ik zie dat graag als een soort, als de naroem van een stuk. Dat is ooit geschreven, maar dan begint de naroem. En ja, we doen er ons ding mee, tot op vandaag. Prelude van de derde suite begint.

er zit echt van alles in. Van extremen, hoog, luid, snel, traag, intiem, zacht. Misschien is het een uitdaging om iedereen die het allerbegin kent van de open snaren, om misschien ook verder te gaan en een keer tot aan bijvoorbeeld de prachtige

0: En het gaat nog verder de prachtige Sarabande van de vijfde suite om tot daar te gaan.
1: En dan nog een beetje verder, hè. De dag is nog jong. U heeft nog perfecte tijd om de cello-suites van Bach integraal te beluisteren vandaag tot het allerlaatste nootje. Benjamin Glorieux hoorde je over de cello-suites van Bach.

0: Luyvee kan niet alleen fantastisch mooi zingen, maar is ook een ongelooflijk goede celliste. Gebruikt ook heel vaak de cello in haar fantastische muziek.
1: De wereld van Sophie.
0: Beautiful Stranger hoorde je. We hebben het over de cello deze voormiddag. Het instrument dat centraal staat tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd dit jaar. En waar de winnaar dit weekend een 300 jaar oud exemplaar van mee naar huis mag nemen. In bruikleen wel te verstaan. Het moet terugkomen naar de rechtmatige eigenaar. Dat is een stichting. Het is een bijzonder boeiend instrument met een lange geschiedenis, de cello. Maar, en dat is belangrijk, het is ook niet geheel zonder gevaar. Goedemorgen, Vincent Bilo.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Vindt het belangrijk om in deze uitzending toch ook te wijzen op de gevaren van het cello spelen?
2: Ja, want ik stootte tijdens de voorbereiding van deze uitzending toch ook wel op de vele fysieke klachten waar cellisten mee te kampen krijgen. Cello spelen, we hebben het al gehoord, hè, dat is hard labeur. Het vergt best wat fysieke inspanning om zo'n groot en log instrument te lijf te gaan met een strijkstok. Hè. Na uren repeteren of concerteren heeft een cellist wel eens last van een stramme rug, krampen in de vingers, pijnlijke dijen. En dan is er één kwaal in het bijzonder die mij toch wel het vermelden waard lijkt. Het is een aandoening, een syndroom dat zich alleen bij mannelijke cellisten voordoet. Omdat het specifiek klachten betreft aan lichaamsdelen die alleen mannen hebben. Het is een kwaal die zich namelijk manifesteert ter hoogte van 's mans weke delen.
0: Oh ja?
2: Allee, bon, ik zal gewoon ter zake komen, Sophie. Heb je al eens gehoord van een cellos-scrotum?
0: Nee.
2: Het is een beschreven aandoening in de British Medical Journal. Het cellos-scrotum. Al moet ik je waarschuwen, het allitereert lekker, cellos-scrotum, maar het voelt een pak minder lekker. Je zou het een beroepsziekte kunnen noemen, hè, zoals mijnwerkers wel eens last krijgen van een mijnwerkerslong.
0: En geen mijnwerkerscrotum.
2: Nee, tennissers van een
0: tennis-elleboog.
2: Elleboog, voilà. Zo lijden mannelijke cellisten wel eens aan een cellos-scrotum. Het is...
0: Ik mag er misschien niet mee lachen.
2: Nee, het is exact wat het woord zegt en wat jij je er nu ongetwijfeld al bij voorstelt, Sophie.
0: Helaas.
2: Een pijnlijk of geïrriteerd scrotum door er te lang een cello tegenaan te klemmen.
0: Wat lief.
2: Ja, dat is een klotenziekte, hè. Het is een aandoening die al meer dan 50 jaar bekend is, want het werd dus voor het eerst beschreven in het gerenommeerde medische tijdschrift The British Medical Journal van 11 mei 1974. Nu dus 52 jaar geleden. Ik heb dat exemplaar teruggevonden van dat tijdschrift. Het cellos-scrotum werd daar voor het eerst als syndroom omschreven door een zekere Elaine Murphy, een Britse arts en psychiater die toen werkte aan het Royal London Hospital. Zij beschreef in dat tijdschrift als eerste de oorzaken en symptomen van het cellos-scrotum.
0: Celloballen, eigenlijk.
2: Ja, ik citeer. Het komt voor bij professional musicians who play in rehearsal, practice or concert for several hours each day. En cellos-scrotum is caused by irritation from the body of the cello. Met
0: maar
2: andere woorden.
0: Ik wist niet dat dat zoveel contact had.
2: Ja, je moet je dat voorstellen, hè. Een cellos-scrotum is dus het gevolg inderdaad van de ballen die tijdens het cello-spelen zo lang tegen de achterkant van de cello aanschuren dat ze dus geïrriteerd raken.
0: Maar hoe zitten die cellisten eigenlijk?
2: Ja, je moet je voorstellen, hè, dat de genitaliën, zeker indien enigszins fors uit de zogenaamde kluiten gewassen, dat die tijdens het cello-spelen een beetje tegen de achterkant van die cello geplet zitten, hè, om nog maar te zwijgen van de trillingen die de muziek zelf genereert en die ook nog eens door die klankkast op 's mans genitalië inwerken. Om het met Wim Opbroek in de Gloria te zeggen.
3: Dat voel ik in mijn ballen, die passen, hè?
2: Ja, als die cello urenlang tegen je weken delen geprankt zit, ja, dan voelt elke bemol eerder als een diepe B-kruis, hè?
0: Ja.
2: Enfin, het gebeurt dus dat cellisten met dat ding geklemd tussen de benen met de minuut ongemakkelijker worden, tot uiteindelijk, ja, de beurs volledig beurs is, hè? We zullen het zo zeggen. Dan treedt er irritatie op van de weken delen en soms een zwelling, helaas niet van seksuele, maar van infectionele aard, om het wat minder onvloers te zeggen, blauwe ballen.
0: Ah ja, het is niet gewoon irritatie, het is blauw.
2: Het is gewoon afzien, denk ik. Zo stel ik het mij dan toch voor. Hè? Gewoon een pijnlijke affaire, een balzakblessure, zo je wil. Tintelende testikels en bij uitbreiding wellicht ook een gekneusde snikkel.
0: Want ja, ja,
2: als je door die hele cello-suites van Bach gestreken hebt, ja, dan kan het wel eens zijn dat je eigen stok ook strijk ligt. Maar het fenomeen kwam dus niet te boek te staan als blauwe ballen of een cellosnikkel. Nee, die Britse arts Elaine Murphy koos dus voor een andere alliteratie en noemde het celloscrotum.
0: Ja, kijk, ja, je bent een dokter, hè.
2: Persoonlijk had ik gekozen voor cellulitis. Maar bon, het staat dus al meer dan 50 jaar bekend als cellosscrotum. En ja, als je daarbij stilstaat hoe pijnlijk dat moet zijn, ja, dan zou elke cello toch verkocht moeten worden met een waarschuwingssticker.
0: En een kussentje.
2: Ja, ook. Of op zijn minst ja, zo'n disclaimer zoals op sigarettenpakjes. Hè. De cello kan het scrotum ernstig schaden.
0: Met een foto.
2: Ja. Of cello spelen kan blauwe ballen veroorzaken. Zoiets, afijn, zijn maar suggesties. Ja, ja. Het fenomeen is dus in 1974 voor het eerst beschreven in dat gerenommeerde medische tijdschrift The British Medical Journal door die Britse dokteres Elaine Murphy. Maar het cellosscrotum is sindsdien toch ook wel een beetje het voorwerp van menige medische discussie. Er worden door andere wetenschappers toch ook wel eens vraagtekens bijgeplaatst. In 1991 bijvoorbeeld wordt het bestaan van zo'n cellosscrotum in datzelfde British Medical Journal nog openlijk gecontesteerd. En dan stelt een andere arts zich de vraag of een balzak werkelijk zo geïrriteerd kan raken van een beetje cello spelen.
0: Ja, dat benieuwt me nu eigenlijk toch ook nog steeds.
2: Het is een syndroom dat duidelijk tot de verbeelding spreekt. Niet alleen dat van jou. Het blijft al 50 jaar de geneeskundige geesten beroerd. Want in een overzichtje van opvallende ziektes en aandoeningen dat het British Medical Journal in haar kerstnummer van 2008 publiceert, wordt nog maar eens melding gemaakt van dat fameuze cellosscrotum. Want ja, het blijft wel een beetje een komische aandoening waar ook serieuze wetenschappers dus blijkbaar van gaan grinniken. Wie dat overzichtje ook leest in die kerstspecial van de British Medical Journal, van die grappige ziekteomschrijvingen, of de grappigste uit de geschiedenis van het tijdschrift. Wie dat ook leest, dat is Elaine Murphy, de arts en psychiater die het originele artikel geschreven heeft. Mm-hmm. En Elaine Murphy, die vindt het in 2008, 2009 stilaan welletjes geweest met de aandacht voor dat cellosscrotum. De grap is er een beetje af. Misschien heeft ze de medische wereld een beetje te lang voor de gek gehouden.
0: Want?
2: In 2009, Sophie, komt de aap uit de mouw. Er bestaat helemaal niet zoiets als een cellosscrotum. Elaine Murphy heeft die aandoening gewoon verzonnen en voor de grap ingestuurd naar de British Medical Journal, waar ze dat tot haar verbijstering nog gepubliceerd hebben ook.
0: Oh nee.
2: Dus tijd voor een rechtzetting, vindt Elaine Murphy in 2009. Haar klucht van 34 jaar geleden is misschien een beetje uit de hand gelopen.
0: Een beetje wel.
2: En dus schrijft Elaine Murphy een excuusbrief aan de redactie van de British Medical Journal. Samen met haar man John trouwens, want dat nieuwe medische fenomeen hebben ze indertijd samen bedacht.
0: Maar allee.
2: Ik citeer even de brief. Misschien is het na 34 jaar tijd dat we bekennen dat we het cellosscrotum hebben uitgevonden, schrijven Elaine en John Murphy. Iedereen die ooit een cello heeft zien spelen, beseft toch dat onze bewering fysiek onmogelijk is.
0: Ach, oef.
2: Maar tot onze eigen verbazing werd onze inzending dus toch gepubliceerd. Bij de British Medical Journal pakken ze die zaak eigenlijk opvallend sportief op. Ze kunnen er wel mee lachen. Want bij de publicatie van die rechtzetting in 2009 staat ook een reactie van de redactie that the whole case added to the gaiety of life. Ze voelen zich dus helemaal niet bij de neus genomen. Dit soort kluchtjes draagt alleen maar bij tot de vrolijkheid van het leven.
0: Ik vraag me nu wel af of ooit iemand naar huis is gestuurd door de dokter met op het briefje voor de werkgever.
2: Arbeidsongeschikt wegens cellosscrotum. Maar van waar vraag je dan toch af? Van waar dat idee om zomaar vanuit het niets een verzonnen aandoening als een celloscrotum in te sturen naar een medisch tijdschrift? Wel, blijkbaar hadden John en Elaine Murphy in een van de voorgaande edities van de British Medical Journal, dus toen in de jaren 70, hadden ze in een van die voorgaande edities een artikel gelezen over een gelijkaardig fenomeen. The guitar nipple. De gitaartepel.
0: Bestaat dat?
2: Dat heeft dus effectief ook in de British Medical Journal gestaan als een omschreven aandoening. En dat artikel werd beschreven hoe meisjes met beginnende borstjes die leren gitaar spelen soms last krijgen van een pijnlijke tepel. Doordat de klankkast van de gitaar tegen hun borst schuurt en zo de tepel gaat irriteren. John en Elaine Murphy vonden dat zo grappig dat ze ervan uitgingen dat het een hoax was van een medische wetenschapper die zijn geintje wilde uithalen met zijn collega's. En dus besloten ze om hetzelfde te doen en ook een muziekgerelateerde aandoening te verzinnen. Vandaar dus het cellosscrotum.
0: Okay.
2: Het koppel liet trouwens ook nog weten dat hun zelfgefabriceerde hoax, dat die al jaren ook een groot succes is geweest tijdens etentjes met vrienden. Altijd grote hilariteit als ze dat verhaal nog eens opdisten. Weet je nog, die keer dat we de British Medical Journal lieten publiceren dat je van cello spelen blauwe ballen krijgt. Dat was nog eens een goeie. Maar het bestaat dus niet, zo'n cellosscrotum. Maar het heeft dus wel 34 jaar officieel te boek gestaan als een bestaande en gedocumenteerde beroepsziekte onder cellisten.
0: Ja.
3: Dat voel ik in mijn ballen.
2: Dus laat het aspirant-cellisten niet afschrikken. Er bestaat geen tot weinig tot geen risico op zo'n balzakblessure.
0: Ja, misschien met een zeker gevaarlijke compositie dat je wel ergens iets zou kunnen oplopen.
2: Je hebt altijd heftige artsen die ervoor gaan en die zich dan blesseren. Het kan natuurlijk.
0: Het kan, hè. Ja. Je hebt altijd zotjes, hè. Maar dus de gitaartepel bestaat wel dan, hè?
2: Wel, dus dat is niet helemaal duidelijk of dat nu eigenlijk bestaat of niet, want dat koppel heeft de arts die dat artikel heeft geschreven over die gitaarnuppel aangeschreven. En die heeft teruggestuurd, ik weet van niks, ik heb dat helemaal niet geschreven. Dus zeer waarschijnlijk is het ook wel verzonnen. Weet je wat er wel bestaat trouwens? De fiddler's neck.
0: Een
2: vioolhals. Ja, dus dat is een huidaandoening waarbij de hals rood kleurt, dat er verdikkingen en zelfs ontstekingen kunnen optreden aan de linkerkant van de nek, dus waar de violist zijn of haar viool onder de kaak geklemd houdt. Dus de fiddler's neck is wel een bestaande medische aandoening.
0: Bedankt.
2: Maar het cellosscrotum, ik zeg het nog eens, geen zorgen maken. Dat valt allemaal reuze mee.
0: Vooralsnog niet. Dankjewel, Vincent Bilot.
1: Radio 1.

0: Blij dat we weer wat fake news over het cello-scrotum de wereld uit hebben kunnen helpen. Met dank aan Vincent Bilot. Je hoorde Tyler Ballgame en I Believe in Love. I believe ook dat het quasi 12 uur is. Zometeen nieuws en dan nieuwe feiten.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Bankafschriften, kredietkaarten.
6: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
7: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Je hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
12: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
12: En dan met een promo die kan tellen.
13: Tegen de honger komt.
12: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
14: Uw auto rijdt u misschien makkelijk van punt A naar punt B, maar is ook een spion. Hoe dat in elkaar zit, hoort u in Nieuwe Feiten zo dadelijk, maar eerst het nieuws.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Door de gestegen inflatie is het duidelijk dat enkele sectoren volgende maand al de centenindex gaan voelen. Een voormalige ploegbaas bij BASF is veroordeeld voor extreem pestgedrag en na aanvallen over en weer lijkt een akkoord tussen de VS en Iran weer ver weg. De inflatie bedraagt deze maand 4,08%. Dat betekent dat het leven nu ruim 4% duurder is dan in mei vorig jaar. Vooral de hoge energieprijzen doen de prijs van heel wat producten stijgen. Vliegtuigtickets bijvoorbeeld zijn nu 70% duurder dan een jaar geleden. Diesel 34%. Nu dat inflatiecijfer bekend is, wordt ook duidelijk welke sectoren als eerste de centenindex zullen voelen, want die wordt normaal gezien vanavond goedgekeurd in het parlement. En Steven Romboud, wie is het eerst aan de beurt met die centenindex?
18: Wel, dat zijn sectoren die maandelijks indexeren en die dat dus meteen volgende maand juni zullen merken op hun loonbrief. Het gaat om arbeiders en bedienden in gas- en elektriciteitsbedrijven, arbeiders in de nijverheid en handel van petroleum en in de cementfabrieken. In enkele andere sectoren is de zogeheten sectorale spil overschreden, zoals in de ijzernijverheid en de groothandel in geneesmiddelen. In al die sectoren zullen de voltijdse lonen boven 4.000 euro bruto niet volledig geïndexeerd worden. Voor de lonen onder 4.000 euro bruto verandert er niets.
17: Dus in de centenindex, dankjewel Steven. En die krijgt weinig steun in de bevolking, blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5.000 mensen, uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en de ULB voor VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De centenindex was afgesproken in het begrotingsakkoord, maar Lonne van Erp, de mensen zijn er dus geen fan van.
19: Nee, inderdaad. In heel België is er zeer weinig steun voor die maatregel, want in Vlaanderen vindt maar 30% van de bevraagden de centenindex een goed idee. En in Wallonië en Brussel ligt dat percentage nog lager. Ook de BTW-verhoging krijgt trouwens nauwelijks steun. Professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen ziet een rode draad wanneer hij de resultaten analyseert.
10: Dan zie je dat mensen perfect kunnen leven met het feit dat sommige specifieke groepen het gelag moeten betalen. Bijvoorbeeld in het beperken van de duur van de werkloosheidsuitkeringen, het feit dat ambtenaren minder pensioen zullen krijgen. Maar zodra je maatregelen neemt die in ieders zak zitten, dan zie je dat het verzet enorm veel groter is.
19: Ook opvallend is trouwens dat er in Vlaanderen over het algemeen meer steun is voor het beleid van de federale regering dan in Wallonië en Brussel. De onderzoekers zien daarvoor verschillende verklaringen. Het feit dat Walen en Brusselaars gemiddeld armer zijn dan Vlamingen zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen.
17: Dankjewel, Lon. Er zijn huiszoekingen aan de gang bij de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard en ook bij de voorzitter van die huisvestingsmaatschappij, PS Schepen Lotfi Mostefa Thuis. Vorige week had de anticorruptiedienst van de federale politie al een onderzoek aangekondigd naar onregelmatigheden in Anderlecht. Dat onderzoek kwam er na een reportage van Pano, waaruit bleek dat er politieke beïnvloeding van Mostefa speelt bij het toewijzen van sociale woningen. In Antwerpen is een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF veroordeeld voor extreme pesterijen op de werkvloer. Hij krijgt een werkstraf van 160 uur en een boete. Met het vonnis wil de rechtbank een duidelijk signaal geven dat pestgedrag ontoelaatbaar is. Marieke van Kouwenbergen.
20: Eind 2021 stapte een jonge werknemer naar de politie na een incident op het werk. Zijn ploegbaas had een plastic zak over zijn hoofd getrokken en hem bijna gewurgd. Hij werd daarvoor ook al maandenlang vernederd, uitgelachen en fysiek belaagd. Onaanvaardbaar, zegt zijn advocaat Christian Clément.
21: De man is de eindverantwoordelijke van een toxische werksfeer. Daarover ging het in deze zaak. En ik denk dat daar vandaag de rechtbank heel duidelijk paal en perk aan heeft willen stellen.
20: De ploegbaas werd onmiddellijk ontslagen. Volgens zijn advocaat John Maas besefte hij nadien dat hij fout was.
22: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen.
20: Dat de ploegbaas zich liet meeslepen door een groepsdynamiek volgde de rechtbank niet. Hij creëerde zelf een onveilige werksfeer. Daarom krijgt hij nu 160 uur werkstraf. En die straf aanvaardt hij ook.
22: Het is zo dat wij de feiten niet betwist hebben. Voor mij was het belangrijk dat mijn cliënt inderdaad geen gevangenisstraf zou krijgen. En mijn cliënt zal die werkstraf absoluut uitvoeren.
17: De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel Temu een boete op van 200 miljoen euro, omdat die te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Heidi van Rompuy, er liep ook al langer een onderzoek naar Temu.
23: Ja, dat loopt al sinds 2024 en volgens de commissie blijkt uit anonieme controles dat veel producten die je vanuit Europa op Temu kan kopen, dat die niet voldoen aan de standaarden van de Europese Unie. Zo bleek babyspeelgoed bijvoorbeeld te veel chemische stoffen te bevatten en bleken verschillende gsm-laders ook niet veilig te zijn. De Europese Commissie vindt daarom dat Temu daar zelf meer tegen moet ondernemen. Het Chinese bedrijf krijgt nu nog tot eind augustus de tijd om met een actieplan te komen. Anders riskeert het dus een miljoenenboete.
17: Dankjewel, Heidi. Iran veroordeelt de nieuwe Amerikaanse aanval van vannacht. De VS hebben daarbij een Iraanse basis gebombardeerd. Volgens de VS, omdat er vandaar drones werden gelanceerd. Jens Franke, Franse, er was sprake van een mogelijk akkoord tussen beiden. Maakt dat nog kans?
24: Wat Amerikaanse president Trump en zijn buitenlandminister Marco Rubio blazen koud en warm tegelijk. Ja, een akkoord is dichtbij, tot nee, het is niet dichtbij. Maar ook Iraanse bronnen spreken elkaar soms wel eens tegen. En hoe komt dat nu? Er ligt heel veel op tafel. De opening van de straat van Hormuz, opheffen van economische sancties tegen Iran, het Iraanse hoogverrijkt uranium, een grondstof voor een kernwapen, de oorlog van Israël dan weer tegen Iraanse bondgenoten. En al die zaken moeten mee in een akkoord. En voorlopig wordt er wel nog gesproken, dat is het goede nieuws, maar de Amerikaanse president Trump en Iran die spreken een andere onderhandelingstaal. Trump wil een grote lijnenakkoord op 1 A4'tje. Iran wil een gedetailleerd akkoord met punten en commas. En dat allemaal maakt het uiterst complexe en moeilijke onderhandelingen.
17: Die nog niet afgelopen zijn, duidelijk. Dankjewel, Jens. In Italië is code rood afgekondigd in 4 grote steden: Rome, Firenze, Bologna en Turijn. De temperaturen lopen erop tot boven de 30 graden. En de overheid raadt aan om uit de zon te blijven en lichamelijke activiteiten te vermijden. Wim de Maasneer, hoe is de situatie in andere landen?
0: Wel, net als in ons land is het in heel West-Europa uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. In Parijs en 13 Franse departementen is code oranje van kracht. Ook waarschuwingen in Spanje, vooral in het noorden waar de temperaturen vandaag tot 37 graden kunnen oplopen. En zelfs in het Verenigd Koninkrijk zijn deze week al recordtemperaturen tot 35 graden gemeten. Dat komt allemaal door een zogenoemde hittekoepel. En dat is een hoge drukgebied met hete lucht uit Noord-Afrika dat geblokkeerd zit boven West-Europa. Die hittekoepels komen vaker voor door de klimaatverandering. En net vandaag komt de VN met een nieuw rapport waarin wordt voorspeld dat er de komende 5 jaar opnieuw hitterecords zullen worden gebroken op wereldniveau met lange periodes van droogte en bosbranden.
17: Dankjewel. Het weer. Ook hier blijft het dus behoorlijk warm vandaag tot 30 graden in het centrum en meestal zonnig. Morgen zwoel zelfs tot 33 graden. Met na de middag kans op bui of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het wat af tot hooguit 25 graden. We begonnen met de inflatie. Deze maand is het leven ruim 4% duurder geworden dan een jaar geleden. Dat betekent dat een aantal sectoren volgende maand al de centenindex moeten toepassen bij de aanpassing van de lonen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nieuwe feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dankjewel Gert van Boksel voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag dat is toch dat artificiële intelligentie niet op kan tegen een beetje schmink. Blijkt in Engeland, waar sinds juli vorig jaar het verplicht is om je leeftijd te bevestigen om toegang te krijgen tot bepaalde sites. Of apps, porno-sites bijvoorbeeld, maar ook bepaalde sociale media. Liegen is onmogelijk in principe, want er zijn controles met gezichtsherkenning en AI. Maar toch, uiteraard, proberen jongeren massaal die controles te omzeilen. En in de helft van de gevallen lukt dat ook. Inloggen met de ID en een foto van iemand ouder is kennelijk niet zo moeilijk. Maar de meest populaire truc is nog simpeler. Een snor op je gezicht tekenen en zo voor de camera gaan zitten. Nee, Hitler-snorren werken niet.
1: Het is donderdag, 28 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
2: Help, mijn hetero-vriend is met een man betrapt en zijn vriendin weet van niets. Vraag het aan Rika. Eindelijk weten we waarom krabben zijwaarts lopen. Annelies Bontjes blijft ons land ontdekken en een Nederlander, uitgerekend een Nederlander, wint het Oer-Britse kaasrolkampioenschap. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: feiten.
1: Tweedehands gekocht in Roemenië, die jingles. Is er iets Engelser dan het kaasrolkampioenschap? Zeker wel, want nu blijkt dat dat ook door een Nederlander kan gewonnen worden. Met name Niels Wennemars. Goedemiddag, Niels.
2: Goedemiddag.
1: Niels, en gefeliciteerd. Want dat is toch wel wat? Dat is een instituut in Engeland, het kaasrolkampioenschap.
2: Ja, dat is wel een dingetje. Ja, als je die wint, dan eeuwige roem. En dan ben je echt wel een word je behandeld als een god in Engeland. In ieder geval in de buurt van Gloucester.
1: En hoe heb je dat gemerkt?
2: Nou, toen ik over de finish heen kwam, ik kwam over de finish nog geen seconde later, werd ik geïnterviewd door de BBC. En werd ik door iemand met een oranje hesje doorbegeleid naar de volgende pers en de volgende en de volgende. En daarna moest ik met iedereen op de foto en kreeg ik overal gratis drinken. Nee, het was wel extreem groot. Ja.
1: En kom je zelf zeker uit de kaaswereld, Niels?
2: Nou ja, uiteindelijk. Ik kom natuurlijk uit een kaasland. Nederland staat toch wel een beetje bekend om de kaas. En mijn opa is ook melkboer geweest, kaasboer. Dus er is wel wat kaas in mijn leven geweest.
1: Er is wat kaas in je leven geweest en dat zal niet snel veranderen. Kun je nog even uitleggen dat kaasrollen, hoe gaat dat?
2: Dat is echt een heel bijzonder evenement. Het is ook geen officieel evenement.
1: Je moet je niet inschrijven.
2: Je kunt je niet inschrijven. Je moet er naartoe. Je moet vechten voor een plekje. Ik heb vanaf 9:00 ochtends in een rij gestaan, helemaal verdrukt, om door een poortje heen te kunnen. En als je door een poortje heen was, dan mocht je meedoen. Ik heb daar gewacht tot ongeveer 1:00 in de middag. Toen was mijn race. Dus echt 4:00 lang in die rij gestaan, de brandende zon.
1: Met kaas in je handen.
2: Nee, niet met de kaas in de handen. Nee, dat is echt bovenaan de heuvel wachten om mee te mogen doen. En dan op een gegeven moment ik heb dan geluk gehad dat ik mee mocht doen. Dat ik een van de gelukkigen was. Er wordt bovenaan een kaas naar beneden gegooid. En als de kaas naar beneden wordt gegooid, die rolt supersnel naar beneden, moeten wij er achteraan rennen. De heuvel is 180 meter lang met een 50% helling. Dat wil zeggen, elke meter die je naar voren gaat, ga je een halve naar beneden. En op 180 meter verderop ligt een streep op de grond. En een heel rugbyteam erachter die je opvangt. En degene die als eerste beneden is, over de streep komt, die heeft dan de kaas gewonnen. En die mag de kaas mee naar huis nemen. Dus er is maar één kaas. En degene die hem wint, die heeft eeuwige roem.
1: Oké, dus er is maar één kaas die naar beneden rolt.
2: Ja, en zeker.
1: En je moet die kaas pakken. Dat is eigenlijk de race.
2: Dat is hem eigenlijk wel, ja. Klopt, dat is hem. Ja, het is een heel bizar concept, want het is echt eigenlijk levensgevaarlijk. De hele heuvel ligt ook vol met stenen. Maar daarom is het ook. Het kan ook eigenlijk geen officieel evenement zijn. Het is gewoon
1: levensgevaarlijk.
2: Dat kun je niet officieel maken. Dat is gewoon.
1: Want de kwestie is rechtop blijven.
2: Sorry, nog één keer?
1: De kwestie is rechtop blijven.
2: De prijs moet erop blijven?
1: Nee, je moet rechtop blijven. Je kan niet vallen.
2: Sorry. Ja, nee, je moet echt rechtop. Dat is het inderdaad. Ja, je moet echt. Dat is de kunst. Want dat was mijn tactiek ook. Zo lang mogelijk blijven staan. Hoe raar het ook klinkt. Maar
1: hoe doe je dat?
2: Heel hard. En de meesten gingen heel hard van start. En dan op een gegeven moment gaat je bovenlichaam sneller dan dat je voeten stapjes kunnen zetten onder je. Ja, en dan ga je voorover. En voorovervallen, ja, dat is niet alleen pijnlijk, maar dat kost ook gewoon veel tijd. Dus ik heb heel goed mijn evenwicht weten te bewaren. En tot aan de streep eigenlijk gewoon op mijn benen blijven staan. En net voor het einde ben ik gevallen. Maar ja, toen was ik eigenlijk over de finish.
1: Wauw.
2: Dus toen was ik sneller.
1: En dan grijp je die kaas, mag je die dan meenemen en opeten?
2: Ja, die mag je meenemen. Je mag hem opeten, maar het is eigenlijk het mooiste natuurlijk als je hem gewoon in zijn verpakking laat en de iconische namen die erop zijn geschreven lekker intact houdt. Want ja, dat is natuurlijk je trofee.
1: Ja, en die iconische naam, dat is dan het merk van de kaas? Of wat staat
2: dat is,
1: er nog
2: ja, op? Het is een kaas daar uit de regio. De Double Gloucester Cheese heet het. Ja. Er wordt daardoor het boeren in de omgeving geproduceerd. En er staan allemaal namen op van mensen die volgens mij, als ik het goed heb hoor, gewoon belangrijk zijn voor de regio en voor de traditie van de race.
1: Maar kun je die dan wel bewaren of begint die dan te stinken?
2: Ja, dat weet ik niet. Daar moet ik nog achterkomen. Ik ga hem vanzelf ruiken.
1: Hij staat bij jou op de schoorsteen? Op de schaal?
2: Hij zit nu even in de koelkast. Hij heeft veel lopen zweten de afgelopen dagen. Maar hij krijgt een mooi plekje. Daar ga ik voor zorgen.
1: Maar ik vind het zo vreemd, omdat het is, de kunst is van een helling aflopen. Er zijn weinig heuvels in Nederland. Hoe train je daarvoor?
2: Ja, niet. Het is ook gewoon... Eigenlijk is het... ik heb dan het geluk dat ik niet zo snel bang ben. Ik heb een beetje een goede coördinatie en ik ben fit. En met die ingrediënten moet je daar naartoe gaan. En je moet eigenlijk gewoon één keer voor de knop omzetten. Een beetje nadenken en een beetje spieken bij de voorgaande jaren... wat de winnaars hebben gedaan voor de tactiek. En dan moet je gewoon gaan. Ja. En ik heb de dag van tevoren al eventjes geoefend. Ook hier en daar wat schavenwonden opgeleverd. Maar toen kwam ik al achter... Dit kun je niet heel veel vaker oefenen. Dat moet je gewoon nog één keer doen. En dan vol gas. En dan erop of eronder.
1: Ja, juist.
2: High risk, high reward.
1: Ja, juist. Inderdaad. High risk, high reward. En het is een traditie die al bijna 200 jaar bestaat in Engeland.
2: Er gaan zelfs geruchten dat het al 600 jaar...
1: Zelfs dat is onzeker. Ja. Je hebt die kaas niet gekregen. Is het dat wat jou betreft of doe je volgend jaar weer mee?
2: Dat is een goede vraag. Die heb ik vaker gekregen. Ik moet er nog even over nadenken. Ik heb namelijk nu de kaas. Ik heb de eeuwige roem al.
1: Ja, wat kun je nog?
2: Er is ook nog een uphill race. Die is er ook nog. Dus na de downhill race dat je naar beneden moet rennen... komt er ook nog een race waarbij je onderaan start... en degene die als eerste boven is een kaas krijgt. Dus misschien dat ik die ook nog... Misschien dat ik die echt eerder zou doen. Dan heb ik beide titels keertje gewonnen.
1: Maar dan is er geen kaas om achteraan te rennen, toch?
2: Dan is het een kaas om bovenop een puntje op te halen, zeg maar.
1: Kijk, ik wens je, hoe dan ook, wat je ook beslist... ik wens je daar heel veel succes mee. Dankjewel, Niels Wennemars, en geniet van je kaas.
2: Gaat goed komen.
1: Dag.
2: Doei, doei.

0: En Niels Wennemars die heeft er zo een, zo'n Wheel of Glory. Zo'n kaas die hij meer dan verdiend heeft. 146 kilometer file, vertragingen van 20 minuten op de buitenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Zaventem. De rechte rijstrook die is daar versperd door een ongeval en op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Ook naar Antwerpen 20 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring dan 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En bijna een half uur richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Rijkenvorsel houden omwonenden van de Vlimmerse baan door een brand het beste ramen en deuren gesloten. En ook ventilatiesystemen moeten uit. In Wallonië blijft er 3 kwartier vertraging bij La Louvière in beide richtingen op de E42 Bergen-Luik.
1: Vraag het aan Rika.
0: En het wordt nog een beetje warmer in de studio, want hier zit onze relatiedeskundige Rika Ponnet. Goedemiddag, Rika.
2: Dag, lieven.
0: Klaar voor een dilemma?
2: Zeker.
0: Ik heb er eentje gekregen van Karel.
2: Uh-huh.
0: En Karel schrijft... Een jaar geleden zijn wij met onze vriendengroep op weekend geweest naar Keulen. Onze vriendengroep bestaat uit heterokoppels... En 1 single gay vriend. Mag ik dat nog zo zeggen? Schrijft Karel erbij tussen haakjes. Op een gegeven moment zaten we op café en de drank vloeide rijkelijk. De single gay vriend ging naar het toilet en even later verdween een andere vriend uit een heterokoppel ook naar het toilet. Ze bleven lang weg, maar we stelden ons hier geen vragen bij. Toen een vriendin van ons naar het toilet moest, trof zij beide mannen aan in het vrouwentoilet dat ze blijkbaar niet op slot hadden gedaan. De gay vriend was de vriend uit het heterokoppel oraal aan het bevredigen. Deze vriendin was erg geschrokken en keerde snel naar de groep terug. Na het weekend vertelde deze vriendin aan ons wat ze gezien had. Ik moet even...
2: Bekomen?
0: Ah, ja. Maar het verhaal is nog niet klaar. Karel gaat verder. We zijn nu een jaar later... en de bedrogen vriendin weet nog altijd van niets. Ze is ook niet op de hoogte dat haar partner wel eens biseksueel zou kunnen zijn. Intussen weet onze volledige vriendengroep van dit voorval... Zelfs vrienden die niet mee waren op dat weekend in Keulen. De gay vriend kon zich immers niet inhouden om dit met iedereen te delen. Recent gaf hij zelfs nog aan dat hij hoopt dat dit nog eens zou gebeuren. Intussen hebben we afgesproken om deze zomer naar een festival te gaan... waar de gay vriend bij het koppel zal blijven slapen. Jeetje, dit wordt een aflevering van dertigers.
2: Kijk jij daarnaar?
0: Ik heb daar ooit eens een aflevering van gezien.
2: Oké, okay, ja.
0: Per ongeluk.
2: Oké. Okay.
0: Is niet erg, maar het
2: nee,
0: was per ongeluk.
2: Ja, oké. Okay.
0: Dus naar een festival deze zomer... waar de gay vriend dus bij het koppel zal blijven slapen. Mijn vrouw en ik zitten zeer verveeld met deze zaak... en staan op het punt om dit tegen onze bedrogen vriendin te vertellen. Is dat een goed idee? Bedankt voor jullie hulp, Karel.
2: Lieve.
0: Ja, hier is een en ander uit te pakken, zou ik zeggen.
2: Hè? Ja.
0: Zullen we maar meteen recht op de vraag antwoord geven... is dat een goed idee, ja of nee?
2: Nee,
0: nee
2: niet rechtstreeks. Nee. Nee, absoluut niet.
0: Wegblijven.
2: Ja.
0: Niet moeien.
2: Ja, niet zozeer niet moeien. Het gaat er vooral over dat we totaal niet weten... wat daar aan de andere kant al wel of niet geweten of besproken is. Want daar gaan
0: hij gaat daarvan uit dat het niet... Ja, ja, hij gaat van heel veel dingen uit.
2: Ja.
0: Dat hij wel eens biseksueel zou kunnen zijn.
2: En zo, terwijl ja, die mannen hadden gedronken, enzovoort enzoverder.
0: Maar is het los daarvan, is het ooit een goed idee? Stel, jij weet van een affaire die iemand heeft met jouw vriendin. Zij weet zogezegd van niks. Is het aan jou om dat nieuws? Kun je met dat geheim verder? Zonder het aan die vriendin. Is het verraad tegenover die vriendin om het niks te zeggen?
2: Het is een vorm van verraad. En hier is het veel groter, omdat de hele vriendenkring het weet. Het is een soort van collectief geheim geworden. Dat ook geheim gehouden wordt. En er is eigenlijk maar één persoon die niet op de hoogte is. En ik weet heel goed ook vanuit mijn praktijk en alles wat er rond ontrouw gebeurt, dat het niet zozeer het overspel op zich, en in dit verhaal dan, hij heeft hem oraal bevredigd in het toilet, niet zozeer de seksuele daad aangevoeld wordt als verraad, maar vooral...
0: iedereen wist het.
2: Iedereen wist het. Het gevoel van schaamte dat ook oproept. Eigenlijk sta je op een bepaalde manier al een jaar te kijken. Iedereen weet dat dit voorgevallen is. Jij weet van niets. En als dat dan ineens uitkomt, dan schaadt dat niet alleen uw vertrouwen in uw partner, die daar inderdaad iets gedaan heeft waar je waarschijnlijk geen afspraken rond had dat kon, maar veel verder, heel die vriendenkring is dat. Dus dat is uzelf.
0: En toch zeg jij, je moet het niet zeggen aan haar.
2: Niet rechtstreeks. Ik zou in eerste instantie, altijd is dat mijn advies, spreek de persoon in kwestie daarop aan.
0: De man. Vermeend biseksuele man.
2: De vermeend biseksuele. Eigenlijk doet die geaardheid er ook niet toe.
0: Ja, het is wel complicerend.
2: Ja, het zijn natuurlijk. Het kan mogelijk een dubbel geheim zijn.
0: Ik denk dat Karel daar ook een beetje moeilijk
2: mee heeft.
0: Ja, hij lijkt zelfs een beetje jaloers.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
3: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: vriendenkring. En wat ik wel van betekenis vind, is dat dat over één single vriend gaat, de rest zijn allemaal heterokoppels, dat die man gay is en dat die daar zo zelf uitvoerig over vertelt in die vriendenkring. En bovendien ook nog eens suggereert, ik zou het helemaal niet erg vinden, mocht dat nu voor herhaling vatbaar zijn. Ja. Daar krijg ik
1: een beetje stijlvol, hè?
0: Ja,
1: niet echt.
0: En ook, ik heb daar zo wat een gevoel bij, hoe voelde die man zich voorheen in die vriendenkring? Het lijkt mij ook zo wat een soort van, bijna een daad van vergelding of zo. Ik voelde mij wat een outsider in die vriendenkring. Ik hoorde er niet echt bij.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: En door dit nu te doen, of door dit nu te ervaren, heb ik op een vreemde manier het gevoel dat ik er veel meer bij hoor. Dat ik eigenlijk deel uitmaak van de relatiedynamieken in deze vriendenkring.
1: Ja, maar ook kijk eens hoe kreukvrij jullie relaties zogezegd zijn.
0: Ja, en ook, ik hoor erbij. Weet je, ja, wij doen allemaal dingen en ik hoor er nu ook bij, dat gevoel.
1: Maar hij had ook zijn mond kunnen houden, hè?
0: Absoluut. Dus dan zie je dat daar een andere behoefte speelt. Hè? Een vorm van, op een vreemde manier, nogmaals, erkenning krijgen, in het middelpunt van de belangstelling staan, een positie verwerven in die groep. Hè? Dat heb je nog wel, hè? In groepen waar mensen door averechts gedrag, of wat vreemd gedrag, of zelfs destructief gedrag, toch de aandacht naar zich toe trekken. Dus dat lijkt mij...
1: Ze zei niet rechtstreeks zeggen, je moet het aan die man zeggen.
0: Wij weten dat dit gebeurd is. Wij weten niet of jij weet dat in heel de vriendenkring nu al rondgegaan is.
1: Ja.
0: En wij willen absoluut vermijden dat
1: zomerfestival tot een ploffing
0: absoluut,
1: komt.
0: Ja, beeld je in. Hè, ja. Dat je naar The Cure aan het luisteren bent en ineens wordt daar verteld.
1: De love cats.
0: Dus dat lijkt mij bijzonder belangrijk.
1: En moet je dan die man bij wijze van spreken onder druk zetten? Van kijk, als jij het zelf niet zegt, dan gaan we het wijzen.
0: Ja, inderdaad. Dat is dan natuurlijk... Ja, ik kan daar niet mee verder met een jaar. Ja. Want wat zie je nu? Dat ondermijnt ook de betrokkenheid... de onderlinge betrokkenheid in de groep. Eigenlijk zijn we nu alleen nog bezig met een collectief geheim en niet meer met, het is leuk tussen ons, wij doen toffe dingen, wij gaan op weekend, wij gaan naar een festival. Daar staat zo'n soort van reusachtige roze
1: olifant in de kamer.
0: Dus dat is wel erg belangrijk, denk ik, om dat op de een of andere manier opgelost te krijgen. Misschien geeft die man aan, maar mijn partner weet dat. Hè. Wij hebben dat wel al besproken. En zij vindt dat, weet je, ik heb het opgebied.
1: We hebben dat een plaats gegeven.
0: Is het ook helemaal weg en vrij.
1: En het zou best kunnen dat die man misschien inderdaad biseksueel is. En
0: ook mogelijk, dat wil daarom niet zeggen dat jij... dat is ook zo'n vreemd idee, hè. Mensen denken, omdat je biseksueel bent, dat je dan de hele tijd in polariteit leeft. Van, ik heb nu een relatie met een man of met een vrouw en dan moet ik toch ook met iemand anders nog een relatie hebben.
1: Dat is iets wat zij onderling moeten uitzoeken,
0: absoluut,
1: hoe dat zit.
0: Ja. Je ziet dat er bij hem nogal, toch nog op een vrij klassieke manier ook gedacht wordt rond... Ja, wat doen mensen in relaties? Wat is dat nu, hun geaardheid?
1: Een zatte avond op café.
0: Ja.
1: Ik vind in een wc vind ik wel vies.
0: Goor.
1: Echt goor, hè?
0: Margie zou de jeugd zeggen.
1: Maar ach, wat er op een zatte avond allemaal niet kan gebeuren.
0: Ja, ik denk dat we allemaal dingen uit ons verleden zo direct kunnen opdiepen waar we toch enige vorm van schaamte rond hebben.
1: Ja, en die je niet al te groot moet maken.
0: Ja, absoluut. Omdat nogmaals de drank in de man was. Of in de vrouw.
1: Maar concreet...
0: aanspreken zeker. Ja,
1: dus Karel zelf, hè?
0: Ja,
1: alleen
0: absoluut.
1: Hij. Niet in een soort groepsessie?
0: Nooit.
1: Nee.
0: Dat roept pas echt schaamte op. Zie je iedereen al kijken als die vrouw daar te horen krijgt, dit is wat wij weten. Nee, spreek de man aan en geef inderdaad aan, zo willen wij niet naar een festival.
1: Zo gaan we niet. Als je dit niet opbiegt, gaan we niet.
0: Of als we daar geen verklaring of uitklaring rond krijgen, dan voelen wij ons daar zeer onveilig in en dan werkt het niet meer.
1: Ja. Benieuwd of ze zullen gaan. En wie er al dan niet bij zal zijn.
0: En wie bij wie zal slapen.
1: Hou ons op de hoogte, Karel. En dankjewel voor je brief. Ik weet wel zeker dat we jou helderheid hebben bezorgd. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, die blijven uiteraard zeer welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
0: Graag.

0: Nothing gay about it, zou het. Bromance en Chester C featuring Andy Lang.
1: Nieuwe feiten.
0: Ja, er zijn zo'n paar mysteries uit de wonderenwereld van de natuur. Een van die hoofdvragen is: waarom zijn de bananen krom? Een andere is: waarom lopen krabben zijwaarts? En die laatste vraag, die is nu min of meer opgelost. Dirk Drouwlands, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Want dat doen ze, hè? Krabben die lopen zijwaarts.
2: Toch de meerderheid, ja. Er is een wetenschappelijke publicatie verschenen die de problematiek van dat opzij gaan lopen grondig doorgelicht heeft, met zowel experimenten met 50 verschillende krabbensoorten die ze gefilmd hebben om te kijken van, ja, hoe lopen die nu? Is dat vooruit? Is dat links-rechts? Is dat ergens tussenin?
0: Hebben ze die krabben samengebracht ergens?
2: Ja, nee, ze hebben dat één voor één gedaan. Hè. Ze hebben dus van 50 soorten één krab om de overlast van het experiment op de diersoort te beperken. Dat staat letterlijk in dat artikel, wat dat oké is voor mij. Hè. Dus ze hebben 50 soorten in zo'n arenakje gezet dat ze gefilmd hebben. En dan hebben ze de richting van lopen bepaald. En van die 50 soorten is dus gebleken dat er 35 alleen maar opzij lopen en 15 alleen maar vooruit. En er is niks tussenin. Het is ofwel het een ofwel het ander.
0: En er is geen enkele krab die achteruit loopt.
2: Er is één fake krab, om het te zeggen. Dat is de porseleinkrab. Maar dat is eigenlijk een kreeft die er achteraf gaan uitzien is als een krab.
0: En die loopt achteruit.
2: Die loopt achteruit, ja. Dus dat is eentje de porseleinkrab, zo'n piep, een klein beestje dat ook bij ons voorkomt, een grappig ding. Maar dus de meerderheid van de krabben, en dat hebben ze aan een genetische databank van de grote krabbenwereld gekoppeld. En de meerderheid van de echte krabben, en dat zijn 8000 soorten, er zijn 3000 soorten hermietkreeften en 1000 soorten kreeften, die laatste die lopen gewoon vooruit, maar van die 8000 echte krabben loopt de meerderheid dus alleen maar opzij. En dat heeft dus, dat moet dus ergens een groot voordeel gehad hebben, anders zou dat niet zo'n succesvolle groep geworden zijn.
0: Dus ergens in de loop van de evolutie is dat gebleken heel voordelig te zijn.
2: En dat hebben ze nu kunnen nagaan dankzij die genetische analyse en een grote gegevensbank met allemaal genetische gegevens van

0: van krabben en kreeften. En die hebben ze dan gekoppeld aan hun eigen resultaten uit die experimentele opzetting. En daaruit is gebleken dat dat eigenlijk al lang geleden is, die evolutie naar opzij gaan lopen, namelijk 200 miljoen jaar geleden in een van de echte eerste voorouders richting de echte krabben. En nadien is het nooit meer gebeurd. Het is dus echt die ene keer die aanleiding gegeven heeft tot het feit dat de meerderheid van onze grote aantallen krabbensoorten nu opzij gaan lopen is.
1: 200 miljoen jaar geleden.
0: Ja, en dat was een hele rare periode. Dat heeft daar misschien een rol in gespeeld. Dat was een periode van een grote uitstervingsgolf bezig toen. Ze weten nog altijd niet precies waarom. Vulkaan of komeet, wie zal het zeggen? Dat zijn zo de klassieke verhalen die dan altijd de kop opsteken. Maar tegelijkertijd was het... op de aarde was er toen maar één groot continent, Pangaea heette dat. En dat is toen beginnen uiteen te vallen, waardoor er heel veel ondiepe zeeën zijn gekomen. En daar zijn die krabben in beginnen floreren. En door het feit dat die dan in die periode die capaciteit om links-rechts te gaan lopen zijn, dus zijwaarts te gaan lopen zijn, hebben die waarschijnlijk een concurrentieel voordeel gekregen, omdat roofdieren die achter krabben aanzitten, die waren verrast van die beesten lopen niet vooruit om weg te vluchten, die gaan naar links of naar rechts. En je weet nooit op voorhand wat zo'n krab gaan doen. Die kan even goed naar links als naar rechts gaan, zonder dat ze haar lichaam moet draaien. Dus ze verliest geen
1: dat
0: tijd.
1: Dat is eigenlijk voor mij ook nieuw. Ik dacht dat een krab een voorkeurrichting had, naar links of naar rechts.
0: Nee. Ze kunnen, het kan zijn dat ze een voorkeurrichting hebben, in gebruik, uit gewoonte of zoiets, maar ze hebben de capaciteit om even goed in de twee richtingen te gaan. En dat is het voordeel, waarschijnlijk het voordeel gebleken om dat zijwaarts lopen echt te cultiveren als een essentieel onderdeel van het krab zijn.
1: Ja, want het gaat even snel links als rechts.
0: Ja, blijkbaar wel, ja. En het grappige is, er zijn een vijftal gebeurtenissen in de evolutie geweest waarbij dat kreeftachtigen er achteraf zijn gaan uitzien als echte krabben. Ze blijven wel officieel genetisch kreeften, maar ze zien eruit als krabben, hè, dus plat, breder dan lang, met een panzer. Maar die zijn allemaal, en daar zitten de specialekes bij, eigenlijk de koningskrab, de kingcrab uit de conserve, zo'n gigantisch
1: lekker.
0: Beest.
1: Of mag ik dat niet meer zeggen? Ik hou dat van die kingcrab.
0: Dat mag, ja. En de kokoskrab ook zo'n
1: is
0: grote
1: krab. Is dat een
0: bedreigde
1: diersoort? Mag je dat eten eigenlijk?
0: Ik weet niet of dat een bedreigde diersoort is, de koningskrab. Dat is een goede vraag.
1: Ja. Kom op terug. Is het toegestaan om kingkrab lekker te vinden? Maar goed, kingkrab is dus eigenlijk geen krab. Officieel is dat geen krab.
0: Dat is dus eigenlijk geen krab. Dat is een kreeft die er gaan uitzien als een krab. En het intrigerende daarvan is dat die toch niet dat zijwaarts lopen hebben meegenomen. Dus ze hebben wel hun vorm aangepast om eruit gaan te zien als een krab. Maar het loopgedrag is kreeft gebleven, vooruit. En waaruit dat men dan afleidt dat het aanpassen van de morfologie, de lichaamsvorm, toch iets is dat veel gemakkelijker gaat dan het aanpassen van fundamentele aspecten van het gedrag. Je moet je pootstructuur, je gewrichtsstructuur, je bezenuwing aanpassen, plus je riskeert in conflict te komen met andere noodzakelijke gedragingen, zoals voorplanting of voeding. Dus het was geen evidente stap, maar hij is wel heel succesvol gebleken. En er is nog een extra interessant elementje bijgekomen. Namelijk, er zijn een aantal krabben die achteraf terug vooruit zijn gaan lopen. Die dat opzij loopt.
1: Spijt op tante.
0: Ja, zoiets, ja. En zoals de spinkrab, die grote krabben met hun lange, dunne poten, die ook bij ons in de Noordzee voorkomen, of het ertekrabbetje dat wij ook hebben. Dat is een klein krabbetje dat in schelpen verschuilt. En men denkt dat dat is omdat die een andere methodes om aan predatie te ontsnappen ontwikkeld hebben. Die ertekrabbetjes die kruipen in lege schelpjes om zich te beschermen. Die spinkrabben die hangen zich vol zeewier. En daardoor is die nood aan dat verrassingseffect van opzij gaan lopen om aan predatoren te ontsnappen, minder groot. En dan geven ze het blijkbaar op, wat dat volgens de onderzoekers dan toch wel impliceert dat er waarschijnlijk toch een kostprijs verbonden is aan het zijwaarts lopen en dat wordt opgegeven zodra het eigenlijk niet meer functioneel is.
1: Dus want
0: is
1: ook die ogen zijn wel nog gericht voorwaarts.
0: Ja,
1: dus je
0: voilà,
1: ziet minder goed waar je loopt, denk ik dan.
0: Ja, dat zou ook een optie kunnen zijn.
1: Ik kan me voorstellen dat als ik alleen maar links of rechts zou lopen, dat zou ik wel leuk vinden, even snel links als rechts, dan is het wel raar om in de straat te lopen, want dan zie je, dan moet je eigenlijk altijd je kop naar links of naar rechts draaien. Er is een kost aan verbonden.
0: Het is inderdaad geen evidente stap geweest. En daarom is het zo raar. Het is niet raar dat die dan maar één keer gebeurd is, maar het is dan wel raar en moet toch in die tijd geweldig voordeel opgeleverd hebben dat hem tot die enorme

0: biodiversiteit in die krabbenwereld geleid heeft. Er is trouwens, lieven, maar elders in de dierenwereld één soort gevonden die niks met krabben of kreeften te maken heeft, die ook opzij loopt, en dat is nu toevallig de krabspin. Klein spinnetje, we hebben ook een krabspin, die heet de chameleonspin. Dat is zo'n wit spinnetje dat je in uw tuin op je groenten en je bloemen kunt zien zitten. Grappig beestje. En dat ziet er een beetje uit als een krab, maar dat ook, loopt ook links en rechts. En dan zijn er wat jongen van de dwergcicaden die in alle richtingen kunnen lopen. Dus vooruit, achteruit, maar ook links en rechts. Maar dat is het eigenlijk zo. Voor de rest is het ofwel het een ofwel het ander. Dus die combinatie van de afwijken van het klassieke vooruitgedrag is toch wel heel, heel zeldzaam gebleken. Maar functioneel voor de dieren die het echt hebben kunnen uitbouwen tot een succes.
1: Helder, dat weten we weer. Dankjewel, Dirk Druilands. Nog een fijne zomerdag.
0: Dankjewel, lieve. Groetjes.

0: Sideways walking en ook het liedje zelf lijkt wel opzij te stappen, vind ik. Toch? Annelies.
1: Ja.
2: Nieuwe feiten.
0: Daar is ze.
3: De ontdekking van België.
0: Onze Nederlandse journaliste in Brussel die door haar Nederlandse ogen ons bloedeigen land ontdekt elke week weer opnieuw.
1: Goedemiddag, zo is het.
0: Annelies.
1: Goedemiddag.
0: En wat heb je deze week ontdekt over ons land?
1: Nou, er was het is een historische dag volgens mij vandaag. Want het allereerste grote interview met jullie prinses. Prinses Elisabeth staat deze dag vandaag in de media hier.
0: Pas afgezwaaid aan Harvard en nu al in de media. Interview is een groot woord, hè?
1: Ja, ik vond het eigenlijk een beetje een gemiste kans, moet ik zeggen.
0: Oh.
1: Ja, maar dat is natuurlijk dat is echt niet de prinses aan te rekenen. Ik bedoel, ze is 24, hartstikke afgestudeerd. Alles wat ze zegt ligt onder een vergrootglas. Ik kan me niet eens voorstellen hoe moeilijk dat is. Maar die hele setting van dat interview, lieve, op Harvard, met alleen krantenjournalisten, 4 van tevoren ingestuurde vragen, met een beveiliger erbij, met woordvoerder erbij. Sommige vragen waren afgekeurd. Het moest nog nagelezen worden. Aan alles voel je al.
0: Ze mag niks zeggen.
1: Ja, dat is helemaal vastgebouwd, inderdaad. En ik.
0: Zelfs het woord feminist.
1: Ja,
0: krijgt
1: klopt.
0: Niet uit de.
1: Ik viel daar ook over, inderdaad. Dan wordt ze gevraagd, ben je een feminist? En dan zegt zij, ik ben zeker voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. Daar moet ik nog veel gebeuren, maar ik vind het moeilijk om dat label op me te kleven. En inderdaad, daarin voel je ook die kramp van, ik snap het, want alles wordt breed uitgemeten. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, come on. Of zo.
0: Hoe anders is dat in Nederland?
1: Ja, nou, het is grappig omdat het eigenlijk tegelijkertijd viel met het persmoment in Nederland. Dat is in Nederland 2 keer per jaar, in de winter en in de zomer. En in de zomer, dus het Koningshuis gaat dan met z'n allen, gaan ze met een op de familiefoto. Daarna is er nog een kort moment met camera's voor journalisten, gaan ze vragen beantwoorden. En daarna nog weer met persjournalisten van de kranten.
0: En dus Amalia, jullie hebben ook een kroonprinses.
1: Wij hebben er 3 natuurlijk. Ja, Amalia die net als Elisabeth op de troon zou komen. En dan nog Alexia en Ariane.
0: En wordt Amalia wel geïnterviewd met microfoons?
1: Ja, dat hebben we vorige week kunnen zien.
0: Oh, ben ik wel heel benieuwd. Oh ja, is vorige week.
1: Ja, ik heb een stukje meegenomen.
4: Ik besef me heel erg goed dat als prinses van Oranje, dat het toch echt wel een onderdeel is van het leven om ook zeker jullie er allemaal gezellig bij te hebben. Maar desalniettemin, dan neem ik zo'n moment op de brug in Amsterdam. Qua het beeld is allemaal heel idyllisch, meisje op de brug en leuk Amsterdam. Maar ja, ik sta toch tegenover een muur van zo'n 60 man pers wat op 10 meter afstand staat. En dat is wel behoorlijk intimiderend. En dat is iets wat niet vanzelfsprekend is.
1: Nee.
4: Dus ik denk ook niet dat ik eraan.
1: Kijk, wat zij zeggen is dat ze dus echt wel problemen daarmee heeft. Terwijl Elisabeth in het interview nog zei van dit is gewoon wat het is en ik aanvaard mijn lot. En
0: Zij geeft toe dat het niet altijd even makkelijk is.
1: Ja, zij geeft toe dat het niet altijd even
0: wat
1: makkelijk is.
0: Wat mij vooral opvalt is, weg is de Beatrix-toon, hè?
1: Ja,
0: het is gewoon als ze gewoon meisjes zouden, weet je wel, in Amsterdam op de brug staan.
1: Ja.
0: En dat weet je, articuleren heb ik eigenlijk nooit geleerd, hoor. Articuleren.
1: Je doet het mooi na.
0: Ja, het is
1: maar vergis je niet, hè? Ik bedoel, dit is natuurlijk de zweem van dat het allemaal spontaan is. Uiteraard is dit ook ingestudeerd. En dat werd iets verderop in het interview al duidelijk. Want toen kwam er een vraag voor Alexia en daar was niet iedereen helemaal van gediend.
0: Dat is haar zus.
1: Ja.
4: Er wordt van alles gespeculeerd. Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. En ik weet mijn eigen waarheid. En ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn.
5: Maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. Uw relatie met Antoon.
6: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
0: Dat is Maxima die ingrijpt.
1: Ik zal even uitleggen wat hier gebeurd is. Want Alexia, inderdaad, de zus van Amalia, die, ja, er was een roddel over haar verspreid dat zij zou mogelijk aan het daten zijn met een bekende Nederlandse zanger, Antoon. En dat stond in de roddelbladen. Dus de journalist wilde vragen, klopt dat echt? En dan geeft Alexia nou een heel knap antwoord door dat een beetje te ontwijken. En ik ken mijn eigen waarheid. Maar die journalist gaat door. Die probeert het nog een keer. En nee, dan komt Maxima ervoor. Dus die gaat er dan wel voor springen. Dus uiteindelijk blijkt daar ook wel weer uit van, in Nederland willen we heel graag doen alsof er nog een soort van spontaniteit is. En alsof je een beetje een inkijkje krijgt in een familie die eigenlijk ook gewoon heel normaal is.
0: Ja, maar die inkijk krijg je wel, hè?
1: Een beetje. Meer dan hier, zou ik zeggen. Ja. Maar het is grappig, want de kritiek in Nederland was dat daar iedereen zei, of nou niet iedereen, maar veel mensen online zeiden over die prinsessen, goh, wat zitten ze toch krampachtig erbij? Wat zeggen ze allemaal dingen die ingestudeerd zijn en zo? Toen dacht ik, nou, dan hadden ze het interview hier eens moeten lezen.
0: Ga eens naar Laken.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Laken is altijd zeer bang om fouten te maken.
1: Ja.
0: Dat heeft natuurlijk ook wel met trauma's uit het verleden te maken.
1: Tuurlijk, het komt ook niet zomaar. Maar ik vraag me dus af, lieve, is dat gewoon gewoon, is dat misschien voor jullie in België hier meer belangrijk? Dat je iemand hebt die het perfect doet en die geen misstap gaat, in plaats van iemand die inderdaad soms een beetje iets onhandigs kan zeggen. Wordt dat meer gewaardeerd hier misschien?
0: Dat is eigenlijk een vraag voor een royalty watcher, wat ik niet ben. Maar ik denk dat ze echt te bang zijn.
1: Ja.
0: Dat een heel klein beetje menselijkheid en een heel klein beetje losjes zijn. En ik denk ook dat Elisabeth, die heel slim is en hoog opgeleid is, dat die dat perfect zou kunnen.
1: Nou,
0: ik denk
1: het
0: dat ze dat trauma
1: ook,
0: ja, uit het verleden een beetje moeten lossen.
1: Ik denk ook dat zij dat heel goed kan. We leren natuurlijk wel een aantal dingen, maar dat is allemaal dat ze een goede relatie heeft met de broers en met haar zus, dat ze heel perfectionistisch is, dat ze is opgevoed met de boodschap van nederig zijn.
0: Ja.
1: Het is gewoon nergens wordt buiten de lijntjes gekleurd.
0: Ze mag een beetje menselijker worden. Ik denk dat dat geen kwaad kan.
1: Ja.
0: Als ik mij dit advies aan het koninklijk huis mag permitteren.
1: Nou ja, ze zit in een appgroepje blijkbaar met Amalia. Dat leren we ook in dat interview.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus wie weet dat ze met elkaar nog gewoon een beetje aan het discussiëren zijn van, hey, heb jij dat gedaan?
0: Ja, en heb jij al een tattoo gezet en dat soort dingen?
1: Ja, precies.
0: En waar staat jouw tattoo?
1: Ja, met wie ben jij aan het daten nu?
0: Ja, en die van Spanje, zeg. En zo, dat
1: ja,
0: soort
1: precies,
0: dingen.
1: Precies.
0: Maar goed, zover hoeft die openheid niet te zijn.
1: Nee, uiteraard.
0: Maar het is wel opvallend toch het verschil tussen het zelfvertrouwen.
1: Ja, misschien wel.
0: Dat ook te maken heeft met het feit dat het Koningshuis in Nederland, dat is, heeft een veel goddelijkere status bijna dan
1: maar
0: onaantastbaar.
1: Wij willen ook dat dat dichtbij. Ik bedoel, het moment van Koningsdag afgelopen jaar was dat Willem-Alexander en Maxima gingen schaatsen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ja, mooier kan het niet maken. Maar ja, dan achteraf blijkt dat Willem-Alexander natuurlijk heus wel heeft geoefend op dat schaatsen. En dat. Kijk, het lijkt spontaan en dat is het niet. En dat is het grote verschil. In België lijkt het ook niet meer spontaan.
0: Ja. Oké. Wij kunnen van Nederland leren. Ik geef het toe.
2: Examen Vlaams.
0: Ik heb goed nieuws voor jou. We hebben nog 1 minuut voor het middagjournaal begint.
1: Oké, we gaan racen.
0: Dus ik vraag jou, wat is een froufrou?
1: Een froufrou is een pony in je haar.
0: Vergeet.
1: Ja, dat weet ik.
0: Wat is een quibus?
1: Wij zeggen dat iemand een beetje raar doet.
0: Het wordt helemaal want ja, als je geen enkele fout maakt,
1: daarom.
0: Dan ben je er definitief vanaf.
1: En de tijd tikt.
0: Dit is het spannendste moment ooit.
1: Ja, ik heb klamme handjes ervan.
0: Oké, wat zijn tingels?
1: Ja, tingels. Je vingers.
0: Netels.
1: Oh, wat?
0: Pas op van de tingels. Netels.
1: Brandnetels.
0: Brandnetels.
1: Ah, oké. Okay. Nee.
0: Dit is gebeurd. Helaas.
1: Je was echt dichtbij nu, hè?
0: Je was echt dichtbij, maar het zal toch terugkeren zijn volgende week. Een herkansing volgende week weer in het examen Vlaams. Het middagjournaal is in handen van Grof Geschut. Met ook een duo, een Vlaams-Nederlands duo. Kan niet beter.
1: Mooi.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
7: Beste luisteraar, de wereld van Sophie ging gisteren over erkenning. Hoe belangrijk erkenning is in je relatie met mensen, maar ook in je werk.
8: En voor degenen die het niet hebben gehoord, een archeoloog heeft in Maastricht heel waarschijnlijk de botresten van een van de musketiers, namelijk D'Artagnan, opgegraven.
7: En die wil hij nu niet afgeven. Hij voelt zich niet gezien, opzij geschoven, miskend voor zijn jarenlange onderzoek.
8: En na een animerend en boeiend gesprek met professor personeelsbeleid Ralf Kaars vroeg Sophie, zijn er sectoren waarbij erkenning van anderen belangrijker weegt dan bij andere werkplekken?
7: En toen zei hij, het onderwijs.
8: En toen dacht ik, ho, wacht even. Als er nou één sector is waarbij erkenning belangrijk is, noodzakelijk, onmisbaar, is het toch wel de theatersector. Want wat is kunst zonder erkenning?
7: Goh.
8: Wat?
7: Ja, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Kunst zonder erkenning, ja, is gewoon nog altijd kunst, hè.
8: Oh, daar gaan we.
7: Ja, maar nee, alleen Mirthe, ik bedoel, het is toch niet omdat Vincent van Gogh pas na zijn dood erkenning voor zijn kunst kreeg, dat het bij leven geen kunst was, toch?
8: Oh, dat toontje. Ja, Vincent van Gogh maakte toch geen theater? Als wij pas erkenning zouden krijgen als we dood op de scène liggen, worden het hele nare avonden de komende 30 jaar.
7: Ja, ik snap gewoon uw punt niet zo goed.
8: God, precies dit dus, beste luisteraar. Nu ik toch even het woord heb, ik dacht gisteren, tijdens het luisteren, Oh, leuk. Het middagjournaal van morgen kan gaan over erkenning. Want ik voelde mij tijdens het luisteren totaal niet erkend. Leuk, geinig, gebbetje. Kunnen we iets mee? Komt hij aan? Ja, joh, ik vind het toch wel magerkes. Was nu eigenlijk uw punt. Is gewoon leuk.
7: Ah, nu komt het. Nu gebruikt Myrthe van Velde de radio om erkenning te krijgen voor haar mager idee.
8: Maar het is werkelijk bij al mijn ideeën. Maar, joh, wat is de maatschappelijke meerwaarde? Je moeder is de maatschappelijke meerwaarde. Je kan toch ook gewoon een keer zeggen, aan mij Myrthe, tof. Fijn dat je een idee hebt voor het middagjournaal van morgen.
7: Beste luisteraar, ik ben gisteren om 6 uur opgestaan om 's middags onze nieuwe voorstelling Vieren te kunnen lanceren. Nieuwsbrieven versturen, mails checken, bellen met onze marketeer, dat alles juist staat op de website. En komt mevrouw tegen 1:50 bij mij aan, schoudertasje, zonnebril.
9: Oh, wat een weertje, hè? Ik heb een bikini meegenomen. Wie weet, kunnen we nog even lekker zwemmen? Ik heb trouwens een leuk idee voor het middagjournaal. Wil je alsjeblieft over mijn bolletje aaien? Drie veren in mijn reet steken.
8: Oh, zeg.
9: Zegt ze ene keer iets van al het werk dat ik al heb gedaan voor de uren? Nee, maar hoorde mij klagen? Tuurlijk niet. Dat is oké. Ik heb dat niet zo nodig heel de tijd.
8: Nee, precies.
7: Sterker nog, Lieven zou gisteren na ons middagjournaal laten weten dat de mensen sinds gisteren kaartjes kunnen kopen voor onze nieuwe voorstelling. Hij is dat gewoon domweg vergeten.
8: De beste man wist onze namen zelfs niet meer.
7: Bedankt voor het middagjournaal.
8: Een volle 3 seconden doodse stilte.
7: God, hoe heet er die sukkels nu weer? Myrthe en Helander. We noemen potverdikken al 5 jaar dat middagjournaal, Lieven. Maar hoort je mij daarover klagen? Hij hoorde mij smeken om een beetje erkenning, een beetje waardering, een piepklein beetje appreciatie, een flintertje affirmatie. Maar nee, dat is helemaal oké.
8: Ik vind het knap hoe jij toch altijd weer zo snel synoniemen vindt voor een woord. Affirmatie, hoe kom je erop?
7: Dank u.
8: Ja, ik vind echt dat jij heel talig bent, Lander.
7: Merci dat je dat ziet, Myrthe. Dat doet veel. En eerlijk, jij bent echt een fantastische collega.
8: Ah, dank u.
7: Tot morgen.
0: Lirten en Mander was het, geloof ik, hè? Samen grof geschud deze week in het middagjournaal morgen weer. Zometeen na het nieuws van 1 is er voor u Ilse Liebens. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Krevel. Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Imperno. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Imperno.
4: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
6: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
7: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
6: Meer merk.
7: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
6: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
0: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Door de gestegen inflatie is het duidelijk dat enkele sectoren volgende maand al de centenindex zullen voelen. Een voormalige ploegbaas bij BASF is veroordeeld voor extreem pestgedrag. En een akkoord tussen de VS en Iran lijkt weer verder weg. De inflatie stijgt deze maand naar 4,08%. Dat cijfer geeft aan hoeveel duurder het leven geworden is in vergelijking met de maand mei vorig jaar. Het is vooral de dure energie die de prijzen doet stijgen. Vliegtuigtickets bijvoorbeeld zijn nu 70% duurder dan een jaar geleden. Diesel 34%. En nu het inflatiecijfer bekend is, wordt ook duidelijk welke sectoren als eerste de centenindex zullen voelen. Daarover wordt normaal gezien vanavond gestemd in het federaal parlement. Steven Rombout, wie zal die centenindex dan als eerste voelen?
10: Dat zijn sectoren die maandelijks indexeren en die dat dus meteen volgende maand juni zullen merken op hun loonbrief. Het gaat om arbeiders en bedienden in gas- en elektriciteitsbedrijven, arbeiders in de nijverheid en de handel van petroleum en in de cementfabrieken. En in enkele andere sectoren is de zogeheten sectorale spil overschreden, zoals in de ijzernijverheid en de groothandel in geneesmiddelen. In al die sectoren zullen de voltijdse lonen boven €4.000 bruto niet volledig geïndexeerd worden. Voor de lonen onder €4.000 bruto verandert er niets.
9: Dankjewel, Steven. Bij de bevolking krijgt die centenindex weinig steun. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling in opdracht van onder meer VRT Nieuws. De centenindex was afgesproken in het begrotingsakkoord, maar Lonne van Erp, de mensen zijn er dus geen fan van.
11: Nee, inderdaad. In heel het land is er zeer weinig steun voor die maatregel, want in Vlaanderen vindt maar 30% van de bevraagde de centenindex een goed idee. En in Wallonië en Brussel ligt dat percentage nog lager. Nochtans ziet het er naar uit dat die centenindex er toch zal komen, want na weken van uitstel wordt er vanavond in de Kamer gestemd over de programmawet. En daar maakt de centenindex deel van uit. Al is de kans ook groot dat er toch nog over gediscussieerd zal worden binnen de regering, want CD&V wil de centenindex herbekijken sinds er een tegenvoorstel is gekomen van de sociale partners. En ook MR en Les Engagés lijken daar wel oren naar te hebben. Nu, dat is wellicht voer voor discussie tijdens de onderhandelingen over de begroting, maar vanavond wordt de programmawet en dus ook de centenindex naar alle waarschijnlijkheid gewoon goedgekeurd.
9: Bedankt voor de uitleg. De voorbije uren is er een huiszoeking gehouden bij de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. En ook thuis bij de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij, dat is PS-schepen Lotfi Mostefa. Vorige week had de anticorruptiedienst van de federale politie al een onderzoek aangekondigd naar onregelmatigheden in Anderlecht. Het onderzoek kwam er na een reportage van Pano. Daaruit bleek dat de PS-schepen tussenkomt bij de toekenning van sociale woningen. De vierde en laatste verdachte van de vechtpartij op de kusttram in De Haan heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Het is een 19-jarige uit Brussel. De drie andere verdachten werden eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. Tijdens een controle op de kusttram zondag konden vier jongeren geen vervoersbewijs voorleggen. Het kwam tot een vechtpartij. Verschillende medewerkers van de lijn en twee agenten raakten gewond. In Antwerpen is een voormalige ploegbaas van chemiebedrijf BASF veroordeeld voor extreme pesterijen op de werkvloer. Hij krijgt een werkstraf van 160 uur en een boete. Met het vonnis wil de rechtbank een duidelijk signaal geven dat pestgedrag ontoelaatbaar is. Een verslag van Marieke van Kouwenbergen.
12: Eind 2021 stapte een jonge werknemer naar de politie na een incident op het werk. Zijn ploegbaas had een plastic zak over zijn hoofd getrokken en hem bijna gewurgd. Hij werd daarvoor ook al maandenlang vernederd, uitgelachen en fysiek belaagd. Onaanvaardbaar, zegt zijn advocaat Christian Clément.
13: De man is de eindverantwoordelijke van een toxische werksfeer. Daarover ging het in deze zaak. En ik denk dat daar vandaag de rechtbank heel duidelijk paal en perk aan heeft willen stellen.
12: De ploegbaas werd onmiddellijk ontslagen. Volgens zijn advocaat John Maas besefte hij nadien dat hij fout was.
14: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen.
12: Dat de ploegbaas zich liet meeslepen door een groepsdynamiek volgde de rechtbank niet. Hij creëerde zelf een onveilige werksfeer. Daarom krijgt hij nu 160 uur werkstraf. En die straf aanvaardt hij ook.
14: Het is zo dat wij de feiten niet betwist hebben. Voor mij was het belangrijk dat mijn cliënt inderdaad geen gevangenisstraf zou krijgen. En mijn cliënt zal die werkstraf absoluut uitvoeren.
9: Iran veroordeelde nieuwe Amerikaanse aanval van vannacht. De Verenigde Staten hebben een militaire basis in Iran gebombardeerd, vanwaar volgens de Amerikanen drones gelanceerd werden. Jens Fransen, er was sprake van een mogelijk akkoord tussen beiden. Maakt dat dan nog kans?
15: De Amerikaanse president Trump en zijn buitenlandminister Marco Rubio blazen koud en warm tegelijk. Ja, een akkoord is dichtbij tot nee, het is niet dichtbij. Maar ook Iraanse bronnen spraken elkaar soms wel tegen. En hoe komt dat? Er ligt veel op tafel. De opening van de straat van Hormuz, het opheffen van economische sancties tegen Iran, het Iraanse hoogverrijkt uranium, grondstof voor een kernwapen, de oorlog van Israël tegen Iraanse bondgenoot. En al die zaken moeten mee in zo'n akkoord. Maar de Amerikaanse president Trump en Iran spreken een andere onderhandelingstaal. Trump wil een grote lijnenakkoord op 1 A4'tje. Iran wil een gedetailleerd akkoord met punten en commas. Er wordt nog gesproken, maar het zijn uiterst complexe en moeilijke onderhandelingen.
9: Dankjewel, Jens. De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel Temu een boete op van 200 miljoen euro, omdat de webwinkel te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit anonieme controles van de commissie blijkt dat je vanuit Europa vrij makkelijk producten op Temu kunt kopen die niet aan de Europese standaarden voldoen. Babyspeelgoed bijvoorbeeld met te veel chemische stoffen erin. Temu krijgt nog tot eind augustus om met een actieplan te komen, anders zal het dus een boete van 200 miljoen euro moeten betalen. In de Zwitserse stad Winterthur bij Zürich heeft een man 3 mensen neergestoken bij een station. De politie heeft de man intussen gearresteerd. Het is een 31-jarige Zwitser. Over zijn motief is nog geen duidelijkheid. Er liepen op het moment van de aanval schoolkinderen voorbij, maar zij bleven ongedeerd. In Italië is code rood afgekondigd voor de hitte in 4 grote steden. Rome, Firenze, Bologna en Turijn. De temperaturen lopen erop tot boven 30 graden. En de overheid raadt aan om uit de zon te blijven en lichamelijke activiteiten te vermijden. Wim de Mazenheer, hoe is de situatie in andere landen?
16: Net als in ons land is het eigenlijk in heel West-Europa uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. In Parijs en 13 Franse departementen is code oranje van kracht. Ook waarschuwingen in Spanje, vooral in het noorden, waar de temperaturen vandaag tot 37 graden kunnen oplopen. En zelfs in het Verenigd Koninkrijk zijn deze week al recordtemperaturen tot 35 graden gemeten. Dat komt allemaal door een zogenoemde hittekoepel, een hoge drukgebied met hete lucht uit Noord-Afrika, dat geblokkeerd zit boven West-Europa. Die hittekoepels komen vaker voor door de klimaatverandering. En net vandaag komt de VN met een nieuw rapport dat waarschuwt dat ook de komende 5 jaar wereldwijd hitterecords zullen sneuvelen met lange periodes van droogte en bosbranden.
9: Dankjewel. Het is duidelijk, blijft ook hier warm tot 30 graden in het centrum en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden met na de middag meer kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het wat af tot 25 graden. Dit nieuws begon met de inflatie. Deze maand is het leven meer dan 4% duurder geworden dan een jaar geleden. In sommige sectoren zullen de hogere lonen volgende maand niet volledig meestijgen als straks de centenindex goedgekeurd wordt. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
18: Radio 1. Ilse Liebens.
19: Heel goedemiddag.

In de juiste maat, zoals dat hoort, Four to the Floor van Star Sailor. Een heel goedemiddag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Namiddagje, samen zweten, ik zie dat wel zitten. Sophie Lemaire die heeft ons classic album van de week gekozen. Dat is de debuutplaat van Arctic Monkeys. En we ontdekken samen een andere debuutplaat, namelijk die van de Brusselse Camille Yembe. Dit is Bruce Hornsby, The Way It Is.

0: Bruce Hornsby en The Way It Is. En zo is het ruim 1:15 geworden. Het staat op dit moment 160 kilometer file. Dus opletten als je onderweg bent op de Antwerpse ring. 1,5 uur file richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd. Richting Gent een klein 1/2 uur aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er hinder door een ongeval. Naar Antwerpen komt er 1/2 uur bij op de E17 vanaf Kruijbeke. 1 kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. 20 minuten op de A12 vanaf Wilrijk. En ook op de E19 vanaf Sint-Job. Door een brand houden omwonenden van de Vlimmerse baan in Rijkenvorsel het best hun ramen en deuren gesloten. Naar Brussel komen er 10 minuten bij op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de E411 gaat het langzaam vanaf Jezuseik door een ongeval op de aansluiting met de buitenring rond Brussel. Op die buitenring 20 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring evenveel tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En in Wallonië blijft er 1 uur vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière.
1: Radio

0: is een man van adellijke afkomst en op het wapenschild van zijn familie staat een leeuw afgebeeld. Vandaar de Lion in P-Lion. En die P die komt gewoon van zijn eigen prachtige naam, Pietro Paolo Pelandi. Echt waar, P-Lion en Happy Children bij Radio 1. Dit is Willem Hartwig.
1: Ik lees de tekens op je armen, ontcijfer langzaam een verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

Lace the dekens op je armen. Ontcijfer langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je lippen. Ik stel het al lang langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Radio 1 live. With the

0: classic album van de week.
1: Gekozen door Sophie Lemaire, een klein bommetje. De debuutplaat van Arctic Monkeys, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Dat is een plaat uit 2006. Sophie die werkte destijds nog backstage op Rock Werchter. En daar had ze die mannen bezig gezien backstage. Heel jong, toen nog natuurlijk, ten tijde van deze plaat. Heel baldadig ook, zo omschreef ze maandag hier op Radio 1. En ze dacht toen, dat gaat straks mogelijks vonken geven op het podium. En het werd een heus vuurwerk daar op Rock Werchter. En sindsdien zijn ze niet meer weg te denken. Hè. Een plaat waar zoveel energie in zat en nog altijd zit. En heel veel potentieel ook. En wanneer je dan na het dansen en het roepen en het brullen de tijd neemt om te luisteren naar de teksten van Alex Turner, dan blijken die ook nog scherp en vaak grappig tegelijkertijd te zijn. We gaan luisteren naar Mardi Bum.
2: Mardi Bum, dat heb ik moeten opzoeken wat dat eigenlijk betekent. Dat is dus typisch Noord-Engels, want dat is ook heel tof voor Arctic Monkeys. Alex Turner zingt echt in het Sheffieldse dialect, super charmant. En dus een Mardi Bum is iemand die voortdurend loopt te mokken. Een zeer nukkig iemand. En dan begint hij, wat is het? Well, now there, Mardi Bum. En dan omschrijft hij een soort super banaal conflict in een koppel.

Iemand komt thuis en beseft, oei, de andere heeft dat gezicht weer op. You're all argumentative and you've got the face on. En ik denk dat we het allemaal herkennen. Maar ik denk dat we het allemaal herkennen omdat we al lange relaties misschien hebben meegemaakt. Wanneer Alex Turner dit schrijft, is hij 17, 18 jaar. Om dan dit soort observatie te kunnen doen over een banale ruzie tussen man en vrouw, of man en man, of vrouw en vrouw, maakt niet uit. Dat vind ik van zo'n maturiteit, van zo'n klasse getuige. Hij is eigenlijk gewoon een schrijver. En dat toont hij in songs als deze.

0: voor wie een opkikkertje kon gebruiken op donderdagnamiddag. Batman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet. Zometeen een nieuwe versie van Norm Erikt op je radio na dit. 163 kilometer file staat er. Op de Antwerpse ring is er meer dan 1 uur vertraging richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd. Richting Gent een klein half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er hinder door een ongeval op de rechter rijstrook. Oh, nog naar Antwerpen. Meer dan 3 kwartier file op de E17 vanaf Haasdonk. Van Gent naar Hasselt rij je beter via Brussel. 20 minuten aanschuiven op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost. En ook op de A12 vanaf Wilrijk. Door een brand krijgen omwonenden van de Vlimmerse baan in Rijkenvorsel de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Op de buitenring rond Brussel dan komen er 20 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Wallonië blijft er 1 uur vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière.
1: Radio 1.

0: Sam Bettis heeft de Case Choice klassieker Narn Erikt opnieuw opgenomen in de sfeer van de muziekstijl die hij tegenwoordig maakt. De sfeer van zijn meest recente album Coming Home ook. Mooie intieme versie, Sam Bettis en Not an Addict. Dit is Bram Vermeulen, de beuk erin.
1: En als ik niet meer huil,

wat ik eerder zag, zodat ik nooit iets anders denk dan wat ik al dacht. Zo gaat alles keurig, net zoals ik had verwacht. Alles veilig en bekend, nooit is er meer iets onverwacht. Alles past, niets is te groot. Ik hoef niet eens te overleven, want ik ben al dood.

0: de ziel in een jong lijf, zeggen ze dan. Hè? Jaden and Gonda met Hanging on the Shelf. En daarvoor Michael Kiwanuka met I'll Get Along. Meer van dit na het nieuws van 2 uur.
1: Ibrahim Alouf viert 20 jaar carrière. Op zaterdag 3 april 2027 komt de trompetist met zijn gloednieuwe tournee 20 ans de live naar Vorst Nationaal in Brussel. Een spectaculaire liveshow vol jazz, pop, wereldmuziek en meer. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee. Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
6: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Richie. Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
16: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
15: En dan met een promo die kan tellen.
16: Tegen de honger die komt.
15: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
17: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
18: Energievoorziening komt in het gedrang.
19: Bedrijven wachten op stroom.
20: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
21: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
22: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
23: En helemaal op maat.
22: Zeker, tot in de details.
24: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
1: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De inflatie is deze maand tot net boven 4% gestegen. Het leven is deze maand dus ruim 4% duurder dan in mei vorig jaar. En dat heeft vooral te maken met de oorlog in het Midden-Oosten en de energieprijzen die daardoor gestegen zijn. In sommige sectoren worden de lonen de volgende maand meteen aangepast, maar door de nieuwe centenindex van de federale regering zal dat voor bepaalde werknemers een kleinere stijging zijn dan normaal.
2: Voor de lonen tot 4000 euro bruto verandert er niets. Wie daarboven zit, krijgt twee keer geen volledige indexering. Stel dat je bijvoorbeeld 5000 euro bruto verdient, dan zal je loon 20 euro minder stijgen door de centenindex. Die centenindex wordt normaal gezien straks na veel bezwaren goedgekeurd in het parlement. Een voormalige ploegbaas van chemiebedrijf BASF in Antwerpen is veroordeeld voor pesten op het werk. Hij heeft een 21-jarige werknemer maandenlang vernederd, uitgelachen en fysiek belaagd. Het geweld eindigde zelfs met een poging tot wurging. De Antwerpse rechtbank heeft hem vanmorgen schuldig bevonden over de hele lijn. Hij heeft alles toegegeven en beseft dat hij fout was, zegt zijn advocaat John Maas.
3: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook nadien, want hij is ontslagen, voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen. En dat er dus strenge bewoordingen worden gehanteerd in dit dossier, dat lijkt mij op zijn plaats. Mijn cliënt kijkt daar ook met veel schaamte en spijt op terug en probeert daar zelf ook lessen uit te trekken.
2: De man van in de 50 is veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur en een boete van bijna 5000 euro. Hij had het slachtoffer voor het proces al de gevraagde schadevergoeding betaald. Vanochtend is er een huiszoeking gehouden bij de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. En ook thuis bij de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij, dat is PS-schepen Lot Fimo Stefa. Vorige week had de anticorruptiedienst van de federale politie al een onderzoek aangekondigd. Dat kwam er na een reportage van Pano. Daaruit bleek dat de PS-schepen tussenkomt bij de toekenning van sociale woningen. Verschillende scholen voeren regels in voor het ruilen van Panini-stickers. Het Italiaanse stickerbedrijf bracht begin deze maand een WK-boek uit waarin je prenten van voetballers kunt plakken. Maar op de speelplaats komen daar al eens discussies van. Basisschool Op Dreef in Halen in Limburg greep in, zegt leraar Willem Poel.
5: Ja, we proberen het wel een beetje te beperken, zodat het niet over heel de dag loopt, het ruilen. Dus daarom hebben we besloten om het alleen tijdens de eerste speeltijd te doen en één op één te ruilen, dus niet meerdere stickers voor één sticker. En iedereen moet zich goed voelen bij de ruil natuurlijk.
2: In een vol Panini-boek plakken 980 stickers. Vanaf 2031 werkt de Wereldvoetbalbond trouwens niet meer samen met Panini, maar met een Amerikaans bedrijf. Het blijft warm tot 30 graden in het centrum en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden, met dan na de middag meer kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het wat af tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Alphabet. Your mobility made easy.

0: words in heavy doses. Zo is dat, Nene Cherry en Manchild. Een heel goedemiddag en heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Goedemiddag ook, Gilles Meulemans.
1: Hey, goedemiddag.
0: Gilles present op Roland Garros, waar vandaag opnieuw Belgen in actie komen. Straks nog Raphaël Collignon, maar op dit moment is Elise Mertens begonnen aan haar wedstrijd, hè?
1: Ja, Raphaël Collignon is een wedstrijd waar we toch allemaal naar uitkijken tegen nummer 5 van de wereld, Ben Shelton. Maar dat is inderdaad voor vanavond. Op dit moment Elise Mertens tegen Maja Szwalinska, een Poolse. Nummer 114 van de wereld, maar ik zou haar niet onderschatten, want u hoort het misschien in de achtergrond. Je Szwalinska, het eerste spelletje van deze wedstrijd is naar Szwalinska gegaan. En dat was er eentje op de opslag van Elise Mertens. Dus meteen een break voor de Poolse. De Poolse die in de kwalificaties moest spelen, dus al 3 matchen gespeeld heeft in de kwalificaties, daar makkelijk is doorgeraakt. En dan in de eerste ronde de Olympische kampioene Zeng heeft verslagen. Dus dat is toch niet mis, moet ik zeggen. 114 van de wereld, maar ik zou haar dan toch maar niet onderschatten. En meteen een moeilijk begin voor Elise Mertens. Voilà. Dus net begonnen aan deze wedstrijd, maar we volgen het verder op hier in Parijs.
0: Helemaal goed. Tot straks.

Empire of the Sun, lekker toepasselijk vandaag. En Walking on a Dream. En daarvoor Lizzo met Don't Make Me Love You. Haar nieuwe plaat komt volgende week uit. Drukke dagen, druk jaar eigenlijk. Want in september brengt ze ook nog haar eerste kinderboek uit. En ondertussen is Lizzo ook bezig met een film over het leven van Sister Rosetta Tharpe. Lizzo gaat zelf de rol van Rosetta Tharpe op zich nemen. En ze is samen met Forest Whitaker ook de producent van de film. Jawel. Dit is Elisa Wout en ook wat Tura natuurlijk. Doe het niet meer.

0: Muziek van op de allereerste Tura Lura, Elisa Wout, na de versie van Doe Doe Het Niet Meer. En zo is het bijna 20 over 2 geworden. Staat 159 kilometer file op de Antwerpse ring. 40 minuten vertraging richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. En richting Gent komen er 20 minuten bij. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er hinder door een ongeval op de rechterrijstrook. Ook naar Antwerpen aanschuiven. Meer dan 1 uur file op de E17 vanaf Haasdonk. Van Gent naar Hasselt rij je beter via Brussel. 25 minuten file op de E34 vanaf Melzee. En ook op de A12 vanaf Wilrijk. Er komen 10 minuten bij op de E19 vanaf Kontich en op de A12 vanaf Hoevenen. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Wallonië blijft er 3 kwartier vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière. Dit is nieuw van Isolde Lazoen. Nothing is forever.
1: Radio 1. Ilse Liebens.

Melly Mel en Cool Moe Dee doen ook mee op dit nummer van Macklemore en Ryan Lewis, Downtown. En daarvoor nieuwe muziek van Isolde Lazoen, voorsmaakje van haar nieuwe album dat uitkomt eind augustus, My Kind of Drama. Dit is nieuw van Baby Rose.

ik spontaan denken aan Lennart Korevits. Dat is een beetje onze Tambourine Man tegenwoordig, hè, met Lenny. Maar dit waren de Birds natuurlijk. Dit is Moby.

0: Moby en Natural Blues. Het is 3:05 geworden en we gaan naar Parijs voor een update van op Roland-Garros. Gilles Meulemans is daar voor ons. Gilles, er is wat nieuws in verband met Yannick Sinner.
1: Ja, met Yannick Sinner. Hij was hier een wedstrijd aan het spelen. Zijn tweede ronde wedstrijd tegen Juan Manuel Cerundolo, een Argentijn. Mm-hmm. Tweede ronde wedstrijd die hij eigenlijk zeer makkelijk leek te gaan winnen. Stond 3-6, 2-6 en 5-2 voor.

0: Moest eigenlijk gewoon nog uitserveren. En dan opeens verloor hij 15 punten op een rij. Moest hij ook even gaan zitten langs de kant. Was hij duizelig. En ja, nu heeft hij medische verzorging gevraagd. Net al tijdens een game. En nu heeft hij de set verloren. De set die hij eigenlijk heel makkelijk leek te gaan winnen. De wedstrijd die hij heel makkelijk leek te gaan winnen. Heeft hij nu met 7-5 verloren. En nu is hij naar binnen, Jannik Sinner. Om daar nog eens medische verzorging te krijgen. Dus het is toch wel opvallend. Jannik Sinner, Italiaan. Maar hij is... ja, roodharig, we moeten het zeggen zoals het is. Hij kan niet zo goed tegen de warmte. Hij had hetzelfde al in Australië, op de Australian Open. Daar had hij serieuze krampen. En nu hier vandaag, het is 32 graden natuurlijk in Parijs. Ja, heeft hij plots hetzelfde voor. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Leek de wedstrijd gewoon te gaan winnen. En nu is hij naar binnen. En ja, moet hij toch nog een nieuwe set gaan spelen. En die wedstrijd op een of andere manier toch zien te winnen. Ondanks die krampen en die duizeligheid. Dus dat is toch nieuws om op te volgen. Ondertussen Elise Mertens, ook aan het spelen. Ja. Zij doet het beter. Stond 2-0 achter en staat nu 3-3 in die eerste set. Dus zij heeft een kleine scheve situatie ondertussen al weer rechtgezet. 3-3 daar volledig gelijk in die eerste set.
1: Prima. En we blijven het opvolgen, dankjewel. Dit is Robin en Blow My Mind.

0: Radio 1.
1: Begin dit jaar won de Brusselse Camille Yembe de prestigieuze Music Moves Europe Award. Dat is een prijs die Europees opkomend talent ondersteunt. Dat is een prijs die eerder al werd gewonnen door onder andere Dua Lipa en Rosalia. En vorig jaar in de lente bracht ze al een EP uit. En toen waren er mensen als Stromae en Damso en Angèle die toen al zeiden: deze vrouw moeten we in de gaten houden, dit is goud. En ja hoor, we zijn nu een jaar later en nu heeft ze haar debuutplaat uit. Die heet Jeune et Laide. Zeer openhartige songs die haar verhaal vertellen. En dat is geen mooi verhaal. Vandaar de albumtitel Jeune et Laide, jong en lelijk. Want, zo zegt ze zelf, mijn jeugd was behoorlijk lelijk. Ze had als tiener een tijd lang geen dak boven haar hoofd. Op haar 16e werd ze aan de deur gezet door haar moeder en haar stiefvader. En dan leefde ze een tijd lang in armoede. Heel veel jaren in een soort van overlevingsmodus gezeten, maar wel altijd die droom gehad om muziek te maken en om te kunnen zingen. En ze heeft doorgezet. En wauw, wat een verhaal is het en wat voor een mooie plaat. Jeune et Laide, ons album van de week, met erop ook dit nummer. Een beetje een 80s vibe. Long métrage.
2: Radio 1.

Camille Yembe, long métrage van op ons album van de week. Dat is Jeune Elite, de debuutplaat van Camille Yembe. Die kan je winnen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. En zo is het bijna 3:15 geworden. Er staat 162 kilometer file op de Antwerpse ring. 3 kwartier vertraging richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. En richting Gent komt er 1 kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er hinder door een ongeval op de rechter rijstrook. Naar Antwerpen meer dan 1 uur aanschuiven op de E17 vanaf Sint-Niklaas. 20 minuten op de E34 vanaf Melselen. En ook op de A12 vanaf Wilrijk. En ook op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Er komen 10 minuten bij op de E19 vanaf Edegem en op de E313 vanaf Ranst. Op de buitenring rond Brussel dan 1 kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Wallonië blijft er 3 kwartier vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière. Radio 1.

0: het alleen.
1: Marcel van Tilt, toen bij Arbeid Adelt en Lekker Westers. Zometeen Carol Emerald op je radio. Na Olivia Dean en Baby Steps.

0: Carol Emerald en Tangled Up. Nog net voor het nieuws van 3 uur. Een update vanuit Parijs op Roland Garros. Gilles Mullemans, niet zo goed nieuws hè, voor Mertens.
1: Nee, ze heeft de eerste set verloren met 6-4. En ja, dat had misschien niet moeten gebeuren. Op 4-4 had ze veel kans om haar eigen opslag binnen te halen. Maar dan was er op een cruciaal moment een dubbele fout. En zo brak Swalinska door de opslag van Mertens. En ja, serveerde zij uit en werd het 6-4. Swalinska, die net als Sinner trouwens, waar we het zo meteen nog even kort over gaan hebben, maar ook al de dokter op het terrein had gevraagd. Dus die voelt zich ook niet geweldig lekker. Maar ja, die kon dan toch de set binnenhalen. Nummer 114 van de wereld, de Poolse, die de kwalificaties heeft overleefd. En nu in de tweede ronde een set voorstaat tegen Elise Mertens. Dus dat zal anders moeten in die volgende 2 sets voor Mertens. Jannik Sinner, ik zei het daarnet, duizelig geworden opeens in... Ja, ingestort, niet letterlijk, maar ingestort tijdens een wedstrijd in de tweede ronde tegen Cerundolo. Staat terug op het terrein in de 4e set nu intussen. Staat 2 sets tegen 1 voor. En ja, staat 2-1 achter in die 4e set. Het ziet er net iets beter uit, maar ik moet echt met 2 woorden spreken. Want hij probeert het punt tekort te houden. Gaat af en toe nog eens door de knieën, leunend op zijn eigen raket. Dus... je voelt dat hij nog niet helemaal 100% is. Ik ben benieuwd of hij zich hierdoor kan spartelen. Want ja, moet nog 1 set winnen. Maar dat is zeer moeilijk natuurlijk als je je niet zo goed voelt.
0: Yes, yes, yes. We gaan plaatsmaken zo meteen voor het nieuws van 3 uur. Gilles blijft daar vooral opvolgen voor ons. Ik hoor jou nog sowieso in de loop van deze namiddag. Tot na het nieuws.

0: Van de Smashing Pumpkins brengt A Night of Melancholy and Infinite Sadness met koor en symfonisch orkest. Billy Corgan, op 4 september in Bozar, Brussel. Tickets vanaf vrijdag via gratialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Eindelijk even rust.
9: Bankafschriften.
8: Nee, hè.
9: Kredietkaartafschriften.
8: Niet nu.
9: Loonboekingen.
10: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
11: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
13: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
12: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren met plannen en toestellen die lang meegaan.
13: Meer info op lab9.be.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
15: Immos Koopman.
0: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Volgend schooljaar wordt een cursus Frans, Engels of Duits in het volwassenenonderwijs opnieuw goedkoper. Vorig jaar had Vlaams minister van Onderwijs Suhal Demir het inschrijvingsgeld verhoogd van €2,25 per lesuur naar €4. In de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement heeft de meerderheid dat nu teruggedraaid. Maar volgens de oppositie is het kwaad al geschied en zijn veel leerlingen en leerkrachten dit schooljaar al vertrokken. Kim Buist van Groen.
20: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
19: De Brusselse regering heeft de procedure opgestart om de gemeente Sint-Joost te noden onder dwangtoezicht te plaatsen. Sint-Joost zit met enorm veel schulden. Mogelijk stuurt de regering uiteindelijk een speciale commissaris om orde op zaken te stellen. En dat is erg uitzonderlijk. Eerst krijgt het gemeentebestuur wel nog de kans om maatregelen te nemen. De burgemeester van Sint-Joost is al 14 jaar Emir Kier, een ex-PS'er. Vorig jaar moesten de verkiezingen in zijn gemeente nog overgedaan worden na vermoedens van fraude. In Ukkel heeft hun moeder geprobeerd om haar 3 kinderen te doden. Dat meldt Sud-Info en het Brussels parket bevestigt het nieuws. De hulpdiensten werden vorig weekend gealarmeerd door buren die geschreeuw hadden gehoord. In het appartementsgebouw vonden ze 3 zwaargewonde kinderen. Volgens het parket zijn ze op dit moment buiten levensgevaar. De moeder werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Zit je zelf met vragen over geweld, dan kan je terecht bij de hulplijn 1712. De Hongaarse premier Magyar zegt dat hij dichtbij een akkoord staat met de Europese Unie om het geblokkeerde geld voor Hongarije vrij te geven. De Europese Commissie weigerde de voorbije jaren 17 miljard euro aan subsidies en leningen omdat de vorige premier Orbán zich niet hield aan verschillende Europese regels. Morgen denkt Magyar dat zijn overleg met Europese Commissievoorzitter von der Leyen een akkoord zal opleveren. De Europese Commissie blijft nog voorzichtiger en wil dat niet bevestigen. Warm tot 30 graden in het centrum en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden met na de middag meer kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het wat af tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.

Drie broers uit Brussel die eind jaren 80 een hit scoorden met dit nummer. Léopold, Nore et vous en C'est l'amour. Een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Ik heb nog voor jou in de aanbieding Merel en Dave Edmunds en The Strokes zie ik ook staan. En deze man, een man die trouwens uitzonderlijk goed staat met een visnet shirt. En dat kan echt niet van veel mensen gezegd zijn. Jamie Liddell.

Altijd met een grote smile op zijn gezicht. Altijd funky ook als je hem live aan het werk zag. Jamie Liddell en Another Day. Zometeen Dave Edmunds op je radio. Na de nieuwste van de Strokes. Die heet Going Shopping.

0: David Mensen, I Knew the Bride. Zo is het ruim kwart over drie geworden. Er staat 170 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent komen er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek een half uur tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel. Naar Antwerpen dan aanschuiven op de E17 vanaf Haasdonk ruim een half uur. Op de E34 vanaf Melcelen 1 uur. Op de A12 vanaf Wilrijk 20 minuten en 10 minuten op de E19 vanaf Ede. Op de E313 vanaf Ranst en op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel dan een half uur erbij tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring ook een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Wallonië 3 kwartier vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière. Daar moet je over 1 rijstrook.
1: Radio 1.

0: Deze vrouw is dit weekend in ons land voor Linui Botanique, Nectar, Wood en Naturally. Van Brussel naar Parijs nu voor een update van op Roland Garros, waar ik, Gilles, zie dat ondertussen de twee vrouwen ingetaped zijn. Ik zie een ingetapede kuit en een bovenbeen.
1: Ja, er gebeurt hier van alles. Het bovenbeen van Swalinska was al ingetaped voor de wedstrijd. Mertens heeft zich nu ook laten verzorgen in die tweede set aan de kuit. En staat 3-0 achter en dat kan zo meteen 4-0 worden, want Swalinska aan het serveren. Ziet er niet goed uit voor Elise Mertens. Ik dacht eerst dat het verzorging was aan de rug, maar uiteindelijk toch een ingetapte kuit. Ja, staat 6-4 en 3-0 achter. En je ziet ook aan haar spel dat het niet het niveau is dat we van haar gewoon zijn tegen die Poolse Swalinska, die gewoon al een heel goede reeks bezig is. En dus het Mertens zeer, zeer moeilijk maakt. En ik weet niet of ze dit nog gaat kunnen omkeren met die blessure. Je hoort van het gejuich van het Belgische publiek. Dus zij geloven er nog in. Het is nu 3-0-40-30 op de opslag van Swalinska. Maar dus serieus wat werk voor Mertens met de ingetapte kuit om dat nog om te keren. En hetzelfde geldt voor Jannik Sinner. Die, dat ziet er gewoon niet goed uit. Het is een vijfde set nu aan het spelen. Was dus klaar om de match te winnen. Maar dan volledig ingestort. Een heatstroke eigenlijk, last van de warmte, zo simpel is het. En hij strompelt nu richting het einde, staat 1-0 achter. En een break achter in de vijfde set. Dus 1-0 en 30-0 op de opslag van zijn tegenstander Juan Manuel Cerundolo, een Argentijn. Die zal dit ook niet verwacht hebben toen hij in de derde set nog één spelletje van de afgrond stond eigenlijk. Maar Sinner volledig ingestort. En het lijkt erop dat de nummer 1 van de wereld hier eruit gaat liggen in de tweede ronde. Maar we moeten nog met twee woorden spreken. Maar er zit voorlopig geen beterschap over.
0: Oké, prima. Je blijft het voor ons volgen. Dankjewel, Gilles.

0: Cornelis Vreeswijk en Veronica, wij naar Geert.
1: Radio 1.
0: Nee, naar Gert.
2: Hey.
0: Gert Geens was...
3: Morgen.
0: Cornelis Vreeswijk en Veronica, wij naar Geert.
1: Radio 1.
0: Nee, naar Gert.
2: Hey.
0: Gert Geens was het zeker, hè?
2: Ja, zoiets is het. Ja, de alliteratie.

0: dan 1-op-3 akkoord met die maatregelen. En in Brussel en Wallonië is dat nog minder. En dan verwijzen we natuurlijk wel naar de resultaten van de stemming. Die peiling bij meer dan 5000 Belgen in opdracht, nog een keer zeggen, van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Straks zullen we wel een keer langsgaan in het federaal parlement, waar dus gestemd moet worden over die centenindex. Maar wij blijven nog eventjes hangen bij een andere bevinding in de stemming. En ik citeer dan eventjes een van de onderzoekers, Stefan Walgraven, eerder vandaag in de ochtend. Hij had het over een algemene somberheid van de Belg als het gaat over naar de toekomst kijken. En dan had hij het niet alleen over de economie, maar ook over waar onze maatschappij naartoe gaat. Vanwaar die somberheid? Hebben we dat vroeger ook al gehad? En is die terecht? Onder meer dat allemaal gaan bevragen aan socioloog Walter Wijns. Je hebt hier met Jill al vaak gepraat vanmiddag over Roland Garros.
1: Ja.
0: Elise Mertens, ik vrees ervoor dat dat toch niet meer gaat goedkomen. Misschien nog een mirakel, wie weet. Jannik Sinner heeft last van de hitte.
1: Mm-hmm.
0: En die Tsjech, Jakub Mensik, gisteren na die marathonmatch van 4,5 uur, die is door de hitte, na zijn laatste punt op de grond gevallen, is niet meer recht geraakt door de krampen. Sporten in de hitte en hittetraining, daar willen wij ook meer over weten. En opgelet, Ilse, als je vanavond thuis nog moet koken, maar ook voor andere zaken nog elektriciteit nodig zou hebben, want ken je een kraftcrisis?
1: Is dat gevaarlijk?
0: Het is op zich niet zo gevaarlijk, maar het kan wat duurder worden, want tussen 8 uur en middernacht zullen de elektriciteitsprijzen pieken. Heeft onder meer te maken met de vele draaiende airco's her en der, bij mensen die er eentje hebben natuurlijk. Wanneer zet je die in deze temperaturen het best aan om optimaal te renderen tegen een zo laag mogelijke prijs? Hangt natuurlijk af van meerdere factoren. We laten dat Dirk Sales van Energyville allemaal uit de doeken doen.
1: Prima, allemaal na het nieuws van 4 uur.
2: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's AutoNation.

0: Een half a minute en daarvoor nieuwe muziek van Jessie Ware. Je hoorde Automatic. Het heeft niet mogen zijn voor Elise Mertens op Roland Garros. Gilles, einde verhaal daar, hè?
1: Ja, 6-0 in die tweede set. Dat is heel erg duidelijk tegen de Poolse Schwalinska, nummer 114 van de wereld. Mertens 21ste, dus je zou zeggen dat zou toch normaal moeten lukken om daarvan te winnen. Maar je zag eigenlijk heel duidelijk dat Mertens niet helemaal 100% was in de tweede set. Verzorging gevraagd aan haar kuit, die helemaal ingetaped werd. En je zag daarna dat ze eigenlijk... ja, niet meer verder kon. Ze strompelde een beetje over het terrein. En zo werd het gewoon 6-0 in die tweede set. Dus fysieke problemen voor Elise Mertens, denk ik, die een beetje aan de basis liggen van het feit dat ze uitgeschakeld is in de tweede ronde. 6-4 en 6-0 tegen Maja Schwalinska. Zo blijft er nog één Belg over, Raphaël Collignon. Die speelt vanavond de vierde wedstrijd op Cours Suzanne Lenglen. Maar ik moet zeggen, de eerste wedstrijd van de dag is daar nog altijd bezig. Een vijfzetter, jonge Fransman.
0: Wow.
1: Moïse Kouamé, 17 jaar is hij. De allerjongste in 17 jaar die een wedstrijd kon winnen op een Grand Slam. Dus je moet niet vragen hoe gek ze hier worden van die Fransman. Ik zit op Cours Philippe Chatrier nu. Suzanne Lenglen is een klein beetje verder, maar je hoort voortdurend het gejuich van dat terrein hier binnenkomen, moet ik zeggen. Op Cours Philippe Chatrier, Yannick Sinner aan het spelen. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik zal het nog één keer herhalen. Bevangen door de warmte op het moment dat hij ging serveren voor de match. En nu is die wedstrijd helemaal gekeerd. Sinner duizelig, krampen, echt in de problemen. En staat 4-1 achter in de beslissende set. Dus het lijkt erop dat de nummer 1 van de wereld eruit gaat liggen. Of moeten we met twee woorden spreken? Want nu twee breekpunten voor hem op de service van Cerundolo. Dus hij vecht, maar het ziet er echt niet goed uit. Je ziet hem de hele tijd... manken, een beetje grijpen naar zijn heup. Je voelt dat hij zich niet goed voelt. Dus het zou goed kunnen dat de nummer 1 van de wereld hier straks uit het toernooi ligt.
0: Ja, zweten en zwoegen bij meer dan 30 graden op Roland Garros vandaag. Gilles, tot straks, hè?
1: Jo.
0: Hier staat ondertussen 185 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er bijna 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent komen er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek een half uur file tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen dan op de E17 vanaf Haasdonk 1 uur. Op de E34 vanaf Beveren ook 1 uur. Op de A12 vanaf Wilrijk een kwartier file. 10 minuten op de E19 vanaf Edegem. Op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Daar sta je een kwartier in de file. Naar Knokken op de E34 in Assenede, daar moet je aanschuiven door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier erbij tussen Wezenbeek en Jette en op de binnenring meer dan een half uur tussen Anderlecht en Tervuren. En op de E42 van Bergen naar Luik staat 1 uur file bij Manage. Daar kan je maar over 1 rijstrook.
2: Radio 1.

belangrijk is als het hoogste doel bereikt is, omdat het de hoogste tijd is, de liefde wederzijds is. Moet mijn wens eens tegenbuiten, mag ik

de grote dingen tot wat ik vanavond weer moet eten. Ik heb mijn leven niet uitgetekend. Dit is voor mij niet vanzelfsprekend. Maar met anderen...

0: nummer over haar al dan niet kinderwens. Merel met Baby, zoals ze klonk vorige week live bij Aiko. Wie er morgen live kon spelen bij Aiko, dat vertel ik jou zo meteen. We moeten eerst nog even terug naar Gilles in Parijs voor een update van op Roland Garros.
1: Ja, want Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, ligt uit het toernooi. Serveerde voor de match in zijn tweede rondewedstrijd tegen de Argentijn Juan Manuel Cerundolo. Maar kreeg dan last van de hitte, een heatstroke, een zonneslag. Wat zal het zijn? Daar leek het toch alleszins op. En duizeligheid, krampen. En hij heeft dat niet meer goed gekregen in die drie sets die volgden. En dus ligt Sinner eruit. Het was het enige toernooi eigenlijk dat hij nog moest winnen. Het enige Grand Slam toernooi dat hij nog moest winnen. Roland Garros had alle 9 Masters 1000 toernooien al gewonnen. Dat is het niveau onder die Grand Slam toernooien. Dus alles gewonnen. Dit was het laatste. Iedereen dacht, er is maar één man die kan winnen. Dat is Jannik Sinner. Want Carlos Alcaraz is er niet met een polsblessure. En dan gebeurt dit. Bevangen door de extreme hitte hier in Parijs. Want dat moeten we wel zeggen. De laatste dagen altijd boven die 30 graden. Maar dus einde van het toernooi voor Jannik Sinner.
0: Oké, dankjewel Gilles vanuit Parijs van op Roland Garros. Wij terug even naar Brussel, waar morgen een bijzondere sessie gepland staat live bij Aiko. Dinsdag 2 juni dan speelt Big Thief een concert in Vorst Nationaal. En om alvast in de sfeer te komen, heeft Big Thief exclusief voor Radio 1 en voor hun Belgische fans een heel bijzondere live sessie opgenomen. Dat hebben ze gedaan te midden in de Ierse natuur. En ze hebben daar een aantal gloednieuwe songs gespeeld ook. En die ga je dus morgen namiddag voor het eerst horen live bij Aiko. En Aiko praat dan ook met gitarist Buck Meek van de band Big Thief. Hoort de moeite morgen dus. Dit is Cattails. MUZIEK.

De concerten die ze de voorbije weken hebben gegeven waren mooi en sowieso interessant, want ze hebben elke keer een andere setlist gespeeld. Oude dingen, nieuwere dingen, obscuur songs. Bekende songs hebben natuurlijk veel om uit te kiezen natuurlijk. Hè. De band rond Adrian Lenker, Big Thief, die hebben dus speciaal voor Radio 1 een live sessie opgenomen. Die ga je morgen namiddag horen in Live bij Icon, morgen tussen 1 en 4. Straks na het nieuws van 4 uur, dan is er Gert Geens voor je met De Wereld Vandaag. Ik ga je laten met nieuwe muziek van IBI, Asset. MUZIEK

0: De beelden van Anthony Gormley beginnen als schetsen. Dan groeien ze uit lood en ijzer en communiceren ze met landschappen en architectuur.
1: It's not about occupying or possessing or controlling a space. It's just about activating a space, making it more alive.
0: Compagnie Merkpoel bezoekt Geestgrond. De grote tentoonstelling in het KMSKA Antwerpen van Anthony Gormley.
2: White floors, white walls, very high ceilings.
0: Morgenochtend vanaf 10 uur op Radio 1.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
8: Onrust stijgt bij bedrijven.
9: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
10: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
11: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Dat staat wel in ons budget. En wat met die laadpalen?
12: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
13: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
14: Want knock, knock.
13: Who's there?
14: Justin.
13: Justin who?
14: Justin, time to start investing.
13: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
14: Just in time, Adam.
13: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
15: Eindelijk even rust.
16: Bankafschriften.
15: Nee, hè.
16: Kredietkaartafschriften.
15: Niet nu.
16: Loonboekingen.
15: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com. Krevel.
17: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
18: Krevel. Leef beter.
19: De huiszoeking bij Anderlechtse Haard. De Europese buitenlandministers die zich buigen over hun rol in eventuele vredesgesprekken met Rusland en de hitte in West-Europa. En dus ook bij ons straks in de wereld vandaag.
20: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De omstreden hervorming van de levensbeschouwelijke vakken op school, zoals Rooms-Katholieke godsdienst, zedeleer of islam, kan voorlopig niet doorgaan. De Raad van State geeft in een advies duidelijk aan dat de hervorming van de Vlaamse regering te ver gaat in haar huidige vorm. In plaats van wekelijks 2 uur levensbeschouwing zouden de lessen bijvoorbeeld gebundeld worden op 1 dag in de maand. En leerlingen van verschillende jaren zouden samengezet worden. Minister van Onderwijs Soehal Demir vindt het goed dat er nu duidelijkheid komt.
22: In die zin is het goed dat de Raad van State op het decreet waar we die flexibele organisatie hadden ingestoken, daar heel duidelijk zegt, ja maar nee, je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten. Hetgeen dat ook betekent, het is eind mei, het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
21: Premier De Wever heeft in de Kamer de centenindex verdedigd. Een besparingsmaatregel waarbij de hogere lonen 2 keer niet volledig aangepast zullen worden aan de gestegen levensduurte. Maar uit het jaarlijks onderzoek De Stemming voor onder meer VRT Nieuws blijkt dat weinig Belgen de centenindex steunen. De premier begrijpt dat, maar zegt dat het nu eenmaal nodig is om de begroting op orde te krijgen.
23: Als je een sanering moet doen van deze omvang, dan is het redelijk onvermijdelijk dat als je daar met 5 partijen over gaat onderhandelen, dat er maatregelen zullen doorkomen die niet zo populair zijn bij een of de andere zijde van het politieke spectrum. Er is een waarheid waar je niet aan ontkomt. Saneren in dit land is geen walk in the park. Het is geen aangename wandeling. En de uitdaging is draagvlak behouden en het toverwoord is handelen in het algemeen belang.
21: Vanavond laat wordt er in de Kamer normaal gezien gestemd over de programmawet waar de centenindex deel van uitmaakt. De Europese Unie kan geen neutrale bemiddelaar zijn in de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de EU, Kaya Kallas, gezegd. Zij had informeel overleg met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken om te zien welke rol de EU kan of wil spelen bij eventuele vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne.
1: Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine because we are on Ukraine's side. We should also help them in these negotiations. We are defending the interests of Europe and the interests of Ukraine.
21: Volgens Kallas wil de EU dus vooral Oekraïne bijstaan tijdens eventuele onderhandelingen. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Beirut, de hoofdstad van buurland Libanon. Het is de eerste aanval op Beirut in 3 weken. Er werd een flatgebouw getroffen in het zuiden van de stad, waar aanhangers zouden wonen van Hezbollah. Dat is een gewapende beweging die gesteund wordt door Iran. De Israëlische aanval zet dan ook extra druk op de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner uitgeschakeld. Gilles Meulemans, dat is toch een verrassing van formaat?
2: Ja, dat is een absolute verrassing. Het is in zijn tweede ronde serveerde Sinner voor de match wanneer hij plots bevangen werd door de hitte. Niet de eerste keer voor hem. Het is 33 graden vandaag in Parijs en die hitte werd Sinner te veel. Plots ging er niks meer voor de Italiaan. Hij was duizelig, had last van krampen en hij kreeg dat niet opgelost. Zo keerde de wedstrijd nog helemaal en verloor Sinner in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. De nummer 1 bij de mannen verlaat zo verrassend het toernooi nadat ook al de nummer 2 Carlos Alcaraz forfait gaf met een pols. Blessure. En er is ook minder Belgisch nieuws. Elise Mertens verloor in de tweede ronde van de Poolse Chwalinska. Mertens werd in de tweede set verzorgd aan de kuit en verloor met 6-4 en 6-0.
21: Dankjewel, Gilles. Hitte ook bij ons tot 30 graden in het centrum en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden met na de middag kans op buien of onweer. Ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Zondag koelt het dan wat af tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.
3: Ja, Jannik Sinner uitgeschakeld. En wat is Elise Mertens vandaag overkomen? Ook bij ons moeten we het dus zeker nog eens over Roland Garros hebben. Maar dat is wel maar een fractie van wat we de komende 2 uur te bieden hebben. Goedemiddag.

0: More Than This en Roxy Music. We gaan eerst nog even terug naar vanochtend. Toen we het hier al hadden over De Stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen, waarin bijvoorbeeld ook gevraagd werd naar hoe de respondenten de economische situatie aanvoelen. En vanmorgen zei Stefan Walgraven, die meegewerkt heeft aan die peiling, dat één vaststelling hem daarin toch erg verrast had.
1: Die algemene somberheid van Vlamingen en Belgen, dus ook Walen en Brusselaars, niet alleen over de economie, maar ook over de maatschappij in het algemeen, waar onze maatschappij naartoe gaat. Mensen zijn heel nostalgisch bijvoorbeeld. Zeggen, vroeger was het beter.
0: Opvallend toch, hè? Goedemiddag, Walter Wijns.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Socioloog aan de Universiteit van Antwerpen. We willen met u toch nog even doorgaan op die somberheid bij de Belgen. En dus, ja, zoals net gezegd, niet alleen over het economische aspect. Verrast u dat ook?
2: Niet echt. Maar ik denk dat collega Walgraaf misschien verrast is omdat hij gewoon is van politieke vragen te stellen. Hè. En dat zijn vragen die peilen naar bewuste keuzes van kiezers. Hè. Voor wie ga je stemmen of wat weet je van dit of van dat item. Maar als je peilt naar een algeheel levensgevoel, ja, dan spelen er natuurlijk heel wat andere dingen een rol die je niet zonder meer kunt reduceren tot politieke stellingnames, denk ik. En dan zit je eerder in de sfeer van wat je misschien zou kunnen noemen de algehele gestemdheid. Hè. Ik weet wel, De Stemming, de naam van het onderzoek, ja, dat is een beetje een dubbele, of heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant gaat dat over waar stemmen mensen voor of waar zouden mensen voor stemmen. Maar het is ook, het heeft ook een metaforische betekenis. Waar ben je op afgestemd? Of wat speelt een rol in je leven? Wat is uw gestemdheid? En dat is echt waar veel moeilijker te peilen met behulp van surveyonderzoek. En ik denk dat dat misschien is waarom Stefan Walgraaf een beetje verbaasd opkeek.
0: Ja, een van de vragen die bijvoorbeeld gesteld is als u aan de toekomst van ons land denkt, bent u dan eerder optimistisch of pessimistisch? U kon dan antwoorden van zeer optimistisch tot zeer pessimistisch. In Vlaanderen is bijvoorbeeld 2/3 pessimistisch. In Wallonië en Brussel gaan we daar naar 3/4 van de respondenten die pessimistisch zijn. Staat dat niet een beetje in tegenstelling met het feit of tot het feit dat onze welvaart intussen toch toeneemt? Of zijn dat twee verschillende zaken?
2: Nee, weet je, dat heeft te maken met een complex samenspel van factoren, zeg maar. Ik denk dat als je vraagt hoe ziet de toekomst eruit, of de toekomst van het land in dit geval, dan peil je toch naar iets wat een rommeltje is eigenlijk. Hè? Dus je peilt dan eigenlijk in de ziel van de respondenten. En dat is niet zomaar 1, 2, 3 uiteen te zetten in simpele factoren. Je moet weten, mensen proberen hun omgeving of hun wereld zin te geven en op te delen. En dat doen ze door middel van culturele categorieën die ze ter beschikking hebben. En misschien is het zo dat die culturele categorieën, die, zeg maar, die verhalen of die mythes of die begrippen of die collectieve gedeelde religie, dat die ons een beetje in de steek laat en dat we dus een gevoel hebben van fragmentering, van onoverzichtelijkheid, van verrommeling, zeg maar. En ja, daar wordt het moeilijk om een helder en duidelijk en optimistisch beeld te krijgen van de toekomst. En het wordt zonder meer ook moeilijk om een beeld te krijgen van de wereld. Dus ja, dan word je al gauw wat pessimistischer.
0: Ik ben wel mee, denk ik, maar kan u dat wel eens concreet maken? Wat voorbeelden geven?
2: Wel, als je peilt naar hoe zien mensen vandaag de wereld, dan denken ze misschien vaak aan problemen die op ons afkomen. En welke problemen zijn dat dan? Ja, dat kunnen economische problemen zijn, zoals in het onderzoek naar voorkomt. Dat kunnen politieke problemen zijn, zoals ook in het onderzoek naar voorkomt. Het feit dat mensen zich niet vertegenwoordigd weten of maar dunnetjes. Het kan betekenen dat ze geen vertrouwen meer hebben in de instellingen en in het bijzonder in de politieke instellingen. Dat zijn allemaal elementen. Maar waar je niet naar peilt, dat is naar hoe denken mensen. Hoe zien mensen of hoe delen zij hun wereld op? En dan moet je peilen naar het wereldbeeld, zeg maar, waarin ze zijn opgegroeid. Of de wereldbeelden. En die wereldbeelden, en dat is natuurlijk geen nieuw fenomeen, die liggen een beetje aan diggelen.
0: Komt dat door de conflicten in de wereld, de oorlogen, ga zo maar door.
2: Ja, natuurlijk. Dat is, maar ik denk zelfs dat dat een beetje aan de oppervlakte ligt nog. Maar dat is evident iets wat dat op scherp stelt. Ook het feit dat wij met nieuwe technologieën aan de slag moeten, die we niet hebben bijvoorbeeld, die we niet helemaal begrijpen. Dat we in een energietransitie zitten, dat Gaia, laten we zeggen, de wereld, of tenminste de aarde, ons in de steek laat, of beter gezegd, dat wij de aarde in de steek laten en dat het klimaat op hol slaat. Ja, begin daar maar eens allemaal een helder beeld over te krijgen. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Dat past in zekere zin niet meer in het plaatje van een wereldbeeld. We hebben eigenlijk geen helder wereldbeeld meer. En dus, ja,
0: creëert onzekerheid.
2: Het creëert onzekerheid, zowel collectief als individueel. Want problemen, je kunt misschien zeggen, kijk, problemen op zichzelf is dan niet zo erg dat er problemen zijn. Integendeel, een mens moet problemen hebben. Een mens, en bij uitbreiding ook een samenleving, een staat, eventueel een natie, moet problemen hebben op voorwaarde dat ze de indruk heeft, dat die mens en die natie de indruk heeft dat die op de een of andere manier oplosbaar zijn. Maar als die problemen diffuus zijn, als je daar niet meer klaar in kijkt, als die een kluwe zijn, ja, dan wordt dat lastig. En bovendien, als dan de middelen om die problemen op te lossen ook nog eens een keer zeer complex worden, dat je die als het ware niet meer voorhanden hebt, dat je die niet zonder meer ter beschikking hebt, zoals een ambachtsman de middelen heeft om een stoel te maken met het gerief dat hij heeft. Maar de problemen waar wij voor staan, of dat nu economische of klimatologische of budgettaire enzovoort, dat zijn hoogst lastige, moeilijke, ingewikkelde problemen.
0: Bestaat daar een medicijn voor of eventueel een hulpmiddeltje, om het zo te omschrijven, op dat we minder somber naar die toekomst zouden kunnen kijken? Valt er een antwoord op te geven? Want laten we wel wezen, ja, vroeger zijn er ook rampen en oorlogen geweest. Er is de angst voor de atoombom geweest. De hoge werkloosheid begin jaren 80. Helemaal nieuw is het misschien ook niet, hè?
2: Nee, dat fluctueert wel enigszins. En inderdaad, als u verwijst naar de jaren 80... Ja, dat waren ernstige problemen. Maar problemen op zichzelf zijn, denk ik, zoals ik al zei, niet genoeg. Herinner u bij de uitbraak, dat is misschien een beetje een strafvoorbeeld, maar ik ga het toch maar geven. Bij de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog was er een golf van opwinding. Ik kan niet zeggen dat mensen plotsklaps de wereld optimistisch inkeken, maar toch, er was een zeker enthousiasme. Historici zeggen, je moet dat wat genuanceerd bekijken, maar niettemin, het is niet omdat oorlog dreigt dat mensen in één keer in zak en as gaan zitten. Maar toen had men de indruk in Duitsland, zowel als bij de geallieerden, we gaan dat varkentje eens even wassen en met kerstmis zijn we terug thuis. Ze hadden met andere woorden de indruk, we kunnen het probleem oplossen. En daar knalt wel het schoentje vandaag. De problemen zijn dermate verwikkeld, ingewikkeld, verweven. Ja, je kunt niet meer je huis verwarmen door even een kachel aan te steken, want ja, dan verpruts je het klimaat en andere middelen die zijn heel erg lastig geworden. Het simpele leven, dat gaat van het bereiden van een maaltijd, over het verwarmen van je huis, over het kiezen van een studierichting, over het aanknopen van relaties, al dan niet via sociale media. Dat is allemaal redelijk lastig geworden. Mm-hmm. Omdat dat problemen zijn waarvan we de oplossing niet zomaar hebben. Misschien is het zelfs zo dat we te veel pseudo-hulpmiddelen hebben. Pseudo-middelen die dan ons ter beschikking gesteld worden. Denk maar aan AI, om problemen op te lossen, terwijl ze in feite
0: maar
2: ons leven...
0: Maar toch niet allemaal lukt om die problemen inderdaad dan op te lossen. Ja, de verwevenheid van de problemen zorgt in ons hoofd voor een grote uitdaging. Dank u wel om hier met ons even over na te denken. Socioloog Walter Wijns, goeiedag nog.
2: Dag.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland, bijna 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een 30 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek, 30 minuten tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen op de E17 een uur vanaf Haasdonk en ook 1 uur op de E34 vanaf Vraassenen. Een 15 minuten op de A12 naar Antwerpen vanaf Wilrijk. 10 minuten op de E19 vanaf Kontich. Op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job 10 minuten. En 30 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de buitenring rond Brussel dan, 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Gietten. Op de binnenring ook 3 kwartier tussen Vorst en Tervuren. En in Zelk is er hinder door een ongeval. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat, 10 minuten. Op de E42 van Bergen naar Luik staat er 3 kwartier file bij Manage. Daar kan je maar over 1 rijstrook. Verder zijn er ook nog wat kleinere vertragingen.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
4: Dit is deze week onze Vox-tip.
5: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal.

0: Chaka Khan is 73 intussen en natuurlijk mag je ook op die leeftijd nog bijzonder fris klinken. En dat levert Chaka Khan ongetwijfeld ook een plekje op in de volkslijst van overmorgen. Al hebt u natuurlijk het laatste woord in onze app. We hadden het daarnet met Walter Wijns nog even over grote uitdagingen. Wel, op politiek vlak zijn er ook wel wat natuurlijk.
1: De wereld vandaag.
0: In de Kamer gaat het nog maar eens over de pensioenhervorming en de programmawet. En als alles goed gaat, dan wordt er vandaag misschien ook eindelijk eens gestemd over die hervormingen. Lonne van Herp vanuit de Kamer, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gert.
0: Ja, nu zijn we hier weer. Hè. Het is de zoveelste keer dat dit voorligt in de Kamer. Waarom, zeg dat misschien nog eens, waarom is die stemming al zo vaak uitgesteld?
2: Goh, er is zoveel gebeurd. Hè. Er zijn verschillende dingen aan de hand geweest. De stemming is een keer uitgesteld omdat het advies van de sociale partners nog niet binnen was. De oppositie heeft ook een aantal keer zo wat gekende trucjes bovengehaald. Ze hebben amendementen of aanpassingen ingediend op die programmawet, waardoor die nog eens naar de Raad van State moesten en er op die manier ook vertraging kwam. Vorige week zag het er even naar uit dat er toch gestemd zou kunnen worden, maar dat was buiten Vincent van Quickenborne van Anders gerekend, die een tweede lezing heeft afgedwongen, waardoor de centenindex ook nog eens besproken moest worden in een extra Kamercommissie Sociale Zaken. En zo zijn we ondertussen maanden verder sinds de dag dat er normaal gestemd had moeten worden. Hè. Daarstraks deed de premier een oproep aan de oppositie. Kijk jongens, de situatie is ernstig. We hebben die programmawet nodig om ons beleid uit te kunnen voeren en de begroting te verbeteren. Dus geen vertragingen meer, laten we gewoon stemmen.
0: Oké, hoe schat je het in? Raakt het er vandaag door?
2: Ik durf geen geld inzetten op de stemming over de programmawet. Maar de kans lijkt nu toch wel groot dat het effectief tot een stemming komt. Ook op de oppositiebanken lijken de meeste mensen ervan overtuigd dat het tot een stemming gaat komen. Al heeft niet iedereen mij geantwoord, dus ik durf het ook niet 100% uitsluiten dat er straks nog iemand met een verrassing komt. Maar ik denk dat die kans ondertussen klein geworden is. En als er straks genoeg parlementsleden aanwezig zijn om te stemmen, dan wordt de programmawet en de pensioenwet straks gewoon goedgekeurd.
0: En wanneer zal dat dan zijn?
2: Ja, dat gaat laat zijn, denken ze hier. Want op dit moment zijn ze nog bezig met de bespreking van de pensioenwet. Er is hier ook in de namiddag nog een klassiek vragenuurtje geweest. Die bespreking van de pensioenwet gaat nog enkele uren duren. Dan liggen er nog twee wetsontwerpen voor. En daarna wordt er pas gestemd. Dus voor deze uitzending van De Wereld Vandaag gaat het niet meer zijn, denk ik.
0: Oké, maar gelukkig is VRT Nieuws er 24/7. Lonne, verschillende partijen, ook in de regering, hebben die centenindex de afgelopen weken ter discussie gesteld. Mm-hmm. Gaat die discussie na de stemming helemaal weg zijn?
2: Goh, ja, die centenindex is deel van de programmawet. Hè. Heel kort, het gaat erom dat de lonen boven de 4000 euro bruto twee keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Als de programmawet vanavond of vannacht goedgekeurd wordt, dan geldt dat ook voor de centenindex. Maar is de kous dan af? Niet helemaal, want CD&V zegt al twee weken dat ze die centenindex willen herbekijken. Voorzitter Sami Mehdi noemde die maatregel zelfs een soepkieken dat zo snel mogelijk verdronken moet worden. In de plaats moet er naar het tegenvoorstel van de sociale partners gekeken worden, vindt hij. Maar de hele programmawet daarvoor tegenhouden, dat was geen optie, want daar zit nog veel meer in dan de centenindex alleen. En dus hebben ze ook die stemming van vanavond niet geblokkeerd. Maar ze willen wel dat die discussie na de goedkeuring van vanavond opnieuw geopend wordt. En ze zijn ook niet alleen. Die vraag wordt gesteund door Les Engagés. En ook Georges-Louis Boucher van MR zei hier daarnet nog, we gaan vandaag wel stemmen, we keuren die programmawet wel goed, maar daarna moeten we het er opnieuw over hebben in het kader van de begrotingsgesprekken van de federale regering.
0: Ja, de begrotingsgesprekken, laten we daar ook nog eens op ingaan. Wanneer begint de regering daaraan?
2: Ja, die zijn eigenlijk al min of meer begonnen, horen we. In bilaterales dan, zoals dat in de wetstraat wordt genoemd. Er zijn nu gesprekken met elke partij apart. Er moeten ook nog wat werkafspraken gemaakt worden, maar de bedoeling is wel om zo snel mogelijk met iedereen grondig te starten, om te vermijden wat er vorig jaar gebeurd is. Hè. Toen zijn ze pas in de late zomer echt begonnen, met als resultaat dat er pas in november een begrotingsakkoord was. Ruim te laat dus voor de natuurlijke deadline van de beleidsverklaring. En door nu ruim op tijd te beginnen, willen ze dat vermijden, want het belooft weer een heel moeilijke oefening te worden. Ze moeten zo'n 7 miljard euro vinden, dat is een enorm bedrag. En Georges-Louis Boucher zei hier daarnet in de wandelgangen dat hij ook niet gelooft dat ze er nu in een klassieke samenstelling met een gewone ministerraad uit gaan geraken. En hij deed een suggestie. Misschien moeten we in conclaaf gaan met de partijvoorzitters, met iedereen in afzondering. En lukt het op die manier wel, maar dat is voor alle duidelijkheid niet iets wat echt op tafel ligt, volgens wat ik hoor.
0: Ja, de nieuwe begrotingsbespreking. Maar eerst natuurlijk nog de stemming. Wij gaan elkaar niet meer horen, want die stemming is pas voor later vanavond. Straks, dankjewel Lonne van Erp.
2: Graag gedaan.

0: Hier binnen in de Radio 1-studio is de temperatuur best oké, maar hoe zit dat bij u thuis nu het al een paar dagen flink warm is buiten? Ik wil dat wel eens lezen, eerlijk gezegd, in onze app. Kom daar maar even langs. Opletten wel, moet ik wel zeggen, als u vanavond de airco zou aanzetten voor het slapen gaan. Daarover hebben we het zo dadelijk hier in De Wereld Vandaag. Dit was nog Franti.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
4: Ricci, citroen met framboos.

0: Zeggenland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
1: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Radio 1.
5: De wereld vandaag. Gert Geens.

0: sterven, doe ik het liever ongezond. Haha.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Zeg je de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 1 live.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voorschrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd naar haar.

0: Zet voor zekers nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Haha, steentje van Brihang. Vanavond zal er in ons land weer een piek zijn voor de prijs van elektriciteit. Meer bepaald tussen 8 en 10 vanavond. En dat komt onder andere omdat we met dit warme weer massaal de airco aanzetten. Als we die hebben natuurlijk. We hebben hier op de VRT eventjes gezocht naar mensen die er thuis eentje hebben laten installeren. En we hebben hen gevraagd om hoe laat die airco bij hen thuis aangaat.
2: We hebben airco in onze slaapkamers, dus we zetten die eigenlijk aan, denk een uur of anderhalf uur of zo voor we gaan slapen, zodat het gewoon koel is in de slaapkamers.
3: Net voor ik ga slapen. De slaapkamer is echt zo warm, dus ik moet echt een koelere kamer hebben, dus dan gaat de airco absoluut aan.
4: Ik heb er 2 en ik zet die eigenlijk meestal op, ofwel als de kinderen gaan studeren, als ze in de kamer moeten zijn, of op het moment dat ik ga slapen. Soms laat ik het heel de nacht doordraaien. Soms zet ik gewoon een timer dat het na 1 uur stopt.
5: Meestal vergeet ik het om hem op te zetten, dus zet ik hem op vlak voor ik ga slapen, vol een bak, om de kamer nog koel te krijgen. Ik heb ook nog geen zonnepanelen, dus ik zet hem meestal kort aan en niet de hele nacht.
6: Kort voordat we gaan slapen. En we zetten die meestal op 19 graden, dat het aangenaam is. En als we zien dat het afkoelt in de loop van de nacht en iemand wordt wakker, dan zet je die af en doen we toch het venster open.
7: Vooral in de namiddag, wanneer het echt begint de zon door de ramen te schijnen. En dan als voorbereiding voor de nacht, de slaapkamers.
8: Hangt er vanaf hoe warm het is. Als het echt heel warm is, dan vanaf de middag ongeveer. Maar vooral in de avond, zodat mijn kamer koel is als ik ga slapen. Ik laat die heel de nacht aanstaan, want mijn airco gaat wel zo automatisch. Als die een bepaalde temperatuur bereikt, stopt die met brazen.
1: Als u airco hebt thuis, hoe gebruikt u die? Uw reacties nog welkom in de Radio 1-app. En intussen praten wij al even met Dirk Sales, hoogleraar ingenieurswetenschappen aan de KUL. En ook onderzoekscoördinator bij Energyville. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Meneer Sales, we hebben een paar mensen horen zeggen: ah, ik zet bij mij thuis de airco aan net voor ik ga slapen. Lijkt mij persoonlijk niet zo'n gek idee. Is dat efficiënt?
9: Wel, dat is inderdaad de oorzaak van die piek. In die zin dat je eigenlijk wacht totdat uw woning opgewarmd is en dan heel snel probeert die weer af te koelen vlak voordat je gaat slapen. Dat lijkt interessant, omdat je op die manier zo weinig mogelijk energie denkt te gebruiken.

0: En voor een stuk is dat ook zo, maar dat veroorzaakt wel een gigantische piek. Dus dat is het, de koelkrachtcrisis die we vanavond gaan hebben. Hè. Dat is dat Duitse woord, een beetje het tegenovergestelde van de donkelflauwte die we in de winter hebben. En dat zorgt ervoor dat we inderdaad heel veel energieflexibiliteit nodig hebben in het net. En dat we dus snelle gascentrales moeten gaan aanzetten die dat compenseren. En die kosten nu eenmaal veel geld.
1: En dat het jezelf ook meer gaat kosten als je vanavond, net voor het slapen gaan, die airco gaat aanzetten. Wat is dan het alternatief?
0: Wel, in eerste instantie zou je eigenlijk moeten vermijden dat je een airco moet aanzetten. Hè. Er zijn heel veel woningen nog altijd die te weinig gebruik maken van passieve maatregelen. En dan denk ik aan een buitenzonwering. Ervoor zorgen dat de ramen toch dicht zijn overdag. Als je dan gaat ventileren met een ventilatiesysteem. Dat je daar een warmtewisselaar op zet. Dat je gebruik maakt van nachtventilatie wanneer dat het mogelijk is. Dat zorgt er toch al heel snel voor dat je een ruimtetemperatuur hebt die 4, 5 graden koeler is. Nu, heel veel woningen doen dat dus niet. En dan ga je gaan het fenomeen zien dat die airco's moeten opgezet worden op het laatste moment. Nu, er is natuurlijk een mogelijkheid om, als je zonnepanelen hebt, om die airco al overdag aan te zetten. Niet van 's morgens vroeg, maar laten we zeggen vanaf een uur of twee. Dat je ervoor zorgt dat die piek eigenlijk dat je die eigenlijk niet nodig hebt. Dat je woning al gaat afkoelen na 3, 24 graden.
1: Ja, Bert bijvoorbeeld in onze app zegt, onze airco die is zo ingesteld dat die automatisch start bij een zonne-energieoverschot.
0: Ja, dat is een goed idee in warme situaties, op voorwaarde natuurlijk dat er ook een zonwering is.
1: Ja.
0: Want anders ben je toch energie aan het gebruiken die misschien vermeden had kunnen worden. Maar je gaat dan eigenlijk een soort thermische batterij genereren. Je kan je woning afkoelen en de thermische massa, dat heeft wel wat tijd nodig, maar als die thermische massa laag genoeg is, dan, of hoog genoeg is, dan gaat die koelte opslaan en ga je eigenlijk die piek verminderen en eventueel zelf kunnen uitstellen. Nu, vannacht gaat dat niet op, die vlieger, want tussen 8 en 10 uur zitten we nog altijd met temperaturen die zakken van een 28 naar 25 graden. Dat is nog een beetje warm om al van avond- of nachtventilatie te kunnen spreken. Maar in heel veel gevallen zal dat wel mogelijk zijn om tegen dan uw airco af te zetten en gewoon de ramen open te zetten om te gaan ventileren.
1: Ja, Sabine geeft ook nog aan, bij ons is het maximaal 22 graden via passieve koeling met een geothermische warmtepomp door de hele woning. Enkel de circulatiepomp moet daarvoor draaien. Dit is zeer energiezuinig, besluit Sabine bij ons.
0: Ja, dat klopt, hè. Wat we zien is dat er heel veel mensen airco's beginnen te hebben. En dan heb je verschillende systemen. En wat Sabine bespreekt is eigenlijk een van de meest efficiënte systemen.
1: Okay.
0: Dat is eigenlijk een warmtepomp die in de winter de grond gaat gaan afkoelen. En de energie die je daaruit haalt, ga je gebruiken om je vloer te gaan opwarmen. Nu, die grond heeft een hele grote traagheid en heel veel van die koude blijft ook in de zomer daar nog aanwezig. Je kunt stellen dat die grond op een temperatuur rond 13, 14, 15 graden staat. En als je dan eigenlijk vloeistof door die grond via warmtewisselaars laat stromen, die vloeistof gaat daar afkoelen. Als je die dan in je vloerkoeling op dat moment gaat steken, dan heb je eigenlijk enkel een pomp nodig die circulatie realiseert. En dat wil zeggen dat je eigenlijk ongeveer voor 1 kilowatt elektriciteit ongeveer een 15 à 20 kilowatt aan koelvermogen er kunt uithalen. Dus dat is een soort passieve koeling. Je gebruikt nog altijd een beetje energie, maar dat is een soort passieve koeling.
1: Oké. Zijn er in ons land intussen veel mensen die airco hebben?
0: Ja, meer en meer. Ja. En dat is eigenlijk ook heel spectaculair gestegen. We zien dat de laatste 5 jaar dat we een verdubbeling, verdriedubbeling hebben van airco-toestellen. Bijvoorbeeld in Vlaanderen zijn er een 13% van de gezinnen die een vaste airco-installatie hebben.
1: Ja, want dat wil ik vragen, over welke toestellen hebt u het? Anders zijn er verschillende.
0: Ja, je hebt eigenlijk twee grote mogelijkheden. Oftewel heb je de vaste toestellen die hoofdzakelijk ook geplaatst worden om te gaan verwarmen. We gaan warmtepompen nodig hebben, er zijn verschillende mogelijkheden. We hebben daarnet over die grondgekoppelde warmtepomp gesproken. Je hebt lucht-water, lucht-lucht warmtepompen. En die kunnen allemaal zowel verwarmen als koelen. Dus dat zijn de vaste installaties en daar zijn er ongeveer een 13% van in Vlaanderen momenteel. Mm-hmm. Je hebt ook de mobiele toestellen die je in de supermarkt of de zelfbouwketens gaan kopen. En dat zijn mobiele toestellen. Daar zijn er tegenwoordig ook een 10% van de gezinnen van. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk rond de 23% van de gezinnen die momenteel airconditioning hebben. En dat is een serieuze stijging ten opzichte van vroeger.
1: Ja, ik zie ook een vraag binnenlopen. Ik heb geen zonnepanelen. Kan u mij eens zeggen hoeveel elektriciteit verbruikt zo'n airco eigenlijk? Waarmee kan je dat vergelijken? Als je bijvoorbeeld zo'n buitenunit hebt.
0: Ja, wel, effectief. Dus stel dat je in een normale woning, een normale gezinswoning, dan denk ik dat je daar rond 2 tot 4 kilowatt aan verbruik hebt. Dus als je 1 uur koelt, dan zit je aan een 2 tot 4 kilowattuur dat je daar verbruikt hebt. Nu, dat is bij zo'n airco-systeem, een vast airco-systeem, waarbij dat je die buitenunits hebt en dan een binnenunit. Nu, als je naar zo'n mobiele airco gaat kijken, dan verdubbelt tot verdriedubbelt dat verbruik voor dezelfde hoeveelheid koeling.
1: Oké, dus maal 3. En waarmee kan je dat dan vergelijken? Ik wil dat graag wel even aftoetsen aan iets anders, bijvoorbeeld, het verbruik.
0: Wel, wij hebben zelf ook zo'n een toestel. Laat ons zeggen dat dat op een zomerdag ongeveer bij ons een derde van het verbruik veroorzaakt.
1: Okay.
0: Maar we hebben wel een goede zonwering en we hebben ook een goed ventilatiesysteem. Dat wil zeggen dat in gebouwen waar dat niet het geval is, dat je daar relatief gezien toch hoger mee zult komen.
1: Oké, okay, ik sluit nog af met deze reacties. Marin zegt hier, bij ons is de temperatuur perfect. Wij hebben warme ruimtes, maar ook koele ruimtes zonder airco. Gewoon met licht en schaduw ramen op het juiste moment open en dicht zetten. Benny heeft zonwerende folie geïnstalleerd en dat werkt ook goed, zegt hij. En Jan besluit met, ik heb een koel huis met dank aan mijn klimplanten. Die helpen enorm en ze kosten niet veel elektriciteit. En meneer Salas, dat kunnen we niet tegenspreken.
0: Nee, en daarmee is de cirkel rond, want daar ben ik ook mee begonnen, dat we eigenlijk moeten beginnen met de passieve maatregelen en dan kijken hoe dat we airco op een zinvolle manier nog kunnen die laatste graden extra koelen.
1: Zeer juist. Dank u wel, Dirk Salas, hoogleraar ingenieurswetenschappen aan de KUL en dus ook, dat zeiden we al, onderzoekscoördinator bij Energyville.
0: Fijne avond.
1: Dankjewel. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek een half uur tussen Beveren en Lillo. 1 uur naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk. 3 kwartier in Melssele, dat is op de E34. Daar is in Eeklo ook hinder door een ongeval. Op de A12 20 minuten vanaf Wilrijk. 10 minuten op de E19 vanaf Kontich, op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier. En in Wommelgem is richting Antwerpen een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. 20 minuten op de E19 nog vanaf Sint-Job en een half uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Jette en een half uur tussen Vorst en Halle door een ongeval op de E429. Op de binnenring ruim een half uur tussen Ruisbroek en Zellik. Verder meer dan een half uur tussen Strombeek en Oudergem. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 10 minuten. Naar Leuven op de E40 tussen Everberg en Heverlee ook 10 minuten. En aansluitend nog een kwartier op de E314 tot in Herend. Naar Kortrijk ook een kwartier op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden door een defect voertuig. En op de E42 van Bergen naar Luik 1 uur file bij Manage. Daar kan je maar over 1 rijstrook.
2: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.

0: Home to Us van Paul McCartney en Ringo Starr. De Pano-uitzending van vorige week over de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Ja, die is vandaag het gespreksonderwerp nummer 1 in het Brussels parlement. Brussels staatssecretaris van huisvesting Karine Lalieu van de PS moest daar verschillende vragen beantwoorden over dat Pano-onderzoek. En Stef Meerbergen heeft dat gevolgd. Dag Stef, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt ook de Pano gemaakt, hè, samen met Victor van Driessen en Tobias Santes. Kan je kort nog eens ons geheugen opfrissen? Wat is er precies naar boven gekomen in jullie onderzoek?
1: Ja, het gaat dus over de Anderlechtse Haard, een sociale huisvestingsmaatschappij. In Anderlecht en in de Pano die we gemaakt hebben, ja, daar zaten getuigenissen in van werknemers en ex-werknemers die een duidelijk probleem aankaarten. Zij zeiden van, kijk, die voorzitter Lotfi Mostefa van de PS, die gaat zijn boekje te buiten, mengt zich in de toewijzing van sociale woningen, gaat onder meer zitdagen organiseren. Tijdens die zitdagen gebeuren er soms, ja, wat men sociaal onderzoek noemt. Hè. Hij ontvangt kandidaathuurders samen met sociaal assistenten. Dat is zijn taak niet. En uit dat sociaal onderzoek op zijn bureau komen dan namen en nummers die naar sociaal assistenten worden doorgespeeld om voorrangsdossiers op te starten. Getuigen zeggen ook dat, ja, dat de voorzitter rechtstreeks invloed uitoefent op wie in welke woning terechtkomt.
0: En welke vragen heeft Karine Lalieu daar vandaag over gekregen?
1: Wel, onder meer die vragen ook. Hè. Eigenlijk, ja, vragen over de rol van de voorzitter. Kan hij aanblijven? Is hij zijn boekje te buiten gaan? Heeft hij voorrangsdossiers beïnvloed? Maar ook wat meer procedurele vragen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de controles vanuit die gewestelijke huisvestingsmaatschappij, de BGHM, die effectief controle uitoefent?
0: Ja, was voor haar misschien een niet al te evident moment, want nee. Ja, het is een partijgenoot natuurlijk.
1: Ja, het was eigenlijk een heel makdebat. Ze heeft eigenlijk een heel feitelijke uitleg gegeven over hoe de procedures verlopen. Vooral dat die procedures gerespecteerd worden, hè, wie voorrang krijgt, dat nog altijd wordt goedgekeurd door die BGHM. Ze heeft verteld hoeveel voorrangsdossiers er goedgekeurd worden per jaar enzovoorts. Maar eigenlijk, het viel op alle partijen, zowel oppositie als meerderheid, zeiden op hun honger te blijven zitten. Hè. MR, ook meerderheid, zei van, goed dat u dat systeem helemaal uitlegt, maar kan dat omzeild worden om mensen te bevoordelen? Dat willen we weten. Hè. Ook les engagés, ook meerderheid, oordeelde dat er onvoldoende antwoorden werden gegeven, ook CD&V bij monden van Benjamin Dalle. Naast de procedures op papier die u geschetst heeft, zei hij, is er een realiteit op het terrein en daar vernemen we vandaag te weinig over. Ja, en de oppositie was uiteraard scherp. Hè.
0: Ja. Is het ook nog gegaan over de nood aan een parlementaire onderzoekscommissie?
1: Ja, uiteraard, hè, omdat dat parlement vandaag oordeelde dat er te weinig antwoorden werden gegeven, was eigenlijk de consensus buiten de PS dan van, we hebben die parlementaire onderzoekscommissie nodig. De PS zelf hamerde er vooral op dat het gerecht zijn werk moet kunnen doen. Vandaag zijn er trouwens huiszoekingen gebeurd in de lokalen van de Anderlechtse Haard en ook bij Lotfi Mostefa, de voorzitter zelf, thuis. Ja. Mm-hmm. En daar zouden ook telefoons van werknemers van de Anderlechtse Haard tijdelijk in beslag zijn genomen en doorzocht.
0: Oké. Nu, het is ook wel zo, anders voorzitter Frederik de Gucht, die dreigt de Brusselse regering zelfs te laten vallen als er geen onderzoekscommissie komt. Stef, gaat het zover komen, denk je? Dreigt dit een politieke kwestie ook nog te worden?
1: Het is al een politieke kwestie. Hè. Er is al heel veel druk uitgeoefend vorige week vrijdag tijdens de plenaire door de PS, die absoluut die onderzoekscommissie wil vermijden en die heel duidelijk zei van, als er andere meerderheidspartijen voor die onderzoekscommissie stemmen, dan is er een probleem, want dan bestaat de meerderheid niet meer. Nu, we hebben net van namiddag Georges-Louis Boucher gehoord, voorzitter van de MR, dus meerderheidspartner binnen die Brusselse regering, die heel duidelijk zegt van, kijk, wij bevestigen dat we vol achter die parlementaire onderzoekscommissie gaan staan. Hij vraagt ook nog eens dat Lotfi Mostefa een stap opzij zet. Mm-hmm. Dus dat is duidelijk dat hij daar nog altijd vol achter gaat. Anders, voorzitter Frederik de Gucht heeft dat inderdaad nog forser geformuleerd. Als die er niet komt, het is geen optie, zegt hij. Het is een plicht dat die er moet komen. Als die er niet komt, dan stappen wij uit de meerderheid. Dus het is een politiek, het staat bovenaan de politieke agenda, ook op gemeentelijk niveau, dat wil ik nog even zeggen. Er is een getuigenis van een MR-schepen in Anderlecht, die spreekt van zware intimidaties vanwege Lotfi Mostefa. Zij zegt van, ik vrees voor mijn eigen veiligheid, ik wil beveiligd worden op het moment dat ik naar het college van burgemeester en schepenen ga. Mm-hmm. Dus ja, het op verschillende niveaus lijkt er een serieuze haar in de boter te zitten tussen die meerderheidspartijen.
0: Beweegt veel en het gaat op sommige vlakken al ver, dan begrijp ik. Dankjewel voor de toelichting, Stef Meerbergen.

0: Duffy met de bevende stem. Rain on your parade. Na 5 uur hebben we het onder andere over code noir. En als u zich afvraagt waar heeft dat ook alweer mee te maken, geen probleem, gewoon bij ons blijven. Into
1: my Nick Cave and the Bad Seeds. Zondag 28 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Een concertervaring om nooit te vergeten. Samen met Licky Lee, Johnny Marr, Benjamin Clementine, Anna von Housewolf en Das Pop. Tickets en info, liveislive.be. Samen met Radio 1.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
5: Onrust stijgt bij bedrijven.
6: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
7: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
8: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
9: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
8: Meer merk.
9: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
8: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
11: Het is Toyota.
10: Info en voorwaarden op toyota.be.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
14: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Kort voor de stemming is nog een keer gedebatteerd over de centenindex. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken is uitgesteld. En op een snik heet Roland Garros is topfavoriet Yannick Sinner uitgeschakeld. Ook Elise Mertens ligt eruit. Premier De Wever heeft in de Kamer de centenindex verdedigd. De besparingsmaatregel waarbij de hogere lonen 2 keer niet volledig aangepast zullen worden aan de stijgende levensduurte. Uit het jaarlijks onderzoek De Stemming voor onder meer VRT Nieuws is vandaag gebleken dat weinig mensen de centenindex steunen. Maar normaal gezien wordt die vanavond nog goedgekeurd in de Kamer. Een verslag van Lonne van Herp.
16: Maar 30% van de Vlamingen vindt de centenindex een goed idee, blijkt uit de stemming. Die goedkeuren zou dus onbegrijpelijk zijn, vindt Raoul Hedenbouw van PvdA.
17: 2/3 van de mensen zijn tegen de centenindex. En toch wil u dat hier stemmen vandaag?
16: Ja, zegt de premier, want dat is nodig om de begroting gezonder te krijgen.
18: Als je een sanering moet doen van deze omvang, dan is het redelijk onvermijdelijk dat er maatregelen zullen doorkomen die niet zo populair zijn bij een of de andere zijde van het politieke spectrum.
16: En toch is er ook discussie binnen de regering. CD&V vroeg de afgelopen weken met klem om de centenindex te herbekijken. Maar dat is een beetje hypocriet, vindt Barbara Pas van Vlaams Belang.
19: Enerzijds is het de soepkieken dat zo snel mogelijk moet verdronken worden. Maar anderzijds gaat de CD&V straks wel op het groene knopje drukken om het goed te keuren. Tjeven blijven tjeven.
16: Normaal wordt de centenindex vanavond laat inderdaad gewoon goedgekeurd, maar de discussie erover keert terug wanneer de regering begint aan de begrotingsgesprekken.
15: Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir zal de geplande hervorming van de levensbeschouwelijke vakken niet doorvoeren op 1 september. De Raad van State heeft gezegd dat de hervorming te ver gaat. Meer uitleg door Brigitte Vermeers.
3: Nu krijgt elke leerling per week 2 uur les godsdienst. In het officieel onderwijs kunnen ouders kiezen voor 1 van de erkende godsdiensten of zedeleer. Maar dat betekende in de praktijk soms 1 leraar voor maar enkele leerlingen. Om te besparen werd beslist om de organisatie van die lessen flexibeler te maken. Zo zouden bijvoorbeeld die kleine groepjes van nu kunnen worden samengevoegd per graad. Maar dat stoot nu op principiële bezwaren van de Raad van State. En dus kan de hervorming volgens school voorjaar niet ingaan, zei minister Demir.
20: Het is eind mei en het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
3: De hervorming zou zo'n 1300 voltijdse jobs hebben uitgespaard en een besparing van 80 miljoen euro hebben opgeleverd.
15: En nog een andere maatregel wordt teruggedraaid. Volgend schooljaar wordt het opnieuw goedkoper om een cursus Frans, Engels of Duits te volgen in het volwassenenonderwijs. Vorig jaar had minister Demir het inschrijvingsgeld verhoogd van 2,25 euro per lesuur naar 4 euro. Dat wordt vanaf september weer 2,25 euro. Maar volgens de oppositie is het kwaad al geschied en zijn veel leerlingen en leerkrachten dit schooljaar al vertrokken. Kim Buist van Groen.
21: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
15: Frans, Engels en Duits zijn de meest gevraagde talen op het werk in Vlaanderen. Voor andere taalkursussen in het volwassenenonderwijs blijft de prijs per lesuur op 4 euro. Straks krijgt kroonprinses Elisabeth haar diploma aan de prestigieuze Harvard Universiteit in de Verenigde Staten. Pascal Mertens vertelt wat er gaat gebeuren.
22: Straks volgt het hoogtepunt van de dag, de officiële diploma-uitreiking. En daarvoor gaat Elisabeth naar haar eigen campus van de Harvard Kennedy School. En daar worden dan de studenten één voor één op het podium geroepen en krijgen ze allemaal persoonlijk hun diploma in handen. Elisabeth ook, onder het trotse oog van haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, die mee in het publiek zitten. En dat gebeurt ongeveer rond 7:15 straks onze tijd. En daarna gaan ze niet hun hoedjes in de lucht gooien. Bij de Harvard Kennedy School gooien ze met opblaasbare wereldbollen. Dat is eigenlijk het symbool dat ze dankzij hun opleiding, openbaar beleid, impact willen hebben op de hele wereld. En met haar felbegeerde masterdiploma sluit Elisabeth dan haar 2-jarige avontuur af aan de Universiteit van Harvard.
15: De Europese Unie kan geen neutrale bemiddelaar zijn in de oorlog in Oekraïne. Dat heeft buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas gezegd. Zij heeft overlegd met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Heidi van Rompuy, de Europese Unie wil wel mee aan tafel, toch?
23: Ja, de buitenlandministers die hebben vandaag in Cyprus voor het eerst echt gepraat over welke rol de EU zou kunnen opnemen als het ooit tot echte vredesgesprekken zou komen tussen Rusland en Oekraïne. Zeker nu de focus van de VS vooral op het Midden-Oosten ligt. En volgens Kaya Kallas is de EU bereid om Oekraïne te helpen tijdens die onderhandelingen. Maar is het niet de bedoeling om als een soort van neutrale partij te gaan bemiddelen? Want wij staan aan de kant van Oekraïne, zegt Kallas.
24: Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine, because we are on Ukraine's side. We are defending the interests of Europe and the interests of Ukraine.
23: Dan is er natuurlijk ook nog de vraag wie er dan namens de EU mee aan tafel zou schuiven en of dat dan een soort speciale EU-vredesgezant zou moeten zijn. Maar daar is vandaag nog niets over beslist. Er wordt ondertussen wel gewerkt aan nieuwe sancties tegen Rusland.
15: Bedankt, Heidi. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie is op weg naar Congo voor de ebola-crisis. Daar. De Congolezen staan er niet alleen voor, zei de topman. Maar Katrien van der Schot, klopt dat ook?
25: Wel, Tedros wil zeker de luchtbrug gaan inspecteren naar Ituri, waar de ziekte uitbrak. Maar het probleem is dat een groot deel van de getroffen provincies in het oosten in rebellengebied ligt. En daar wordt opnieuw hevig gevochten en steeds meer grenzen gaan dicht en wegen worden afgesloten. Ik sprak daarnet met mensen uit Zuid-Kivu. Daar krijgen ze geen steun van de Congolese overheid. Wel beschermingsmaatregelen van het rebellenbestuur, maar de voedselprijzen lopen op en belangrijke beschermingsmiddelen zoals alcoholgel en mondmaskers zijn uitgeput of onbetaalbaar geworden.
26: De gels alcooliques zijn devenus presque introuvables. Quant au cache-nez, autrefois à 500 francs la paire, leur prix est passé à 2000 francs en cache-nez.
25: En de tijd dringt. Nu al meer dan 1000 verdachte en 100 bevestigde gevallen. Van de 146 doden zijn er al 17 zeker aan ebola gestorven.
15: Dankjewel voor de uitleg, Katrien. Sport op Roland Garros is de grote favoriet bij de mannen. Jannik Sinner uitgeschakeld in de tweede ronde. Hij kreeg een plotse inzinking. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
27: Een drama voor Jannik Sinner. In zijn tweede ronde mocht de Italiaan serveren voor de match wanneer hij plots onwel werd. Het is 33 graden vandaag in Parijs en het leek erop dat de hitte de oorzaak was, al ontkende Sinner dat zo net op de persconferentie. Plots ging er niets meer voor de Italianen. Hij was duizelig, had last van krampen en hij kreeg dat niet opgelost. Zo keerde de wedstrijd nog helemaal om en verloor Sinner in 5 sets van de Argentijnse Rundolo. De nummer 1 bij de mannen verlaat zo verrassend het toernooi nadat ook al de nummer 2, Carlos Alcaraz, forfait gaf met een polsblessure. En er is ook minder Belgisch nieuws. Elise Mertens verloor in de tweede ronde van de Poolse Swalinska. Mertens werd in de tweede set verzorgd aan de kuit en verloor met 6-4 en 6-0.
0: Blijft warm zelfs vannacht, minima tussen 16 en 20 graden. Morgen zeer warm tot 27 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Na de middag kans op buien met onweer. Zaterdag warm en zwoel, op veel plaatsen buien of onweer. Zondag zakken de temperaturen tot 25 graden. Straks wordt de veelbesproken centenindex wellicht goedgekeurd in het parlement. Daar begon het nieuws mee. Er is vanmiddag opnieuw over gedebatteerd en de weerstand bij de oppositie blijft groot. Maar de premier blijft erbij dat de besparingsmaatregel nodig is. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.
4: Ja, de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken die dus uitgesteld is. En sporten in de hitte, dat pikken we hier ook nog mee. Maar eerst Sweet Dreams, voor vanavond natuurlijk. Maar nu heb ik het in eerste instantie over dit.

0: Eurythmics en Sweet Dreams. In Cyprus zaten vandaag de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen om te bespreken hoe de EU onderhandelingen met Rusland zou moeten aanpakken. En we weten dus intussen wat daaruit gekomen is en wat, ja, zeg maar, het ruime kader zou kunnen zijn. Maar ik ga vooral de verdere toelichting aan Rob Heirboud laten, Europa-journalist en specialist op onze redactie. Dag Rob, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Laat ons beginnen bij het begin. Dit was nog maar de eerste keer, hè, dat ze hier echt over samengezeten hebben. Waarom nu pas?
1: Wel, je ziet dat de Amerikaanse pogingen om een vredesakkoord te bereiken, dat die eigenlijk niet veel hebben opgeleverd. Zelfs de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, heeft dat gezegd onlangs, dat er eigenlijk niet meer onderhandeld wordt. Bij die onderhandelingen was Europa niet betrokken. Nee. Amerika wou dat niet, maar ook Rusland wou dat eigenlijk niet. Maar nu is de aandacht van de Verenigde Staten duidelijk ergens anders, in het Midden-Oosten meer bepaald. Aan de Europese kant heeft men al langer het gevoel, en dat heeft Bart De Wever een tijdje geleden al gezegd, wij zijn nog de enige die Oekraïne financieel steunen. Amerikanen doen dat niet meer, maar we zitten niet mee aan tafel. Dus die frustratie was al langer. We zijn een peer, maar geen player. En dus is men hier eigenlijk begonnen met, ja, in Europa na te denken van hoe kunnen wij aan tafel komen? Moeten wij niet nadenken over een strategie? En dat is eigenlijk wat er vandaag gebeurd is.
0: Ja, niet zo lang geleden was het nog wel een taboe om met de Russen te praten. En nu dan niet meer, vraagteken. En hoe komt dat dan?
1: Ik denk dat het taboe was om te gaan praten met Poetin zoals Trump dat aanpakt. Hij doet dat op een manier die Europa niet wil doen. Hij zegt van ja, ik ga eerst kijken wat wil Rusland krijgen van Oekraïne. Dan ga ik Oekraïne onder druk zetten. En als ze toegeven, dan hebben we een vredesakkoord. Europa heeft een totaal andere aanpak. Tenminste, als ik geluisterd heb naar wat de ministers vandaag gezegd hebben publiekelijk. Ze willen eigenlijk, en dat heeft Kaya Kallas gezegd ook, Europa wil geen bemiddelaar zijn zoals de Verenigde Staten dat zijn. Mm. Europa kiest de kant van Oekraïne. Dat is een totaal andere houding. En Oekraïne moet zodanig geholpen worden volgens Europa dat het in een sterke onderhandelingspositie aan de tafel komt. En Europa gaat daarbij helpen. En men ziet nu dat Oekraïne een aantal successen aan het boeken is. Oekraïne wordt sterker op het oorlogsterrein, heeft men de indruk, aan de Europese kant. Dus is het misschien ook wel het moment om Europa voor te gaan bereiden, om ook te gaan praten met Rusland, samen met Oekraïne dan.
0: Ja, Europa daarop voorbereiden, maar dus Kallas heeft ook gezegd, Europa wil geen bemiddelaar zijn, Europa staat aan de kant van Oekraïne. Wat is er dan vandaag precies besproken, Rob?
1: Wel, bekijken welke voorwaarden stelt Europa voor een, wat ze dan een rechtvaardige vrede noemen. Welke toegevingen zou Rusland moeten doen? Wat zijn de rode lijnen voor Europa? En welke hefbomen heeft Europa om Rusland toegevingen te laten doen? Ze heeft tot op haar persconferentie opgesomd, Kaya Kallas. Er moet eerst, dat is de basisvoorwaarde, een onvoorwaardelijk staakt het vuren zijn. De wapens moeten zwijgen, wat er nu duidelijk nog niet gebeurt. De partijen vechten met elkaar. Rusland voert hevige bombardementen uit op Kiev. En vervolgens, ja, er komt zeker geen Europese erkenning van het grondgebied dat door Rusland veroverd is. Als Oekraïne zijn leger moet inperken, dan moet Rusland dat ook doen. Oekraïne moet zelf kunnen kiezen tot welk bondgenootschap het behoort. En Europa wil ook over meer praten dan over Oekraïne alleen. Het wil praten over het hele Europese continent, veiligheid op het hele Europese continent. En Kallas gaf als voorbeeld, ja, dan moeten de Russen eigenlijk ook hun troepen terugtrekken uit Moldavië, uit Georgië. Ze moeten stoppen met sabotageactiviteiten hier bij ons in West-Europa. Ze moeten stoppen met het beïnvloeden van verkiezingen enzovoort. Dus een behoorlijk groot eisenpakket.
0: Ja, voorwaarden die Europa stelt voor een rechtvaardige vrede, zoals jij zei. Wordt Oekraïne hier ook bij betrokken?
1: Uiteraard. Ik denk dat de standpunten die Europa hier, of Kaya Kallas hier verkondigd heeft, dat die één op één overeenkomen met wat Oekraïne wil. Dus de Europese Unie kiest volledig de zijde van Oekraïne.
0: Dat is helder. Ja, ja. Ging het vandaag ook al over wie dan uiteindelijk met Rusland zou moeten gaan praten?
1: Officieel niet, maar in de wandelgangen en zeker in de pers wordt er al geruime tijd over gespeculeerd. Wie zou dat kunnen zijn? Poetin zelf heeft een tijdje geleden op 9 mei Gerhard Schröder voorgesteld. Hij zag die wel als Europees onderhandelaar. Want het idee is natuurlijk aan de Europese kant meteen van tafel geveegd. Maar wie het echt gaat worden, dat is misschien nog een beetje te vroeg. Men wil eigenlijk eerst de strategie afspreken. Dus de rode lijnen bepalen enzovoort. En wie dan de onderhandelaar wordt, dat is voor later. En gaat zeker ook niet door de ministers van Buitenlandse Zaken beslist worden. Dat soort zaken is iets voor de Europese regeringsleiders.
2: Nee, maar tot dan gaat er wel gespeculeerd worden natuurlijk. Wie denk jij dat er kans maakt?
1: Goh, de naam van Friedrich Merz heb ik al horen vallen. Duits bondskanselier, sowieso een zwaar gewicht. In het verleden is er een team geweest van Frankrijk en Duitsland dat met Oekraïne en Rusland heeft onderhandeld. De zogenaamde Minsk-akkoorden die nergens toe geleid hebben. Maar misschien is het nu beter dat er ook andere personen bij betrokken worden. Iemand zoals de Finse president Stoop wordt genoemd. Maakt ook wel een kans, denk ik. Maar je hebt natuurlijk ook de Europese instellingen in Brussel, die sowieso bevoegd zijn om Europa te vertegenwoordigen op het internationale vlak. En dan denk ik aan Antonio Costa, aan Ursula von der Leyen, maar ook aan Kaya Kallas, de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid. De titel van haar functie zegt het zelf.
2: Zij ook? Ook al staat zij heel ver van Rusland, om het zo te omschrijven, wordt gezegd.
1: Het is natuurlijk niet aan Rusland om te bepalen wie de Europese onderhandelaar is. Rusland zal haar zeker niet graag zien komen. Maar zij heeft zichzelf wel uitdrukkelijk naar voren geschoven als kandidaat. Ze heeft gezegd een tijdje geleden, ik ben advocaat van opleiding. Ik weet wat onderhandelen is.
2: Oké, nog even geduld wel. Dankjewel, Rob Heerbout. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek bijna een half uur tussen Beveren en Lillo. 1 uur naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk, op de E34 vanaf Beveren 3 kwartier. En bij Waaslandhaven-Oost is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de A12 een half uur vanaf Aartselaar, 10 minuten op de E19 vanaf Kontig. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur en in Wommelgem staat er een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de E34 10 minuten vanaf Oelichem, 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde en ook nog 1 kwartier tussen Anderlecht en Huizingen. Op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Zellik. In Dilbeek is er links een ongeval gebeurd. Verder ook nog eens een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel op de E40, 10 minuten vanaf Ternat. Naar Leuven op de E40 tussen Everberg en Heverlee, ook 10 minuten aansluitend op de E314, 20 tot in Herend. Naar Kortrijk ook 20 minuten op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden. De weg is daar nu wel vrij. En op de E42 van Bergen naar Luik, 1 uur file bij Menage. Daar kan je maar over 1 rijstrook.
3: Wereld vandaag.

0: hadden hier daar straks al Paul McCartney en Ringo Starr en nu de Rolling Stones met ook al nieuw werk in The Stars. Er was veel nieuws vandaag, ook van op Roland Garros in Parijs. Elise Mertens is uitgeschakeld, maar ook de nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, heeft het toernooi moeten verlaten. In de derde set is hij fysiek volledig onderuit gegaan. In zijn match van de tweede ronde zal dat geweest zijn, denk ik, hè, vandaag. Sinner was duizelig en had krampen.
1: Ja, struggled, starting to feel very dizzy, very low of energy, and woke up this morning, didn't feel very well, and it was warm but not crazy warm. I feel like it was quite okay to play, and really it was nothing against the heat, nothing against the weather. Was just me today, but it happens.
0: Genekt door de hitte zou je kunnen denken, maar dat ontkent hij dus zelf een beetje. Hij voelde zich vanochtend al niet al te best. Wat wel zeker is, is dat hij niet de enige is en was met krampen in Parijs. De Tsjech Jakub Mensik moest gisteren na een wedstrijd van 4 uur en 40 minuten gaan liggen op het gravel. Hij had net een match gewonnen, maar hij raakte gewoon niet meer recht. Hij moest de court met de rolstoel verlaten. Die beelden heb je misschien gezien op sportza.be. Sportarts Ruud van Tienen, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, je ziet het wel vaker, hè, bij dit weer, de krampen. En dat ligt dan helemaal aan de hitte?
2: Bijna nooit eigenlijk. De hitte is zeker een factor die dat enorm kan verergeren. Maar krampen komen meestal eigenlijk door iets anders. Door gewoon vermoeidheid, door neuromusculaire vermoeidheid.
0: Mm-hmm. En waaraan is die dan te wijten? De te lange wedstrijd of trainingsopbouw? Of kan dat ook bijvoorbeeld onvoldoende drink zijn?
2: Meestal heeft het echt wel met de duur te maken. Een combinatie, en zeker in tennis, van langdurig sporten samen met explosieve inspanningen. En dan ziet je typisch dat vanuit het ruggenmerg de aansturing van de spieren een beetje chaotischer kan worden. Dat er te veel exciterende signalen komen en minder remmende signalen. En je hebt van beide eigenlijk een goede balans nodig om een spier optimaal te laten contraheren of samentrekken. En als die verstoord is, die balans, dan gaat een spier soms ineens in kramp schieten of onvrijwillig. Vast blijven zitten. En in warme omstandigheden, als mensen veel zweten, zout verliezen, dan kan dat wel nog makkelijker optreden. Maar het is meestal echt wel door langdurige inspanning.
0: Ja, dat zie je bijvoorbeeld ook wel eens op het einde van een voetbalwedstrijd natuurlijk. En leuk is het niet, hè?
2: Nee, ik heb het zelf maar één keer meegemaakt. Ook 's nachts nadat ik zelf een paar uur gefietst had. En het deed enorm veel pijn. Het is op dat moment dat ik besefte wat patiënten of sporters meemaken. Ja.
0: Ja. Kan je dat voorkomen?
2: Niet volledig, wel gedeeltelijk. Door, zoals je net zelf zei, een goede trainingsopbouw te hebben. Door sterke spieren te hebben die goed getraind zijn. Door voldoende te hydrateren. Genoeg zout binnen te krijgen. Maar ook te zorgen dat je genoeg suiker eet bijvoorbeeld. Want als je spierglycogeen, dat zijn de spiersuikers, uitgeput raken, dan is de kans ook veel groter dat krampen optreden. Ja. En zeker ook in hitte acclimatisatie doen. Dat als je moet sporten of trainen in een warme omgeving, dat je dat stilaan opbouwt. Want ja, de hitte is zeker een factor die je soms net over het randje kan duwen.
0: Vertel eens iets over die hitte acclimatisatie. Zo is het, denk ik.
2: Ja, inderdaad, een moeilijk woord.
0: Ja, zeg.
2: Dat betekent eigenlijk gewoon gewenning aan hitte. En het menselijk lichaam heeft ongeveer, afhankelijk van hoe goed je getraind bent ook, 10 tot 14 dagen nodig om goed met hitte om te kunnen gaan. En de beste manier is eigenlijk gewoon blootstelling aan hitte. Dat je begint met een half uurtje of een uurtje rustig te trainen, sauna's gebruikt, warme baden neemt, alles eigenlijk dat je kerntemperatuur doet stijgen. En dan gaat het lichaam daarop reageren met progressief sneller te beginnen zweten, meer te zweten en ook minder zout te verliezen via het zweet.
0: Profielrenners bijvoorbeeld zijn daar echt mee bezig. Hè? Hoe doen zij het? Hoe ziet een hittetraining er bij hen soms uit?
2: Het hangt een beetje van het protocol af, maar typisch gaat het over gewoon langdurig trainen in warme omgevingen in het Zuidenmeer. Of bijvoorbeeld wat ook typisch wordt gedaan om ook een beetje het effect van hoogte stage te simuleren samen met hitte acclimatisatie is 5 keer per week een uurtje op de rollen fietsen binnen zonder bijvoorbeeld ventilator en met extra kledij aan. Om op die manier uw kerntemperatuur te doen oplopen.
0: Ja, regenkledij wordt daarvoor dan soms gebruikt. Ik heb zelf verhalen gehoord over renners die in de sauna kruipen. Zo'n hittetraining, is dat wel gezond eigenlijk? Zelfs voor topsporters.
2: Eigenlijk wel, het is niet gezond in de zin dat je gezondheid erdoor verbeterd wordt, maar het is ook niet ongezond.
0: Niet ongezond,
2: als je
0: goed, ja.
2: Nee, als je het op een goede manier aanpakt. Dus dat is altijd typisch red flags, op tijd opmerken, goed hydrateren, progressief opbouwen, dan kan het zeker geen kwaad. Zeker niet.
0: Ja, en bijvoorbeeld een Tim Welles, om maar één man te noemen, kon vroeger absoluut niet tegen de hitte, heeft daar zeer hard aan gewerkt en dat loopt nu allemaal veel beter. Hè. Als we nog eens terugkeren naar die krampen, stel, als we terugdenken aan de Tsjech die daar op de grond lag, kan je, als dat voorbij is, gewoon weer verder doen en de volgende dag opnieuw spelen, bij manier van spreken?
2: Dat is onvoorspelbaar. Het is zeker mogelijk in sommige gevallen, in andere gevallen niet. Als je te diep bent gegaan, dan recupereert je soms niet op één nacht tijd. Maar het is dus onvoorspelbaar.
0: Ja, Jannik Sinner was duizelig en had krampen, had naar eigen zeggen niet al te veel last van de hitte. Over al die factoren in de sport hebben we het gehad met u, sportarts Ruud van Tienen. Dank je wel.
2: Alsjeblieft.
0: Dag. En dan blijven we in de sport, want ook in de Giro zal het vandaag wel weer warm geweest zijn, vermoed ik. Maar er is wel degelijk gekoerst en er is een winnaar, Geert Heeremans. Goedemiddag, net of na Alex Segaard, liever vorige week. Zou het leuk zijn mocht er nog eens een keer een Belg gewonnen hebben? Vertel.
3: Ik moet je ontgoochelen, Gert. Jonas Scheens van Alpecin die zat wel in de vroege vlucht vandaag. En hij was de laatste die door het peloton werd bijgehaald op 11 kilometer van het einde. En dat was vlak voor er plots een muur opdook van een kilometer lang aan 12%. En daar demareerde Afonso Eulalio, de Portugees die lang in het roze heeft gereden. Maar Vingegaard counterde die aanval. Eulalio die kreeg er niet genoeg van, want hij ging nog eens een keer weg, samen dan met de Noor Coulset. Maar die werden gegrepen op 1 kilometer van de streep door een grotere groep van 50 renners. En dus gingen we sprinten. En de Fransman Paul Magnier haalde het in de sprint, perfect gepiloteerd door onze Jasper Stuyven. Voor de Fransman uit de Soudal Quickstep ploeg is het al de derde ritzege in deze Giro. Tweede was de Italiaan Zambanini. En derde een andere Italiaan, Jonathan Milan.
0: Ja, geen Belgische ritzege, maar wel eentje voor een Belgische ploeg dan natuurlijk. Hè?
3: Ja, zo is dat.
0: Ja, dankjewel Geert. Bram, fietsen in warm weer. Liever niet, of doe jij het soms toch?
4: Ik ga nu zaterdag, overmorgen dus, een wielerwedstrijd fietsen. Een Grand Fondo van 164 kilometer in Luxemburg bij 32 graden.
0: Wow,
4: dus ik ben benieuwd hoe mijn lichaam daarop gaat reageren.
0: Ja, en dan ook misschien een beetje uitkijken voor donderwolken boven je hoofd. Maar goed, dat komt zo meteen misschien nog aan bod. Voor eerst vandaag.
4: Wel ja, het warme weer van vandaag, dat trekken we door naar morgen. We krijgen een warme nacht. De minima komen niet veel lager dan 16 graden. In de landelijke gebieden in ons land. En 20 graden nog steeds in de grote steden. Morgen dan wordt het nog warmer dan vandaag. Op de meeste plaatsen 30 tot 33 graden. Met ook nog eens een hogere luchtvochtigheid. Dus dat maakt het zwoel, maakt het plakkerig. En dan weet je ook al dat dat de voorbode is voor ontladingen. Ontladingen van onstabiliteit. En die gaan we dan morgen wellicht in de latere namiddag en ook 's avonds hebben. Ik bedoel daarmee felle buien met kans op onweer. Buien die wellicht ook weinig mobiel zijn. Die kunnen dus lange tijd boven een bepaald gebied blijven trappelen. En zorgen voor grote neerslaghoeveelheden op een relatief korte tijd. Dus morgen toch zeker de buienradar in het oog houden als je avondplannen hebt. Ook s'nachts zijn die onweersbuien nog steeds in onze regio actief. En ook op zaterdag verwachten we nog steeds dat zwoele, warme, onstabiele weer, temperaturen nog tot 29 graden. En ook dan zijn er dus van die typische warmte-onweders mogelijk. Zondag dan volgt de afkoeling. Dan gaan we naar 3 of 24 graden. Met de zon en wolkenvelden in de loop van de middag een paar buitjes, maar niets meer in vergelijking met wat er morgen en overmorgen op ons afkomt. En dan maandag 23 graden, zon en wolkenvelden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig. Dus veel wolken, regelmatig periodes van regen of buien. En temperaturen vallen wat terug naar een meer normale 20 graden.
0: Dank je.
5: Alphabet. Your mobility made easy.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99. Radio. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
8: Radio 1.

0: Anja van Gorky, in Frankrijk is de Code Noir sinds vandaag niet meer. De Code Noir, dat is een oude Franse slavernijwet. En vorige week zei de Franse president Emmanuel Macron er nog dit over. En Emmanuel Macron, die komt eraan,
1: hoor. De silence, voilà. Voire l'indifférence que nous maintenons depuis près de deux siècles à l'égard de ce Code Noir n'est pas un oubli, mais est devenu une forme d'offense. Un défi à ceux qui nous fondent depuis 1789.
0: Met wat vertraging Emmanuel Macron de stilte en de onverschilligheid die we al bijna twee eeuwen in stand houden ten aanzien van deze Code Noir is geen vergissing, maar een belediging. Hij vroeg dan ook aan het parlement om die Code Noir officieel af te schaffen en dat is vandaag effectief gebeurd. Frederik Dont, rechtshistoricus aan de VUB en kenner van de Franse politiek. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Geef misschien eerst nog eens wat uitleg bij die Code Noir. Wat is dat precies? Wat omvatte dat allemaal?
2: De Code Noir is een geheel van edicten, verklaringen en beslissingen van Lodewijk XIV, waarbij het juridisch statuut geregeld wordt van tot slaaf gemaakte mensen. Zij worden daarin gekwalificeerd als een verhandelbaar en beslagbaar roerend vermogensbestanddeel. In het Latijn res mobilis, dus iets, een ding, iets dat iemand die geen vorderingen kan instellen, die geen persoonlijkheid heeft. En dat is natuurlijk iets dat ons enorm treft en choqueert. Die teksten zijn vandaag symbolisch opgeheven, hoewel ze sinds de afschaffing van de slavernij in de helft van de 19e eeuw uiteraard weinig zin nog hadden.
0: Nee, dat niet. Maar dat is toch de vraag. Hoe komt het dat die Code Noir nog niet officieel afgeschaft was?
2: Omdat de Franse Revolutie in 1794 eerst de slavernij afschaft. Die had enkel betrekking op de kolonies. Ook onder Louis XIV in Frankrijk kon je niet slaaf zijn, was iedereen vrij. Napoleon heeft de slavernij terug ingevoerd om economische redenen. En pas in 1848, met de Franse Revolutie van 1848,

0: Is de slavernij daadwerkelijk afgeschaft. Maar in een heel dubbelzinnig verhaal. Hè. De Franse Republiek, en daar gaat het eigenlijk wat over. Het stukje van Macron daarnet, dat gaat over het zelfbeeld. Wie zijn wij als Republiek? De Franse Republiek legt uit, de slavernij is afgeschaft. Maar als je naar de feiten kijkt, dan ging dat gepaard met een schadevergoeding voor de eigenaars van die tot slaaf gemaakten. En eerder had Frankrijk bijvoorbeeld ook al bij de onafhankelijkheid van Haiti in 1825 een enorme schadevergoeding opgelegd aan de eigenaars van slaven. En het is dat dubbelzinnig karakter van het Franse verleden dat Macron vandaag terug naar voren wil brengen. We zijn dat misschien vergeten, maar Frankrijk is niet alleen het land van de verlichting, la patrie des droits de l'homme, maar het is ook een land dat economisch aan exploitatie gedaan heeft van mensen die in onmenselijke omstandigheden zijn behandeld. Hè?
1: Ja, want dat ging echt over onmenselijke omstandigheden, vanzelfsprekend, denk ik.
0: Ja, omdat er zware straffen waren voor tot slaafgemaakten. En ook omdat de eigenaars zelf een beetje revolteerden tegen de Côte Noire in die zin dat zij daar te veel beperkingen in zagen. Bijvoorbeeld de verplichting om tot slaafgemaakten een religieuze opvoeding te geven. Dat vonden sommige eigenaars gevaarlijk, omdat dat een geest van onafhankelijkheid zou kunnen aanwakkeren in de personen die zij uitbuiten. Dus als je de tekst leest, is het uiteraard een vrij chockerende lijst van zaken die allemaal mogelijk waren en waar uiteindelijk de soevereiniteit van de Franse staat onder Louis XIV aan verbonden was.
1: Ja. Hoe belangrijk is het dan dat die code nu wel helemaal afgeschaft is?
0: Het heeft vooral een symbolische bijklank. Emmanuel Macron, bijna 10 jaar geleden, toen hij kandidaat was voor de presidentsverkiezingen, verklaarde dat het kolonialisme een misdaad tegen de menselijkheid was. En heeft daar toen heel veel kritiek op gekregen. En heeft alles te maken met het Franse verleden, met de decolonisatie van Algerije, waar een bloedig conflict is geweest. En degenen die zich tegen Macron hebben gekeerd, zijn degenen die dat nog altijd niet hebben verteerd, dat Frankrijk Algerije heeft laten gaan. Macron heeft ook de roofkunst laten teruggeven in de Franse musea. Een deel toch in elk geval. Hij heeft de archieven teruggeopend voor de oorlog in Algerije, waar heel gevoelige episodes in zitten. Hè. Bijvoorbeeld de vader van Marine Le Pen, die is gaan vechten in Algerije en die wordt de laatste jaren steeds meer beschuldigd van mensen te hebben gefolterd. Hè. En dat mee onder andere door de nieuwe generaties, waaronder die van Macron, die daarna, die zich minder gebonden voelen om daar de potjes gedekt te houden. Als je denkt, een Frans president die wil ook een nalatenschap hebben, als men daar binnen 20, 30 jaar op terugkijkt, dan zal men wel vaststellen dat de manier waarop Frankrijk omgaat met zijn koloniaal verleden en zijn geheugen, dat dat effectief wel via de meest officiële weg, via het Élysée en vandaag via de Assemblée Nationale, veranderd is. Ik denk dat hij dat vooral wil, een duurzaam spoor. Hè. Rekening houden met het feit dat eventueel extreem rechts aan de macht kan komen volgend jaar en dat allemaal kan worden teruggedraaid. Hè. Ik denk dat je het ook zo moet bekijken. Het gaat om wat er vandaag gebeurt en hoe we vandaag kijken naar het koloniaal verleden.
1: Ja, het gaat dus ook over nalatenschap. Of lijkt hij ook wel, met wat u ook al opsomt, oprecht begaan wel met waar we het hier over hebben?
0: Het was in 2017 zeker een kwestie van generatie. Ik kon zich afzetten tegen die vorige oudere politici, genre Chirac, Mitterrand, dat is toch nog uit een generatie waar er veel geheimen waren en waar men dingen moest toedekken. En ook het Franse heel sterke nationalisme, dat probeert Macron een beetje om te buigen. Onlangs was hij in Afrika en heeft hij in het Engels gesproken tot Afrikaanse leiders. Zelfs de mensen die er problemen mee hadden, dat hij dat in 2017 gezegd had, die waren daar ook kwaad om. En je moet ook kijken naar het debat vandaag in Frankrijk. Er is een bipolarisering tussen Mélenchon aan de ene kant, die het heeft over een gecreoliseerd Frankrijk, la nouvelle France, en aan de andere kant extreem rechts. Ik denk dat Macron probeert, terwijl hij volgend jaar geen kandidaat meer kan zijn, om te laten horen, ik ben er ook nog en ik heb dit en dit en dit gedaan aan zeer belangrijke symbolische stappen. En dat kan je niet doen, denk ik, zonder dat je daar inhoudelijk ook zelf achter staat. Dus wellicht is dat toch ook wel een kwestie van overtuiging.
1: Ja, ja, er is wel een en ander ook mee verbonden, maar in elk geval een kruis dus over die Côte Noire. Frédéric Dont, rechtshistoricus aan de VUB en kenner van de Franse politiek. Bedankt.
0: Dankjewel, graag gedaan.

0: week telt 7 dagen. Dat heeft Craig David alweer goed gezien. Vorige week trokken nog zo'n 250 leerkrachten van levensbeschouwelijke vakken naar Brussel om daar te protesteren tegen de geplande hervormingen van minister van Onderwijs Soual Demir. En kijk, vanmiddag heeft de minister bekendgemaakt dat de hervorming er niet komt. Het gaat dan om vakken als zedeleer, katholieke en islamitische godsdienst die vanaf september efficiënter georganiseerd moesten worden door bijvoorbeeld klassen samen te zetten of de uren te bundelen. Maar de hervorming gaat te ver, oordeelt de Raad van State, en dus bergt de minister haar plannen voorlopig op. Maurice van Stiphout, goedenavond.
1: Goedenavond, meneer.
0: We hebben u gebeld omdat u voorzitter bent van de erkende instanties en verenigingen van de levensbeschouwelijke vakken. Dat is een hele mond vol. U bent tevreden met de beslissing, denk ik, hè?
1: Ik ben een dankbaar mens. Ik kan u gerust zeggen, ik zat bij de tandarts toen ik het bericht kreeg en ik wist eerlijk gezegd niet wat ik hoorde.
0: U bent wel rustig blijven zitten in de stoel, toch? Want dat kan belangrijk zijn bij de tandarts.
1: Ik was toch niet aan de beurt, hè? Maar ik ben dankbaar aan de minister, want het verdient toch respect dat ze deze beslissing genomen heeft tot het voorlopig uitstel. Het is voor haar ook niet gemakkelijk. Dus ik vind dit een hele belangrijke beslissing. Ik ben dankbaar. Ik ben ook dankbaar aan iedereen die zich heeft ingezet voor het behoud van de levensbeschouwelijke vakken. Ik denk met name aan de leraren levensbeschouwelijke vakken zelf. Ik denk aan het gemeenschappelijk vakbondsfront, aan de onderwijsverstrekkers en nu natuurlijk in het bijzonder aan de Raad van State die bevestigd heeft wat wij al die tijd gezegd hebben.
0: Ja, veel dankbaarheid vooraan in dit gesprek en ik begrijp zelfs ook wel wat begrip voor de minister, maar legt u het nog eens uit, waarom is het zo belangrijk dat die hervorming er niet komt of op zijn minst uitgesteld wordt?
1: Het is belangrijk omdat die hervorming niet in het belang was van de leerlingen en ouders die voor de levensbeschouwelijke vakken kiezen. Het was niet in het belang van de leraren levensbeschouwelijke vakken en het was niet in het belang van de scholen. Het was niet in het belang van de leerlingen en hun ouders omdat ze daarvoor gekozen hebben en het een grondwettelijk recht is. De beslissing van het advies van de Raad van State gezegd ook dat de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat niet zomaar een voetje papier is, dat gerespecteerd moet worden.
0: En wat is dan het grondwettelijk recht precies?
1: Het grondwettelijk recht is dat vanaf dat gedurende de volledige leerplicht de officiële scholen de levensbeschouwelijke vakken moeten inrichten wanneer vanaf één leerling die daarom vraagt. En vaak zijn dat natuurlijk grotere klassen, maar er zijn ook kleinere klasjes. En het rare van deze hervorming was dat men beoogde dat dus allemaal efficiënter te maken. Men zei ook steeds van we gaan die kleine klasjes gaan we verminderen. Ja. Maar uiteindelijk was dat helemaal niet het eindresultaat. En was het dus echt een slachting juist onder de middengroepen. Niet zozeer de kleintjes en niet zozeer de hele grote, maar alles wat daartussen zat.
0: En, Wat bedoelt u dan?
1: Nou, ik bedoel dan de vakken waarvoor 1 leerling of 2 leerlingen of 10 leerlingen in de klas zitten. En ook niet de vakken die 30, 40, 50 leerlingen hebben. Maar alles wat daartussen zat, omdat in het systeem zoals dat nu bestaat en voorlopig dus ook nog blijft bestaan, splitsten die ook mee met de grotere klassen en werden die uren gegarandeerd. Maar nu werden natuurlijk al die richtingen samengevoegd met het doel om te besparen. En wat dan ook weer consequenties heeft natuurlijk voor de scholen die hun middelen daardoor zagen verminderen, want daar zijn ook middelen aan gekoppeld. En dus het had dus niet alleen betrekking op de levensbeschouwelijke vakken zelf, maar het had betrekking op het weefsel van de hele school in zijn totaliteit. En ook op alle andere leraren.
0: Ja, dus goed dat hier nu een rem wordt opgezet op zijn minst. Maar het is wel al eind mei. Hè? Had het niet vroeger gekund? Want de bezwaren die waren al van bij het begin duidelijk.
1: Absoluut.
0: De minister heeft gewacht op de Raad van State.
1: Ja, dat is heel verstandig van de minister. Maar het was wel duidelijk dat het al veel te laat was. Het was volstrekt niet meer mogelijk om het komend schooljaar op een normale wijze te organiseren. Ja. Dus de scholen, de directeurs zaten ook met de handen in het haar.
0: Stel dat er nu groen licht was gekomen, dan zouden jullie niet geweten hebben waaraan te beginnen.
1: Nee, dan zouden wij niet geweten hebben waaraan te beginnen. Dan was de chaos compleet geweest. Mm. Ja, en dat is nu afgewend. En daar ben ik dus ook heel blij over.
0: Alleen, het is natuurlijk wel zo, de minister moet besparen. Enig idee hoe zij hier nu verder mee zal gaan? Wat gaat er nu gebeuren?
1: Nou, ik denk dat we toch eerst eens rustig moeten lezen wat de Raad van State geschreven heeft en wat de argumenten zijn, en dan ook eens rustig met de minister daarover spreken. Want wij hebben altijd gezegd, we moeten dat rustig bekijken, we moeten dat bestuderen en we moeten dat echt beleid ontwikkelen. En beleid ontwikkelen, dat doe je stap voor stap en niet op een drafje.
0: Stap voor stap, maar ja, er gaat misschien wel blijvend gekeken worden naar wat is er mogelijk. Hè? Zijn jullie daartoe bereid om toch weg te komen van de situatie zoals ze nu is?
1: Wij hebben dat in ons jaarverslag vorig jaar geschreven, dat wij openstaan voor gesprek en daar graag over mee willen denken, maar wel op een rustige, inhoudelijke, visieontwikkelende manier.
0: En verder dan volgend schooljaar, dat is dan ook wel duidelijk.
1: En verder dan volgend schooljaar, zeker. Ja, absoluut.
0: Dank u wel voor uw reactie, zou ik zeggen. En ik hoop dat bij die tandarts ook alles probleemloos verlopen is.
1: Dat was inderdaad het geval, dank u wel.
0: Kijk eens aan, wat een dag voor u dan, Maurice van Stiphout van de erkende instanties en verenigingen van de levensbeschouwelijke vakken. Zeg ik er nog even bij. Goedenavond.
1: Dank u wel, goede avond.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland is er anderhalf uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Vergeet ook niet om er een reddingsstrook vrij te houden in de file. Richting Gent een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 1 uur op de E17 vanaf Haasdonk. 3 kwartier op de E34 vanaf Melselen. 1/2 uur op de A12 vanaf Aartselaar. 1 kwartier nog op de E19 naar Antwerpen vanaf Kontig. 1/2 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Telkens 1 kwartier op de E34 vanaf Oelichem en op de E19 vanaf Sint-Job. En 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. In Wemmel is er een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook, opletten daar. En op de binnenring 1/2 uur tussen Ruizenbroek en Zellik. In Deelbeek is er ook een ongeval gebeurd, links. Verder 1/2 uur nog tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Ternat. Naar Leuven ook 10 minuten op de E40, maar dan tussen Everberg en Heverlee door een ongeval op de linkerrijstrook. En aansluitend moet u ook nog even bumperen op de E314, 20 minuten meer bepaald tot in Herend. En op de E42 van Bergen naar Luik staat er nog 1 uur file bij Manage. Daar kan je maar over 1 rijstrook. En verder zijn er ook nog wat kleinere vertragingen her en der.
2: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
3: Radio 1.

0: The Human League. De wereld vandaag zit erop, maar in het federaal parlement zijn ze nog niet klaar. Daar wordt straks normaal gezien gestemd over onder meer de centenindex. Een centenindex die ook ter sprake is gekomen in de stemming. Het jaarlijkse onderzoek voor onder meer VRT Nieuws. Ja, waaruit gebleken is dat nogal wat mensen die centenindex dus niet echt steunen. Over die stemming hoort u hier de komende dagen bij VRT Nieuws. Trouwens nog veel meer. Alles wat we vandaag deden kan u herbeluisteren op VRT Max. Ik wens u nog een heel mooie avond.
1: 100 keer hartzeer. 100 keer dezelfde scène. 100 keer een nieuwe tegenspeler.
2: Ik kijk er naar uit dat ik het ga kunnen.
1: The Second Woman. Een internationaal vermaarde Tour de Force. 24 uur lang theater door Nathalie Broods. Op 13 juli in de Vooruit in Gent.
2: Maar dat komt goed.
1: Reserveer nu je ticket via 404.gent. Samen met Radio 1. De beelden van Anthony Gormley beginnen als schetsen. Dan groeien ze uit lood en ijzer en communiceren ze met landschappen en architectuur.
3: It's not about occupying or possessing or controlling a space. It's just about activating a space, making it more alive.
1: Compagnie Merkpoel bezoekt Geestgrond. De grote tentoonstelling in het KMSKA Antwerpen van Anthony Gormley.
4: White floors, white walls, very high ceilings.
1: Morgenochtend vanaf 10 uur op Radio 1.
5: Ibrahim Alouf viert 20 jaar carrière. Op zaterdag 3 april 2027 komt de trompetist met zijn gloednieuwe tournee 20 ans de live naar Vorst Nationaal in Brussel. Een spectaculaire liveshow vol jazz, pop, wereldmuziek en meer. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
6: Bankafschriften, kredietkaarten.
7: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend. Richie.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
12: Home again.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
11: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
15: Waarom zijn zoveel Belgen zo somber over de toekomst? Wat gaat kroonprinses Elisabeth doen nu ze afgestudeerd is en nog geen koningin is? En hoe is het gesteld met seksuele opvoeding op school? Antwoorden krijg je na het nieuws in het kwartier.
5: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Kort voor de stemming is nog een keer gedebatteerd over de centenindex. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken gaat niet door. En op een snik heet Roland Garros is topfavoriet Yannick Sinner uitgeschakeld. Ook Elise Mertens ligt eruit. Premier De Wever heeft in de Kamer de centenindex verdedigd. De besparingsmaatregel waarbij de hogere lonen 2 keer niet volledig aangepast zullen worden aan de stijgende levensduurte. Uit het jaarlijks onderzoek De Stemming voor onder meer VRT Nieuws is vandaag gebleken dat weinig mensen de centenindex steunen. Maar normaal gezien wordt die vanavond nog goedgekeurd in de Kamer. Een verslag van Lonne van Erp.
17: Maar 30% van de Vlamingen vindt de centenindex een goed idee, blijkt uit de stemming. Die goedkeuren zou dus onbegrijpelijk zijn, vindt Raoul Hedenbouw van PvdA.
18: 2/3 van de mensen zijn tegen de centenindex. En toch wil u dat hier stemmen vandaag?
17: Ja, zegt de premier, want dat is nodig om de begroting gezonder te krijgen.
19: Als je een sanering moet doen van deze omvang, dan is het redelijk onvermijdelijk dat er maatregelen zullen doorkomen die niet zo populair zijn bij een of de andere zijde van het politieke spectrum.
17: En toch is er ook discussie binnen de regering. CD&V vroeg de afgelopen weken met klem om de centenindex te herbekijken. Maar dat is een beetje hypocriet, vindt Barbara Pas van Vlaams Belang.
20: Enerzijds
12: is het de soepkieken dat zo snel mogelijk moet verdronken worden. Maar anderzijds gaat de CD&V straks wel op het groene knopje drukken om het goed te keuren. Tjeven blijven tjeven.
17: Normaal wordt de centenindex vanavond laat inderdaad gewoon goedgekeurd, maar de discussie erover keert terug wanneer de regering begint aan de begrotingsgesprekken.
20: De Brusselse regering heeft de procedure opgestart om de gemeente Sint-Joost-te-Noode onder dwangtoezicht te plaatsen. Sint-Joost zit met een enorm veel schulden. Mogelijk stuurt de regering uiteindelijk een speciale commissaris om orde op zaken te stellen. En dat is erg uitzonderlijk. Eerst krijgt het gemeentebestuur wel nog de kans om maatregelen te nemen. De burgemeester van Sint-Joost is al 14 jaar Emir Kier, een ex-PS'er. Vorig jaar moesten de verkiezingen in zijn gemeente nog overgedaan worden na vermoedens van fraude. Hij noemt de procedure voor dwangtoezicht niet rechtvaardig en niet respectvol. Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir zal de geplande hervorming van de levensbeschouwelijke vakken niet doorvoeren op 1 september. De Raad van State heeft gezegd dat de hervorming te ver gaat. Meer uitleg door Brigitte Vermeers.
21: Nu krijgt elke leerling per week 2 uur les godsdienst. In het officieel onderwijs kunnen ouders kiezen voor 1 van de erkende godsdiensten of zedeleer. Maar dat betekende in de praktijk soms 1 leraar voor maar enkele leerlingen. Om te besparen werd beslist om de organisatie van die lessen flexibeler te maken. Zo zouden bijvoorbeeld die kleine groepjes van nu kunnen worden samengevoegd per graad. Maar dat stoot nu op principiële bezwaren van de Raad van State. En dus kan de hervorming volgend school jaar niet ingaan, zei minister Demir.
22: Het is eind mei en het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
21: De hervorming zou zo'n 1300 voltijdse jobs hebben uitgespaard en een besparing van 80 miljoen euro hebben opgeleverd.
20: En nog een andere onderwijsmaatregel wordt teruggedraaid. Volgend schooljaar wordt het opnieuw goedkoper om een cursus Frans, Engels of Duits te volgen in het volwassenen onderwijs. Minister Demir had het inschrijvingsgeld vorig jaar verhoogd van 2,25 euro per lesuur naar 4 euro. Dat wordt vanaf september weer 2,25 euro. Maar volgens de oppositie zullen niet alle leerlingen en leerkrachten die ermee gestopt zijn terugkeren. Kim Buist van Groen.
23: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
20: Voor andere taalkursussen dan Frans, Engels en Duits blijft de prijs per lesuur op 4 euro. In de gevangenis in Gent is een zorgmedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Dat gebeurde tijdens de wandeling. De geïnterneerde sloeg de zorgmedewerker zonder aanleiding in het gezicht. Hij moest voor verzorging naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Eerder deze week waren er ook al incidenten in de gevangenis in Gent. Volgens het gevangeniswezen zijn de problemen te verklaren door de overbevolking en de hitte. Vanavond krijgt kroonprinses Elisabeth haar diploma aan de prestigieuze Harvard Universiteit in de Verenigde Staten. Pascal Mertes vertelt wat er gaat gebeuren.
24: Straks volgt het hoogtepunt van de dag, de officiële diploma-uitreiking. En daarvoor gaat Elisabeth naar haar eigen campus van de Harvard Kennedy School. En daar worden dan de studenten 1 voor 1 op het podium geroepen en krijgen ze allemaal persoonlijk hun diploma in handen. Elisabeth ook, onder het trotse oog van haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, die mee in het publiek zitten. En dat gebeurt ongeveer rond 7:15 straks onze tijd. En daarna gaan ze niet hun hoedjes in de lucht gooien. Bij de Harvard Kennedy School gooien ze met opblaasbare wereldbollen. Dat is eigenlijk het symbool dat ze dankzij hun opleiding openbaar beleid impact willen hebben op de hele wereld. En met haar felbegeerde masterdiploma sluit Elisabeth dan haar 2-jarige avontuur af aan de Universiteit van Harvard.
20: De steekpartij aan het treinstation van Winterthur in Zwitserland wordt bestempeld als een terroristische daad. Een 31-jarige man stak er vanmorgen 3 mannen neer. Ze zijn gewond geraakt. De dader heeft de Zwitserse en Turkse nationaliteit. Hij kwam in 2015 alles in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij propaganda verspreidde voor terreurgroep Islamitische Staat. Onlangs verbleef hij nog in een psychiatrische instelling. Bij zware Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Op papier is er een staakt het vuren, maar dat wordt door Israël geschonden. Er komen wellicht nog aanvallen.
16: want Israël vraagt opnieuw aan burgers in het zuiden om naar het noorden te vertrekken. Israël zegt dat het de pro-Iraanse beweging Hezbollah viseert. De nieuwe bombardementen zetten ook nog extra druk op de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Sport. Op Roland Garros is de grote favoriet bij de mannen, Jannik Sinner, uitgeschakeld in de tweede ronde. Hij kreeg een plotse inzinking. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
0: Een drama voor Jannik Sinner. In zijn tweede ronde mocht de Italiaan serveren voor de match wanneer hij plots onwel werd. Het is 33 graden vandaag in Parijs en het leek erop dat de hitte de oorzaak was, al ontkende Sinner dat op de persconferentie.
2: Woke up. This morning didn't feel very well and it was warm but not crazy warm. I feel like it was quite okay to play.
0: Plots ging er niets meer voor de Italiaan. Hij was duizelig, had last van krampen en hij kreeg dat niet opgelost. Zo keerde de wedstrijd nog helemaal om en verloor Sinner in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. De nummer 1 bij de mannen verlaat zo verrassend het toernooi nadat ook al de nummer 2, Carlos Alcaraz, forfait gaf met een polsblessure. En er is ook minder Belgisch nieuws. Elise Mertens verloor in de tweede ronde van de Poolse Swalinska. Mertens werd in de tweede set verzorgd aan de kuit en verloor met 6-4 en 6-0.
16: In het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit in de Giro gewonnen. Hij was de snelste van een grote groep en werd naar de overwinning geleid door Jasper Stuyven, zijn ploegmaat bij Soudal Quickstep. Voor Magnier was het als een derde ritzege. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Blijft warm, zelfs vannacht. Minima tussen 16 en 20 graden. Morgen zeer warm, tot 27 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Na de middag kans op buien met onweer. Zaterdag warm en zwoel, op veel plaatsen buien of onweer. Zondag zakken de temperaturen wat tot 25 graden. Straks wordt de veelbesproken centenindex wellicht goedgekeurd in het parlement. Dat zat vooraan. Er is vanmiddag opnieuw over gedebatteerd en de weerstand bij de oppositie blijft groot. Maar de premier blijft erbij dat de besparingsmaatregel nodig is. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: 255 kilometer file op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 1 uur vertraging van Sint-Annalinkeroever tot Antwerpen-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De files naar Antwerpen dan op de E17 vanaf Haasdonk 1,5 uur vertragen. Op de E34 vanaf Melcere bijna 1 uur erbij. Op de A12 vanaf Aartselaar is het 15 minuten. Op de E19 vanaf Kontig 1 kwartier. Op de E313 vanaf Herentals-West 1,5 uur. Op de E34 vanaf Oelichem 10 minuten. Ook op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven is het 15 minuten extra. Op de buitenring rond Brussel dan 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring is het 1,5 uur tussen Ruisbroek en Zellik en tussen Strombeek en Tervuren. Naar Leuven 10 minuten op de E40 tussen Everberg en Heverlee door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Kortrijk op de E403 25 minuten tussen Lichtervelde en Roeselare. Op de E42 van Bergen naar Luik 1 uur file tussen Bergen en Manage. De snelweg is nu afgesloten vanaf Oudin. Je moet omrijden via de E19 en de A54. Verder zijn er kleinere vertragingen.
4: De Belgen zijn bezorgd over de toestand van de economie in ons land in het algemeen en hun eigen portemonnee in het bijzonder.
6: Ja, je snapt het ook wel ergens, hè?
25: Zeker.
6: Allee, als je kijkt naar wat we brengen de afgelopen maanden van nieuws, dat is niet om vrolijk van te worden altijd.
15: Waarom zijn we zo somber over de toekomst?
26: Een mijlpaal voor kroonprinses Elisabeth.
27: Ze mag in Harvard haar diploma in ontvangst nemen straks, want ze studeert daar af als master in openbaar beleid.
6: Ze gaat het sabbatjaar pakken.
28: Ze moet nog niet kroonprinses zijn.
6: Nee.
15: Waar houdt de kroonprinses zich mee bezig tot ze koningin is?
29: Meisjes hunkeren naar liefde. En dat is bij jongens veel minder het geval.
25: Seksuele voorlichting in school.
6: Je ziet dat je geen eet krijgt, hè?
28: Het is veel moeilijker om dat te geven op een goede manier, hè?
6: Ja, en ik denk niet dat dat makkelijker wordt.
28: Mensen zijn ook super preuts geworden.
6: Ja.
15: En hoe is het gesteld met de seksuele opvoeding op school? Ik weet niet of ik je over dat laatste iets kan bijleren. Kan je wel bijpraten over 3 nieuwsverhalen van vandaag. Ik ben Lode Roels, welkom. Het is weer de tijd van het jaar voor de stemming.
1: De stemming.
4: De stemming.
1: De stemming. Dat is een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen.
4: Door de Universiteit Antwerpen en de ULB.
27: In opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF.
15: De toestand van de Belgische economie en de eigen portemonnee, daarover maken we ons het meeste zorgen. En uit de resultaten blijkt ook een duidelijke en brede maatschappelijke somberheid. Er heerst met andere woorden een algemeen gevoel van pessimisme. Zoiets vraagt om wat uitleg. Hallo, hoor ik iemand op de lijn?
5: Ja hoor, dag Lode.
15: Ah, Stefan. En de Stefan in kwestie is Stefan Walgraven.
5: Ik ben politicoloog aan de Universiteit van Antwerpen. We hebben een aantal vragen gesteld die bijvoorbeeld gaan over nostalgie. Namelijk de mate waarin mensen vinden dat het vroeger beter was dan nu. En als je dat soort vragen stelt, dan blijkt dat grote groepen Vlamingen vonden dat het vroeger beter was. Een tweede indicator is kijken naar de toekomst. En dan zie je dat heel wat mensen, dat pessimisme over waar ons land in de toekomst naartoe gaat, is bijzonder uitgesproken. We spreken hier over echt grote meerderheden van 70% en meer van de mensen die zeggen van het zal in de toekomst nog slechter gaan. Dus mensen zeggen, vroeger was het beter en in de toekomst zal het nog een heel stuk slechter gaan. Dat zijn eigenlijk onze twee belangrijkste indicatoren.
15: Heel concreet zijn we pessimistisch over onze politieke, economische, culturele en sociale situatie.
5: Met mensen zoals ik werd vroeger in de politiek meer rekening gehouden. Dat is het gevoel dat mensen hebben dat politici, dat het beleid eigenlijk niet overeenstemt met hun wensen, met wat ze willen. Politici luisteren niet naar wat burgers doen. En vroeger was dat meer het geval.
7: Vanaf het ogenblik dat het parlement aan de regering de bijzondere machten zal verleend hebben, zullen wij de broodnodige beslissingen nemen. En wij zullen ze vlug nemen.
5: Vroeger waren mensen zoals ik er economisch beter aan toe, is de tweede stelling. Ja, dan gaat het uiteraard over het gevoel van, ja, een tijd geleden ging het mij economisch meer voor de wind. Had ik het gevoel dat ik makkelijker rondkwam. Dus economische nostalgie.
27: De prijs van een huis in Vlaanderen is de voorbije 20 jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau.
5: En dan culturele nostalgie, namelijk smaken en gewoontes. Vroeger werd er minder neergekeken op de smaken en gewoontes van mensen zoals ik. Dat wil zeggen dat men het gevoel had van de dingen die ik vroeger belangrijk vond, graag deed en graag had, die waren mainstream en dat is nu veel minder het geval geworden. Dat zal wellicht te maken hebben met toenemende diversiteit in de samenleving, misschien ook met dat woke-debat.
8: Wij hebben er een traditie geweest voor gekozen om zwarte pieten te blijven inzetten op de intrede van de cent.
5: En dan de vierde kwestie is dan de sociale nostalgie, waarbij de stelling is, vroeger maakten mensen zoals ik meer deel uit van hechte en warme gemeenschappen. En dat is iets wat heel veel Vlamingen en Walen en Brusselaars vinden. Dat inderdaad het sociale weefsel voor een stukje uit elkaar valt. En dat mensen bijvoorbeeld hun buren minder goed kennen, in dorpen wonen of in buurten wonen waar ze andere mensen kennen. En dat die warme gemeenschappen uit elkaar vallen. En vooral dat laatste item, dus dat, de sociale desintegratie, of dat gevoel van sociale desintegratie, wordt door heel veel mensen gedeeld in Vlaanderen, in Brussel en Wallonië.
15: Ja, meneer Walgraven, maar nu zegt elke generatie toch wel, hè, dat het vroeger beter was. In welke zin is dit dan verrassend?
5: Wel, er is een beetje geweten over nostalgie, niet zoveel. Er is nogal wat onderzoek, internationaal onderzoek over nostalgie. En daarin wordt vastgesteld dat de meeste mensen nostalgisch zijn. Hè. Nostalgisch zijn is des mensens. Maar mensen hebben vooral nostalgische ideeën over hun kindertijd. Over de knuffel die ze toen hadden, de vriendjes die ze toen hadden. Maar die maatschappelijke nostalgie, die is er ook aanwezig. Maar wij hebben de indruk, zonder dat eigenlijk te kunnen vergelijken, dat dit op dit moment sterk is uitgesproken. Dus ik kan niet echt zeker zeggen dat die nostalgie anno 2026 hoger ligt dan 10 jaar geleden of 5 jaar geleden. Maar die scores, de instemming met die nostalgie-items ligt wel bijzonder hoog.
15: De burgers zijn dus pessimistisch en de politiek doet ook niet echt pogingen om die sfeer om te draaien, zegt Walgraven.
5: Het is interessant, denk ik, om eens even naar de figuur van Bart De Wever te kijken, hè, onze premier, die eigenlijk die somberheid, die maatschappelijke somberheid, ook voortdurend eigenlijk vertolkt en ventileert. Je zult De Wever zelden iets optimistisch of positief horen vertellen. Hij zegt voortdurend van, kijk, het gaat slecht met ons, het gaat slecht met onze samenleving, het gaat slecht met de begroting, met de staat, en we moeten sterke maatregelen nemen om dat in te perken. Dus De Wever spreekt die nostalgie helemaal niet tegen. Integendeel.
9: Ik denk dat we geen andere keuze hebben, want de problemen die we hebben geërfd, onder meer in de begroting, dat weet u, die zijn gigantisch.
5: Maar vergelijk de stijl van iemand als Bart De Wever met bijvoorbeeld iemand als Guy Verhofstadt, ook lang premier geweest in ons land. Dat was net het omgekeerde. Dat was een absolute optimist, een voluntarist, die zei van kijk, het is moeilijk, het is lastig, maar we komen er wel, ik ben zeker dat het zal lukken.
10: Ik geloof daar eigenlijk zeer sterk in. Mm-hmm. Dat betekent dat de mens niet gevangen zit in een voorafgeschreven verhaal.
5: Dus de Wever zelf, in zijn communicatie, ja, sluit helemaal aan bij die maatschappelijke somberheid.
24: Ik zou haar proficiat wensen en vooral dat ze geniet van elke ervaring die ze kan opdoen. Nu om te beginnen buiten de schijnwerpers, maar nadien ook binnen de schijnwerpers, want haar leven zal sowieso heel boeiend zijn, denk ik.
11: Dat zijn mooie wensen van onze royalty-watcher Pascal Mertes. En ze zijn gericht aan kroonprinses Elisabeth. Zij is net afgestudeerd aan de Harvard Universiteit in de VS. Een mooie prestatie waar je even stil mag bij staan. Maar zoals dat dan gaat als je je diploma haalt, is de eerste vraag op je proclamatie met je glaasje kava nog in de hand. En wat ga je nu doen?
6: Ze gaat het sabbatjaar pakken.
12: Ze moet nog niet kroonprinses zijn.
6: Nee, maar tot nu toe kunnen we nog ergens zo volgen. Ja. Oké, om koning of koningin te worden. En je gaat studeren. Maar nu is ze eigenlijk aan het einde van dat traject gekomen. Oh. Wat komt er nu?
13: Welk pad ligt nu voor haar? Als Philippe zegt, ik ben nog 10, 20 jaar koning. Allee, ik hoop dat hem... Ik wens hem een lang leven toe, vooral duidelijkheid. Maar dan zit ze zo precies in de wachtkamer. Zo.
24: Ik zou niet zeggen dat ze in de wachtkamer zit. Ik denk dat ze zich gewoon aan het ontwikkelen is, aan het ontplooien is. Ze heeft dat nu gedaan met haar studies, heel fel, ook gericht op wat haar toekomstige rol zal zijn. Dus ze heeft studies gekozen over geschiedenis en politiek, beleid, internationale dingen. Dus wat dat ze zeker gaat doen, is de economische missies leiden. En daarvan is gezegd dat koningin Mathilde ze dit jaar zal doen en volgend jaar. En dan eventueel, er zijn er twee per jaar, dat mogelijk Elisabeth al de tweede van volgend jaar wel zal doen in plaats van de koningin. Ik denk dat ze dat nu nog het komende jaar zullen moeten uitmaken. Maar die kans is wel reëel.
12: Ja, maar ik mij dan ook afvraag, als ze dan wel die missies begint te doen, je bent toch geen heel jaar op missie?
24: Ja, zo'n economische missie duurt geen maanden, maar de voorbereidingen duren wel lang. Eigenlijk, prinses Astrid heeft daar ook eens over verteld hoe lang dat duurde. Ze was ook bezig met hier bedrijfsbezoeken in eigen land af te leggen, ontmoetingen te hebben als voorbereiding. Daar zit wel een paar maanden werk aan vooraf. Als ze echt start met de job van kroonprinses, dan zal ze ook een team werknemers rond zich krijgen. En dan zal ze ook overleggen met die mensen wat de agenda kan zijn, welke bezoeken dat ze kan afleggen, welke activiteiten dat ze kan doen. Dat is niet zo een stappenplan dat in een schuif klaar ligt bijvoorbeeld.
6: Dat is gelijk dat je freelanced eigenlijk en dan moet je naar een nieuwe uitdaging zoeken om de zoveel tijd. Allee, dat is toch. Ze moet toch elke keer gaan kijken, wat ga ik nu weer doen?
14: Maar dat is ook
6: wat
14: al, ga ik nu weer doen? Er zijn al mensen al jaren mee bezig, hè, om te kijken waar ze naartoe
13: gaan. En het is haar al voorgedaan. Haar vader, prins Philip, heeft ook heel lang in de wachtkamer gezeten. Hè. Misschien moeten we kijken, wat heeft die mens gedaan?
24: Bij Philip was het zo dat hij zijn eerste medewerker, voltijdse medewerker had toen hij 30 was. Dus op dat moment had hij iemand met wie hij de agenda over kon overlopen en met wie hij bezoeken aflegde in binnen- of buitenland. Een aantal dingen die ik zelf gefilmd heb met hem was bijvoorbeeld dat hij een bezoek bracht aan de Oesterbank. Dat is een beschutte werkplaats.
17: Ik zou dat helemaal niet kunnen, moet ik zeggen. Ik zou dat ook moeten leren van niks, van scratch. Veel succes, hè. Ja. En ik geloof in u, hè.
18: Ja,
17: heel. Hè?
18: Ik heel hoog.
17: Ja?
18: Ja.
17: Oh, dank je.
24: Hij heeft ook buitenlandse collega's ontvangen. Charles ook, toen die nog geen koning was.
17: In mijn vak is het niet gemakkelijk om collega's te hebben. Ik heb er niet zoveel. En wij spreken over de dingen die wij gemeen hebben.
24: Ook mensen op audiëntie werden ontvangen. Bijvoorbeeld de poolreiziger Dixie Dansencourt.
17: Dansencourt, hoe gaat het met u?
19: Zeer goed, dank je wel.
17: Zeer sportief, zoals altijd.
24: Ja. Was hij heel blij mee dat hij die mocht ontvangen op het paleis.
17: Magnifiek, hè? Oh. En ik moet u zeggen dat mijn dochter, het zal u niet verwonderen, maar mijn dochter is bijzonder geïnteresseerd in Antarctica.
24: En wat hij ook gedaan heeft als kroonprins, en dat is eigenlijk minder geweten, is dat hij incognito ook in het buitenland dingen ging bezoeken. Hij heeft ook vrijwilligerswerk gedaan, bijvoorbeeld in India. Na de val van de Berlijnse muur is hij ook in verschillende voormalige Oostbloklanden geweest. Hij heeft ook in een vluchtelingenkamp in Ethiopië gezeten met een ploeg van Artsen zonder Grenzen. Dus dat zijn dingen die dat hij eigenlijk gedaan heeft, die dat een beetje onder de radar zijn. Soms is daar pers bij, soms is daar geen pers bij, maar dat is iets wat het eigenlijk voorbereidt op de functie, de rol van een staatshoofd.
17: Waar het om gaat is naar de mensen gaan. De mensen verwachten dat we ons interesseren aan wat ze doen en wie ze zijn.
24: Dat is iets wat dat, nu ook bij Elisabeth zeker zo zal zijn, dat zij zelf mag bepalen. Ik vind dat interessant, ik wil daar activiteiten doen. Dat zal ongetwijfeld wel zoeken zijn, maar dat is volgens mij voor elke mens zo. Ook wij zoeken 's morgens wat we gaan doen. Hè. Maar ja, ze laten zich ook leiden door de actualiteit. Hè. Van oké, misschien kunnen we daarop inpikken, misschien kunnen we daar iets mee doen. They go with the flow. Dus haar leven is voorbestemd, maar ze heeft toch een vrije keuze ook nog.
0: Heel eerlijk, ik herinner mij amper nog iets van mijn seksuele opvoeding op school. En van televisie kwamen de grote inzichten ook niet toen ik jong was.
29: Zowel bij de vrouwelijke als mannelijke partner komen de geslachtsorganen in een opwindingsfase. Bij de man vullen de zwellichamen van de penis zich, omdat minder bloed wordt afgevoerd dan er wordt aangevoerd.
0: Ja, zo klinkt het al wel even niet meer. Ondertussen spreken we met veel minder schroom over onze geslachtsdelen. Al blijft er ruimte voor verbetering.
2: Wat er momenteel mist, is een duidelijker kader in dat relationele seksuele vorming meer is dan enkel het hebben over het lichaam, het enkel hebben over menstruatie en genetica, maar dat het ook echt breder is dan dat.
0: Dit is Febe Alleman van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Zelf stond ze ook voor de klas en sprak ze met haar leerlingen over relaties. Maar dat is niet vanzelfsprekend in elke richting.
2: Als ik het ook heb, bijvoorbeeld in de arbeidsmarkt, finaliteit, die hebben geen minimumdoel, waarin dat ze leren bijvoorbeeld hoe dat je SOAS kan tegengaan. Die hebben ook geen doelstelling. Die gaat effectief over ja, hoe komt nu precies een baby tot stand. Dat hebben zij niet. En dat is wel een gemiste kans dat zij daar geen kennis over moeten hebben.
0: Kijk, daar schrik ik toch wel even van. En bij Sensoa ook. En daarom hebben ze nu een koffer gemaakt met de gevleugelde naam Tussen de Lakens.
2: Er zit zowel lesmateriaal in, dus echt al het lesmateriaal die een leerkracht zou nodig hebben, maar bijvoorbeeld ook echt de anticonceptiemiddelen zelf, dat daar ook echt een condoom in zit, de pil, een spiraaltje, zodat je dat echt ook allemaal heel visueel kan tonen in de klas.
0: Dat lijkt misschien de basis, maar het kan een goede houvast zijn voor leerkrachten. Want over seks praten in een klas met leerlingen die allemaal een andere achtergrond hebben, dat is en blijft een uitdaging.
2: Er is ook zeker niks mis met verschillende meningen en de bagage die een leerling mee heeft van thuis. Daar moet ook ruimte voor zijn. Maar het gaat ook over vooral de nieuwsgierigheid van leerlingen ergens een plaats laten geven en hoe je dat dan als leerkracht kan doen. Een concreet voorbeeld. Waarom moet ik nu precies weten hoe dat de menstruatie werkt bij een meisje? Ik ben toch zelf een jongen. En dat het dan wel heel belangrijk is dat je als leerkracht daar een antwoord kan op formuleren van maar als je later eventueel een partner zou hebben die ook een vrouw is, dan is dat ook wel handig om eventueel daar rekening mee te houden dat er menstruatieproducten moeten worden gekocht, dat die cyclus ook wel een invloed heeft op de beleving. Of als je anticonceptie kiest samen, hoe zit dat dan?
0: Oké, hoe ons lichaam werkt en verandert krijgt dus veel aandacht. Maar het is ook nodig om stil te staan bij het plezier van seks.
2: Het is denk ik ook heel belangrijk om die positieve beleving van seksualiteit ook te belichten. Dat daar ook plaats voor is. Zeker bij jongeren die bezig zijn met hun seksualiteit, dat ook wel als iets positiefs ervaren. En in het onderwijs is daar ook heel weinig plaats voor. Waardoor dat minder aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. Waardoor dat die misschien ook wel afhaken van maar wat de leerkracht hier vertelt, sluit eigenlijk niet aan bij mijn ervaring. Waardoor dat ze misschien niet echt aansluiting vinden bij de lessen die dan worden gegeven.
0: Als vader van twee dochters weet ik heel goed dat een gesprek over seks met je kinderen niet altijd even makkelijk is. Maar Febe heeft een goede tip over hoe je er best aan begint.
2: Proberen te begrijpen wat er leeft en vooral het luisteren naar wat er leeft. Het is heel belangrijk dat de kinderen zich gehoord voelen zonder dat er direct wordt bestraft of met het vingertje wordt gewezen. En ik denk dat dat in onze natuur ook zit. Ik ben zelf ook mama, wel nog van jonge kindjes, dat we heel beschermend willen zijn. En ook ergens is dat heel mooi. En ergens zou er die balans moeten zijn tussen het beschermen van leerlingen en kinderen en ook hen de ruimte bieden om vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn, te exploreren wat er bestaat.
0: Ja, dit kwartier eindigt op een hoogtepunt. Zoveel is duidelijk. Morgen is het aan Lommel.
3: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
16: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
16: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
18: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
19: Mijn imaanzaak groeide snel, dus ik had een nieuwe MacBook Air nodig. Bij Lab 9 was ik snel klaar. Data overgezet, direct aan de slag.
18: Ik moest een heel departement uitrusten met nieuwe Macs. Lab 9 Pro leverde alles gebruiksklaar.
19: Meer info op lab9.be.
20: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
21: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
20: En helemaal op maat.
21: Zeker, tot in de details.
22: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
23: Vrouwies.
25: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
26: Radio 1. Voorproevers. Met Bent van Looy.
30: Deze dagen lijken de verworvenheden van de transgemeenschap allesbehalve in steen gebeiteld. En dat nu erkenning, onderzoek en behandeling zoveel vooruitgang hadden geboekt. Dat we van ver komen staat buiten kijf. In de jaren 50 was het ondenkbaar om je als geboren jongen in vrouwenkleding op straat te vertonen. En daarom is het verhaal dat we vandaag in Voorproevers bespreken zo opmerkelijk. Mijn gast neemt ons mee naar een kliniek in Berlijn. Tijdens de Weimarrepubliek, waar baanbrekend pionierswerk verricht werd. Welkom in Voorproevers. Ja.

0: Michel Ndegeocello was dit. En who is he and what is he to you? Alex Bakker, welkom in Voorproevers.
1: Dankjewel.
0: Je neemt ons in Transgender Pioniers mee naar Berlijn. Ja. Waar een lange zomervakantie iets in jou losgewoeld had.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
5: Radio 1.

0: Alphabet. Your mobility made easy.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Radio 1 live.
5: Ik eigenlijk dood ongelukkig was dat ik als meisje geboren was.
6: Ja.
5: En omdat ik denk ik achteraf gezien zo met mijzelf samenviel in die lange zomer in Berlijn. Op een punt in mijn leven.
6: Kon je dat toelaten ineens?
5: Of? Nee, dat niet. Maar in Berlijn wel een beetje dat ik in ieder geval me toestond om niet meteen de gedachtegang af te breken, wat ik voorheen altijd deed.
6: Mm-hmm.
5: Alleen echt toestaan, nee, nog lang niet. Dat zou nog echt wel enige tijd vergen.
6: Ja. Maar daar begon al iets te dagen. Je schrijft mezelf opnieuw uitvinden. Dat is wat het was. Hopend dat de littekens met de tijd zouden verbleken.
5: Ja.
6: Wat heel bijzonder is, is op het moment dat je die soort schok van herkenning hebt, een soort samenvallen met jezelf, is dat je niet weet dat in de geschiedenis van Berlijn zelf een diepe bron van transgender verhalen school.
5: Klopt, dat was mij echt helemaal onbekend. En dat is het overigens nog steeds voor heel erg veel mensen.
6: Ja.
5: Oh, ja, maar ik ben wel historicus en ik ben me op een gegeven moment gaan richten expliciet op het schrijven van transgendergeschiedenis. Mm-hmm. En zelfs toen wist ik nog niet precies hoe dat in elkaar stak in Berlijn. Ik had wel eens wat gehoord, maar ik schaarde dat een beetje onder de homo-lesbische vrijheid van de jaren 20.
6: Yes.
5: Dat beeld kennen de meeste mensen wel.
6: De ja, musical cabaret, dat
5: ja,
6: soort dingen.
5: Precies.
6: Ja.
5: En ook een beetje het hedonistische beeld van Berlijn. Het nachtleven wat eindeloos bloeide. En eigenlijk een beetje het wilde taboeloos. Ik geloof dat dat beeld wel een soort stereotype
6: maar
5: is.
6: Maar dit ging over meer. Dit ging over wetenschap.
5: Dit ging over veel meer. En dit ging veel dieper in op transgender, op wat het betekent om dat te zijn. En zo vond ik dat al toen, dus dat is meer dan 100 jaar geleden, de eerste transpersonen serieus werden genomen in hun transgender zijn.
6: Mm-hmm.
5: En dat ook mensen waren die helemaal niks te maken hadden met dat wilde taboeloze nachtleven. Maar mensen die eigenlijk heel erg leken op hoe ik dat altijd heb beleefd.
6: Ja.
5: Namelijk als een kwestie van wanhoop en onleefbaarheid en het gevoel dat je lichaam totaal niet klopt. Sterker nog, het tegenovergestelde is van wat je zou moeten hebben.
6: Ja.
5: En dat al naar deze mensen heel erg werd geluisterd, serieus werd genomen, ook werd bestudeerd door artsen. En zelfs al in kleine mate, maar toch operaties hebben plaatsgevonden.
6: Ja, want we moeten even de man achter de kliniek die daar in de Tiergarten tussen 1919 en 1933 stond benoemen. Zijn naam was Magnus Hirschfeld.
5: Ja.
6: Wie was hij?
5: Hij was een arts die zich had gespecialiseerd in seksuologie, wat toen nog een heel nieuw gebied was, als vakgebied. Daarnaast was hij echt van huis uit een sociaal hervormer. Hoorde ook echt bij de sociaal-democratische linkse beweging.
6: Zouden we hem vandaag een activist noemen?
5: Ook, absoluut. Maar dat is wel grappig, want hij was eigenlijk een combinatie van wetenschapper en activist. En hij stelde wetenschap zodanig centraal. Hij geloofde volledig in de kracht en de macht van de wetenschap om dingen te veranderen. Die gedachte was toen wel wat gebruikelijker dan nu. Ik denk dat we dat geloof en wetenschap wat zijn verloren, of wetenschap die rol ook niet meer zozeer geven. Toen was dat nog wel anders.
6: Mm-hmm.
5: En hij was geïnteresseerd als seksoloog in alles wat te maken had met gewoon seksualiteit voor het hele brede publiek. Maar zeker ook met wat wij nu seksuele minderheden noemen.
6: Ja. Herkende ook al heel vroeg dat er een soort spectrum bestaat. Hè?
5: Ja.
6: Dat het niet binair is.
5: Ja.
6: Man, vrouw. Ja. Maar voor hem was er een rijke schakering aan tussenvormen.
5: Ja, ja, hij sprak veel mensen, zag veel mensen, deed veel veldonderzoek. En als wetenschapper en arts had hij ook wel een status voor dus steeds meer mensen hem wisten te vinden. Dus iedereen die ergens, zeg maar, tussen het gebied tussen man en vrouw in mee worstelde, om welke reden dan ook. Als ze van hem gehoord hadden, konden ze naar hem toe en wilde hij in ieder geval met ze praten en kijken wat hij

0: kon doen.
1: Praten is één ding, maar hij was ook iemand die praktische steun bood. En dat is heel belangrijk.
0: Vind ik wel, want ik heb me in dit boek ook echt gericht op het idee dat ik vind weliswaar Hirschfeld heel interessant.
1: Ja.
0: En zijn ideeën en theorieën ook wel. Maar eigenlijk vind ik het nog veel belangrijker wat dat in de praktijk heeft betekend voor mensen. Mm-hmm. Dus ik bovendien zijn er genoeg andere historici die zich heel erg hebben bezighouden met de theorieën van Hirschfeld. En vooral in Duitsland natuurlijk. Ik doe dat eigenlijk niet. Ik laat het alleen zien in het boek om te kunnen begrijpen wat er gebeurde.
1: Aan de hand van twee verhalen, je volgt twee mensen, Dora Richter en Gert Katter.
0: Ja.
1: Wie waren zij?
0: Dora Richter was een vrouw die was op het moment dat zij zich meldde bij dat instituut van Hirschfeld, was ze ongeveer 30 jaar oud. Had dus al wat leven achter zich. Kwam van het platteland. Sterker nog, van een gebied wat in Duitsland werd gezien als toch een beetje een soort achterlijke provincie.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk was het niet Duitsland, want het was Sudetenland. Maar ze wonen in een dorpje van 500 mensen met allemaal Duits.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat, officieel was het Tsjechoslowakije. Zij voelde van jongs af aan al zich volledig meisje. Ja. En toen ik me in haar verhaal verdiepte, zag ik snel, dit is eigenlijk een klassiek transvrouw, transmeisje ervaringen. Mm-hmm. Dus al.
1: Ze wist het meteen, hè?
0: Ja, zoals mensen met hevige genderdysforie, voor wie het echt een heel erg sterke wezenskenmerk is, dat bijna altijd op jonge leeftijd al voelen, omdat het zo onvervreemdbaar in jezelf zit.
1: Ja.
0: Dus op een gegeven moment kom je er eigenlijk achter als kind dat jij niet, je lichaam niet zo is zoals jij denkt dat het is.
1: Mm-hmm.
0: Nou, Dora had dat ook. En als kind in een plattelands gezin met veel broers en zusters, voelde ze zich volledig alleen. Ze wilde bij de zusjes horen, maar dat mocht niet, dat kon niet. En ze ging op een gegeven moment uit huis, toen ze wat ouder was. Probeerde overal waar ze woonde, waar ze baantjes had, om zich in ieder geval in haar eigen vrije tijd, 's avonds of in het weekend, als vrouw te presenteren. Ging ook op die manier uit, ging naar feesten. En probeerde zo een beetje te redden in het leven, mm-hmm. maar dat lukte toch niet echt.
1: Ja, de pastoor adviseerde haar in het klooster te gaan.
0: Ja.
1: Die zei, daar is meer kans op gelijkgeaarde mensen dan in het wereldse. Ook wel bijzonder.
0: Ja, zij was heel vroom katholiek. En zocht ook kracht en steun in het geloof. En ik denk dat het voor haar ook werkte. Ik denk dat zij God niet zag als een boze boeman. Mm-hmm. Dat denk ik. Kijk, op een gegeven moment ben ik natuurlijk aan het interpreteren op de bronnen. Want de bronnen geven niet uitsluitend informatie. Of zijn niet uitsluitend in hun informatie.
1: Mm-hmm.
0: Maar grote lijnen wel. En de bronnen die er zijn van Dora zijn heel goed. Want er is op een gegeven moment, toen zij in het instituut kwam, is er iemand op haar casus gepromoveerd. En die heeft een proef geschreven. En daarin staat dus heel veel over haar. Ook dit verhaal over haar geloofsbeleving.
1: Ja, ze vindt wel een manier om haar echte geslacht te beleven. Namelijk, ze wordt een dienster in een zo'n typische kroeg.
0: Ja.
1: Ik denk, een bierkroezenkroeg, denk ik. En iedereen aanvaardt haar daar ook wel.
0: Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet helemaal zeker. Ik heb een scène geschreven waarin je een beetje het dubbele daarvan wel voelt. Er is een soort accepteren. Haar baas vond het prima dat zij daar soms als vrouw, dus als serveerster, mee hielp. En ik heb geprobeerd een beetje uit te leggen hoe dat dan in de praktijk kan gaan. Dat een deel van de klanten zal dat prima hebben gevonden, want anders was die baas daar wel mee gestopt.
1: Ja.
0: Maar er wordt natuurlijk wel altijd naar je gekeken. En toch ook, mensen kunnen ook heel erg toetsen, zeg maar, van is ze wel vrouwelijk genoeg? Mm-hmm. Of zie toch aan de handen dit? En op zo'n manier heb ik geprobeerd dat ook wat in te vullen.
1: Ja.
0: Dus het was een soort acceptatie onder voorwaarden.
1: Ja. Ja. Ze voelt zich ook echt aangetrokken tot mannen. Komt daar ook mee in contact. Heeft er relaties mee.
0: Ja.
1: Het raakte haar in haar ziel om te worden bemind. Schrijf je, dat vind ik heel mooi.
0: Ja, dat komt heel sterk uit dat proefschrift. Dat zij op seksueel gebied in ieder geval niet bang was. En niet verlegen was. En het aandurfde om als vrouw dus te proberen een man te versieren. Ja. En dat ook technisch, qua gemeenschap hebben, dat ook goed lukte. Mm-hmm. Misschien niet altijd.
1: Maar mannen namen het niet zo nauw.
0: Nee, nou ja, dat is iets. Dat is wel bekend uit de transgender geschiedenis. Dat ben ik wel veel vaker tegengekomen. Met name ook van de generatie mensen bijvoorbeeld in de jaren 50 die ook in prostitutie werkten.
1: Yes.
0: En nog steeds gebeurt dat. Zijn daar handig genoeg in om een man te laten denken dat hij penetreert in vagina, mm-hmm, terwijl dat dan niet zo is.
1: Juist. Nu, we moeten ons voorstellen, we hebben het hierover, het is het Europa, het plattelands-Europa van het begin van de 20e eeuw. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Hoe vond iemand uit dat afgelegen ertsgebergte de weg naar die vooruitstrevende kliniek van dokter Hirschfeld?
0: Ja, zij zag een film in de bioscoop. Dat was een voorlichtingsfilm over eigenlijk over artsen die aan het bestuderen waren wat de geslachtelijke verschillen waren tussen dieren en ook tussen mensen, mm-hmm, en wat de variëteit daarin was. Nou, dat zou je denken, dat klinkt niet echt als een leuke, spannende bioscoopfilm. Maar voorlichtingsfilms waren toen een genre wat best wel populair was. In ieder geval, zij zag daarin, herkende daarin iets van zichzelf. In, ja, de mensen die ze zag, die dus ofwel man leken, maar vrouw waren, of andersom, of ertussenin zaten, wat wij nu intersexen noemen. En bij die film hoorde ook de verwijzing naar dat adres, naar die kliniek van Magnus Hirschfeld in Berlijn. En zij neemt dan een rigoureuze beslissing en besluit, daar ga ik naartoe. Ik pak al mijn spullen en ik verlaat dit gebied hier. En misschien kom ik wel nooit meer terug, of ja, misschien wel. Maar in ieder geval, dit is mijn laatste kans.
1: Ja, en het was ook. Ze ging daar naartoe, ze presenteerde zichzelf. Die Magnus Hirschfeld wist meteen waar het over ging. Was niet, ja, verrast of zo.
0: Nee, want hij had al best veel ervaring met mensen zoals zij. Mm. Het enige verschil is, en daarom is Dora Richter wel ontzettend belangrijk geweest in de geschiedenis, is dat zij eigenlijk Hirschfeld ervan overtuigde dat operatief ingrijpen juist wel de goede weg was. Ja. Want Hirschfeld was daar nog altijd wel op tegen. Hij wilde mensen graag helpen op allerlei manieren met sociale transitie, zeggen,
1: ja,
0: wij dat nu.
1: Zorgden ook voor papieren, zodat ze op straat konden.
0: Ja, want het was verboden in vrouwenkleding op straat, of in travestie, ja, op straat te gaan. Dus daar had hij dan regeling mee met de politie, dat mensen veilig waren. Hij hielp met het veranderen van een voornaam. Hij hielp met het bieden van een soort subcultuur, zou je zeggen. Maar dat opereren, nee, dat vond hij ook in het begin echt een stap te ver.
1: Nochtans was dat voor Dora zelf wel heel belangrijk.
0: Heel belangrijk.
1: Ze had in haar jeugd ook geprobeerd om zelf, ja, haar geslacht af te binden.
0: Ja, dat, ook dat is een verhaal wat je wel vaker tegenkomt. Dat toont, ja, de wanhoop.
1: Ja.
0: En het de afschuw over een lichaam wat niet bij jou hoort. En het idee dat je dan zelf je penis misschien kunt amputeren. Ja, dat is vaker gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: Maar het lukte haar niet. Maar zij wist dus wel heel erg goed wat zij wilde. En toen ze hoorde van dat instituut, dacht ze, nou ja, daar doen ze dingen. En daar moet ik heen. En,
1: ja,
0: zij kwam dus met die heel heldere wens binnen. Help mij van mijn mannelijke geslachtsdelen, ja, af.
1: Ze moet een hele procedure doorlopen, zoals ook vandaag nog het geval is. Je schrijft daar ook over. Een ellenlange, ja, vragenlijst, een onderzoek.
0: Ja.
1: Nu, uiteindelijk gaat het voor Dora wel door. Ze krijgt een operatie. Niet de operatie die ze wil, maar ze wordt wel op weg geholpen, geloof ik.
0: Ja, dat is een beetje complex verhaal. Uiteindelijk besluit men dus wel in te gaan op die operatiewens. Nou, dat is een behoorlijke stap.
1: Zeker.
0: Alleen, de chirurg die dat wil gaan doen, weigert de penis te amputeren. Dus ze zegt, nee, wij doen alleen de castratie.
1: Dat het riskant is of niet zo belangrijk wordt geacht. Hè?
0: Ik heb wel geprobeerd te achterhalen wat de redenen waren voor zo'n chirurg om dat te doen. Het is een combinatie van dingen, denk ik. Het is toch het idee van, nou, dit gaat gewoon te ver. Zo'n soort letterlijke angst om te amputeren.
1: Mm-hmm.
0: Zeker dan een penis, waarvan ik denk, mannelijke artsen heel erg veel moeite hadden om zich voor te stellen dat je die überhaupt weg zou kunnen snijden. Technisch gezien zou het op zich wel hebben gekund, maar het was wel een, ja, het is wel een ingreep natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En ze waren ervan overtuigd, en dan kom je eigenlijk meer op behandelvisie, dat het niet nodig was. Omdat men ervan overtuigd was dat als je die testikels weg zou halen,
1: die hormonen weg waren,
0: hormonen weg, de bron van de hormonen weghalen, dat dan er vanzelf een soort geestelijke rust zou optreden.
1: Mm-hmm.
0: Zo is het ook aan Dora toen verteld. Ja. Van dit is wat we gaan doen. En je zult zien dat je daarna die behoefte niet meer hebt om die penis weg te halen. En dat was niet zo.
1: Nee, want daar ging het niet over. Het ging niet over hormonen. Het ging over een beeld, over een zelfbeeld. Hè?
0: Ja, ja, ja. Dat is, en dat zien we mooi terug. Want ik veronderstel een beetje in mijn boek dat Dora niet tevreden was met het idee dat die penis moest blijven zitten. Omdat het, ja, wat heb je dan? Hè? Dat is een mannelijk lid waar je doorplast, maar verder ook. En om, vanuit een lichaamsbeeld is dat dan heel erg storend. Daar kan ik me alles bij voorstellen als transpersoon.
1: Ja.
0: Dus dat het ook gaat om het uiterlijk zelf en hoe dat is, hoe het eruit ziet, hoe het voelt. Ja, dat inzicht moest nog inhalen bij de artsen. Maar het is gebeurd, want jaren later, in 1931, heeft Dora alsnog die vaginaplastiek gekregen. Dus dat is zowel dat werd die penis nog weggehaald, maar ook werd er een vagina gecreëerd.
1: Wat voor die tijd ongelooflijk is, hè?
0: Ja, dit is de eerste, denk ik, of weet ik wel vrij zeker, bij een transpersoon.
1: Ja.
0: En ja, ze hebben het dus een aantal jaren later toch ook aangedurfd. Tegen die tijd had men goed door dat opereren inderdaad voor een groot deel van deze transmensen juist bittere noodzaak is. De artsen hadden denk ik ook meer zelfvertrouwen opgebouwd, van een plan gemaakt, we gaan het zo en zo doen.
1: Ja.
0: En dat is gebeurd. En daarmee was zij de eerste ter wereld.
1: Mm-hmm. In het boek vertel je natuurlijk het verhaal van Dora, maar ook van Gert Natter. Daar hebben we nu niet helemaal tijd voor. Wat wel heel bijzonder is, is dat hij aanvankelijk ook stuit op hetzelfde, maar dan van de andere kant. Hij wordt geboren als meisje en ja, is eigenlijk een jongen.
0: Ja.
1: Dat wordt thuis niet aanvaard. Je bent niet normaal, zegt zijn moeder. Maar zij is het wel die met hem naar dokter Hirschfeld gaat.
0: Ja.
1: Ook dat vond ik heel opmerkelijk.
0: Ja, nou ja, enerzijds opmerkelijk. Anderzijds denk ik een liefdevolle ouder.
1: Ja.
0: Zoals ouders alle jaren nadien ook vaak in eerste instantie schrikken of er niks van willen weten. Maar dan zien hoezeer het kind lijdt. Mm-hmm. Ook zien in het geval van Gert Katter ook, weten we ook dat hij erg suïcidaal was.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat voor de ouders ook voldoende reden was om te zeggen, nou ja, dit gaat gewoon zo niet.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En worden doorverwezen naar het instituut van Hirschfeld. En dan gaat zijn verhaal daar ook verder.
1: Ja. Hoe loopt het af met die kliniek? Want we lopen steeds verder de jaren 30 in.
0: Ja, ja.
1: Dat is geen progressieve tijd in Duitsland.
0: Nee.
1: Wat gebeurt er?
0: Nou, al vanaf 1930 is de aanwezigheid van de nazi's in het openbare leven aan het toenemen en de druk dus ook. Hirschfeld zelf is op wereldreis en merkt op een gegeven moment, wordt aan alle kanten gewaarschuwd, je moet niet meer terugkomen, het is veel te gevaarlijk. Er blijven steeds meer mensen weg. In het instituut werkten veel Joodse artsen. Ook die gaan zich op een gegeven moment verbergen of zoeken hun veiligheid. Dus het leven loopt er helemaal uit. Nou ja, en dan in 33, als de nazi's echt de macht hebben, dan is het heel snel over en uit.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Het onderzoek, daarmee is het ook voor lange tijd afgelopen.
0: Ja. Ja.
1: Wereldwijd.
0: Ja, eigenlijk alles. Ik denk de hele emancipatie, ook het opbouwen van rechten, het erkennen voor wat het is en überhaupt bekendheid erover, is eigenlijk helemaal weg. En in de jaren 50 komt het door één persoon, Christine Jurgensen, weer even helemaal op de radar.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook daarna zakt het weer weg.
1: Ja, even leek er dan heel veel te kunnen. Dan hebben we het over jaren 80, jaren 90. In Amsterdam was er veel aan de hand. Nu wordt er weer op alle fronten teruggeschroefd. Hoe zie jij de toekomst in?
0: Nou ja, dat verschilt erg per land. de toekomst in de VS bijvoorbeeld, waar toch een enorme community is en heel veel ook was opgebouwd. Dat is natuurlijk ongelooflijk dramatisch wat daar gebeurt. Dus ik weet echt niet wat daar de toekomst is, maar het heden is daar al heel erg slecht voor trans mensen. Mm-hmm. De echo's van de nazi-tijd in de zin van dat je zondebokken creëert, dat hoor ik er vooral in terug. En dat is ontluisterend. In Nederland, waar ik vandaan kom, vergeleken met VS en Engeland bijvoorbeeld en andere landen, valt dat alleszins mee. Hier in België volgens mij ook wel. Ja. Dus ik weet het niet. Ik ben ook niet per se een doemdenker dat het hier ook allemaal heel erg vreselijk mis zal gaan. Maar er heeft zich wel iets gekeerd. En
1: het is raar, hè? Want wie leefde in de jaren 90 dacht, het kan alleen maar vooruit gaan.
0: Nou, zelfs in tot 10 jaar geleden dacht ik dat, of misschien nog wel tot 7 jaar geleden, dacht ik dat ook nog wel. De emancipatie en de zichtbaarheid nam enorm toe en ging eigenlijk, vond ik, heel erg de goede kant op.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Vroeger werd je als een bekend persoon die in transitie ging echt wel verketterd. Nou, dat was de laatste jaren niet meer zo. Mensen oogsten vooral lof en respect.
1: Mm-hmm.
0: Nou, en ergens is dat dus, qua beeldvorming is dat heel erg gekeerd. Althans, bij een deel van de mensen. We moeten het ook niet doen alsof alle acceptatie of alle begrip weg is. Dat is helemaal niet zo.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk juist op het niveau van dagelijks leven, gewoon bijvoorbeeld in een buurt, in een familie, in een schoolklas, op de sportclub, gaat het volgens mij nog steeds behoorlijk goed.
1: Ja.
0: Alleen, ja, er is wel een soort ruimte gekomen voor onderbuikgevoelens.
1: Mm-hmm.
0: En die blijken dan welig te tieren en worden ook aangewakkerd.
1: Ja.
0: En dat verontrust mij enorm.
1: Ja, Alex Bakker, je prachtige boek Transgender Pioniers ligt nu in de winkel. Laat het een tegengif zijn. Bedankt voor het gesprek.
0: Graag gedaan.

0: Wie net als Alex Bakker graag op zoek gaat naar opzienbarende en meeslepende verhalen, kan terecht in onze voorproeversvilla. Die staat op het domein VRT Max.
1: Twee bijzondere concertavonden in de Roma. Op 23 juni Ben Harper, meesterlijk gitarist en singer-songwriter. En volgend jaar, 20 april, de legendarische Britse band Tindersticks. Grotendeels uitverkocht, dus koop snel je tickets via deroma.be. Samen met Radio 1. In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
2: Ik draag oranje voor mijn zus.
3: Ik kleur oranje voor mijn mama.
4: Ik draag oranje voor mijn dochter.
5: Wij kleuren samen oranje voor MS.
1: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
6: Bankafschriften, kredietkaarten.
7: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Moe zijn, onrustig slapen, constante druk voelen. Voor veel werknemers is het een dagelijkse realiteit die onderbelicht blijft. De mentale gezondheid op het werk. Het Mind Health Report van AXA, een groot internationaal onderzoek in 16 landen, waaronder ook België, laat zien hoezeer stress, mentale belasting of de moeilijkheid om echt los te komen van het werk het dagelijkse leven kunnen beïnvloeden. Het goede nieuws? Met een paar eenvoudige gewoontes kan je je mentale gezondheid op peil houden. Regelmatig pauzeren, sporten, sociale contacten onderhouden of gewoon je eigen ritme volgen. Zo kan je in alle vertrouwen je werk en leven makkelijker combineren. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
11: Een beetje muziek bij de donderdagavond komt in orde. Na het nieuws in Wonderland een vooruitblik naar Lenui met het optreden van Iliona morgen. En verder muziek van West Side Cowboy en Lucy Dacus.
8: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De directie en vakbonden bij Bpost hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf net bekendgemaakt. Het akkoord betekent onder meer dat de postbodes later aan hun rondes zullen beginnen. Eind maart brak er een zwaar arbeidsconflict uit bij Bpost wegens het transformatieplan. Bpost wil de overgang maken naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Het bedrijf zegt dat het geluisterd heeft en dat er tal van verbeteringen zijn. Een van de organisatoren van het festival Tomorrowland zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar op het hoofdpodium wellicht door een menselijke fout ontstaan is. Dat heeft hij gezegd in de podcast De Machine van de VPRO. Het hoofdpodium brandde volledig uit enkele dagen voor de start van het festival in Boom. Gelekte ethanol zou in brand gevlogen zijn, vertelt Michiel Beers.
13: Dat onderzoek is natuurlijk nog volop bezig en dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie aan te geven, maar er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen, ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details ervan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken, maar ja, een menselijke fout.
12: Dat toestel zou een vlammenwerper geweest zijn. Het gerechtelijk onderzoek loopt dus nog altijd. Voor de komende editie zijn er extra veiligheidsmaatregelen. Een start-up uit Leuven, Revision Implant, werkt aan een hersenimplantaat om blinde mensen te kunnen laten zien. Dat gebeurt via een camerabril die beelden doorstuurt naar elektrodes in de hersenen. Het bedrijf heeft 4 miljoen euro opgehaald om binnenkort te starten met testen op mensen, zegt CEO Frederik Sijsens.
14: De volgende stap zou zijn een korte termijntest tijdens een hersenoperatie bij een vrijwilliger. En het jaar daarop, dan spreken we over 2027, zouden we een eerste implantatie doen bij een blinde vrijwilliger. En eigenlijk pas dan zullen we weten of de kwaliteit zo goed is als we denken dat ze gaat zijn en of we effectief een bruikbaar zicht kunnen herstellen.
12: Het bedrijf hoopt dat het over 5 jaar een product op de markt kan brengen. In de gevangenis in Gent is een zorgmedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Dat gebeurde tijdens de wandeling. De geïnterneerde sloeg de zorgmedewerker zonder aanleiding in het gezicht. Hij moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Eerder deze week waren er ook al incidenten in de gevangenis in Gent. Volgens het gevangeniswezen zijn de problemen te verklaren door de overbevolking en de hitte. Supermarktketen Carrefour roept bijna 50 producten terug omdat ze mogelijk in een koelvrachtwagen zaten waarvan de deur was blijven openstaan. De houdbaarheid en voedselveiligheid zijn daardoor niet meer gegarandeerd. De vrachtwagen leverde aan een distributiecentrum van Carrefour en van daaruit gingen de producten naar de winkels. Er zaten onder meer kazen en ijskoffies bij. Op vrtnieuws.be staat meer informatie over de 50 producten. Sport op Roland Garros is topfavoriet Jannik Sinner uitgeschakeld in de tweede ronde. Hij verloor in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner kreeg een plotse inzinking en die leek te wijten aan de hitte in Parijs, waar al verschillende spelers last van hadden. Maar achteraf zei Sinner dat hij zich vanmorgen al wat ziekjes voelde.
15: Woke up this morning, didn't feel very well. And it was warm, but not crazy warm. I feel like it was quite okay to play. And it was just me today, which... But it happens.
12: Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor van een Poolse kwalificatiespeelster. In de Giro heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit gewonnen. Hij was de snelste van een grote groep en werd naar de overwinning geleid door Jasper Stuyven, zijn ploegmaat bij Soudal Quickstep. Voor Magnier was het als een 3e ritzege. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Warm, zelfs vannacht minima tussen 16 en 20 graden. Morgen zeer warm tot 27 graden aan zee en 33 in het binnenland. Na de middag kans op buien met onweer. Zaterdag wordt het dan warm en zwoel op veel plaatsen. Buien of onweer. Zondag zakken de temperaturen wat tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
1: Radio 1. Wonderland.
17: Met Hannelore van Bezouw.

perfect zomersnummer voor tijdens een hittegolf. Lucy Dacus met Planting Tomatoes. En we plukken wat frisse muziek uit die hete lucht vanavond. Georgia Smith zit nog in de playlist met haar nieuwste single Aldous Harding ook nog. Een superzonnig nummer van Angelique Kidjo straks. Eerst even uitbollen. Rustig de avond in met Dove Ellis en Pale Song. Welkom.

0: De flow in dit nummer is heel satisfying. Heel veel Amerikaanse artiesten maken tegenwoordig muziek met sneren naar Donald Trump. Begrijpelijk ook. Wat is hij ook weer aan het doen met het Witte Huis? Bon. Vince Staples heeft ook kritiek op zijn nieuwe album Cry Baby. Op de hoes van die plaat staat een witte huilbaby met een blonde kuif in de pamper van een Amerikaanse vlag. Verder moet je niet nadenken. Blackberry Marmalade en zometeen Cowboys uit Manchester. 90 kilometer file nog op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 3 kwartier vertraging. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen nog vertragen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, 25 minuten daar. Op de E34 vanaf Waasthaven-Oost, 20 minuten erbij. En op de E313 vanaf Massenhoven, 15 minuten. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Naar Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Ternat, daar is de weg vrij. Naar Leuven op de E40 bij Everberg door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E42 van Bergen naar Luik gaat het nog traag tussen Le Reux en Manage. De snelweg is afgesloten vanaf Houdin. Je moet omrijden via de E19 en de A54.
1: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
0: Radio 1.
2: Wonderland.

Angelique Kidjo, The Caveman en Sheila Morris Gray met Nadi Balance. En daarvoor de meest vertederende band uit Manchester, Westside Cowboy. Een heel leuke jonge band die op het podium vooral heel veel plezier en heel veel vriendschap uitstraalt. Verder met Aldous Harding en Jay Hawk in H-Hawkline. Wonderland.

0: Morgen speelt de Brusselse Iliona op Les Nuits van Botanique. 25 is ze. Ze is superpopulair in Frankrijk en in Franstalig België. In het najaar verkocht ze nog zonder probleem 2 keer de AB uit. En haar muziek is een mix van allerlei inspiraties. Het is een heel hedendaags geluid. En een tijdje geleden kwam Iliona langs in Wonderland en toen vertelde ze me over haar inspiraties.
1: I'm really inspired by the UK scene, like King Cruel and Måneskin, Pink Panthers too. I've listened a lot to pop music too, like American pop, like Gracie Abrams, Role Model, stuff like that. And the third thing I listen to a lot is like French new wave rap scene in France. And it's kind of, I don't know, like a lot of autotune and really distorted sound. Yeah, I really like that too.
0: Ze vindt dit weer inspiraties in de UK-scene, in de Amerikaanse pop en ook in de Franse rap-scene. Daar gebruiken ze heel veel autotune en die geluiden vindt ze heel interessant. Iliona produceert en schrijft haar muziek ook zelf. En dat produceren heeft ze geleerd van een andere bekende Brusselaar, Stromae. Want die postte helemaal in het begin van zijn carrière video's op YouTube waarin hij vertelt aan mensen hoe je muziek kan produceren. Tutorials eigenlijk, en zo klinken die.
2: Stromae à la prod.
3: Bienvenue donc dans la deuxième leçon de Stromae. Il parlera d'un morceau qui s'appelle Je cours. Ensuite, les claps. Ensuite, une petite boucle de percussion.
0: Ja, je hoort Stromae dus in zijn kamertje naast zijn bed muziek produceren. En die video's moet je maar eens gaan opzoeken, want die staan nog steeds op YouTube. Iliona heeft daar dus heel veel aan gehad als jonge artieste.
1: Yeah, I was super young. I think I was about 8 or 10. And I was a lot on YouTube, like already. I don't know how, but yeah, it was super fun to discover him. And he was very, I don't know, like, he was explaining how easy it was to produce like his own songs, and he was very funny about it. Like, oh, it's as simple as that. Like, you can just put this bass right here and stuff. And yeah, it was really inspiring that, like, to see how easy it could be. I think it opened my mind about music, like seeing how easy it was to do it just like alone on his computer. I think it opened a lot of stuff in my head.
0: Iliona zat dus als 10-jarige heel veel op YouTube. Ze keek naar die producing tutorials van Stromae. En daar zien hoe makkelijk je eigenlijk zelf iets kan maken op je computer. Dat heeft haar enorm geïnspireerd om zelf ook muziek te maken. De bekendheid die bij haar succes komt, dat is anders niets voor haar.
1: I know it's a weird thing to say for me. That I don't want to be famous, but it's kind of true actually, because I really want my songs to like resonate with people, and I'm really happy that people are interested in my music, but I really don't want to be famous as a person. Like, I'm not a social media person, for example. I'm kind of shy in real life, so yeah. The only way for me to speak to people is with my songs, you know.
0: Iliona weet dat het raar klinkt, maar ze wil niet echt bekend zijn. Ze wil vooral dat haar muziek mensen raakt. En in het echte leven is ze eigenlijk heel verlegen. Morgen speelt ze dus op Les Nuits. Kans dus om haar muziekje daar te laten raken. In haar eigen stad gaat dat nog extra speciaal zijn. J'aime plus trop cette ville, puis

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

Rofeda is onlangs naar Marokko gegaan, haar vaderland, om even te ontsnappen aan de dagelijkse rush. En ze keert terug met nieuwe muziek. Morgen brengt ze een nieuw nummer uit. En ze heeft al gezegd dat dat nummer je geluk zal brengen. Keep you posted on that. Nieuwe muziek van Blue Eye ga je voor het eerst live horen op Pukkelpop. Dat hebben ze beloofd, dat ze daar een volledig nieuwe show gaan brengen. Dit kan je al oefenen. Dit is Alive.

0: Om spontaan een glimlach van te krijgen, Jalen en Gonda hangen on the shelf. Straks iets dat eventueel een traantje kan teweegbrengen van Siska Siska. En ook Rosalia komt eraan. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 3 kwartier vertraging van Sint-Annalinkroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De files naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten erbij. Op de E313 vanaf Wommelgem 15 minuten. En op de E19 aan de Kraaibekstunnel vertragen door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Leuven op de E40 nog 10 minuten tussen Sterrebeek en Everberg door een ongeval op de midden- en linkerrijstrook. En de E42 van Bergen naar Luik is afgesloten vanaf Houdin. Je moet omrijden via de E19 en de A54.
1: Radio 1.

Uit Gent komt deze Siska Siska en in september gaat haar debuutalbum uitbrengen. Daar komt dit uit, Angel. Meer jonge Belgische muziek nu. Dit is Jennifer samen met Teun. Need You By My Side.

0: fans van het vroege werk van Al Jay gaan hiervan smullen, denk ik. De frontman van Al Jay kennen we als J. Jerome 87 tegenwoordig. En dit was zijn nieuwste single, Mr. Alligator. Na het nieuws van 8, meer muziek in Wonderland.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Wanneer zijn we er geweest in?
5: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
4: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
5: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
4: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
5: Een oorlog die een zware tol eist.
6: So you lost your limbs.
4: Ja.
5: En die een hele generatie tekent.
7: Every flag represents a fallen soldier.
4: Een dolf van vlaggen en soldaten. En...
5: Reizen Waas... Terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
8: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Directie en vakbonden bij Bpost hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. Er is overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit bij Bpost wegens het transformatieplan. Bpost wil de overgang maken van een post naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later aan hun rondes moeten beginnen en daar was en is veel onvrede over. Maar het zal toch gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy van Bpost.
12: Deze CAO is effectief gestemd met 2/3 meerderheid. Dus dat is volgens de procedure. Dus die CAO is nu afgesloten. En voor de rest van de transformatiemaatregelen zijn wij nog altijd bezig aan een kader daarvoor. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die nieuwe werkuren in september van start gaan.
11: Een van de organisatoren van het festival Tomorrowland, Michiel Beers, zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar op het hoofdpodium wellicht ontstaan is door een menselijke fout. Dat heeft hij gezegd in de podcast De Machine van de VPRO. Het hoofdpodium brandde toen volledig uit, enkele dagen voor de start van het festival in Boom. Gelekte ethanol zou toen in brand zijn gevlogen, vertelt Beers.
13: Dat onderzoek is natuurlijk nog volop bezig en dat is echt... moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie van te geven, maar er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. Ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details ervan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken, maar ja, een menselijke fout.
11: En dat toestel zou een vlammenwerper geweest zijn. Dit jaar zijn er extra veiligheidsmaatregelen. De VS maakt meer geld vrij voor de strijd tegen ebola, nu al bijna 100 miljoen euro. Er is geld voor beschermingsmateriaal voor gezondheidswerkers en voor testkits in de luchthavens. Maar dat geld is volgens de Amerikaanse overheid vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt op wereldvlak. Zo komt er een quarantainecentrum in Nairobi in Kenia. En daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen hebben. De VS heeft de afgelopen jaren onder president Trump de ontwikkelingshulp aan Afrika drastisch teruggeschroefd. Nog dit supermarketen Carrefour roept bijna 50 producten terug, omdat ze mogelijk in een koelvrachtwagen zaten waarvan de deur was blijven openstaan. De houdbaarheid en voedselveiligheid zijn daardoor niet meer gegarandeerd. De vrachtwagen leverde aan een distributiecentrum van Carrefour. Van daaruit gingen de producten naar de winkels. Er zaten onder meer kazen en ijskoffies bij. Op onze website vrtnieuws.be staat meer informatie over die 50 producten. Het weer blijft warm, ook vannacht tot 21 graden. Morgen bijzonder warm tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. Na de middag is er kans op buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
14: Radio 1. Wonderland.
15: Met Hannelore van Bezoek.

0: Ze komen precies op tijd met hun nieuwe muziek, The Strokes. Alle leuke, zonnige, klinkende muziek is heel welkom. Zelfs als het in bad vol autotune is gevallen. Going shopping. En ook jij welkom, strijder van de hittegolf. Daar komt de koelkrachtscrisis. Woord van de dag toch wel, maar dus zet je ramen gewoon open en laat je buren meegenieten van de muziek. Dat is veel goedkoper dan de airco aanzetten. En van de hitte hebben ze in Roland-Garros ook last, hè, Gilles Meulemans?
1: Ja, absoluut, absoluut. Dat kan zeker gezegd worden. Yannick Sinner vandaag, de nummer 1 van de wereld, die ligt eruit. En dat komt, hij zegt zelf niet door de hitte, maar het leek wel zo dat hij opeens door de hitte gepakt werd. En dan zijn wedstrijd toch nog verloor. Dus ze hebben er last van, de spelers, dat is zeker zo.
0: Ze zijn daar aan het opwarmen, denk ik, of zijn ze aan het spelen?
1: Nee, ze zijn aan het spelen nu. Dus het is Raphaël Collignon tegen Ben Shelton. Raphaël Collignon, onze laatste Belg in het toernooi. Elise Mertens heeft vanmiddag gespeeld. Verloor met 6-4, 6-0. Voelde zich niet helemaal lekker, had ik het gevoel. Werd ook ingetaped aan de kuit. Ze is nu wel dubbelspel aan het spelen ook nog. En daar lijkt ze op weg naar een overwinning. Dus ze hebben straks benieuwd wat ze in haar interview gaat zeggen over die enkelmatch. Want we hebben haar nog niet gehoord sindsdien. Ze is nu dus aan het dubbelen. En Raphaël Collignon is dus de laatste Belg in het enkelspel. Speelt tegen Ben Shelton, nummer 5 van de wereld. Dus een absolute topmatch op Cours Suzanne Lenglen. Het tweede court hier in Parijs. De wedstrijd is net begonnen. Het staat 2-1 voor Shelton. Maar beide spelers hebben gewoon hun opslag kunnen behouden voorlopig. Collignon is nu aan het serveren. We zijn dus een goede 10 minuten bezig aan de wedstrijd. En voorlopig een goed begin voor Collignon. Dat doet zeker mee tegen Shelton.
0: Daarmee zijn we ook aan het opwarmen. Dankjewel, Gilles. En we volgen het hier op Radio 1.
1: Ja, absoluut.
0: En tussendoor natuurlijk muziek in de hoofdrol. Dit is IBI met AZ.

Fatoumata Diawara met Djane. Volgende dinsdag 2 juni speelt Big Thief in Vorst Nationaal. Er zijn nog steeds tickets voor trouwens ook. De band met Adrian Lenker en Buck Meek gaat die zaal vullen met de pure ambacht van muziek maken. En om al in de sfeer te komen voor dat optreden, heeft Big Thief speciaal voor Radio 1 en de Belgische fans een bijzondere live-sessie opgenomen midden in de Ierse natuur. Ze brengen daarin ook enkele nieuwe songs en die hoor je morgenmiddag voor het eerst live bij Aiko. Aiko gaat morgen ook praten met gitarist Buck Meek over 10 jaar Big Thief, over het leven onderweg en over de nieuwe songs. Dat is dus morgenmiddag tussen 1 en 4 hoor je die sessie van Big Thief exclusief hier op Radio 1. Later komt die ook op VRT Max te staan. In 2019 speelde Big Thief ook al eens een sessie voor Radio 1. En het leek me alleen maar gepast om daar nog eens iets uit boven te halen. Dit is Century, Big Thief, live bij Radio 1.

the kitchen. Hang up your coat. Cold lips and gold eyes, listen.

0: Het is bijna ASMR als je dit op met een hoofdtelefoon ophoort. Big Thief speelde in 2019 een sessie hier op Radio 1. Daar hoorde je Century uit. En morgen spelen ze opnieuw een sessie speciaal voor Radio 1. Die hoor je morgenmiddag live bij Aiko. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er een half uur file van Sint-Annalinkroever tot Deurne. Op de E42 van Bergen naar Luik, die is afgesloten vanaf Houdin. Je moet omrijden via de E19 en de A54.
1: Radio 1.

Oh, met Kadavish en daarvoor Isaiah Rashad en SZA met Boy in Red. Deze jongens hebben afgelopen weekend op Les Nuits Botaniques gespeeld. My New Band Believe, dat is het nieuwe project van Cameron Picton van Black Midi voorheen. En die treedt dus nu met een aantal bandleden rond zich op en dat was een impressionant stukje muziek. Speciale jongen, maar wel heel getalenteerd. My New Band Believe is dit met A Love Story.

0: Radio 1.
1: De spotlight mag deze week staan op een jong Belgisch talent, Camille Yembe. Heeft net haar debuutalbum uit, Jeune Elite, dat is ons album van de week. Ze komt uit Brussel en begin dit jaar won ze de Music Moves Europe Award, een heel prestigieuze prijs, die eerder al gewonnen werd door Rosalia, Dua Lipa en Stromae. Ze vertelt op Jeune Elite het verhaal van haar moeilijke jeugd. Geen mooi verhaal zoals de titel van het album verklapt. Ze vertrok thuis toen ze 16 was, dan volgde een leven in de armoede, vaak zonder dak boven haar hoofd. Maar die droom om artiest te worden, die was er altijd en heeft haar altijd blijven motiveren. Nu op haar 29 is die debuutplaat er en wat voor een. Het is een heel coole en gisteren kwam Camille Yembe hier ook langs in Wonderland om er alles over te vertellen. Dat kan je nog beluisteren via VRT Max en hier krijg je ook een nummer, een chanson pas mixée.
2: Vérité, je sais plus pourquoi on se dispute vraiment. Vérité de la vérité.

0: Camille Yembe, une chanson pas mixée. We gaan weer even naar Roland Garros. Gilles Meulemans volgt daar de match tussen Rafael Coligno en de Amerikaan. Wiens naam ik even vergeten ben, maar Gilles, jij gaat het vertellen. Ben Shelton.
1: Ben Shelton is zijn naam, nummer 5 van de wereld. Iemand die ontzettend hard slaat. Coligno kan dat ook, maar Ben Shelton, je ziet de bal bijna niet vliegen, dat is overdreven, maar hij slaat ontzettend hard. Maar Coligno heeft de eerste set gewonnen, 6-4, met geweldig tennis tegen nummer 5 van de wereld. Dat is toch enorm knap. Ik denk dat het een voordeel is voor Coligno. Ze spelen op een groot veld, waar er dus veel ruimte achter de baseline, de achterlijn is, waardoor hij verder kan gaan staan om de opslagen van Shelton op te vangen. Als ze op een kleiner terrein hadden gespeeld, denk ik dat het veel moeilijker is om tegen Shelton te spelen, maar op zo'n groot terrein heb je wel wat ruimte om die strakke ballen van hem op te vangen. En dat doet hij geweldig goed, Coligno. Hij krijgt die opslagen goed terug, gaat dan de rally aan. En Shelton is iemand die wil na 3 slagen het punt al gemaakt hebben. Baf, baf en dan voorbij op zijn Amerikaans. Coligno die gaat daar goed mee om. Probeert het punt zo lang mogelijk te rekken en kan af en toe tegenprikken. En ook de set winnen. 6-4 voor Coligno. Dus dat is wel een geweldige tussenstand, geweldig resultaat voorlopig. Dus we blijven het volgen.
0: Oké, dankjewel Gilles. Goed nieuws alvast. Verder met muziek nu. Dit is Stynals met Kom, ik dans.

This is not a love song. Oftewel Tynals met Kom ik dans. Dansen is zeker niet verplicht, maar eerder onvermijdelijk met Lizaar. En al zeker met hun meest recente single. Dit is Coltrane en Ecstasy. Am I right? Or are you wrong?

fuckers. If you wanna party, come over to my house. Zometeen mooie, zachte Braziliaanse muziek van Bruno Berle. Eerst leuke, mooie indie uit Zweden.

poëtische stem uit de Braziliaanse scene, Bruno Berle met Manja. En dit zijn toppers uit de UK scene. Ezra Collective heeft een nieuwe single met die andere topper uit de UK, Pass All You, Only Love.

0: Lekker Lele met Linkin B. Op Roland Garros is onze landgenoot Rafael Colligo nog steeds bezig aan zijn match tegen Blake Shelton. En Jill Meulemans volgt het daar. Dag Jill, hoe staat het daar?
1: Ben Shelton, Hannelore. Ben Shelton.
0: Ben Shelton. Oh, tegen het einde van de match ga ik het weten. Ben Shelton.
1: Ben Shelton. Het staat 3-3 in de tweede set. 6-4 in de eerste. 3-3 in de tweede. Ik moet zeggen, ja, Collignon speelt echt geweldig goed mee. Je zou denken, na zo'n eerste set gaat Shelton zich misschien wat herpakken. Dat doet hij ook, maar ja, Collignon laat eigenlijk niet af. Hij is gewoon weer goed aan het meespelen in die derde set, in die tweede set. En we hebben een beetje hetzelfde beeld als in de eerste. Een spannende wedstrijd. En toen kon Collignon op het einde breken. Benieuwd of hij dat nu ook kan. Maar dus voorlopig 6-4 voor Collignon en 3-3 in de tweede set.
0: En je kan alles volgen op Sporthai, op de website ook. Dankjewel, Gilles.
2: Ja, allee. Maar
0: en dit is Johannes, is zijn naam. Met Ding.

0: Corey King met Distant Ray. En daarmee sluiten we Wonderland af voor vanavond. Na het nieuws van 9 uur is er een uurtje Belgische muziek in Belpop. Fijne avond.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De vakbonden bij Bipost zijn tevreden dat er na lang onderhandelen een akkoord is bereikt met de directie over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en voor volgend jaar. Er is onder meer overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit bij Bipost over het transformatieplan. Bipost wil namelijk de overgang maken naar een pakjesbedrijf. En dat heeft grote gevolgen voor de werknemers, zo zullen de 16.000 postbodes later op de ochtend aan hun rondes beginnen. En dat blijft ook zo en er komen wellicht geen acties om dat nog tegen te houden. Dat zegt Geert Kools van de Socialistische Vakbond ACOD.
4: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bipost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bipost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bipost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
3: In Brussel heeft Artsen zonder Grenzen vandaag een opleiding georganiseerd voor artsen die binnenkort naar Congo vertrekken. In het oosten van het land is er een uitbraak van de ebola-epidemie. De artsen kregen onder meer aangeleerd hoe ze besmette patiënten moeten verzorgen en hoe ze moeten omgaan met de plaatselijke gemeenschap. Karen Rus is een van die artsen en zij vertelt waarom ze naar Congo wil.
5: Je moet eigenlijk maar pech hebben waar dat je bed staat, waar je geboren bent, om goede zorgen te krijgen of niet. Oost-Congo is een regio waar al zoveel conflicten zijn. We zijn recent nog in Burundi geweest, waar we dan veel vluchtelingen hebben opgevangen van Congo. Die hebben niks, maar die hebben ook wel recht op gezondheidszorg om verzorgd te worden.
3: En zowat een half uur geleden heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, aanwezig waren. En tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
6: Elisabeth de Saxe-Coburg.
3: Ze is nu officieel afgestudeerd. Ze zal eerst een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Sport op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros zit er nog één Belg in het enkelspel. Rafael Collignon speelt op dit ogenblik tegen de Amerikaan Ben Shelton. Dat is de nummer 5 van de wereld. Gilles Meulemans in Parijs, hoe doet onze landgenoot het?
7: Wel, zeer, zeer goed. Collignon heeft de eerste set gewonnen met 6-4. En ook in de tweede set doet hij goed mee. Het staat 4-4. Op dit moment Shelton de nummer 5 van de wereld. Dus is een Amerikaan die enorm hard slaat. Maar Collignon heeft daar voorlopig altijd een antwoord op. Het helpt ook, denk ik, dat ze op het grotere koers Suzanne Lenglen aan het spelen zijn. Dan heeft hij net iets meer ruimte achteraan de tennisbaan om die slagen van Shelton op te vangen. Misschien is er een Belgische stunt in de maak met de nadruk op misschien. Maar voorlopig dus een zeer, zeer solide Collignon tegen Shelton.
3: Dank je, Gilles. Het weer koelt eraf af vanavond. Vannacht temperaturen tot 21 graden in de grote steden. Morgen wordt het bijzonder warm tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. In de late namiddag is er kans op intense buien met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Radio 1.

0: Radio 1.
1: Belpop.
2: Zeven dagen studio, schrijven, eten, schrijven en we slapen hier het minimum. 6, 10.

0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
2: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
3: Ah, super. Allee.
2: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
3: Ah, dan is het goed.
2: En als je de QR-code scant,

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Radio 1, live.

0: Geertie, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Bij Bibo's hebben directie en vakbonden na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en voor volgend jaar. Er is overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit over het transformatieplan. Bibo's wil de overgang maken van een postbedrijf naar een pakjesbedrijf. Dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later aan hun rondes beginnen. Bipost wijkt daar niet van af, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
3: Deze CAO is effectief gestemd met 2/3 meerderheid. Dus dat is volgens de procedure. Dus die CAO is nu afgesloten. En voor de rest van de transformatiemaatregelen zijn wij nog altijd bezig aan een kader daarvoor. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die nieuwe werkuren in september van start gaan. Dus een postbode die vandaag om 7 uur begint, die zal maximaal om 8:45 aan zijn ronde beginnen.
2: De vakbonden zijn tevreden dat er een sociaal akkoord is, maar over die latere werkuren blijft er onvrede. Acties om dat nog tegen te houden komen er wellicht niet. Dat zegt Geert Kools van de Socialistische Bond ACOD.
4: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bipost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bipost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bipost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
2: In Brussel heeft Artsen zonder Grenzen vandaag een opleiding georganiseerd voor artsen die binnenkort naar Congo vertrekken. In het oosten van het land is er een uitbraak van de ebola-epidemie. De artsen kregen onder meer aangeleerd hoe zij besmette patiënten moeten verzorgen en hoe ze moeten omgaan met de plaatselijke gemeenschap. Karen Ruts is een van die artsen en zij vertelt waarom ze naar Congo gaat.
5: Je moet eigenlijk maar pech hebben waar dat je bed staat, waar je geboren bent, om goede zorgen te krijgen of niet. Oost-Congo is een regio waar al zoveel conflicten zijn. Ik ben recent nog in Burundi geweest, waar we dan veel vluchtelingen hebben opgevangen van Congo. Die hebben niks, maar die hebben ook wel recht op gezondheidszorg om verzorgd te worden.
2: Intussen maken alsmaar meer landen en organisaties geld vrij voor de strijd tegen ebola. Zo gaat de VS nog eens 100 miljoen investeren. Ja, Katrien van der Schoot, zal dat volstaan?
6: Moeilijk te zeggen, het is vooral de vraag hoe en of de hulp terechtkomt. De Europese Unie heeft al geld vrijgemaakt en een vliegtuig met beschermingsmateriaal en medische hulp gestuurd naar Ituri, waar de ziekte uitbrak. Maar veel getroffen gebieden zijn in handen van rebellen of er wordt gevochten. En dat maakt de hulpverlening moeilijk. Bovendien speelt het eigen belang. De Verenigde Staten, die zich de voorbije jaren helemaal terugtrokken uit de ontwikkelingshulp, komen nu wel met 100 miljoen euro over de brug, maar dat geld is vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt. Zo komt er een quarantainecentrum in Kenia en daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen van ebola hebben.
2: Dank je, Katrien. In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
7: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
2: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd, wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon won in de tweede ronde in 3 sets en Gilles Meurdemans in Parijs, dat is toch een grote verrassing.
8: Ja, dat is een absolute stunt van Rafael Collignon en dat op zijn debuut in Roland Garros. Onze enige overgebleven Belg in het toernooi klopte Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets na een nagenoeg perfecte wedstrijd. De hele match lang probeerde Shelton met harde slagen Collignon te kraken, maar die gaf geen krimp en stuntte zichzelf naar de derde ronde in Parijs. Het werd 6-4, 7-5 en 6-4. Collignon was heel emotioneel na de match. Het is een 5e zege tegen een top 20 speler en in de derde ronde speelt hij tegen de Griek Tsitsipas of de Italiaan Arnaldi.
2: Dank je, Gilles. Koelt eraf af vanavond. Temperaturen van 8 tot 21 graden in de grote steden. Morgen wordt het zwoel tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Zandman.
0: Met Joris Vergeijlen.
9: Goedenavond, welkom bij Zandman. Wat een plezier dat ik vanavond de vioolbouwers mag aankondigen. Rina Govers ken ik al van toen we nog samen woordkunstdrama studeerden in Antwerpen. Haar lief, Baptiste Aquartje, is een begenadigd vioolbouwer die vanuit Bretagne in Brussel is aangespoeld. En als vioolbouwer en restaurator kreeg hij een instrument in handen van de allerbekendste vioolbouwer. Een echte Stradivarius. Peperduur, een van de beste violen ter wereld. Rina volgt, met de microfoon in de aanslag, die restauratie, tot wanneer het instrument voor het eerst weer bespeeld kan worden. Vanavond hoor je het begin van dat proces. En ik kan je nu al vertellen, je leert zoveel over dat wonderlijke instrument. Dit is de eerste aflevering van De Vioolbouwers. Tijd.
10: Het is juli 2010. Ik heb met een paar vrienden afgesproken op een muziekfestival in Brussel. Een van mijn vrienden laat weten dat hij nog iemand meebrengt. Een Bretonse vioolbouwer met een onuitspreekbare achternaam. Ik ben dan 24 en ik hou van dingen die wat raar zijn, dus ik ben meteen geïntrigeerd. Hij praat bijna niet en ik schat dat mijn fanfreluche Frans net iets beter is dan zijn Nederlands. Tijdens een concert staan we naast elkaar. Ik maak een dom woordgrapje, hij lacht en er blijkt geen taalprobleem te zijn. Na die dag op dat festival wil ik hem graag terugzien. Dus ik zoek een excuus. Een viool die ik ooit vond in het huis van mijn grootouders. Ik heb nooit viool gespeeld, dus ik heb dat instrument niet nodig. Maar ik breng het toch naar zijn atelier en vraag hem om het te herstellen. Ik had er op voorhand goed over nagedacht hoe ik het zou aanpakken. Ik kom strategisch net voor sluitingstijd, dan kunnen we het atelier samen verlaten en iets gaan drinken. We belanden in Café Verschuren. Tot in de vroege ochtend overlopen we de geopolitieke situatie en bereiden een revolutie voor. Een revolutie werd het niet. Wel een hypotheek en twee kinderen. Vijftien jaar later sta ik weer in het vioolbouwersatelier. En elke keer dat ik hier kom, ben ik net zo verbaasd als die eerste keer. De muren hangen vol met cello's en violen. Het is hier stil. Op de vloer liggen houtschilfers en rond mij staan vier werkbanken. Overal zie ik kleine flesjes met poeders en vloeistoffen. En in rekjes zitten beitels, penselen, iets wat op een schaaf lijkt. Op een van de houten werkbanken ligt een viool zonder snaren. Achter de werkbank staat de vioolbouwer.
11: Ik ben Baptiste Aguarche. Ik ben dus een viool aan het restaureren.
10: Hij werkt aan een viool met een roodbruine gloed. Die ziet er voor mij niet anders uit dan de violen die hier aan de muur hangen.
11: Het is dus een grote restauratie, omdat het veel kapot was.
10: Hij trekt zijn werklicht iets dichterbij, zoals een chirurg dat zou doen.
11: Ik heb nu de viool een beetje gekust. Dus dat betekent dat ik een groot deel van het niet-origineel vernis al heb weggehaald, terwijl dat het instrument nog in één stuk is.
10: Binnen in die viool zie ik een etiket met de naam van een andere bouwer.
11: Toen was de V een U. En dus, je leest het Antonius Stradivarius. En je hebt van onder faciebat, dat is Latijns voor gefabriceerd. Anno 17 117.
10: Antonio Stradivarius en Baptiste Arguache zijn dus allebei vioolbouwers die allebei aan dezelfde viool gewerkt hebben. Met tussen hen in 300 jaar. 300 jaar aan aanpassingen en restauraties. En daar start mijn interesse. Want hoeveel van dat instrument is nog origineel? Is nog van Stradivarius? Iedereen lijkt het erover eens dat de instrumenten van Stradivarius de allerbeste ter wereld zijn. Ik wil begrijpen hoe dat idee ontstaan is. In deze podcast ga ik één viool 1 jaar lang volgen. De Stradivarius die hier voor mij op de werkbank ligt en door Baptiste gerestaureerd wordt. Ik begin vandaag bij de viool die uit elkaar gehaald wordt. En ik eindig wanneer haar eerste noot weer klinkt. Ik ben Rina Govers en je luistert naar De Vioolbouwers. Aflevering 1. Tijd.
11: Stradivarius komt uit Cremona, een kleine stad in Noord-Italië.
10: Cremona was toen de hoofdstad van de vioolbouw. In de 16e eeuw vinden we er de familie Amati, die als eerste violen begint te bouwen op een professionele manier.
11: Voor Amati waren violen gebouwd door boeren, laat ons zeggen, om populaire muziek mee te spelen. En Amati heeft die ambitie gehad om van de viool een topinstrument te maken. Een hofinstrument.
10: Een instrument dat dus mooier en verfijnder was dan zijn iets lompere voorgangers en daardoor in de smaak viel bij de aristocratie. Op het einde van de 17e eeuw was Stradivarius degene die verbeteringen aanbracht op het instrument na 3 generaties Amati.
11: Stradivari maakt dat het nog verder de sociale ladder klimt en dat is ook wat Stradivari heel bekend heeft gemaakt.
10: Hij verkocht zijn instrumenten bijvoorbeeld aan de steenrijke familie de Medici en aan de koning van Spanje. Er bestaat in Cremona dan ook een gezegde Rico cum Stradivarius. Rijk als Stradivarius. En de prijzen van deze instrumenten zijn sinds de tijd van Stradivarius enkel toegenomen.
12: Lot number 48.
10: 10 miljoen.
12: Sold.
13: The Lady Blanc Stradivarius. Sold for 15.9.
10: 16 miljoen.
14: We are estimating the violin in the region of 12 to 18 million dollars.
10: De prijs van de viool die bij Baptiste ligt, mag ik niet zeggen. Maar het is duidelijk dat het een waardevol instrument is.
11: Om het te kunnen restaureren, ga ik het moeten open doen. En dat doen wij nu. Dat is altijd spannend. Want we hebben de binnenkant kunnen observeren met licht en camera. Maar nu zullen we het voor het echt kunnen zien wat er werd al gerestaureerd van binnen.
10: Baptiste is dus niet de eerste restaurateur die dit instrument opent.
11: Dus ik heb een doodgewone keukenmes dat ik aangepast heb. Ik heb het super dun gemaakt.
10: Het is een mes dat Baptiste verkleind heeft. Hij vond het jaren geleden op het Vossenplein, wanneer de rommelmarkt al afgelopen was en er onverkochte spullen achterbleven.
11: Ik moet er zo voorzichtig mee gaan.
10: Met zijn mes gaat hij tussen het bovenblad en de zijkant. Beheerst hij methodisch, terwijl ik angstig toekijk.
15: Heb je dan geen stress dat je iets fout doet?
11: Met de ervaring niet meer. Maar in het begin, dat is heel stresserend.
10: Hij doet dit werk al meer dan 20 jaar. En vandaag is het de eerste keer dat ik je echt van dichtbij kom kijken en luisteren.
11: Als het goed gaat, dan duurt het 10 minuten. Als het niet goed gaat, dan kan het wel een paar uur duren. Afhankelijk van de lijm dat er wordt gebruikt. Voilà, dit is ook delicaat. Wat je hoort, het is niet het hout die barst, dat is echt de lijm die loskomt. Dat is dierlijk lijm.
10: Dat is de oudste lijm die er bestaat en die ook in de tijd van Stradivarius gebruikt werd. Die is gemaakt van rundergelatine en hij is volledig wateroplosbaar.
11: Het probleem is vaak dat er veel te veel lijm is van de vorige restaurateur. En dat wordt heel hard. En daardoor wordt het zo'n geluid. Als je daardoor gaat met een mes.
10: Stradivarius en zijn voorganger Amati maakten hun instrumenten in ateliers die van generatie op generatie doorgegeven werden. Ook Baptiste werkt voor zo'n traditioneel atelier. Maison Bernard, aan de Zavel in Brussel. Aan de achterkant van het huis is er de werkplaats, waar Baptiste en zijn vier collega's instrumenten bouwen en verbouwen. En aan de voorkant is er de winkel. Daar komen klanten en muzikanten binnen.
16: Ik sta hier aan de deur bij Maison Bernard. Ik ben nog nooit langs de voordeur binnengekomen. Zo.
10: Jan Strik doet de deur open. Hij is hier zaakvoerder.
16: Hey, dag Jan. Goedemorgen. Dank u wel.
10: Hij laat me binnen langs de klanteningang. En zo staan we in wat Jan noemt het eerste salon. Een typische herenhuiskamer met een hoog plafond en een visgraatparket. Aan de muren hangen allerlei snaarinstrumenten.
17: We zijn een oud vioolbouwhuis. Origineel in Luik is dat gestart, 5 generaties voor mij. Maar dat was eigenlijk de familie Bernard. De laatste telg van die familie, Jacques Bernard, die heeft mij zo'n beetje onder zijn hoede genomen. En mij gevormd tot vioolbouwer. En met Pierre-Guillaume Strijkstokkenbouwer hebben wij samen dan het huis Bernard van Luik overgenomen. Maar we zijn verhuisd naar Brussel.
10: Maison Bernard is het oudste en ook een van de weinige traditionele ateliers in Europa.
17: Wij hebben gekozen om terug een atelier te creëren gelijk in de 19e eeuw.
10: Toen was er nog geen centrale verwarming. Ateliers werden vaak op een eerste verdieping gehouden, omdat de luchtvochtigheid daar stabieler was. We gaan binnen langs een brede dubbele deur naar het tweede salon.
17: Hier komen de klanten om instrumenten uit te proberen.
10: We staan naast een kamerhoge antieke vitrinekast die gevuld is met violen. Aan de muur hangen zwart-wit foto's van vader en zoon Bernard. Er staat een eikenhouten bureau en 3 zetels.
17: Ook als er een reglage moet gebeuren, dan gebruiken we deze ruimte omdat die erg goed klinkt. Dan hoort je de heel mooie tonen van de viool of de slechte tonen van de viool erg goed hier.
10: Bij Maison Bernard vind je niet alleen violen, ook altviolen en cello's. En de meest waardevolle van die instrumenten staan hier dan ook in een gigantische kluis. Van het type dat je ziet in een oude gangsterfilm.
16: Hoeveel instrumenten zitten daarin?
17: Een klein 20. Als die hier in die kluis zitten, dan is de verzekering betaalbaar.
10: Wereldwijd schat men dat er nog 650 strijkinstrumenten van Stradivarius in de omloop zijn. En 1 van die zeldzame violen wordt hier op het einde van elke werkdag veilig opgeborgen.
17: Dit is werkelijk het puntje van de piramide. Dus in elk vak heb je zoiets exceptioneel dun gezaaid, erg gezocht door de collectioneurs. Ook investeringsobjecten, tot we nu eigenlijk aan abnormale prijzen zitten voor een viool. Hè.
10: Ik vraag me dan af of het enkel hun uitzonderlijke kwaliteit is die ervoor zorgt dat ze zo duur zijn. Of draagt die hoge prijs net bij aan de perceptie van kwaliteit?
17: In alle kunst is dat zo. De waarde is eigenlijk wat de zotter vergeven wilt. Hè? Maar als je dan een hoop zotten hebt die voor hetzelfde object evenveel willen betalen, dan kom je effectief tot een soort van gewoonte dat dat object zoveel waard is. En zo blijft dat maar omhoog gaan. Hè? Dus waarom is Da Vinci zo bekend? Dat is iets wat stilaan groeit. Natuurlijk, het begint met de genie toch van de artiest zelf. Hè? Na dat uitblinken hebben we ook nog het geluk of het ongeluk dat die instrumenten dus heel vlug aanzien worden als collectieobjecten. Hè?
10: Als je dus eigenaar bent van zo'n collectieobject, vertrouw je je instrument niet aan eender wie toe. Want niet elke bouwer en niet elk atelier is in staat om zulke grote en complexe restauraties uit te voeren.
17: Ik heb heel, heel lang nooit zelfs kunnen dromen dat wij in ons atelier zouden werken aan zulke instrumenten. In het begin hadden wij daar ook heel erg schrik voor. Hè? Het is zo duur. Moest je daar een stommiteit mee aanvangen? Ja. Niet alleen je carrière is kapot, ook je hart misschien. Met de kennis die wij stilaan hier in ons huis opdeden, ook de komst van Baptiste, die stilletjes uitgroeide tot een exceptionele goede restaurateur, want dat is niet aan iedereen gegeven. Dus
10: mijn bescheiden lief, een exceptioneel goede restaurateur. Dat heeft Baptiste mij zelf nog nooit verteld.
17: Dus stilaan is die know-how van restauratie hier thuis binnengeglipt. En hebben wij vertrouwen van de klanten gekregen. Hier bijvoorbeeld deze viool, die Stradivarius die we hier aan het restaureren zijn, die komt eigenlijk van een Duitse stichting. In Duitsland zijn er ook vioolbouwers, hè. Maar ze hebben toch de viool aan ons gegeven hier, omdat ze stilletjes de zekerheid hebben dat hier blijkbaar goed gebeurt.
10: Het is al de derde keer op 4 jaar tijd dat Maison Bernard een Stradivarius binnenkrijgt en dat Baptiste de restauratie uitvoert.
17: Maar er zit dus een heel groot tijdschema aan vast. Want we zitten nu in een maatschappij, alles moet voor morgen. Hè? Of zelfs nog voor gisteren. Hè? De mensen hebben totaal, en ik misschien zelf ook, totaal geen geduld meer. Dit is nu werkelijk iets wat niet vlug gaat, hè?
10: De viool belandde in januari bij Maison Bernard. Een week lang onderzocht Baptiste het instrument om in te schatten hoe lang de restauratie zou duren. Hij mikt op 12 maanden, maar dat is niet continu. Soms moeten er pasgelijmde stukken drogen en dan werkt hij een paar weken aan andere instrumenten.
17: Als Maison Bernard, als zaak, wij moeten wel Baptiste doorbetalen. De klant gaat pas betalen als de viool gemaakt is. Dat is ook iets wat bijvoorbeeld een jonge zelfstandige bijna onmogelijk aan kan. Hè? Kennis kun je niet kopen. Kennis moet je stilletjes opbouwen. Je kunt een enorm goede academische opleiding hebben, maar van het moment als je achter de bank zit en je moet de dingen beginnen samen te lijmen en je moet de dingen beginnen te snijden, dan komt bij de kennis ook een handvaardige kennis. Iets wat enorm langzaam opgebouwd wordt. Je moet dingen herhalend doen om er beter in te worden.
10: Baptiste is de enige leeftijdsgenoot die ik ken die al sinds zijn tienerjaren dezelfde passie heeft. Viool. Een instrument dat hij maakt, restaureert en bespeelt. Alle muziek die je in deze podcast hoort, heeft hij gemaakt. Toen hij 15 was, vertrok hij uit zijn ouderlijk huis in Bretagne naar een internaat in de Vogezen. En hij studeerde daar aan de École Nationale de Lutherie de Mircourt, de enige vioolbouwschool van Frankrijk. Op zijn 20 kwam hij als leerjongen terecht bij Maison Bernard. En vandaag werkt hij daar nog altijd.
17: Toen Baptiste hier begon te werken, heb ik eigenlijk Baptiste opgeleerd. Maar Baptiste werkt voor mij, dus ik zou enorm graag hebben dat de kennis in mijn atelier beter en beter wordt. En dan zijn er ook mensen hier komen werken die ook een beetje andere kennis van ergens anders binnenbrachten. En zo hebben wij stilletjes aan hier een kennis opgebouwd. Maar dat duurt verschrikkelijk lang totdat die know-how in u zit. Totdat dat vanzelfsprekend is.
10: Wanneer ik met Baptiste ergens kom en mensen voor het eerst horen welk werk hij doet, volgen er altijd gelijkaardige reacties. Iets tussen fascinatie en fantasie. Die vioolbouwer is dan een soort van kabouter die in een donkere kelder met zijn beitel in wat hout kerft. En ik moet eerlijk zijn dat dat niet zoveel verschilt van wat ik over Baptiste zijn werk dacht. Omdat ik zijn job ook altijd reduceerde tot anekdotes. Dat hij bijvoorbeeld een scheerborstel gebruikt om stof weg te vegen. Of nooit met een computer werkt. Die anekdotes waren dan snelle antwoorden op een complexe vraag. Want hoe restaureer je een viool? Maar door deze restauratie van dichtbij te volgen en tijd te nemen, begon ik mij echt te interesseren in wat mijn lief elke dag doet, maar ook in de passie waarmee hij zijn vak beheerst. Baptiste, die gaat echt elke dag graag werken. En dat is iets waar ik jaloers op ben. Zijn werk begrijpen begint dus bij inzien wat die passie is. Want ik voel die totale overgave voor een vak bij iedereen die ik voor deze podcast spreek. Andere vioolbouwers, muzikanten, muzikologen. Allemaal zijn ze totaal bevlogen door hun werk, maar ook door die instrumenten. Zij zien daar schoonheid die ik niet zie. De volgende aflevering gaat over de liefde voor die oude instrumenten en over de verhalen en geschiedenis die zij in zich dragen. Dit was de eerste aflevering van De Vioolbouwers. Een podcastreeks voor De Standaard, met de steun van de erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse Overheid en Maison Bernard.
9: Je hoorde de eerste aflevering van De Vioolbouwers. Het is een collectief werk van Rina Govers, Baptiste Arquarts, Wederik de Bakker en Joris van Damme. De hele reeks vind je via de app van De Standaard of waar je gewoonlijk je podcast vindt. Goeienacht.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaperis. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. U hoort woordvoerder Annelies Meinaerts.
2: Er zijn een paar bussen die tijdens het rijden zijn stilgevallen. We hebben er ook een test op gedaan en daarop hebben we dan beslist om die tijdelijk uit dienst te zetten en aan onze leverancier te vragen om heel dringend dit op te lossen. Daarnaast zijn we op dit moment met man en macht eraan aan het werken om alternatieve oplossingen te zoeken, zodat we het tijdelijk wegvallen van deze bussen zoveel mogelijk kunnen opvangen.
1: Ja, vanaf morgen zal er hinder zijn. Sommige bussen kunnen meteen vervangen worden, maar sommige ritten moeten geschrapt worden. De man die 2 jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van popster Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. In de zomer van 2024 waren er 3 concerten gepland in een stadion in Wenen. Het onderzoek wees uit dat de Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wachtende fans aan het stadion. En daarna wilde hij mensen doden met explosieven en steekwapens. Kort voor het eerste concert werd hij opgepakt. Alle concerten werden afgelast. Volgens de jury was de man ook betrokken bij de opbouw van een terreurcel. In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd ze op het podium geroepen.
3: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
1: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Zij en haar vader zijn erg trots. Dat vertelde ze aan onze reporter.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. En dank je wel dat je erbij was.
5: Zoals u kunt zien, we zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen.
1: De kroonprinses wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, zelf nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de 3e ronde. Gilles Meulemans.
6: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler. In de 3e ronde speelt hij tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas.
1: Vannacht warm tot 21 graden in de grote steden. Morgen zwoel tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Begint bij luisteren.
7: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Er zal impact zijn voor de reizigers, zegt woordvoerder Annelies Meijnaerts.
3: Die 86 bussen die staan verspreid over heel Vlaanderen, dus er is in verschillende regio's wel wat impact te verwachten. Dat kan gaan van waar vandaag een geleden bus, een harmonicabus, zoals ze in de volksmond zeggen, vandaag rijdt. Dat morgen met een standaardbus zal gereden worden. En anderzijds kan het soms ook voorvallen dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking hebben en dat die rit dus niet kan gereden worden.
2: De man die 2 jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van popster Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. In de zomer van 2024 waren er 3 concerten gepland in een stadion in Wenen. Het onderzoek wees uit dat de Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wacht en de fans aan het stadion. Daarna wilde hij mensen doden met explosieven en steekwapens. Kort voor het eerste concert kon hij opgepakt worden. Alle concerten werden afgelast. Volgens de jury was de man ook betrokken bij de opbouw van een terreurcel. Als maar meer landen en organisaties maken geld vrij voor de strijd tegen ebola. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de epidemie en tegen deze variant bestaat er nog geen vaccin. De VS belooft om nog eens 100 miljoen te investeren. Of dat volstaat is moeilijk in te schatten, zegt Katrien van der Schoot.
4: Moeilijk te zeggen, het is vooral de vraag hoe en of de hulp terechtkomt. De Europese Unie heeft al geld vrijgemaakt en een vliegtuig met beschermingsmateriaal en medische hulp gestuurd naar Ituri, waar de ziekte uitbrak, maar veel getroffen gebieden zijn in handen van rebellen of er wordt gevochten. En dat maakt de hulpverlening moeilijk. Bovendien speelt het eigen belang. De Verenigde Staten, die zich de voorbije jaren helemaal terugtrokken uit de ontwikkelingshulp, komen nu wel met 100 miljoen euro over de brug, maar dat geld is vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt. Zo komt er een quarantainecentrum in Kenia en daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen van ebola hebben.
2: In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Philippe en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd zij op het podium geroepen.
5: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
2: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Zij en haar vader zijn erg trots. Dat vertelde ze aan onze reporter.
6: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. En dank je wel dat je erbij was.
7: Zoals u kunt zien, we zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft het prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen.
2: De kroonprinses wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Sport op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, zelf nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de 3e ronde. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
8: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler.
2: Ja, het is een kinderdroom die uitkomt, zegt Collignon.
9: Ça me rappelle les moments où j'étais petit, où je regardais Roland Garros à la télé. Et de pouvoir gagner un match sur le Suzanne Lenglen, déjà, c'est quelque chose d'incroyable. Et de le partager aussi avec mes proches et de battre un mec aussi fort, bah, je suis vraiment très fier de moi.
2: En in de 3e ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, nummer 104 van de wereld. Vannacht warm tot 21 graden in de grote steden. Morgen zwoel tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Zo, donderdag 28 mei, zit erop. Een goede nacht.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
4: Een zeer goedemorgen. We zitten midden in de finale week van de Koningin Elisabeth wedstrijd. En dus willen we het heel graag eens hebben over de cello, haar celliste en haar componisten. Maar we gaan beginnen met The Clash. Welkom

0: de Casbah van The Clash. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is al serieus zweten geweest de voorbije dagen voor iedereen in het land. Maar voor sommigen is het toch nog een tikkeltje extra zweten deze week, want zij spelen de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Onze meest prestigieuze muziekwedstrijd. Een historische verjaardagseditie is het, want het is de 75ste verjaardag van de wedstrijd. En dit jaar vieren we ook nog eens de 150ste geboortedag van Koningin Elisabeth zelf. En dit jaar staan voor de derde keer de diepe, meeslepende klanken van de cello centraal. En over dat schitterende instrument wil ik het heel graag hebben vandaag in de wereld van Sophie. Een zeer goedemorgen, Nicole van Opstal.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Jij volgt, presenteert de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor Clara. Mm-hmm. In welke fase van de wedstrijd zitten we vandaag?
2: We zijn nu aan de, vierde dag van de finale. Dus dat betekent dat ze toch al ettelijke weken bezig zijn. Om niet te zeggen, misschien wel een jaar. Want het is een zeer zware wedstrijd. Dus er is veel voorbereiding aan. Maar dus we komen in die finale fase.
0: Ja, inderdaad. Vanavond vierde dag. Er zijn dus nu nog 12 kandidaten in de running?
2: Ja, vanavond spelen er 2, morgen 2 en zaterdag nog eens 2. Zijn er 12 in totaal. En dan zaterdagnacht weten we wie de winnaars zijn.
0: Ja, wat speelden de kandidaten tijdens de finale?
2: Tijdens de finale spelen ze een groot concerto met het Nationaal Orkest van België. Dat is een keuzeconcerto, dat konden ze al opgeven bij hun inschrijving. Maar heel bijzonder aan deze wedstrijd is dat er ook een verplicht werk bij is. Dat is speciaal geschreven voor deze editie door Man Fang dit jaar. En ze krijgen dat werk pas een week voor ze moeten spelen. Mm-hmm. En ze gaan dan een week in afzondering in de kapel in Waterloo, de kapel Koningin Elisabeth.
0: En dan moeten ze de eerste keer voor publiek laten horen wat ze ervan gemaakt hebben.
2: Ja, want die week geen gsm's, geen internet, dus echt puur op zichzelf met de andere kandidaten die 2x2 komen binnencijpelen in de kapel, kunnen ze even samen overleggen. Het schijnt dat de vriendschappen daar wel groot zijn of
0: dat
2: groeien.
0: Dat zal wel.
2: Ja. Allemaal in hetzelfde schuitje. En dan moeten ze laten zien wat ze in die week met dat werk gedaan hebben.
0: Is het een mooi verplicht werk? Een goed stuk?
2: Wel, er zijn wat discussies over.
0: Is dat?
2: Ja, ja, ja. Maar het is zoals met alle verplichte werken een beetje wennen. Voor het publiek toch. Hè? Mm-hmm. Dus wij kennen het ook niet. Het is de eerste keer dat we het horen. En keer na keer krijgt het wat meer vorm. Het is door een Chinees-Amerikaanse componiste gemaakt. Die er een heel poëtische benadering ingebracht heeft. Of een heel poëtisch thema. De titel is Odes van aan wat de bloemen ons vertellen. Mm-hmm. En een beetje uitleggen misschien. Dus het bestaat uit 4 delen. En ze baseert zich op een gebruik in het oude China. Waarbij men het jaar indeelde in periodes van 5 dagen. 72 periodes van 5 dagen. En het begin van elke periode van 5 dagen markeerde het tot bloei komen van een bloem. En dus zij heeft er 4 uitgekozen, die dan toevallig ook het begin van de seizoenen markeren. Mm-hmm. Dus we hebben 4 stukken die een bloem illustreren of laten voelen wat er gebeurt in de natuur bij het ontluiken van die bloem en bij het ontluiken van dat bepaalde seizoen.
0: Mooi idee. Ja. Zaterdag komen we te weten wie wint. Zijn er favorieten, duidelijke favorieten op dit moment al?
2: Wel, toch al een paar die zich hebben laten opmerken, die ook in de halve finale al van zich lieten horen of zich lieten opmerken. Zo is er Yoki Tamura, die dinsdagavond speelde. In de halve finale was die ook heel opmerkelijk met een concerto dat hij daar moest spelen. Plots klonk dat heel wauw, zo kan het ook. En dus hij heeft dat nu bevestigd. Hij heeft een heel mooi concerto van Prokofjev gespeeld. Gisteravond was ook opmerkelijk Ettore Pagano, een Italiaan, heel jong, 23 jaar, maar goed, ze zijn allemaal piepjong hoor, die datzelfde werk heeft gespeeld, waar je ook kon van zeggen, wauw, zo kan het ook. Dus ja, dat zijn al een paar favorieten, maar er komen er nog.
0: Ja, het is dat. Er zijn er nog die moeten spelen. Er zijn geen Belgen hè, die deelnemen dit jaar. Ik zag een filmpje passeren, ergens in de loop van de wedstrijd, van een celliste die plots begon mee te zingen. Dat klonk zo.

0: Heel bijzonder, want ja. Dat gebeurt normaal gezien niet. Wie is zij?
1: Anna Meyparyani, een zeer jonge Georgische celliste. Ja, knappe dame. En dat bedoel ik ook als celliste, uiteraard. En ja, zij gaf er haar eigen draai aan, mm-hmm. aan dit concerto. Het is een klassiek concerto uit late 18e eeuw. En het is zeer ongewoon dat je daarin begint mee te zingen.
0: Ja.
1: Maar goed, dat was haar eigen benadering. En dan waren de meningen wel verdeeld van wauw, dat doe je niet in zo'n concerto.
0: En ja, sommige mensen vonden het wat ongepast.
1: Ja, toch wel. Je houdt je aan de partituur. Mm-hmm. Maar er was ook wel veel sympathie van ja, ze heeft dat heel persoonlijk aangepakt. Ja. Waarom niet?
0: Was het een ingeving van het moment of had ze dit wel echt zo ingestudeerd?
1: Ja, ik vermoed toch wel ingestudeerd hoor. Want, maar het is wel moedig om dat dan op zo'n moment te gaan
0: doen.
1: Want je zet wel wat op het spel.
0: Ja, is er nog bij?
1: Nee, ze is er niet bij. Maar ze is 18, ze kan nog een paar keer meedoen.
0: Zeker, ja. Waren er nog bijzondere momenten, opvallende momenten in de wedstrijd?
1: Wel, een Duits cellist, Lionel Martin, heeft zich ook laten opmerken. Met verschillende dingen, maar onder meer ook een heel bijzonder werk dat hij speelde, waarin hij illustreerde, of de componist van dat werk illustreert, wat je allemaal met een cello kan doen. Het was solo, dus niet met piano. En ja, ik denk dat zo het elk deeltje van de cello bespeeld is, dus niet de gebruikelijke manier met de snaren en eventueel pizzicato pitsen op de snaren. Maar er werd geklopt, er werd op alle plekken van de cello. Dus dat was wel een zeer opmerkelijk stuk.
0: Kan ik ook even laten horen. Dit is Lionel Martin.

0: is bijna drummen dat hij doet.
1: Ja, mooi, ja. Hè?
0: Ja. Ja, indrukwekkend om te horen.
1: Van Penderecki, ja.
0: Ja, Penderecki is dat? Ja, Capriccio voor Siegfried Palm, zeg ik erbij staan.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, oké.
1: Bijzonder werk. Hij heeft wel meer bijzondere werken geschreven voor het instrument.
0: Ja, ja. Er was ook een Duitse cellist wiens snaar brak tijdens het spelen. Dat klonk zo. Daar ergens hoorden we die knal, het breken van de snaar. Dan moest de presentatrice het publiek op een gegeven moment toespreken.
2: Ladies and gentlemen, it seems that the candidate had just changed one of his strings yesterday. Meaning he doesn't have a spare one. Does anybody have an A string? We are really desperate to find a solution. So if we could find any A string in the audience...
0: Heeft iemand toevallig een reservesnaar bij op zak? Wie was de pechvogel die dit meemaakte?
1: Dat was Alexander Wolheim. Die, ja, inderdaad, blijkbaar de dag voordien een snaar gewisseld had. En dan geen meer had. En dat op zo'n moment. Dus dan was er wel grote consternatie in de zaal. Maar ook wel medeleven van, wauw... Als je dit voor hebt op zo'n moment.
0: Ja, ja, ja. Zal ze een lesje wel leren voor alle volgende concerten?
1: Ik denk het ook.
0: Hebben ze het opgelost gekregen?
1: Ja, ja. Dus de oproep heeft wel iets opgeleverd. Een van de cellisten van het orkest, dat net ervoor gespeeld had in de concerto's, was nog in Flagey. En ze hebben hem nog kunnen contacteren. En daar is een snaar vandaan gekomen. Ja. En Wolheim heeft zijn gebroken snaar ingekaderd gekregen.
0: Echt?
1: Als een souvenir, ja.
0: Ja, en als een reminder.
1: Zorg voor een paar pakketjes extra snaar.
0: Ja. Absoluut. De Koningin Elisabeth-wedstrijd viert haar 75ste verjaardag. De cello die is er pas later bijgekomen als instrument. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Wel, aanvankelijk denk ik heeft men het niet gekozen, of heeft men de cello niet gekozen, omdat het instrument ook niet zo gigantisch veel solo-repertoire heeft. Mm-hmm. In de loop van de muziekgeschiedenis is de cello pas laat echt ook een solo-instrument geworden. Het was meer een begeleidend instrument. In de loop van de 20e eeuw is er heel veel repertoire bijgekomen, onder meer die Penderecki die we net hoorden. Mm-hmm. Het instrument heeft zich in de loop van de 19e eeuw geëmancipeerd tot solo-instrument. Voilà, dat zal een verklaring zijn. Maar nochtans was koningin Elisabeth ook wel met Pablo Casals innig bevriend. Dus ze had wel connecties met de cello. En dat zal meegespeeld hebben in het feit om die cello er dan inderdaad maar 9 jaar geleden toch bij te halen. En ook het feit dat het op die manier kansen biedt aan alle laureaten om samen te gaan musiceren. Dus laureaten, wat doen die met die prijs? Hoe verzilveren ze die? Ze geven concerten. Maar als je die dan met een orkest moet concerten geven, dat kost enorm veel geld. Mm. En dit geeft dan aan organisatoren de kans om hen samen te laten optreden. Viool en piano was er al. Zet daar een cello bij. En je hebt ineens enorm veel meer repertoire.
0: Mm.
1: Voilà.
0: Oké, okay. Die Pablo Casals is een belangrijke naam, hè, voor de wereld van de cello. In kort, wie was hij? Waarom is hij zo belangrijk?
1: Casals was een Catalaan. Ik wou zeggen Spanjaard, maar ik denk dat hij zelf liever Catalaan had. Omdat het ook zo'n heel geladen tijd was toen hij leefde. Eerder begin 20e eeuw. En in de loop van de 20e eeuw leefde hij. Casals was een legendarisch cellist. Dus dat staat buiten kijf. Heeft ook het cellospel verder ontwikkeld. De techniek en zo, vernieuwingen aangebracht. En zelf was hij ook een fenomenaal cellist. Maar daarbij was hij ook nog meer. Hij was een groot voorvechter van vrede. Dus hij was ook een heel bijzonder persoon. Dat zal ook wel de band met koningin Elisabeth een beetje versterkt hebben. En ja, hij heeft constant opgeroepen voor wereldvrede, heeft lezingen gegeven voor de Verenigde Naties en dus zijn bekendheid als cellist en muziek ook gebruikt om die boodschap te brengen. En daarnaast zijn we hem ook dankbaar omdat hij de cello suites van Bach, die nu zo populair zijn, onder de aandacht heeft gebracht. Want die waren na de dood van Bach toch een beetje weggedemsterd. Werd beschouwd als misschien wat studiemateriaal enzovoort. Maar de echte schoonheid ervan drong niet door of werd niet gezien. En Casals heeft dat aangepakt, heeft daar een opname van gemaakt. Zelf gezegd van wauw, hier heb ik toch wel zeer lange tijd, een decennium moeten op studeren om dit te durven vrijgeven. En voilà, zo heeft de wereld die cello suites terug gekregen.
0: Waarvoor we hem zeer dankbaar zijn. Dat we van dat stuk kunnen genieten, gaan we het straks in het volgende uur nog uitgebreid over hebben, over die cello suites. De winnaar van de wedstrijd, die mag een tijd lang, 4 jaar geloof ik, spelen op dat instrument van Casals. Wat valt er nog zoal te winnen?
1: Wel, de eerste prijs krijgt 25.000 euro, denk ik. Dus er zijn wel wat geldprijzen. De eerste 6 krijgen dus een extra prijs. En de andere 6 worden niet meer gerangschikt.
0: Hè. Ah ja, die zijn zevende met z'n allen.
1: Ja, zoiets. Ja. Maar ze mogen zich allemaal laureaat noemen. Maar dan heb je eerste, tweede laureaat enzovoort. Die eerste 6 krijgen ook een geldprijs. Maar natuurlijk, wat ook zeker zo belangrijk is, concertkansen. Mm-hmm. Die zijn er in het begin heel veel. Vanuit de wedstrijd. Er volgen meteen laureatenconcerten. Dus een weekje rust en dan hop, de concertzalen in hier in België. Liefhebbers kunnen zeker die laureaten gaan beluisteren op allerlei manieren. En dan later in het jaar ook zijn er concertreizen. Ik weet dat vorig jaar gingen de pianisten naar Korea. Er wordt voor hen gezorgd.
0: Mm-hmm. Ja. Voor wie wint, is er een voor- en een na de Zeker. Koningin Elisabeth-wedstrijd.
1: Toch wel.
0: Eeuwige roem valt de winnaar te beurt en misschien ook wel de tweede en de derde plaats.
1: Zeker, ja.
0: Ja, we zullen zien hè, wie dat fantastische instrument van Casals even in zijn living of in haar living mag zetten. De ontknoping van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is de komende dagen live te volgen, uiteraard via Clara, op Canvas en op VRT Max. Heel erg bedankt voor deze stand van zaken, Nicole van Opstal.
1: Graag gedaan.
3: Radio 1.

0: Maite met Nimmen zonder Dai. We gaan het hebben over de cello vandaag. Als je graag wil reageren, kan en mag via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
0: We zitten midden in de finale week van de 75ste Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Dat is een werkelijk prachtig instrument dat klanken als een soort zachte sjaal om je lijf heen breidt. En dus besloten we het instrument vandaag en haar spelers eens goed te gaan bestuderen. De Gens-Nederlandse of Gens-Nederlander Frans Grapperhaus speelt al bijna zijn hele 61-jarige leven cello. Je kan hem kennen van zijn eigen muziektheatervoorstelling Ik wou dat ik twee hondjes was, van zijn samenwerkingen met Wannes Capella, Comilfo en Wouter de Pre. En gisteren was voor hem een heel bijzondere dag, want zijn favoriete cellobouwer Vincent de Grande kwam net een nieuwe cello voor hem leveren. Een nieuw muzikaal lief om nog vele jaren in de armen te sluiten, zou je kunnen zeggen. En dus was de muzikant als een kindje zo blij. Wart Bogaert, die was daarbij.
2: Frans, ik tref je blijkbaar op een heel spannend moment.
3: Dit is inderdaad een heel bijzonder moment. In deze kist zit de vierde cello die Vincent gemaakt heeft.
2: Vincent, de cellobouwer?
3: Ja, Vincent de Grande. Ik speel op zijn eerste, de eerste die hij ooit gemaakt heeft. En ik ben daar ongelooflijk blij mee met die cello. En hij zegt dat deze nog mooier is.
2: Dus het is voor jou ook een spannend moment, neem ik aan.
4: Ja, het is altijd spannend, natuurlijk. Frans is een vrij muzikaal mens. Daarom is dat spannend voor mij.
3: Hij heeft een hele mooie koffer al voor gekocht.
2: Knalrood.
3: Ja.
2: Daar is hij.
3: Maar het is voor de eerste keer dat ik hem daar vast heb. Ja, je staat aan het begin van een heel lang leven, hè? Ja. En dat is bij een geboorte ook. Het is eigenlijk een soort geboorte dat je zo'n ding voor het eerst ziet.
2: Is dit een extra cello of is dat een nieuwe, vervangende cello?
3: Ik heb er twee. Ik heb mijn oude bewaard, waar ik 40 jaar op gespeeld heb. Tot ik die van Vincent kreeg, dat is nou dikke 10 jaar geleden, 11, 12 jaar geleden. En sindsdien heb ik nooit meer op die oude gespeeld. Door die cello van hem ben ik ongelooflijk veel gaan studeren en gaan spelen. Daarvoor liep ik altijd de kantjes vanaf. En deed ik zo min mogelijk thuis. Ik pakte hem eigenlijk nooit uit thuis. Ik ging spelen en en daar bleef dat een beetje bij. Sinds ik zijn cello had, ben ik 's nachts gaan spelen. Hele nachten door. Ik moest mezelf echt in bed gaan leggen. Om niet door te blijven gaan. Het was een,
2: ja. Dat is bijna verliefdheid, hè? Dat is altijd erbij willen zijn.
3: Je krijgt iets waar je niet van bewust van was dat het bestond. Je had wel een vermoeden, maar ja, ik wist niet dat het mogelijk was dat je door het instrument zo uitgedaagd wordt en zo meegesleurd in een wereld waar je zo lang naar verlangd hebt eigenlijk. Met die oude cello ben ik nooit in die wereld geweest. En nou ben ik wel heel benieuwd hoe die klinkt.
2: Ik laat je hem ontdekken.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: De glimlach is er nu al.
3: Ja, ja, ja.

0: veelbelovend.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Ja, inderdaad. Ja.
1: Kan je je dat herinneren, Frans? Wanneer dat in jouw leven gebeurd is, dat je voor het eerst voelde... Ah, de cello, dat is mijn ding.
0: Ja, die oude cello die ik nog heb... die heb ik daadwerkelijk bij ons thuis op zolder gevonden. Omdat mijn opa, die was kleiner gaan wonen... en was die cello bij ons terechtgekomen. En er zaten 3 snaren op. En ik had eerst piano gespeeld. Mijn moeder was pianist. En die had me toen ik 4 was al piano geleerd. Maar ik kon daar geen rol van. Daarna was mijn grote droom was fluit te spelen. Maar daar was ik nog te klein voor. Mijn handje werd te klein. En toen ik 8 was, vond ik dus die cello. En ik ben daarop gaan spelen. En dat was... Ik vond dat ding vooral erg lekker ruiken. Dus fysiek klopte het. Dat was thuiskomen.
1: Ja. Klankmatig ook?
0: Daar luisterde ik echt helemaal niet zo naar. Ik speelde liedjes en dat was prettig. Maar ik zat niet te denken van, oh, dit klinkt geweldig. Nee, helemaal niet.
1: Maar dat is dan wel later gekomen, neem ik aan.
0: Ja, en nu helemaal. Ik ga er ook steeds meer van genieten. Steeds meer van genieten.

ken hem te kort om het verschil te merken direct. Je moet je vrouw ook niet direct zeggen van je, het is beter als je blauwe oog make-up opdoet. Hè? Want je moet er eerst een beetje leren kennen en dan kun je dat soort opmerkingen maken. Hè?

0: Ja.
1: Bestaan er, Frans, clichés over cellisten? Je hebt zo in rockbands de drummer die een beetje het buitenbeentje is. Bestaat zoiets over cellisten ook?
0: Een bekende uitspraak van Anner Bijlsma. Hij was zelf mager, intelligent en hardwerkend. Maar hij zei, cellisten zijn dom, dik en lui.
1: Herken je jezelf?
0: Zeker enkele van de aspecten herken ik mezelf. Ja. Het visuele aspect, daar voldoe ik volledig aan. En ik, echt slim ben ik, kan ik mezelf ook niet noemen. En lui, ja. Ja, daar moet je slim voor zijn. Ja. Om lui te kunnen te mogen wezen.
1: Ik denk dat ik het antwoord op de vraag al ken, maar wat brengt de rest van de dag nog?
0: Ja, ik moet nog een paar kastjes in elkaar steken. En ik ga ook op deze kast mezelf vermaken.
1: Ja, ik geloof nooit dat die kastjes er komen, maar goed. Dankjewel.
0: En jij ook bedankt.
2: Als een kind zo blij, Frans Grapperhaus met zijn gloednieuwe cello in de armen. En voor lui zijn moet je slim zijn. Dat is toch ook een levensles om mee te nemen. De reportage was van Bart Bogaert.

0: Helemaal tot het einde natuurlijk. Om de cello van Cher te kunnen laten horen. Bang, bang, my baby shot me down.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over de cello vandaag, nu we volop in de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello zitten. Luister even naar dit.

0: Het was een stukje Souvenir de Spa, uitgevoerd door de Argentijnse celliste Sol Gabetta en geschreven door Adrien François Servin, een van 's werelds beroemdste cellisten. De Paganini van de cello werd hij genoemd. En hij is een Belg. Wist u dat al? Dat wij hier een van de strafste cellisten ooit gekend hebben. Een absolute superster in zijn tijd. En spijtig genoeg, vandaag helemaal niet meer zo goed gekend. Gelukkig weet Peter François alles over de man. Een zeer goedemorgen, meneer François.
1: Goedemorgen.
0: Historicus, muzikoloog en voorzitter van de VZW, Servais. U doet al 25 jaar lang onderzoek naar Servais, maakt een doctoraat over de man. Wie was hij? Wat moeten we allemaal over hem weten?
1: Wel, Servais werd in Halle geboren op 6 juni 1807... heeft geleefd tot 1866 en is uitgegroeid tot een van de belangrijkste cello-virtuozen van Europa en van de 19e eeuw. Niet evident als men weet dat hij heel bescheiden begonnen is in Halle als lid van het plaatselijke kerkorkest.
0: Ah ja, hij kwam van een vrij eenvoudig gezin.
1: Inderdaad, de vader was een schoenlapper. De moeder die hielp in het huishouden van enkele rijke families in de buurt. En de muziek was zelfs noodzakelijk om het gezinsinkomen aan te vullen. En zo was de vader ook lid van het kerkorkest. En als de jonge Servais 12 jaar was, dan is hij ook elke dag naar de kerk gegaan om muziek te spelen.
0: Ja, speelde hij dan meteen ook al de cello?
1: Nee, daar was nog absoluut geen sprake van. Hij is begonnen op de klarinet en op de viool. En het is pas als hij 19 jaar was dat hij de cello ontdekt heeft en les is beginnen volgen bij Nicolas Platel in Brussel. Op anderhalf jaar is hij dan afgestudeerd, werd hij assistent van zijn leerling.

0: leraar, ook solo-cellist van het orkest van de Muntschouwburg. En zo was zijn carrière vertrokken.
1: Ja, ik noemde hem in de inleiding een superster. Hoe moeten we zijn beroemdheid inbeelden? Hoe beroemd was hij in eigen land en in andere landen?
0: Wel, in eigen land heeft hij in alle steden opgetreden met zeer veel succes. Was hij een van de belangrijkste Belgische muzici, maar hij heeft ook enorm veel gereisd. Hè. Gedurende 33 jaar heeft hij letterlijk Europa afgereisd. Zeer vaak was hij in Parijs, in Londen, in Amsterdam, maar hij heeft ook grote reizen ondernomen naar Rusland, Oekraïne, Polen, zelfs in Turkije, waar hij voor de Sultan heeft opgetreden. En telkens met veel succes voor grote zalen met een enorm enthousiast publiek.
1: Ja, overal waar hij kwam stonden mensen blijkbaar echt in vuur en vlam voor het idool dat voor hun neus verscheen.
0: Ja, het is zelfs voorgevallen dat sommige vrouwen flauw vielen en dat ja, de mensen echt in extase waren door wat dat ze hoorden, maar ook wat dat ze zagen, omdat Servet ook zijn hele lichaam gebruikte als hij cello speelde.
1: Ah ja, vol overgave. Het was ook een goed performer.
0: Absoluut, ja. We zitten in de volle romantiek en de muziek van Servet heeft zelf heel wat gecomponeerd voor de cello, waar de cello als mooi, prachtig solo-instrument tot uiting komt. Hij had ook een weelderige haardos. Hij gebruikte echt zijn hele lichaam. Hij sloot soms zijn ogen omdat hij zodanig overweldigd was door het gevoel dat hij aan het uitdrukken was. Dus dat kon hij perfect overbrengen op het publiek.
1: Doet een beetje denken aan hoe men over Frans Liszt wel eens spreekt, als een echte superster, als een soort popidool van zijn tijd.
0: Absoluut. Ja, Servet en Liszt hebben elkaar ook regelmatig ontmoet, ook het podium gedeeld. Dus dat is inderdaad wat men over Liszt vertelt. Die zogenaamde Listomania kan men ook doortrekken naar Servet.
1: Ja,
0: Absoluut.
1: moeilijk om er een mania achter te zetten. Dus klinkt minder goed. Maar goed, ik
0: Ja.
1: las ergens dat ook bakkers, wanneer hij in de stad kwam, dan gebak naar hem gingen noemen en zo, om mee te kunnen deinen op die succesgolf die hij dan met zich meenam.
0: Ja, dat gebeurde bijvoorbeeld in Wenen. En in Wenen was hij enorm populair. Als hij daar in 1842 aankwam, gaf hij het ene concert na het andere. En het was ook op dat moment dat er een eerste concert zou plaatsvinden van wat men nu de Wiener Philharmoniker noemt. Een van de belangrijkste symfonische orkesten van de wereld, gaf toen het eerste concert en men was onzeker of dat wel zou aanslaan. En men heeft Servet aangezocht om mee op het programma te staan. En het is ook dankzij Servet dat dat eerste optreden een succes is geworden. En dus in zekere zin is het aan een Belg te danken dat dat orkest na 185 jaar nog volle zalen trekt.
1: Onvoorstelbaar. Wat een prestatie is die man. Hij was een goed performer, hij was extreem populair, maar wat maakte hem muzikaal zo bijzonder of zo anders dan de anderen?
0: Wel, toen Servet jong was, was de cello nog vaak enkel maar bedoeld als een begeleidend instrument. En Servet was een van die cellopioniers die het instrument echt op de voorgrond hebben gezet. Hij was de solist en het orkest was daar om te begeleiden. En Servet heeft ook heel wat cello-technieken verfijnd of op een hoger plan gebracht. Denken we aan die hele hoge tonen of het veel soepeler gebruik van de strijkstok. Hij heeft ook de pin in Europa eigenlijk geïntroduceerd, dus de cellopin onder het instrument,
1: Ah ja?
0: om nog virtuozer te kunnen spelen. Dus voordien was het zo dat het instrument op de kuiten rustte. Maar Servet heeft dus een houten pin gebruikt onder de cello. En nu speelt bijna elke cellist met een pin, maar Servet was een van de eerste en eigenlijk de eerste cellist die consequent met zo'n pin optrad. En via zijn vele reizen in heel Europa heeft hij die manier van spelen ook getoond aan de andere cellisten en mondjesmaat hebben zij die speelwijze dan overgenomen.
1: En zo kreeg hij dan ook blijkbaar de titel de Paganini van de cello, naar de Italiaanse virtuose violist, omdat hij natuurlijk zelf ook een virtuose speler was, neem ik aan.
0: Ja, klopt. Servet is erom bekend dat hij de ene moeilijkheid na de andere uit zijn instrument toverde, in de variaties die hij bracht. En Paganini had net voor dat Servet aan zijn carrière begon eigenlijk hetzelfde gedaan op de viool. En Hector Berlioz heeft Servet horen spelen, Rossini ook. En zij zeiden, wij beschouwen Servet als de Paganini van de cello. Was een eretitel die op den duur ook in heel wat andere artikels opdook. En dus Servet is de geschiedenis ingegaan als de Paganini van de cello.
1: Gaf ook les. Veel mensen die naar hem toe kwamen om speciaal van hem les te kunnen krijgen.
0: Absoluut. Hij is docent geworden in het Conservatorium van Brussel. En al snel kwamen de jonge cellisten van over heel Europa naar Brussel, speciaal om van Servet les te krijgen. Waren op zich al heel goede cellisten, maar die waren er graag bij om van Servet nog de kneepjes van het vak te krijgen.
1: Het is een ongelooflijk grote naam, een ongelooflijk belangrijk muzikant, componist geweest, Adrien François Servet. En toch klinkt zijn naam niet als een klok, zelfs niet in eigen land. Hoe valt dat te verklaren?
0: Wel, onder de cellisten is zijn naam nog heel erg bekend. Omdat in de conservatoria vaak zijn caprices of zijn etudes nog gebruikt worden. Iets minder, maar af en toe toch ook wel zijn grotere concertwerken. Het is een hoge drempel, omdat zijn muziek heel technisch moeilijk is om te spelen. Dus zelfs een professionele cellist heeft heel veel repetitietijd nodig. Dus dat is een verklaring waarom dat zijn muziek relatief weinig wordt gespeeld. Maar de muziek is wel heel eenvoudig om naar te luisteren. En dat geeft aan dat als de muziek gespeeld wordt, het publiek heel enthousiast is. Mm-hmm. Het gebeurt helaas nog te weinig. Het is ook wel zo dat er recent ook, er is een fragmentje laten horen van Sol Gabetta. Een aantal cd's zijn opgenomen met zijn muziek, dus zijn populariteit gaat wel in stijgende lijn. En ja, hij is over de hele wereld bekend, maar in eigen land inderdaad nog iets te weinig. Ik denk dat Belgen van nature uit misschien te bescheiden zijn, niet fier genoeg zijn op de muzici van eigen bodem. Want Servet is toch wel van wereldformaat.
1: Ja. In Halle zijn ze hem zeker niet vergeten. Daar kan je blijkbaar zijn huis nog gaan bezoeken.
0: Ja, hij heeft op zijn 40ste, dankzij het geld dat hij verdiend had van al zijn buitenlandse reizen, een prachtige villa kunnen bouwen. De Villa Servet, waar hij heel wat muzikale vrienden heeft ontvangen. Die villa is sinds enkele jaren prachtig gerestaureerd. Wordt nu regelmatig gebruikt voor concerten en andere culturele evenementen. Maar men kan er ook gaan ontbijten of een afternoon tea, omdat dat er ook enkele gastenkamers nu aan verbonden zijn. En zoals Servet zijn vrienden te gast had, kan men dus nu ook logeren in Villa Servet. We zijn daar blij mee, want het is een prachtig gebouw en men kan zo terug in de tijd van Servet duiken.
1: Kijk, we weten weer wat doen. Hij heeft er ook een standbeeld staan, hè?
0: Ja, wel kort na zijn overlijden al werd er geld ingezameld om een standbeeld te maken. Dat staat nog steeds na 160 jaar op de Grote Markt van Halle. Is het eerste standbeeld van een cellist. Hij wordt daar ook 4 meters hoog afgebeeld met zijn cello. Dus dat is blijft een bijzonder beeld. Gemaakt trouwens door zijn schoonzoon Cyprien Godebski.
1: En zijn naam duikt nu ook op in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. De kandidaten moesten bij aanvang een stuk van hem spelen, als ik het goed begrepen heb.
0: Klopt, dus de 185 cellisten die zich hebben kandidaat gesteld voor de wedstrijd moesten allemaal een etude van Servet opnemen. naar de jury in Brussel sturen. En mede op basis van dat werk van Servet heeft men dus 66 cellisten geselecteerd die dan aan de eerste ronde konden deelnemen. Dus Servet heeft er ja, mee voor gezorgd wie dat uiteindelijk naar Brussel kon komen om zich te laten horen. Dus toch wel belangrijk dat cellisten wereldwijd een etude van Servet hebben moeten spelen.
1: Ja. Ja, het had eigenlijk niet anders gekund. Ik ben zo blij dat we hem door u leren kennen. Het is een van onze grootste sterren die we hier ooit hebben gekend. Adrien François Servet, de Paganini van de cello. Heel erg bedankt, Peter François, om ons hem zo goed voor te stellen. En heel veel succes met uw doctoraat.
0: Met veel plezier, hartelijk dank.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
2: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Genk is de voorbije avond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen de raad ook om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karin de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
3: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
2: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Komend weekend vindt een autopsie plaats op het kadaver van de bultrugwalvis Timmy. Dat dier was meermaals gestrand voor de Duitse Oostzeekust. Een reddingsactie naar open water kon het dier uiteindelijk niet meer helpen. Het kadaver wordt aan land gebracht op een eiland tussen Denemarken en Zweden. Daar zullen experten het onderzoeken. Die operatie is dringend, want in de ingewanden van de dode bultrug hopen zich rottingsgassen op, waardoor het kadaver kan ontploffen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62, versloeg Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-4. Collignon beseft welke prestatie hij heeft geleverd, omdat zijn gsm niet stilstaat, zei hij.
4: Ik denk dat ik het realise, maar après peut-être que toutes les répercussions que ça va avoir, voilà, là j'ai mon téléphone il en surchauffe. Je pense que ouais, ça va faire beaucoup de bruit en Belgique. Mais au final, oui, je me rends bien compte que je l'ai fait et c'est extraordinaire.
2: Extraordinaire. Collignon stoot door naar de derde ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, die met een 104e plaats op de wereldranglijst lager gerangschikt staat dan onze landgenoot. Het weer dan nog. Vannacht blijft het warm. Temperaturen rond de 21 graden in de grote steden. En we krijgen dan ook opnieuw een erg warme tot zelfs zwoele dag met maximaal tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goeiemorgen. En welkom bij Radio 1. Welkom in de wereld van Sophie.

0: Pickback met Papa's Got a Brand New Pickback. Goedemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is 28 mei en dat is specifiek voor Dilshod Narzilaev en Alvaro Lozano Kamesh een zotspannende dag. Want zij spelen vanavond hun finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd Cello. Een hele week geven de 12 overgebleven finalisten nog eens het beste van zichzelf. En komende zaterdag ontdekken we dan wie dit jaar die felbegeerde prijs zal winnen. En daarom hebben we het vandaag in de wereld van Sophie over de Cello. De grote winnaar van die wedstrijd, die wint 25.000 euro. Eeuwige roem, die kan een leven met die titel op het cv wereldwijd concerten gaan spelen. Maar die mag ook 4 jaar lang spelen op de cello van Pablo Casals. En dat instrument even mogen omklemmen, dat is voor cellisten een immense eer. Een zeer goeiemorgen, Jan Strik.
2: Goedemorgen.
0: U bent viool- en cellobouwer bij Maison Bernard in Brussel. Die cello van Casals die is al even bij jullie in bewaring geweest, tot de winnaar die dan zal meenemen. Die cello van Casals gaat over een Matteo Goffriller cello, als ik het goed begrepen heb. Wat maakt dat instrument zo bijzonder?
2: Matteo Goffriller is de bekendste, een van de grootmeesters van de Venetiaanse school. En hij is geboren in de 17e eeuw. Mm-hmm. Deze cello die is gebouwd rond 1700. We weten het niet juist. Er is geen origineel etiket in. Mm-hmm. Dat we de datering niet perfect kunnen doen. Maar Goffriller is erg bekend voor zijn zeer goed klinkende cello's vooral. Dus er zijn meerdere cellisten die Goffrillers gebruikt hebben in hun carrière. Waaronder natuurlijk Pablo Casals, de meest befaamde. Mm-hmm. En dus die cello die hier bij mij is nu op dit moment, dat is die Casals cello.
0: Ja.
2: En dus ik kan u verzekeren, dat ding dat is exceptioneel in toon. Dat is zo exceptioneel dat de mensen van de jury van de competitie, dat zijn natuurlijk allemaal exceptionele muzikanten en cellisten, dat elke avond vechten die om de cello bij hun te mogen hebben in de hotelkamer.
0: Ah, en dus dat mag ook eventjes dan?
2: Ja, daar is een verzekering voor natuurlijk. En dus elke avond gaat de cello van één kamer naar de andere kamer. Dan mogen die daar dus een tijdje op spelen en ze zijn verbijsterd van ja, het is precies dat zij Pablo Casals in hun rug hebben. Hè? Mm-hmm. Het is magnifiek. Ze zijn heel blij.
0: Ja, dat instrument was 65 jaar lang Pablo Casals' dierbaarste vriend. Zo noemde hij dat instrument. Weten we waar hij het gehaald heeft? Hoe hij dat instrument in handen gekregen heeft?
2: Ja. Daar hebben we wel. Dus Pablo heeft in Parijs gewoond. In 1912 komt hij bij een vioolbouwer, die heet Caressa. En daar moet hij op die cello gespeeld hebben, want hij had eigenlijk al 2 heel mooie cello's. En ik denk dat hij gewoon bij die vioolbouwer is binnengestapt en hij is op die cello beginnen te spelen en heeft gezegd, ja, dat is mijn stem. Dat wordt het. En dan heeft hij die cello gekocht en heeft die nooit meer afgegeven.
0: Dat is mijn stem, zegt u. Is dat hoe een cellist zijn instrument gaat zoeken? Spelen tot hij voelt, deze klank past bij mij?
2: Ja, helemaal. Maar er zijn een hoop aspecten aan een instrument. Wij als publiek, wij horen het instrument. De cellist zelf, die heeft de toon die rechtstreeks naar zijn oor komt, die hebben een heel andere perceptie van de toon. Hè? Mm-hmm. En dat is heel delicaat. Dus een muzikant die wil die directe toon die naar zijn oor komt, die wil dat hebben op een heel specifieke manier. Hè? Dat is heel persoonlijk allemaal. Mm-hmm. En dus soms heb je ook een toon die rechtstreeks het oor binnenkomt, die erg krachtig is, maar dan de projectie van die toon naar het publiek toe kan dan soms veel minder zijn. Dat is heel raar.
0: Ja.
2: Dus de projectie en de toon die rechtstreeks in uw oor komt, dat zijn twee verschillende zaken.
0: Ja, als u zegt, dit instrument nu, wat de winnaar zal meenemen, voor een tijdje, heeft een exceptionele toon. Waardoor wordt die toon bepaald?
2: Dat is eigen aan het instrument. Maar dus, hoe kan ik u uitleggen de toon? Want gisteren heb ik nog de cello gehoord door een andere member of the jury.
0: Mm-hmm.
2: Het was ja, ongelooflijk. Dus die toon, die zegt bijna oeh.
0: Oeh.
2: Oeh, ja.
0: Dat is fascinerend, dus, ja.
2: Ja, en dikwijls zeggen de tonen, die zeggen eerder, Maar hier hebben we dus een echte oeh-klank. Ik heb het zelden gehoord dat een cello zoveel oeh-klank heeft.
0: Mm,
2: ik kan dus, het niet anders exprimeren.
0: Ja, ja. Is dat dan ronder, charmanter, warmer
2: ja,
0: dan een ander instrument?
2: Je zegt het echt perfect, ja.
0: Ja. Okay.
2: En dus met die rondheid en, heeft hij ook een exceptionele kracht ook.
0: Mm-hmm. Is dat...
2: Dus ik begrijp helemaal dat hij op die cello 65 jaar gespeeld heeft. Ik begrijp het totaal.
0: Ja, en dat al die andere leden van de jury daar nu om vechten om dat ook eens even te kunnen doen. Maar dus het wordt niet per se bepaald door de houtsoort of door de maker of door de snaren
2: ja,
0: of
2: dat
0: het vernis?
2: Ja, dat heeft daar natuurlijk allemaal mee te maken. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Maar Mathieu Goffreder was een exceptioneel goede bouwer. Dus hij zocht natuurlijk exceptioneel hout. Hij had een exceptioneel mooie lak. Dus dat is allemaal daar. Dat is er in het instrument.
0: Mm-hmm. Gaat de ouderdom van een cello ook het instrument beter doen klinken?
2: Dat is een heel, heel moeilijke vraag. Luister, ik maak zelf nieuwbouw ook.
0: Mm-hmm.
2: Dus het zou ergens moeilijk zijn voor mij om te zeggen dat een instrument oud moet zijn om goed te klinken. Bijvoorbeeld, gisteren is er een van de kandidaten, die heeft met een nieuwbouw cello gespeeld.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat kan ook. Er zijn erg goed klinkende nieuwbouwinstrumenten. Maar een exceptioneel instrument blijft een exceptioneel instrument. En dit hier, die Casals, is werkelijk exceptioneel. Nog iets speciaals met deze cello.
0: Mm-hmm.
2: Deze cello die was oorspronkelijk veel groter.
0: Ah ja?
2: Dus ja, oorspronkelijk was deze cello, kunnen we zeggen, bijna 5 centimeter groter en 3-4 centimeter breder als zij vandaag is.
0: Is die gekrompen?
2: Ja, maar die is gekrompen omdat daar in de 19e eeuw een vioolbouwer heeft die cello ersneden om die een vorm te geven waardoor dat de snaarlengte bespeelbaar is vandaag. Dus de originele snaarlengte van die cello,
0: mm-hmm,
2: was zo groot dat je daar onmogelijk de virtuositeit op kunt doen die vandaag nodig is met al die heel moeilijke concertos.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat is ergens heel spijtig, maar ergens ook goed in die zin dat hij bespeelbaar is voor de moderne muziek vandaag. Wat hem absoluut niet zou geweest zijn, moest hem niet ersneden zijn.
0: Mm-hmm. Ik las en ik zag de foto, want inderdaad, het valt op de foto op vrtnieuws.be kan je het instrument zien. Het is niet zo, het ziet er ook inderdaad klein, compact uit. Maar ik zag ook dat hij 5 miljoen euro waard is. Is dat dan een van de topprijzen voor cello's of zijn er nog duurdere?
2: Ja, weet je, dat is die prijzen van die exceptionele instrumenten, dat is een collectie-item geworden. Maar dus de instrumenten van Stradivarius en Guarnerius, die zijn nog veel duurder.
0: Ah ja? Ja. Want inderdaad,
2: ja,
0: Stradivarius is inderdaad de naam wat snareninstrumenten betreft. Wat maakt een Stradivarius zo uitzonderlijk? Is dat de zeldzaamheid ervan? Of zijn dat gewoon exceptioneel goede instrumenten?
2: De Stradivarius is een telg die uit uit de vioolbouwfamilies van Cremona komt. Dus in Cremona, dat is de, zullen we zeggen, de plaats waar dat de perfecte viool ontstaan is door een bouwer die heet Andrea Amati. En die Amati-telgen die zitten in 4 generaties. En Stradivarius zal denkelijk een leerjongen geweest zijn van die Amati-atelier in de 3e generatie dan. En Stradivarius die is dan, heeft zichzelf gevestigd als bouwer, zijn eigen atelier geopend. En hij heeft die technieken van de Amati's en die vormen van die violen eigenlijk nog verbeterd en alles nog een wat mooier en beter gemaakt. Dus het is werkelijk een, ja, het is gewoon de topper van ons vak. Hè. Het is het puntje van de ijsberg. Hè.
0: Ja, wat is het indrukwekkendste instrument dat u als bouwer zelf al in handen heeft gekregen?
2: Oei, ik heb dagelijks natuurlijk instrumenten die mij fascineren. En soms heb je gewoon oude Vlaamse violen van de 17e eeuw die exceptioneel mooi zijn. Dus wij hebben hier ook een heel mooie vioolbouwschool. Zullen we zeggen, het duurste instrument waar dat ik jaren mee werk, dat is een Stradivarius, die heet de ex-Feuermann. Dat is een Stradivarius cello, die is van de Nippon Foundation, dat is een Japanse stichting. En die cello, die onderhoud ik nu toch al bijna 10 jaar. En ja, dat is werkelijk iets voor iemand, voor elke vioolbouwer, is dat een exceptioneel mooi instrument. Ook in een toestand, want je moet toch niet vergeten, dat is 300 jaar oud, in een toestand die bijna puntgaaf is.
0: Ja, indrukwekkend. Wat een boeiende wereld, hè? Die van de cello. Ik ken er niks van. Maar als ik u zo hoor, lijkt het me een fantastische job die u heeft. Die instrumenten mogen verzorgen, mogen afgeven, mogen bouwen. Jan Strik, ik ben heel erg blij dat we met u konden spreken van Maison Bernard. U volgt de Koningin Elisabeth-wedstrijd, neem ik aan, op de voet.
2: Ja, dus de cello die exposeer ik elke avond in de bazaar. Dus ja. Die staat daar. Dus ik moet eigenlijk langs mijn vitrineke staan. Hè. Ik moet zorgen dat die cello veilig is daar. Ik heb dan nog mensen die klaar komen. En dan heb ik toch de mogelijkheid om de zaal binnen te glippen en mee te luisteren.
0: Ja. Ja. Heeft u al een favoriet?
2: Ja, mag ik dat zeggen?
0: Dat weet ik niet, van mij wel.
2: Maar weet je, één ding is vaststaand feit. De kwaliteit is zo hoog dat eigenlijk dus van de 6 concurrenten die we nu gehad hebben, dat ze eigenlijk bijna, kunnen we zeggen, alle 6 zouden kunnen winnen. Het is heel moeilijk om voor mij dan, hè, om te zeggen, luister hier, dat is de beste. Maar dan natuurlijk op muzikaal vlak, iedereen heeft zo'n beetje zijn manier van interpretatie, eigen gevoel, et cetera. Heb ik toch wel een iemand die ik... ja, liever hebben ze de rest. Maar ja. Ik kan u dat niet zeggen wie.
0: Ah, nu. Ik was maar aan het hopen. Maar ja, nee, alle begrip, geen probleem. U moet daar ook nog verschijnen natuurlijk, hè? Tussen al die mensen, tussen al die juryleden.
2: Ja, dus ik moet een beetje...
0: Tuurlijk.
2: Dus open en diplomatisch blijven daarin, ja.
0: Ik begrijp het. Zegt u het mij na het interview, maar... Nee, heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. Het was heel interessant om zoveel te weten te komen. Jan Strik, nog een heel prettige dag voor u.
2: U bent bedankt. Dag.
3: Radio 1.

0: Mooi, hè? De celloversie van Hurt van Nine Inch Nails, gebracht door Two Cellos.
1: De wereld van Sophie.
0: Over de cello hebben we het vandaag, midden in de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Het is een instrument dat vaak in één adem genoemd wordt met Bach, uiteraard, met zijn wonderschone cello-suites. Misschien wel de allerbekendste cello-compositie wereldwijd. En dus wilden we het ook daar eens over hebben. Benjamin Glorieux is cellist en Bach-kenner. Hij speelde de cello-suites van Bach al verschillende keren. Integraal, dat is gemakkelijk, 3 uren muziek, los uit het hoofd. In december 2022 stapte hij zelfs met zijn cello op de rug, letterlijk in de voetsporen van Bach, van Arnstadt naar Lübeck in Duitsland. Hij vertelde aan Anke van Meer wat er zo geniaal is aan de cello-suites van Bach.
2: Ja, ik denk, als mensen spreken over de cello-suites van Bach en ze zijn niet per se cellist, dan kennen ze hoogstwaarschijnlijk het allerbegin van het allereerste deel van de allereerste suite. Zonder te beseffen dat eigenlijk, als je puur muziek speelt zonder pauze nemen, dat nog ja, een kleine 3 uur verder gaat. Je begint met open snaren, we noemen dat snaren waar je dus je linkerhandvinger dus nog niet opzet. De open snaren en de ene vinger.

En dan kabbel het verder. Cellosuites van Bach. Dat zijn eigenlijk 6 groepen van dansen. 6 suites, 6 dansen, 6 delen. Dus alles zit in elkaar verweven. En ze zijn geschreven begin 18e eeuw, ergens door Johann Sebastian Bach, in een Franse stijl die toen echt en vogue was. Franse stijl is eigenlijk iets dat verwijst naar de ontwikkeling van dansmuziek aan het Hof van Versailles, Louis XIV, dat hij eigenlijk een soort geëikte patronen vastlegde voor dans en dus ook voor muziek. En die verschillende dansen hebben ook een verschillende naam gekregen, zoals minuet of gavotte of allemande, courante. Dus die woorden zijn ook Frans sowieso, omdat ze steeds verwijzen naar die oorsprong van Frankrijk. Ja. Ik stam nog uit de tijd dat er nog cassettes in omloop waren. En ik weet nog, mijn eerste cassette, dat was door André Navarra. Dat is zo'n cello-icoon. En ik was waarschijnlijk 11, 12. Ik herinner mij nog altijd die dijk van een toon uit een cassette, uit de cassettespeler, mijn oor er tegen. En mijn leraar die zei, koop maar dat boek en je mag daar nu ook aan beginnen. Want uiteindelijk is het relatief makkelijk, zou je kunnen zeggen. Ja, omdat het eigenlijk ook progressieve etudes zijn. Hè. Ze beginnen makkelijk en ze eindigen eigenlijk in de hoge regionen met een ander instrument, een 5-snarige cello. Dus het wordt eigenlijk op een of andere manier steeds moeilijker. Ze zijn ook altijd een beetje langer. Elke nieuwe suite is iets uitgebreider dan de vorige. Dus je kan dat ook zien als een soort oefenboek. Maar dat zou misschien ook een beetje de kwaliteit ervan teniet doen als je het louter zo zou zien. Want het is ook wel ongelooflijke muziek. Ja, we hebben niet zoveel op cello. Ja, als je bijvoorbeeld de muziek van Bach voor klavier bekijkt, keuze het erover. Voor viool eigenlijk ook. Cello is het al moeilijker. Puur solo voor ons instrument is er niet zoveel. We zitten een beetje benepen qua repertoire, zou je kunnen zeggen. Maar terzelfde tijd, in die kleinheid toont zich de grootheid. Want er moet een reden zijn waarom wij nog steeds zijn muziek spelen. Hè. Daar zit zoveel in. Dat vertelt over zoveel dingen. Je kan er de seizoenen misschien in zien. Een levensloop van een mens in zien. Ja, ik zie hier veel Maurits Escher in eigenlijk. Die lithografie Trappenhuis van hem. Die stijgende trappen en dalende trappen. Die zitten eigenlijk ook in die muziek als je... Het zijn eigenlijk trapjes die naar beneden gaan, maar steeds ook gaan ze naar boven. Want je kan niet blijven naar beneden gaan, want dan heb je maar 4 snaren. Dus je naast je cello te spelen. Dat is nu maar een tipje van de sluier van de mogelijke inspiratie die je daarin kan zien. En je kan er echt je leven mee vullen. Zonder probleem, ongelooflijk. Met die muziek opnieuw te spelen, opnieuw te checken. Er is ook een gepaste verhouding aan onduidelijkheid. Ja, waarom schreef je dat? Voor wie? Een adellijk persoon die dit besteld heeft of Bach dacht, dit past in mijn cycli van progressieve etudes voor klavier, voor viool. En die cello als basinstrument, eigenlijk kan je daar ook mee weg op solo-vlak, zeg maar. Zijn handschrift zijn we ook kwijt. God weet waar het zit. We hebben 4 bronnen, kopieën eigenlijk. Maar omdat die verschillende bronnen ook verschillende boogstreken tonen. Boogstreken zijn voor ons de manier waarop dat je die stok heen en weer beweegt en hoeveel noten dat je linkt aan elkaar. Dat bepaalt heel veel natuurlijk van hoe iets klinkt als je bijvoorbeeld speelt. Of je doet. Je geeft een compleet ander karakter. En in die handschriften zijn er suggesties, zijn er opties, zijn er dingen getekend die eigenlijk niet kunnen. Die we dan denken, zijn die fout? Of speelden ze toen echt zo? Ik bedoel, we zijn echt wel 3 eeuwen verder. Er is een groot deel onduidelijkheid over die muziek en daardoor kunnen we blijven zoeken. Misschien wel een leven lang, maar ook onder cellisten. Iedereen speelt het op zijn manier. Maar ik denk ook wel, als we zouden kunnen opnames horen uit die tijd, zouden we echt wel van onze stoel vallen over hoe het nu echt gespeeld werd. Speelden ze even hoog als nu? Of speelden ze hoger? Eigenlijk is het een staalkaart, denk ik, van alles wat je volgens hem op een cello moet kunnen.
Zonder vingers, met vingers. Maar ook ja, herstemmen. Scordatura heet dat. Dus voor de vijfde suite moet je je cello herstemmen. In een andere toonaard. En dan ook die zesde suite met die extra snaar erbij. Dat vond hij moet je ook kunnen. Hij gebruikt die vijfsnarige cello trouwens ook in een paar van zijn cantates. Omdat je eigenlijk zo hoog speelt dat je een soort diffuus instrument hebt. Een soort queer cello. Je kan even diep, maar je kan ook heel hoog als een viool. Ik ga even moeten stemmen. Dus dat is die vijfsnarige waar je echt die diepe bassen nog altijd hebt. De gewone, maar de extra snaar is dus een mi. En dan heb je bijvoorbeeld...

snap je? Het is echt hoog, maar het is echt een cello. En ik denk dat hij met die suites dus ook een staalkaart gaf van hoe diep of hoe ijl kan je op een cello. Van, ja, dan zijn we weer bij de vergelijkingen met iemand zijn leven of de natuur. Ja, een leven lang dus. Als ik ze speel, speel ik ze graag alle zes in één concert. Als een soort weg, pad, cyclus. En dan voel je dat er zowel bij mijzelf als natuurlijk publiek, dat er een soort beleving ontstaat, waarbij je samen ergens heen gaat. En tezelfde tijd is dat eigenlijk heel intiem, want ja, het is één cellist, één instrument. En je luistert naar één kronkelend pad, zeg maar, dat zich sonore vorm geeft. Dus het is eigenlijk een soort meditatie misschien. Het zou kunnen dat dat een van de redenen is waarom dat die muziek nog steeds overeind blijft en dat mensen nog steeds die muziek willen horen. Omdat ze dus verwijst naar iets waar we allemaal naar op zoek zijn. Een soort samen-eenzaamheid. We doen samen een pad, maar we doen het ook wel alleen. En terzelfde tijd zijn er in de geschiedenis altijd periodes geweest waar dat mensen gedacht hebben, ah, maar wacht, we moeten die muziek herdramatiseren. Zo is er het beroemde verhaal van Casals, Pablo Casals, de cellist die eind, denk ik, 19e eeuw of begin 20e eeuw een kopie ontdekt heeft van die suites en die ze op die manier terug onder de aandacht heeft gebracht. Maar dat zou dus gegaan zijn over een kopie of een editie van die suites, niet van Bach, maar van Grützmacher. Friedrich Grützmacher was een eind 19e eeuwse cellist die eigenlijk een eigen versie van die suites gemaakt heeft. En ik kan u zeggen, die is redelijk onherkenbaar toegetakeld, maar ook op een heel fijne manier. Omdat in die tijd mensen dus nog een keer dachten dat ze die muziek moesten enhancen. Die Bach alleen is eigenlijk niet voldoende. We moeten dat hipper maken, meer akkoorden, luider, noten toevoegen, ritmes veranderen. En het is die Casals heeft ontdekt. En pas daarna zou hij dan de pure versie die wij allemaal kennen, hebben leren kennen. En heeft die dan ook verspreid natuurlijk. Maar dus ik wil maar zeggen, we leven nu in een tijd dat we heel hard teruggaan naar die bron. Maar het is niet altijd zo geweest. Ik zie dat graag als een soort, als de naroem van een stuk. Dat is ooit geschreven, maar dan begint de naroem. En ja, we doen er ons ding mee, tot op vandaag. Prelude van de derde suite begint.

er zit echt van alles in. Van extremen, hoog, luid, snel, traag, intiem, zacht. Misschien is het een uitdaging om iedereen die het allerbegin kent van de open snaren, om misschien ook verder te gaan en een keer tot aan bijvoorbeeld de prachtige

0: En het gaat ook verder de prachtige Sarabande van de vijfde suite om tot daar te gaan.
1: En dan nog een beetje verder, hè. De dag is nog jong, u heeft nog perfecte tijd om de cello-suites van Bach integraal te beluisteren vandaag, tot het allerlaatste nootje. Benjamin Glorieux hoorde je over de cello-suites van Bach.

0: Duivey kan niet alleen fantastisch mooi zingen, maar is ook een ongelooflijk goede celliste. Gebruikt ook heel vaak de cello in haar fantastische muziek.
1: De wereld van Sophie.
0: Beautiful Stranger hoorde je. We hebben het over de cello deze voormiddag. Het instrument dat centraal staat tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd dit jaar. En waar de winnaar dit weekend een 300 jaar oud exemplaar van mee naar huis mag nemen. In bruikleen wel te verstaan. Het moet terugkomen naar de rechtmatige eigenaar. Dat is een stichting. Het is een bijzonder boeiend instrument met een lange geschiedenis, de cello. Maar, en dat is belangrijk, het is ook niet geheel zonder gevaar. Goedemorgen, Vincent Bilo.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Vindt het belangrijk om in deze uitzending toch ook te wijzen op de gevaren van het cello spelen?
2: Ja, want ik stootte tijdens de voorbereiding van deze uitzending toch ook wel op de vele fysieke klachten waar cellisten mee te kampen krijgen. Cello spelen, we hebben het al gehoord, hè, dat is hard labeur. Het vergt best wat fysieke inspanning om zo'n groot en log instrument te lijf te gaan met een strijkstok. Hè. Na uren repeteren of concerteren heeft een cellist wel eens last van een stramme rug, krampen in de vingers, pijnlijke dijen. En dan is er één kwaal in het bijzonder die mij toch wel het vermelden waard lijkt. Het is een aandoening, een syndroom dat zich alleen bij mannelijke cellisten voordoet. Omdat het specifiek klachten betreft aan lichaamsdelen die alleen mannen hebben. Het is een kwaal die zich namelijk manifesteert ter hoogte van 's mans weke delen.
0: Oh ja?
2: Allee, bon, ik zal gewoon ter zake komen, Sophie. Heb je al eens gehoord van een cellos-scrotum?
0: Nee.
2: Het is een beschreven aandoening in de British Medical Journal. Het cellos-scrotum. Al moet ik je waarschuwen, het allitereert lekker, cellos-scrotum, maar het voelt een pak minder lekker. Je zou het een beroepsziekte kunnen noemen, hè, zoals mijnwerkers wel eens last krijgen van een mijnwerkerslong.
0: En geen mijnwerkerscrotum.
2: Nee, tennissers van een
0: tennis-elleboog.
2: Elleboog, voilà. Zo lijden mannelijke cellisten wel eens aan een cellos-scrotum. Het is...
0: Ik mag er misschien niet mee lachen.
2: Nee, het is exact wat het woord zegt en wat jij je er nu ongetwijfeld al bij voorstelt, Sophie.
0: Helaas.
2: Een pijnlijk of geïrriteerd scrotum door er te lang een cello tegenaan te klemmen.
0: Wat lief.
2: Ja, dat is een klotenziekte, hè. Het is een aandoening die al meer dan 50 jaar bekend is, want het werd dus voor het eerst beschreven in het gerenommeerde medische tijdschrift The British Medical Journal van 11 mei 1974. Nu dus 52 jaar geleden. Ik heb dat exemplaar teruggevonden van dat tijdschrift. Het cellos-scrotum werd daar voor het eerst als syndroom omschreven door een zekere Elaine Murphy, een Britse arts en psychiater die toen werkte aan het Royal London Hospital.

0: Zij beschreven in dat tijdschrift als eerste de oorzaken en symptomen van het cello-scrotum.
1: Celloballen, eigenlijk.
0: Ja, ik citeer. Het komt voor bij professional musicians who play in rehearsal, practice or concert for several hours each day. En cello-scrotum is caused by irritation from the body of the cello. Met maar andere woorden.
1: Ik wist niet dat dat zoveel contact had.
0: Ja, je moet je dat voorstellen, hè. Een cello-scrotum is dus het gevolg inderdaad van de ballen die tijdens het cello spelen zo lang tegen de achterkant van de cello aanschuren dat ze dus geïrriteerd raken.
1: Maar hoe zitten die cellisten eigenlijk?
0: Je moet je voorstellen, hè, dat de genitaliën, zeker indien enigszins fors uit de zogenaamde kluiten gewassen, dat die tijdens het cello spelen een beetje tegen de achterkant van die cello geplet zitten, hè, om nog maar te zwijgen van de trillingen die de muziek zelf genereert en die ook nog eens door die klankkast op s'mans genitaliën inwerken. Om het met Wim Obroek in de Gloria te zeggen.
2: Dat voel ik in mijn ballen, die passen, hè?
0: Ja, als die cello urenlang tegen je weken delen geprankt zit, ja, dan voelt elke bemol eerder als een diepe B-kruis, hè?
1: Ja.
0: Enfin, het gebeurt dus dat cellisten met dat ding geklemd tussen de benen met een minuut ongemakkelijker worden, tot uiteindelijk ja, de beurs volledig beurs is, hè?
1: We zullen het
0: zo zeggen. Dan treedt er irritatie op van de weken delen en soms een zwelling, helaas niet van seksuele, maar van infectionele aard, om het wat minder onvloers te zeggen, blauwe ballen.
1: Ah ja, het is niet gewoon irritatie, het is blauw.
0: Het is gewoon afzien, denk ik. Zo stel ik het mij dan toch
1: maar
0: voor. Hè? Gewoon
1: een
0: pijnlijke affaire, een balzakblessure, zo je wil. Tintelende testikels en bij uitbreiding wellicht ook een gekneusde snikkel.
1: Want ah, ja.
0: Als je door die hele cello-suites van Bach gestreken hebt, ja, dan kan het wel eens zijn dat je eigen stok ook strijk ligt. Maar het fenomeen kwam dus niet te boek te staan als blauwe ballen of een cellosnikkel. Nee, die Britse arts Elaine Murphy koos dus voor een andere alliteratie en noemde het cellosscrotum.
1: Ja, kijk, ja, je bent een dokter, hè.
0: Persoonlijk had ik gekozen voor cellulitis. Maar bon, het staat dus al meer dan 50 jaar bekend als cellosscrotum. En ja, als je daarbij stilstaat hoe pijnlijk dat moet zijn, ja, dan zou elke cello toch verkocht moeten worden met een waarschuwingssticker.
1: En een kussentje.
0: Ja, ook. Of op zijn minst, ja, zo'n disclaimer zoals op sigarettenpakjes, hè. De cello kan het scrotum ernstig schaden.
1: Met een foto.
0: Ja. Of cello spelen kan blauwe ballen veroorzaken. Zoiets, of fijn zijn maar suggesties. Ja, ja. Het fenomeen is dus in 1974 voor het eerst beschreven in dat gerenommeerde medische tijdschrift The British Medical Journal, door die Britse dokteres Elaine Murphy. Maar het cellosscrotum is sindsdien toch ook wel een beetje het voorwerp van menige medische discussie. Er worden door andere wetenschappers toch ook wel eens vraagtekens bijgeplaatst. In 1991 bijvoorbeeld wordt het bestaan van zo'n cellosscrotum in datzelfde British Medical Journal nog openlijk gecontesteerd. En dan stelt een andere arts zich de vraag of een balzak werkelijk zo geïrriteerd kan raken van een beetje cello spelen.
1: Ja, dat benieuwt me nu eigenlijk toch ook nog steeds.
0: Het is een syndroom dat duidelijk tot de verbeelding spreekt, niet alleen dat van jou. Het blijft al 50 jaar de geneeskundige geesten beroerd. Want in een overzichtje van opvallende ziektes en aandoeningen dat het British Medical Journal in haar kerstnummer van 2008 publiceert, wordt nog maar eens melding gemaakt van dat fameuze cellosscrotum. Want ja, het blijft wel een beetje een komische aandoening waar ook serieuze wetenschappers dus blijkbaar van gaan grinniken. Wie dat overzichtje ook leest in die kerstspecial van de British Medical Journal, van die grappige ziekteomschrijvingen, of de grappigste uit de geschiedenis van het tijdschrift. Wie dat ook leest, dat is Elaine Murphy, de arts en psychiater die het originele artikel geschreven heeft.
1: Mm-hmm.
0: En Elaine Murphy, die vindt het in 2008, 2009 stilaan welletjes geweest met de aandacht voor dat cellosscrotum. De grap is er een beetje af. Misschien heeft ze de medische wereld een beetje te lang voor de gek gehouden.
1: Want
0: in 2009, Sophie, komt de aap uit de mouw. Er bestaat helemaal niet zoiets als een cellosscrotum. Elaine Murphy heeft die aandoening gewoon verzonnen en voor de grap ingestuurd naar de British Medical Journal. Waar ze dat, tot haar verbijstering, nog gepubliceerd hebben ook.
1: Oh nee.
0: Dus tijd voor een rechtzetting, vindt Elaine Murphy in 2009. Haar klucht van 34 jaar geleden is misschien een beetje uit de hand gelopen.
1: Een beetje wel.
0: En dus schrijft Elaine Murphy een excuusbrief aan de redactie van de British Medical Journal. Samen met haar man John trouwens, want dat nieuwe medische fenomeen hebben ze indertijd samen bedacht.
1: Maar allee.
0: Ik citeer even de brief. Misschien is het na 34 jaar tijd dat we bekennen dat we het celloscrotum hebben uitgevonden, schrijven Elaine en John Murphy. Iedereen die ooit een cello heeft zien spelen, beseft toch dat onze bewering fysiek onmogelijk is.
1: Ach, oef.
0: Maar tot onze eigen verbazing werd onze inzending dus toch gepubliceerd. Bij de British Medical Journal pakken ze die zaak eigenlijk opvallend sportief op. Ze kunnen er wel mee lachen. Want bij de publicatie van die rechtzetting in 2009 staat ook een reactie van de redactie: that the whole case added to the gaiety of life. Ze voelen zich dus helemaal niet bij de neus genomen. Dit soort kluchtjes draagt alleen maar bij tot de vrolijkheid van het leven.
1: Ik vraag me nu wel af of ooit iemand naar huis is gestuurd door de dokter met op het briefje voor de werkgever:
0: arbeidsongeschikt wegens celloscrotum. Maar van waar, vraag je dan toch af, van waar dat idee om zomaar vanuit het niets een verzonnen aandoening als een celloscrotum in te sturen naar een medisch tijdschrift? Wel, blijkbaar hadden John en Elaine Murphy in een van de voorgaande edities van de British Medical Journal, dus toen in de jaren 70, hadden ze in een van die voorgaande edities een artikel gelezen over een gelijkaardig fenomeen. The guitar nipple. De gitaartepel.
1: Bestaat dat?
0: Dat heeft dus effectief ook in de British Medical Journal gestaan als een omschreven aandoening. En dat artikel werd beschreven hoe meisjes met beginnende borstjes die leren gitaar spelen soms last krijgen van een pijnlijke tepel, doordat de klankkast van de gitaar tegen hun borst schuurt en zo de tepel gaat irriteren. Mm. John en Elaine Murphy vonden dat zo grappig dat ze ervan uitgingen dat het een hoax was van een medische wetenschapper die zijn geintje wilde uithalen met zijn collega's. En dus besloten ze om hetzelfde te doen en ook een muziekgerelateerde aandoening te verzinnen. Vandaar dus het celloscrotum.
1: Okay.
0: Het koppel liet trouwens ook nog weten dat hun zelfgefabriceerde hoax, dat die al jaren ook een groot succes is geweest tijdens etentjes met vrienden. Altijd grote hilariteit als ze dat verhaal nog eens opdisten. Weet je nog, die keer dat we de British Medical Journal lieten publiceren dat je van cello spelen blauwe ballen krijgt. Dat was nog eens een goeie. Maar het bestaat dus niet, zo'n celloscrotum. Maar het heeft dus wel 34 jaar officieel te boek gestaan als een bestaande en gedocumenteerde beroepsziekte onder cellisten.
1: Ja.
2: Dat voel ik in mijn ballen.
0: Dus laat het aspirant-cellisten niet afschrikken. Er bestaat geen tot weinig tot geen risico op zo'n balzakblessure.
1: Ja, misschien met een zeker gevaarlijke compositie dat je wel ergens iets zou kunnen oplossen.
0: Je hebt altijd heftige aards die ervoor gaan en die zich dan blesseren. Het kan natuurlijk.
1: Ja. Je hebt altijd zotjes, hè. Maar dus de gitaartepel bestaat wel dan, hè?
0: Ah, wel, dus dat is niet helemaal duidelijk of dat nu eigenlijk bestaat of niet. Want dat koppel heeft de arts die dat artikel heeft geschreven over die gitaarnuppel aangeschreven. En die heeft teruggestuurd: ik weet van niks, ik heb dat helemaal niet geschreven. Dus zeer waarschijnlijk is het ook wel verzonnen. Weet je wat er wel bestaat trouwens? De fiddler's neck.
1: Een
0: vioolhals. Ja, dus dat is een huidaandoening waarbij de hals rood kleurt, dat er verdikkingen en zelfs ontstekingen kunnen optreden aan de linkerkant van de nek, dus waar de violist zijn of haar viool onder de kaak geklemd houdt. Dus de fiddler's neck is wel een bestaande medische aandoening.
1: Bedankt.
0: Maar het celloscrotum, ik zeg het nog eens, geen zorgen maken. Dat valt allemaal reuze mee.
1: Vooralsnog niet. Dankjewel, Vincent Bilot.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Kamer heeft daarnet het licht op groen gezet voor de programmawet. Dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. En die is dus ook goedgekeurd vannacht. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro... bruto 2 keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Ondanks de goedkeuring staat die maatregel wel nog ter discussie binnen de regering. CD&V, Les Engagés en MR willen dat de centenindex heroverwogen wordt bij de begrotingsgesprekken die heel binnenkort van start gaan. In Genk is donderdagavond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
3: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
2: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Iran zegt dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Dat zou gebeurd zijn in de buurt van Bushehr. Die stad ligt aan de Perzische Golf en huisvest ook een kerncentrale. Iraanse media melden vannacht ook nog dat het leger waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilden varen. Het Amerikaanse leger liet dan weer snel na dat Iraanse bericht weten dat er helemaal geen Amerikaanse drones of vliegtuigen werden neergeschoten. Er wordt ook nog altijd onderhandeld over een akkoord tussen de VS en Iran. Daarover zei vice-president Vance vannacht nog dat het niet zeker is of Trump een voorlopig akkoord zal ondertekenen. In het Indiase Calcutta moet een meer dan 20 meter hoog beeld van voetballer Lionel Messi weer worden afgebroken. Het beeld werd in december van vorig jaar gebouwd ter ere van hem toen Messi een bezoek bracht aan de stad. Maar het staat bij nader inzien niet stabiel. Voorlopig wordt het met touwen vastgezet, maar het moet dus afgebroken worden. Met Lionel Messi zelf gaat het wel goed. Hij is opnieuw de grote ster van de Argentijnse WK-selectie. Die werd net bekendgemaakt. En Messi